Wel in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Sorry.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Friesland-Dok.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
2: Steent meer op.
1: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Friesland op radio?
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer.
0: Over op Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: stoel.
1: Douwe Heringa neemt die mij.
2: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale roadreis.
2: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
2: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
1: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
2: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west op best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

Hey, nee, dude, doet ik vrije wie. En je liet dus neer dat er net al hier een oud gitaar en een kratje hoegaarde wies. Maar ik wie in het lulk dat er neer me stier, want het minste ding dat er ooit maar dier, wie vader het dat er mijn neem de tiet. Die zult toch ik toch het u te gek. En de jullie die het jetten, die lagen haar lek. Heel mijn jeugd, hij schopt en uft en kniept. Soms gniesk en wief en water gereed. Soms een vent die sloeg ik in een sleet. Ik zei je, nee, het is makkelijk voor een man die hem tiet. Nou, ik waard vlug grut en ik waard mooi roeg. En mijn poes waard hut omdat ik altijd sloeg. Ik wie een baas, maar tagelijk een grauwe zoog. Een onderwijs waar ik mee in eet, dat ik ziekjes zo in kroeg en keet. En slaat de man die mis aan namen joeg. Het wie de harkema op een simmerdij en dat strot wie mij droeg. En ik dacht net nee, hier maar in doel, want het wie verrekte hiet. En daar in een kroegje op een ziek naar bier zie je het oen een tafel o sablier. Die smarrige tere hond die mij neemde tiet. Nou, ik wist dat die hond mijn oortman weer van een oude foto die dus Memke hier. En ik hoor die sneed op het wang en dat bliene erg. Die wie grut en grauw en gries en oort. En ik zeg hem oor en mijn bloed waard kort. Ik zei, ik heet van Tiet. Hoe is het bij die?

en Higgy Del Sadel als een blok. Maar ik haal moerij mij een mes en zei ook gisteren bier. En ik huf de stoel zal ik pas in kop. En wie vocht nog wilden en het bier echt top. Rach en roeg niet het stof en het beloerde en het bier. Maar ik zei Jim, ik had een sterker hoorn. Maar wanneer dat hak net vat verstaan. Die biert als een hoen en wie zo glad als een wezenling. Hij sprong in het roen en hier wat in het zin. Die vast in gun, maar ik sloeg hem op het kin. Hij leidde er glimpje en ik dacht wat bestoen kring.

0: zei, zo'n hut in de wraak. En dat een man het meisje wolle er net van zorg. Ik wist dat ik er net wie om die biet te steen. Dus hield ik die tiet en ik zei het nooit. Ik dacht ik shuffle wat er het ooit rooit. Maar jist is als tiet en moord is die leen. Die zei, du bist een echte massa, sterk en slucht. Ik weet als wie haast en het in die rucht. Een slam idee, want alleen een sastie en wie werkt. Maar sis is dank wel voordat ik sterf. Maar de griem en die moord en die vuur en die flair. Want ik ben die deren die die neemde tiet. Het moord scap me vol, want gast wie de stoorn. Ik zei het in hem heid, die zei het in mijn zoon. En door ik voortgier, wie ik net dezelfde meer. En soms denk ik gewoon hem zo nou en dan. Die vieren dat ik win en vieren dat ik stin. En mocht ik ooit een zoontje ha, dan denk ik dat ik hem neem. Piet, of Wesley, alles maakt je tiet. Ik haat die namen.
1: De beste muziek van Friesland.
2: Non-stop.
1: Dit is Friesland Non-stop.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij scheelt zou wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moorn.

0: dat ze maar die hele sjerre stikken.
1: Heer, heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
0: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
2: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
2: Het is
1: het Omroep Friesland streekje hier.
3: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: soms van die dagen dat het regent. Dat het spettert, dat het kutst en dat het plonst. Niet dat de regen het gras met water zegent, maar dat het triestheid in je hoofd ze nu vergonst. Zijn bui, die kun je niet voorspellen. Geen volkje die verklapt dat de regen komt. En waarom het regent, dat kun je niet vertellen. Maar je voelde je verschrikkelijk bedompt. Het bestaat niet dat je dat gevoel verbergen. Dus wat er dan vaak zijt, wat ziest wie zuur. Maar je wil er niet onnodig mensen tergen. Doch dat gevoel duurt meestal langer dan een uur. En hoe je ook je best doen, je raken het niet kwijt. Ook al heb je de pest dan, je weet het niet wanneer het sliert. Want je hebt soms van die dagen dat het regent. Dat het spettert, dat het gutst en dat het plonst. Niet dat de regen het gras met water zegent. Maar dat het triestheid in je hoofd ze nu vergonst. Het is het beste dat zo'n dag maar gauw voorbij gaat. Wacht niet te lang en ga maar vroeg op bed. Het is nooit op avond dat zo'n gevoel teloor gaat. Vaak is het toch de nacht die er met redt. Nee, zo'n dag, dan moet je echt niet te lang grienen. Kruip maar op bed en geef je lekker neer. Dat rotgevoel zal in je slaap verdwijnen. En als je wakker wordt, dan is het er niet meer.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prutsen.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat is niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

krijgt, koest je net blauwe. Ken jij net vrije, maar ik had er vrede mee. Dat is bij het eind.

Soms vallen de muizen de katten aan. En schapen verscheuren de leeuwen. Strelende handen beginnen te slaan. En teder gefluister wordt schreeuwen. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. Soms vallen de mensen aan. Ze verliezen en masse hun verstand. Steden verbranden en schepen vergaan. Het is oorlog, het staat in de krant.

We scheuren de liefde aan stukken en schieten elkaar overhoop. In plaats van haar bloemen te plukken, is de wereld weer rijp voor de sloop. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen, kinderen zijn. Het loopt weer opnieuw uit de klauwen. Het beest diep in ons is er weer. Het is weer tijd voor ontreddering en rouwen.

zijn. Wie kan er een antwoord op geven? Zou het er toch van die weerwolven zijn die van de doden leven? Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte, verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.

in zwart-wit, het is nee of ja. Mijn mening stiet vast, ik veroor je net sa. Dol is me sjen, want ik ben wel rust blien. Dat het ek oorskin, de krek tusken in.

Twee mannen zo stil, hand in hand. Op een begrafenis van een vriend.

0: nacht is er weer.
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Omroep Friesland. Prelude. My Maaike van Dijk.
3: Goedemorgen allemaal en van harte welkom bij Prelude op snein 10 mei. De uitdenking komt je uit van Frans Willem Verbaas. Hij is voorganger in de protestantse gemeente Langswegen, Luxwoude, Jonkersloon en de Tienje ter Wispel. Het eerste fysiekje van Joet is voor Koba Bijl Beukens uit Tsjergaast. Zij wordt lokweenske met de 80ste jiddy terug Trientje, Hanny en Jan, Lucie en Willem. Op 12 mei viert Henny Boscha uit Boetenpost de Jiddy. De lokwensken komen van Jan en Clary Bosma uit Zondel en zijn lokwenskje ek vrouwtje Gredanus uit Sjom die ek de Jiddy viert op 12 mei. En vrouwtje wordt ek lokwenske terug Jetse en Janny Hofstra uit Witmassum. Jikke Akkerman-Reitsma uit Lollum is op 6 mei 82 hier geworden. Ze wordt lokwenske terug de Bijen, Beppe en Oerbeppe Cezes. Dit hoop je dat er nog een soort jaren bij komen maaien. Hero en Jantje Wiebinga uit Balk krijgen een lied aanbieden met een hartelijke groet van Janke van Dijk Boersma uit Vrientscher. Mijne Kroes uit Ichtenbrege wordt op 14 mei 95 jaar. De lokwensken komen van zijn vrouw Roelofje en allebeien. Een lied van het Lemster Mannenkoor is aanvregen voor Anneke en Ierde Jan van de Lageweg uit Balk. Anneke had de jiddy op 11 mei, ze wordt dan 78 en Irian wordt op 16 mei 83 jaar. Betty Tamminga van Skinnegautum lok wenskert ze van hette. Dus van het Lemster Mannenkoor jaren we nou elk uur, elk ogenblik.

en dan nou een hele riegele bruidsperen. Kist nog altijd zien dat Maaie jet iets de mannen wie om te trouwen. Op 12 mei binnen Pieter en Ali Dijkstra van de Sloes uit Burgum 60 jaar trouwd. De familie uit Ljouwert, Beestersweeg en de Lemmer lok wenskje ze der van het mei. In Drielfs binnen Hessel en Sietske Veninga op 13 mei ek 60 jaar trouwd. De lokwensken komen van Lieske en Bouke, Dukkie, Tinke en Simon. Dit hoop je dat ze nog een mooie tijd hebben met haar huishouding. Op 28 april zijn Dirk en Jantine Brouwer uit Balzet, ook 60 jaar trouwd. De lokwensken komen van de Bijen en de Paken en Beppesezes. Klaas en Ineke Huisma uit Witmassum, lokwensken Agen en Marijke Bronsma uit Witmassum, omdat ze op 14 mei 50 jaar trouwd binnen. Nog een soort jaren in zo'n staweenske. In Overweer is Boukje Landman op zo'n maaie 23 jaar geworden. En Juwet binnen zij en Auke 53 jaar trouwd. De lokwensken komen van Renske Bouwman van de Gediek. In Jestermar binnen Hielke en Jekke Postumus Veldman op 12 maaie 60 jaar trouwd. De Ben en de Paak en Beppesezes wensken ze alle zons en Gods Seineta. Op 2 mei wienen Kees en Sipi Rensma uit de naad, maar liefst 64 jaar trouwd. De vrouwenbeen lokwensje huid de mem van hette, maar dit bijzondere feit. En dat doggen we mij het lied Groot is uw trouw, o Heer.

Gerben Venema uit Holwert wordt op 12 mei 90 jaar. Zijn vrouw Maaike, de bijen, paken en oerpaken, zeesers, willen hem lokwensje met een lied in prelude. Emmy Jonker uit Drachten lokwensket Jelly van Dijk met de 55ste jedi van Moon, Henk Hovenda met de 70ste jedi van Tretje Maaien, Hiltje Talsma met de 81ste jedi op 14 Maaien en op die dag wordt Anneke Groen-Dausma 85 jaar.

Harmke van der Molen uit Aardehaske krijgt de lokwenske van de jiri van 5 maaien van Gasse van der Meer van de Lemmer. In Drachten had Ali jongsma's kat, juster de jiri viert. En daar wil Jan Mierma haar van het mooi lokwenskje. En dat docht ik haar boervrouw Ellie de Boer. De tweeling Klaas Ipma uit Damwaard en Tjitske de Boer Ipma uit Snits wordt juist 22 jaar. Klaas en vrouw Jannie wordt op 12 maaien jen 70 jaar. De lokwenske komen van Henderina, Albertje, Sipke en Otje. En Tjitske wordt ek lokwenske terug Klaaske en Geert Ikema en Elke Saatstra uit Snits. Van Remco Hackert en het Center Gospel Choir jaren we wat de toekomst brengen mogen.

Leni de Jong uit Snits. Wut lokwenske maar de 24e jeri troch Lut en Ali Agricola uit Ter Wispel. Dirk Ouderkerken uit Snits wordt op 12 mei 80 jaar. Zijn vrouw Lolkje, de bijen en de pakenseizes lokwenske hem van hette en hoop je dat er nog lang sjonge mei bij Edoza. In Sint-Niek wordt hem ook Kalteren lokwenske maar de 80e jeri van Tretje mei. Troch Gerke en Aaltje Kalteren uit Donkerbroek. Jaap Pander uit Burgum had op zo'n mei de 83e jeri viert. Hij werd hem ook lokwenske troch zijn vrouw Tine, de bijen, paken en oerpakenseizes. Ilke van Netten uit Snits is op 6 mei 85 jaar geworden en daar wil Ilke Zaadstra hem van het hem ook lokwenske. Frey de Jong van Boetenpost werd op 14 mei 80 jaar. Hij is dan 2 weken like oud als zijn broer Douwe uit Dokkum. Hij en Siep Veenstra lokwenske Frey van Hette. Irene van de ploeg De Goede uit Houtige Hagen het lokwenske maar de 81ste jiddy van Saïs Maaien. Maar mij een liet ek bemoedigen. Troch Hans en Leni De Goede van Jesterijn op Texel. En de doggen we mij een Johannes de Heer liet. En dat is Heer, ik hoor van rijke zegen.

De bewenners van het Heegoud in Balzet, Lokwenskje Piet Bosma maar de 82e jiddy van 3 maaien en Gieltje Visbeek maar de 64e jiddy van 8 maaien. Het fysiekje is ik van Tjip Postma, die na een drege tijd in de Ierlanden nou weer thuis is. Dominee Corrie Nicolai van het Jerevingen en haar man Boote krijgen een lied oanbeen terug Gonnie Zwager uit Arem. In Veenwaarden wordt Tietje Kloosterman van der Kooi lokwenske maar de jiddy van 6 maaien. Zij en haar man Elke worden lokwenske terug Gerk en Reinie van der Veen. Klaske Kramer Kampen uit Snits wil mij een lied haar bijzondere vriendinnen Gatske Boersma Bonema uit Heeg lokwenske maar de 65e jiddy. Maar ik bedanken. Ze kwam 4 jaar lang alle dagen bij haar in de tijd dat Klaske blien wie. De lokwenske van Gatske komen ek van Jilles en Bartske uit Nijloon en van Klaske en Teer de Grondsma. Sippie Bosma Sielstra uit Beetse Sveeg is op 6 maaien 88 jaar geworden. Haar zusters Ietsje Deelstra van Dokkum en Sjo Talsma Sielstra van Bedaad lokwenske haar, maar willen haar mij een lied ek bemoedigen. Ze zit wat in een dip, zo schreeuwen ze. Bejere Stef Bos mij geest van hierboven.

Morgen viert Johan van der Gaast uit Balk de 87e jiddy. Zijn vrouw Vetje, de bijen en de pakenseizes lokweensje hem met een lied in prelude. De lokweensje komen ek van Elke en Tietje Kloosterman van Veenwaarden en van Jannie en Sibre Reitsma uit Zonvert. Jan Vos uit Zerhustervingen is op 8 mei 82 jaar geworden. Sjoukje en de bijen lokweensje hem van hette met een lied. In Drachten binnen Dirk en Mattie van der Veer op 5 mei 60 jaar getrouwd. Ze werden van het lokwijnsje terug Enkje en Douwe en Iekje uit Dokkum. Us trouwe onvreger Annie Snieder uit Twiesel werd lokwijnsje met de 28ste jiddy op 12 mei terug Janke en Tieten. Annie Albertsma Faber uit Haas is verliende week snijn 80 jaar geworden. Haar man Itz, de Ben en de Beppe Seizes lokwijnsje haar joerd met een lied in prelude. En in Drachten werd Ali Jongsma Scott lokwenske, maar de jiddy van Juster troch Piet en Trientje Heima van Veerwaarden. Pierre het lied Lead Me Lord zongen troch het Grenzer mannenkoor Albatros.

In Beetse Zweeg wordt Corrie Lokema lokwenske met de 26e jiddy van Sommermaaien. Haar man Jan wil zijn famke de nachtrust van het mij lokwenskje. Albert Reitsma uit Verwet wordt op 12 mei 22 jaar. De broeders en zusters Reitsma lokwenske hem van hette. Lokke Fakkema van Legemaar wordt lokwenske met de jiddy van 6 mei door Anneke en Sietse Brouwer. Anneke had goede ontdekens aan de mooie tijd dat je beide op Hillema staat te werken. En er is ook een fysiekje van Lokke binnenkom van de vriendinnen uit de Waarden. En dat binnen Wijke en Annie. Bouwkje Triemstra Wagenaar uit Hilversum wordt lokwenske met de jiddy van 8 mei door Finny Luinstra Wagenaar uit Drachten. Wokke Wijma van der Meulen uit Kalm viert morgen de jiddy. De lokwensken, maar ook de bemoedigings, komen van Hendrik en Klaasje Heima van Heijem. Vregebaat om het lied Zolang er mensen zijn op aarde van Huub Oosterhuis.

In Burgum wordt aangeuizema lokweenske met de 87ste jiddie van Sommermaaien. De bijen lokweenske hem en hoop je dat ze een noffelijke wieke hebben zullen in Jennewaard. Koosje de Vries en haar man Jitse uit Gautum krijgen een lied als bemoediging aanbeen. Koosje zit met de zonens wat in de onderwal. Ze schreeuwen haar broer Jan, zuster Klaasje en schoonzuster Pietje. Herma Teppema Hofstee uit Toppenhuizen wordt lokwenske met de 25ste jiddie, terug de hele Hofstee-familie. Marta de Vries uit Starem wil haar leven maar wieberen lokwenske met de jiddie van Juster. Japke van der Naald, Bleker uit Oontjerk, is op zo'n maaie 87 jaar geworden. De lokwenske van deze leven vriendinnen komen van Boukje en Teunis Koster uit Engelum. Tine Dijkstra uit Nijloon viert morgen de 66ste jiddie. Sjoerd en Lieuwke Ruiter uit Hidaat lokwenske haar van hette. Weer het kwartettenkoord, maar het wordt van oorsprong van vier en heeg.

0: Ger Klopstra uit Burgum wordt lokwijsk maar de 91ste jiddy van Moan. Troch Mies Verkerk, Tineke Rozema en Hanny Albada, die hem gods zijn het aanwenskje. In Friske Pjellen wordt Hinke de Vries lokwijsk maar de 60ste jiddy van Joet, troch haar man Arno en dochter Anneke. Otto Visser van Ljouwet wordt lokwijsk maar de jiddy van Fietje Maaien, troch Gerrit en Deje van der Heide uit Lutje Gast. Gritsen en Annie Fokkens uit Zerhusterveen hebben een lied als bemoediging aanvragen voor Sjoukje de Haan Algra, Thea Atsme van de Skaaf en Rimmer en Nieske de Vries. En Gritsen had het ook voor zijn vrouw Annie aanvragen. Piet Bosgraaf uit Drachten en Tine van der Sloes uit Kootstertillen willen ook wensen met de jiddies van Njoggen en Tsien Maaien door Klaas en Bonnie Wiersma van Dokkum. Binnen we nota aan de uitdenking van dominee Frans Willem Verbaas en aansluitend jaren we het Agnusdei van Charles Gruno.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Regelmatig beweegt zich op zondag een lange rij fietsers over het Lange Ein tussen Langezwaag en Heerenveen. De stoet zet geen koers naar de Matthäuskerke van Langezwaag, waar ik eens in de 14 dagen een kerkdienst leid. De fietsers gaan de andere kant op, richting het Abel-Lenstra-stadion. Het langgerekte peloton bestaat uit boeren en burgers, mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen. Weer of geen weer, trouw peddelen ze naar Heerenveen met een blauw-witte sjaal om de nek, om hun favoriete voetbalclub aan te moedigen. Als Heerenveen geen thuiswedstrijd speelt, is het niet zo dat die fietsers hun heil dan maar zoeken in de kerk van Langezwaag. Dan blijven ze thuis, zodat we in de Matthäuskerke de lofzang gaande houden met hooguit 20 gelovigen. Boeren en burgers, mannen en vrouwen, ouderen, maar geen kinderen. Iedereen is boven de 50. Ik geef toe dat ik het wel eens moeilijk heb met het laatste van de 10 geboden. Kort samengevat luidt dat 10e gebod: wees niet jaloers. Nou, als predikant zie ik soms geel van jaloezie als ik de populariteit van mijn kerk vergelijk met die van SC Heerenveen. In de vele jaren dat ik predikant ben, heb ik me regelmatig afgevraagd wat we als kerk verkeerd doen. Zijn onze kerkdiensten saai? De laatste voetbalwedstrijd die ik op televisie heb gezien eindigde in 0-0. Anderhalf uur voetbal, een kwartier pauze erbij en dan 0 doelpunten. Over saai gesproken. Een kerkdienst in Langezwaag duurt nooit langer dan een uur en ik verzeker u dat er altijd wel een paar rake woorden klinken in een lied, gebed of preek. En waar gaat het om bij voetbal? 22 volwassen mannen die achter een balletje aanrennen. In de kerkdienst gaat het om de grote levensvragen, de zin van het leven, goed en kwaad, je hoofd boven water houden in een grimmige wereld, tijd en eeuwigheid. Toch kruipt op menige zondag een peloton fietsers over het Lange Ein niet richting de Matthäuskerke, maar naar het Abel-Lenstra-stadion, dat toegegeven wel iets weg heeft van een moderne kathedraal. Er zijn dagen dat ik me afvraag of ik niet beter voetbaltrainer had kunnen worden dan dominee. Gelukkig heeft mijn vertrouwen in het nut van dominees onlangs een kleine boost gekregen. Dat ging als volgt. Een half jaar geleden zijn mijn vrouw en ik verhuisd van Langezwaag naar Heerenveen. Niet omdat we genoeg hadden van Langezwaag, maar omdat het na 39 dienstjaren tijd werd om de pastorie te verlaten en eindelijk op onszelf te gaan wonen. Kort voor de verhuizing gooiden we bij de bewoners van onze nieuwe straat een briefje in de bus waarin we onszelf voorstelden en meedeelden op welke dag de verhuiswagen voor zou rijden. 2 dagen na de verhuizing hield een van de nieuwe buurmannen mij op straat aan. Voor mij stond een vriendelijk ogende man die zo op het oog de pensioengerechtigde leeftijd al had bereikt en juist zijn hondje uitliet. Bent u misschien familie van dominee Cor Verbaas? Vroeg hij. Klopt, antwoordde ik. Oom Cor was de oudste broer van mijn vader. En hij was inderdaad dominee. Net als mijn vader trouwens. En net als ik zelf. Dan heb ik mijn leven aan uw familie te danken, zei de buurman. Verbluft als ik was, wist ik niets beter te zeggen dan: ach, wij Verbazen doen wat we kunnen. Maar vertel, wat is er gebeurd? De buurman legde uit dat zijn moeder rond 1950 in Schipluiden dienstmeisje was geworden in het gezin van mijn oom Cor. Vanuit Zuid-Holland verhuisden ze mee naar Sneek toen mijn oom daar als predikant werd beroepen. In Sneek was ze een aardige Friese jongen tegen het lijf gelopen met wie ze was getrouwd en van dat huwelijk was mijn buurman het resultaat. Zonder uw oom Cor was ik er dus niet geweest. Er werd bij ons thuis altijd erg waarderend over hem gesproken. En ik hoop dat jullie je hier in de straat snel thuis voelen. En dan zijn er nog mensen die menen dat dominees geen nut hebben, dacht ik, terwijl ik mijn kersverse buurman en zijn hondje nakeek. Bijkomend voordeel van onze verhuizing is dat tegenwoordig op menige zondag een echtpaar op leeftijd van Heerenveen over het Lange Ein naar de Matthäuskerke van Langezaag fietst. Mijn vrouw en ik, dwars tegen de stroom in.

Lies Wiersma-Holweda uit Ljouwert wordt lokwenske met de 86e jiddy, troch haar zus Aukje de Boer Holweda en haar man Wouter uit Twello. Dit hoop je dat Lies en Doerde nog een fijne tijd krijgen zullen. Ze hebben ook een lied als bemoediging aanvragen voor broer Sietse Holweda. Het is juist een bijzondere datum voor hem. Lucie Koopmans uit Appelskeer wordt lokwenske met de jiddy van Juist, troch Annie en Lutsen Bisschop. Emmy Jonker vreegt alle weken lieten aan van meesken. Maar Joert is er voor haar een liet aanvregen. Ze wil lokwensken met Jiri van Fjouwer Maaien troch Kobi de Vries van Drachten. In Oertrup is Renny Bosma de Jager op 8 maaien 80 jaar geworden. Jan, Trinke en Jannes, Anneke en Hendrik wensken haar voor het komende levensjaar alle goeds en sterkte ta. Uit EO Nederland Sint-Jerwe. Ik wil zingen van mijn heiland.

Mijn brouwer Talsma uit Nijbeets is op Fjouwer Maaie 91 jaar geworden. De bijen, Beppe en Oerbeppe, zei ze, binnen dankbaar dat ze naar haar ziek wijzen de Jiddy werd thuis vieren kan. Ze hebben een lied voor haar ongevregen en dat is ik voor haar man, als dank voor zijn goede zorgen. In Minnetskeer wordt Corrie Reitsma Wassenaar lokwenske met de 84ste Jiddy op 14 maaie. Troch haar man Gauke en de bijen en de Beppe-Sezers uit Sint-Anne en Sint-Jabik. Ze hoop je dat ze haar nog een mooi skoft om haar heen hebben maaien. In Tietjerk is Imke Jeniga Braaksma juster 60 jaar geworden. Haar man Johannes lokwenske zijn alderleefste vrouw en haar zusters en zweger wenske haar en haar man Johannes een zoon en blied nijlebezieta. En de lokwensken komen ek van Eke, Jan, Tjitske, Jan, Piet en Klaske. Weer een koraal. Het is I Can't Think of Him en het wordt spelen terug Speelt Wel van Sewaard.

Tjerk Hamstra uit Burgum, lokweeskend zijn vrouw Elske met de 29ste jiddy en zijn zuster Tine de Jager uit Dokken met de 89ste jiddy. Lies Hove daar uit Leuwet viert juur de 86ste jiddy. Zij en haar man Doere Wiersma delen al 60 jaar het leven en helje het het op aan alles dat leeft. Hielke Bergsma uit Drachten wordt op 3 mei 79 jaar. De familie van de ploeg uit Drachten, de Harkema en Boetenpost, lok wenskje haar der van het mei. Joet binnen Fokke en Tini Hoekstra Akkerman van het Jerevingen 65 jaar trouwt. De families Hoekstra en Boek binnen dankbaar en blij dat ze dit maalko vieren kennen. Het mannenkoor Harpe Davids zongt nou dankt nu allen God.

Zus Jelly Boelens-Kooistra uit Nijwanne wordt morgen 80 jaar. De broeders en zusters, mij de ontrouwden, lok wens je haar van hette. Volker Grond uit Massum viert op 12 mei de jiddy. De lokwensken komen van Knilles, Joke, Sippy, Dukke en Roel Jan. In Frensjer had Gatse de Groot op 8 mei de jiddy viert. De lokwensken komen van Jenke Cuperes uit Wudem. Hans en Henke van Wierden uit Oude Haske binnen Joert 65 jaar trouwd. En Hans is op 8 mei 90 jaar geworden. De lokwensken van dit alles komen van de VAR en Vreunenploeg. Het PCOB van Balk lokwensket Inse de Boer, Johan van der Gaast, Anneke van der Lagenweg, Nel Kuper en Jannie Kroes van Hette Mai de Jiddy. Een mooie data wensken. Het lied dat we nou jaren is Mag ik jou tot zegen zijn? En het wordt zongen door Sela.

En met dit lied binnen we alweer aan de aankomen van deze uitsturing van Prelude. Na een week binnen we er weer en ik dan binnen je verziekjes van het welkom. Je kunnen ze aanvragen via de website, via de mail of via de post. Zet bij alle verziekjes er goed bij van wat het is, van waar het komt en ek je telefoonnummer. Is het nou tijd voor het nijs en het waarbeducht van Jochen Oren en daarna Douwe Heringa met zijn programma Mai Douwe. Om 10 uur sturen we ik weer een kerkendienst op televisie uit en in mei komen de diensten vanuit de grote kerken van Haas. Door het denken kwam van dominee Frans Willem Verbaas, de techniek wie in hand van Björn Brouwer en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je een fijne snijn en graag ont nieuwe weken. Ont het nijs van 9 uur jaren we Faike Asma met Psalm 118. Het is ongevregen voor Janke Visser van der Heide. Zij wordt op 3 mei 82 jaar en haar man Sjoerd lokwenskert haar daar van het mei.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangekomen in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. De meeste opvarenden worden van boord gehaald en getest op het Hanta-virus. Op het schip is een uitbraak van dat virus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toe te laten. De opvarenden vliegen later vandaag naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met de illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
3: En dadelijk zit Nijs uit Friesland met brandjes in Ljouwert en op het Ameland en een shit-incident in Wolvegeer.
4: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's is de Far Else.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ierbelofte 10 je brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? Ierbelofte.frl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne? Bij Is aan Orne. Kies het hele je terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurkenietje on het wetter.
8: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
9: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken?
0: Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Noi Friesland.
19: Simone Scheffer.
3: Goedemorgen en welkom. Dit is het Nijs Zuid-Friesland. De politie had vannacht een persoon aanhouden na een shit-incident in Wolvegeer. Om 12 uur vannacht heen kreeg de politie een melding van een bedrieging op het Van der Sandeplein. Bij de bedrieging waard sketten, net inrekken verwoenen, kwad en ooit koe de politie een vertochte oorhouden in de omjouwing van het plein. De politie docht onderzoek naar de tadracht van het shit-incident. In het oude Cambuurstadion in Ljouwert had Justrion Brandwest, neffens meerdere passenfotografen, stierde de centrale hal van het gebouw vol.

0: van hinnen. Bij een pleats vleeg een trampoline in de brand. Het vuur kwam in het net van de trampoline. De skeer valt ta, omdat de brand rap blust werden koe. Maar de schrik zit er behoorlijk in bij de bewenners. En ik hinders op het terrein rekken in paniek. De plissen zieken tjoegen, dit wat tjoen of jet hebben. En dat er Danny Noppert had de tredde ronde breekt van de Austrian Darts Open. In de tweede ronde wie de jouster My Size 5 te sterk voor Alain Souter. Noppert kwam met 1-3 achter en let Rick nog weer met 4-5. Maar hij vocht hem beide keren weer om en won de wedstrijd uiteindelijk met een gemiddelde van 91.3. Bij de laatste zegje neemt Noppert het op tegen Christo Reyes. En wordt het een historisch seizoen voor sportclub Heerenveen of wordt het een anticlimax? De laatste keer dat Heerenveen Europees voetbal helle is alweer 14 jaar geleden. Joert speelt Heerenveen tegen NAC Breda. Rechtstreeks Europees voetbal is nog helder. En verslaggever Roelof de Vries praat met een van de sterkhouders van Heerenveen dit seizoen.
1: Maas Willemsen, hoe groot acht jij de kans dat jullie Europa ingaan?
2: Ja, groot. Ik denk dat we er goed voor staan. Dus ja, de grootste de kans is dat we nog play-offs gaan spelen. Dus twee mooie potjes, hopelijk.
1: Kun jij mij even uitleggen, heel kort gewoon even, hoe die route loopt naar Europees voetbal?
2: Ja, afhankelijk van wat de komende twee wedstrijden allemaal gebeurt nog in de Eredivisie. Maar waarschijnlijk gaan we gewoon play-offs spelen. En dan moet je een halve finale moet je winnen. En een finale moet je winnen. En dan ben je er.
1: Ja. Er is nog een hele kleine kans, hè, om je ook rechtstreeks te plaatsen. Weet je hoe dat mogelijk is?
2: Ja, dan moeten Ajax en Twente moeten allebei een wedstrijd verliezen. En dan moeten wij allebei onze wedstrijden winnen. En volgens mij moet AZ dan ook nog punten laten liggen. Oh, dat maakt niet uit trouwens.
1: Nee, dat maakt niet uit.
2: Nee, klopt, want die hebben de beker gewonnen. Nee, dus dat. Maar ja, wij zijn gewoon bezig met onze eerstvolgende wedstrijd. En dan zien we dat wel. Want ja, uiteindelijk, daar hebben we geen invloed op natuurlijk wat Ajax en Twente gaan doen. En wel op wat wij zelf doen dus.
1: Maar twee keer winnen, zelf, dat is wel realistisch, toch?
2: Ja, nee, zeker. Zeker, dat denk ik wel. En eerst maar komend weekend. En dan hebben we hier nog een heel mooi laatste potje van de reguliere competitie in ieder geval. Hopelijk met een mooi vol stadion. En dan met goed gevoel waarschijnlijk de play-offs in.
1: Ja, het is geen avondje NAC. Het is een soort van bijna avondje NAC. Kwart voor vijf wedstrijd. Heb jij NAC Breda uit alles meegemaakt eigenlijk?
2: Nee, nou ja, op de bank volgens mij een keertje. Op de bank een keertje, denk ik. Het is een mooie sfeer, een mooie club. Dus voor hun ook nog een belangrijke wedstrijd. Dus aan ons om gewoon heel scherp te zijn. En als wij onze kwaliteiten goed naar voren laten komen, dus aan de bal goed zijn en de intensiteit en de druk is goed en het plan wordt goed gevolgd, dan moeten wij daar gewoon het spel kunnen maken.
1: Ja, voorheen was het, laten we zeggen, de afgelopen 10 jaar ongeveer bij Heerenveen wel het geval dat als je naar Volendam uitging of NAC uit, nou, dan was het gevoel bij de gemiddelde supporter waarschijnlijk zoiets van, het zal er wel niet weer worden, want uitwedstrijd, te moeilijk, ploeg die in de dip zit, die zal tegen Heerenveen wel weer goed doen. Maar dat gevoel is dit seizoen geloof ik een beetje weg. Hoe is dat bij jou eigenlijk?
2: Ja, nee, ik heb toch het gevoel ook niet zo. Het is natuurlijk pas recent ook dat ik echt bij Heerenveen, onderdeel van Heerenveen ben op die manier. Dus hoe het gevoel daarvoor was, daar kun jij meer over zeggen dan ik. Maar dit zijn ook geen makkelijke wedstrijden. Zeker omdat NAC ook gewoon echt, wat ik net zei, ergens voor speelt. Dus dat wordt gewoon zeker ook komende zondag weer niet makkelijk. Dit seizoen gaat het uit best aardig. Zeker denk ik de laatste reeks waar we nu in zitten, zijn we gewoon goed bezig. En dat is ook gewoon goed om dat vast te houden, dat door te zetten, ook richting de play-offs. Uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon elke wedstrijd op een bepaald spel laten zien. Hoe wij willen voetballen, die dicht bij onze identiteit ligt. En ook de wedstrijd winnen. Dan is voetbal ook alleen maar leuker. Dus ja. Gaan zien.
1: En dan naar de absolute apotheose. Heb je eigenlijk, als je nou moet kiezen, wie heb je dan het liefst? Utrecht, Groningen of Sparta?
2: Ja, maar ik vind eigenlijk van dit rijtje clubs dat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt. Ik vind ook niet dat wij zoveel beter zijn dan deze clubs. Je gaat natuurlijk wel gewoon van eigen kracht uit.
1: Ga je nou geen club kiezen?
2: Nee, ik ga geen club kiezen. Dat maakt
1: een politicus jij?
2: Ja, nee, gewoon voetballer. ik vind het alle drie echt goede ploegen. En tegen alle drie hebben we denk ik goede momenten gehad, maar het ook lastiger gehad dit seizoen. Kom maar op, wie het ook is.
0: Zij is het. En van de medicatief voor 5 is die wedstrijd in NAC Breda. Daar doggen wij vanzelfs live verslag van op de radio en op uw app. En nou het waar, maar Jan Jonkman. Goeiemorgen, Jan.
3: Een goeiemorgen, Simone.
0: Ja, strak blauw. Een paar van die vlagerige wolkjes. Wind van de mond.

0: Wolfris.
1: Het weer fris, ja, maar dat de temperatuur die lijn vannacht heger dan oude nachten. Die lijn om de 18 graden. Ja, en dan ontstaan er ik al wat. Komt die koude lucht steeds meer de kant op. En dan ontstaan ik als wat stapelwolkjes, wat heger bewolking. Ja, en de temperatuur die houdt nou nog net echt door. Hier in Egmariep is zo'n 12 graden. De point, goed 12 graden, dan boven 12 en heel bakken fijn nou tretje. Laaksem 12 en heel Akkermik, zo'n 12 en heel Vlieland is zo'n 11 graden. Nou ja, bekend wel. Stellen, we zitten hier in een maatregelijke streaming en de komst van koude lucht die komt nou aardig op gang. Het is echt een poollucht. En in deze koude lucht die komen hier ook nog wat wolkenvelden tot stand. Zelfs boven de waadeilanden is het nog wat wat een mistveld, maar dat lost aan een op. En dan is er ook nog wel wat ruimte voor de zinnen, zeker van de morgen. En dat houdt in dat we dan in die koude lucht zitten, dat die temperaturen die rinnen net een soort meer omheen, want de temperaturen op een waadeiland die komen hier uit maximaal op zo'n 12 graden, 13 tot 14 graden in het maddelijke pad van de provincie, 14, 15, misschien enkel plakje in het zuidoosten naar de 16. Maar dan hebben we het ook wel gewoon. En er staat een matige tot krachtige matte eerste wind. Vanmiddag zelfs met uitzetten in 5 richting de 6. Dus de wettersport die moet er maar even om denken. Het veld en joot ik een stik kouder aan. Jong en vannacht klaart het op, dan hebben we temperaturen die liggen zo meer in de provincie, zo'n 3 graden en 6 graden meer in het kustgebied. De wind die bloed wel wat steen, maar als die wien dan wat fut valt, nou, dan ben ik net 4 meer de oude van wat vroegste van de groen.
0: Nou, poeh, dat klinkt pittig voor heel mooi. Ja. En de dag van morgen, Jan, ik zeg ergens koorde giel.
1: Ja, zeker. Ja, dat is van de mond te jong, ouwe jong. Maar we hebben hier, ja, we beginnen nog even met een goed gevoel, want we hebben nog een mooie opkomst van de zinnen. Maar dan gauw in de maand, het neemt de bewolking, want daar komt een steuring is kant op en in de midden hebben we al enkele stoers te pakken. En dan helpt die wind uit het maatwesten ik al om. En die wordt al een krijgt 4 tot 5 en dan zit er als uitzitter gezien 6 in. Letter in de midden al uitzitter gezien 7 en in de jong en in de nacht dan activeert dat gebeurt nog meer. Dan hebben we zelfs uitzitter gezien 7 tot 8 in het kustgebied, maar uitzitters van 75 kilometer in Doorn. Nou, er is nou al koorde giel voor jou, jong. En dan heb je in de nacht ik naar te krijgen maar enkele buien. Nou ja, als we dan over de temperaturen mogen, ja, die neem ik maar als laatste, want ja, dat houd ik net door. Die is om de 9 tot 10 graden op een waadeiland, dat zijn 10,5 graden meer de provincie. Ja, dan maar die krachtige wind luidt het gevoelstemperatuur, die luidt een mooi stuk leger. En in de nacht heb ik dan een tal buien in, en maar die krachtige wind is het. Ik zeg, voor jou wordt dat 6 graden.
0: Nou, poeh. Dan de dagen daarna maar. Knapt het dan wat op?
1: Nou, dat knapt net echt op.
0: Nou,
1: ja, we zitten in de IJs. Nee, ja. Simone, we zitten in de IJshilligen. De Hagedoornenkeld hebben, dus ik bedoel, maar het zit dus al hier net mooi. En dan hebben we tien, wat eerst ik nou een roezige dag, maar nog even een buiken. Met bewolking, het daar door gaan we in de midden, dan was even een glimp zinnen. Er zit er steeds een matige, dat krachtige matwestenwind. En die de midden is omgekeerd naar het westen. Het is dan zo'n 11 tot 12 graden. In de jong neemt de wind wat over. En in de nacht hebben in enkele buien, is dan zo'n graden. Nou, wens je, zit er ik nog net een soort verhoring in. Ik naar temperatuur, dat ik in 1, 2 graden, heger 13, 14 graden, maar altijd nog te leeg van deze tijd van hier. Het is een afwisseling van wolken en zinnen en een enkele stouwer. Nou, Thomas, je hebt hemelsverdijl, giet en wie wat lezen. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Maar een kans op een enkele matzeestouwer bloedt altijd een onwijzig. Ja, maar ik zit een zwakke zuidwestlet en waardelijke wien en dan hebben we ik temperatuur om de 12 tot 14 graden. Nou, ik dan net echt om te zien dat het festival waar is.
0: Hmm.
1: Nou ja, zeg hier fashion. Ondanks de koude vooruitzichten hebben jullie het toch maar met me daar wat een warmer gevoel.
0: Nou, zo is het. Ik hoop je nog op een cadeau. Nou, dat zullen we dan nog wel weer. Dankjewel, Jan. En een hele en een fijne dag. En die fijne dag die zetten we nou verder mooi douwen.
2: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Staircase of You van Joni Mitchell die dit. Een hele goede morgen en welkom hier op deze zingende maaien. Dit is snijn, mooie muziek. Dadelijk jij een stuk van Brahms, het vioolconcert. Nog een stuk van Einaudi, maar dat wordt dan spelen toch een violist. En nog meer moois natuurlijk. Mayra Andrade, Comme s'il en pleuvait. En de nooi Sarah McLachlan.

Angel van Sarah McLachlan. Als ik het goed uitspreek, ja. Ik doe natuurlijk, ik maar wat. McLachlan, dus ik dat dingen denk ik, Scots. Nou, dat zal dan wel ongeveer zo klinken. Ik denk het wel. Zie je het horen, engelen, ja. En engelen bestaan. Daar kan ik ook mooi praten. Ik ken ze echt, jongen. Je muziek uit een van Einaudi. Dat hier ik inderdaad uitzocht. Lodovico Einaudi. Hij maakt het hele ja, tagonkelijke, hele sfeervolle, reistige muziek. Daar kennen we hem heel erg van. En er zijn een soort artiesten die dat op een repertoire zetten. Zou ik de Australische Zuid-Afrikaanse violist Daniel Hope. Mooi, Jacques Amnon. En het stuk heet Ambre.

Muziek dus van Einaudi Ambre. Daniel Hoop op de viool en Jacques Amon, die herinner hem op de piano. Weet je nou, een stuk van Vivaldi, dat hij schreun had in Sanctum Sextium, de Rede Priester uit Venetië. Het is het Oratorium Judita Triomphans. Het is een van de bekendste vocale werken van hem. En dat is Alla gente addio diletta. Het wordt vaak wel gewoon Alla gente neemt. Deze uitvoering vind ik zo mooi van de Poolse Jacob Jozef Orlinski. Omdat hij hem heel Argentiets arrangeerd had of transponeerd had. Dat weet ik eigenlijk net, maar de klank is prachtig. En ik vind het heel verneind wat hij doet, deze countertenor. Luister zelf.

Alla gente, addio diletta, uit het oratorium van Juditha Triomfans van Vivaldi. En je hebt hier Jacob Joseph Orlinski, een Poolse countertenor. Dan gingen wij naar het vioolconcert van Brahms in D. Het adagio, je hebt dadelijk terug Janine Jansen en de London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Papano. Brahms die componeerde dit tijdens de Zimmerman in Wurtzee, in Peurtschach, onder Wurtzee, dat is nou het huidige Oostenrijk. En het stuk ging in première op 1 januari 1879. Maar een hele beroemde, destijds beroemde violist, Joseph Joachim. En dat wie inderdaad een hele beroemde violist. Hij wie als band zingen hier toen hij het vioolconcert van Beethoven spelen, maar als dirigent Mendelssohn. En dat was zo'n enorm succes in Londen, dat het echt, dat was zijn debuut, zeg maar. Hij was een nice dirigent, componist, ik invloedrijk muziekpedagoog. En jarenlang had er onder de Hochschule für Musik in Berlijn had er een hele generatie violisten op laat. Goed, we jaren hem dus net, maar het is wel om hem op te roegen. En het is ik echt speciaal voor hem schreeuwen, terug Brahms. Janine Jansen dus, maar de London Symphony Orchestra.

Ja, hier hoef ik niks om te voegen. Brahms Vioolconcert, het Adagio. Janine Jansen, de London Symphony Orchestra, onder leiding van Antonio Pappano. Dan geven we nu Wynton Marsalis. Wynton Marsalis is de broer van Branford Marsalis. Dat is de trompetist die bij Sting spelen. En deze man, Eugene Sexter, is een Amerikaanse trompetist, componist, bandleider. En wat hem zo speciaal maakt, is dat hij zowel in de jazz als in de klassieke muziek echt op een heeg niveau steert. En dat is zo mooi bij deze man. Hij komt uit een hele muzikale familie, die twee jongens uit New Orleans. En zijn talent was al heel jong ontdekt. De jazz, dat vindt hij, dat is een erfenis, zoals je dat. Louis Armstrong in de traditie, Duke Ellington. Maar ik, Bach, speel het er fantastisch. Hier is het tweede Brandenburgse concert. Wynton Marsalis op de trompet. De English Chamber Orchestra onder leiding van Anthony Newman.

0: Wynton Marsalis op de trompet in het Brandenburgse Concert nummer 2 en de English Chamber Orchestra onder leiding van Anthony Newman. Dat wie het voor het eerste oor, dadelijk bij de wer. Ondadelijk.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
11: europakinderhulp.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
16: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
18: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
21: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: HWO Hinde van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
18: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsje.
9: Big Green Funny zakje, kind 1034 maar 924 euro, inclusief installatie.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
22: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Fernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

Cecilia van Simon & Garfunkel, Beat It. Een hele goeie morgen, welkom bij de muziek op de Snijdermorgen. Een oerlekkere muziek. Ken je hem nog van mij? Er komt van alles voorbij, natuurlijk. Ik denk dat ik vis te vol haal, maar dat is altijd wel lekker. Want dan, nou ja, soms maak ik een kaartmoordje van de matta en dingen bij Ruud. Dat is ik net zo leuk, maar goed. Ken weer in het programma. Hier is Bon Nouvelle en het wordt zongen toch de Paris Combo.

Caroline, I See You. Van James Taylor, die dit. Ja, ze is op dit stuit 86. En ze is dwande, Side My Mind Farewell Tournee. Advocate Jeroen Judy Collins. En zij wie in de jaren 60 heel bekend als folk, popartiest. En ze brult ze terug maar het nummer Both Sides Now van Joni Mitchell. Dat wie een van haar allergrootste hits, die draai ik dadelijk. En ze is niet alleen een jongeres, maar ik een invloedrijke activiste voor menskenrechten en sociale kwesties. Ja, ze had. Ze is binnen Jonjen Jorgen en 30. En is zo 80 jaar oud. Maar ze had nog albums uit Joen. En dus concertreeksen, afbouwende tournees en de Farewell Tour. Dat er dan gewoon zitten komen. Oké, maar wij kunnen er een keer af van krijgen van dit nummer. Boosheid, nou van Judy Collins.

Ja, je brengt ze maar terug in 2000. What is some heart? Melody Cardo. En het is jazz, blues, pop. Een beetje filmische intieme sfeer. En het is ook een bijzonder verhaal. Want toen ze een jontje in Wier, toen kreeg ze een heel ernstig fietsongeluk. En dan moest ze heel lang in de revalidatie. En muziektherapie speelde daar een hele grote rol bij. En dat haar, haar artistieke richting behoorlijk beïnvloedde. En daarvoor Jenny en Pat Metheny in het Taggio.

China Forbes. En dat is een jongeres die bij Pink Martini de band zongt. Ich dich liebe. En daarvoor je hem Stan Getz, Astrud Gilberto en Carlos Jobim in Corcovado. Claudia Meijer, mij net heel erg bekend, maar Mauraan de Tjin Bol, Belgische jongeres, die furoren maakt in Frankrijk. Prachtig mooie stem en helaas is er niet meer. Dit namen ze nog op in de jaren 90. Alfonsina Di Amor.

All the Ways van The Secret Sisters en Mr. Ray LaMontagne. Die jij, die ik. Secret Sisters binnen inderdaad, zusters. Mooie, leuke muziek, maatjes. Ja, Schofgelien, jij, de ik vanzelf. Anak, Ben, betekent dat in het Filipijns, van Freddy Aquilar. We kennen het eigenlijk al een jaar. En dan komt het weer een keer voorbij en dan denk je van, oh, het is toch wel weer eens leuk om te jaren. Louis de Onleading net zo leuk, want hij is op zondag mei vorig jaar verstoren. Van zondag hier is er worden en, maar dit weer wordt een van de allergrootste Aziatische hits die in Europa ik enorm omsloeg. Vanzelfs bij u zeker. Hier is hij nog een keer, Freddy Aquilar, mooi, Anak.

0: Chanter les voix van Dalida, wie dit. Dramatisch, massa mooi. Trouwens, de voorjaar Eefje de Visser, ongeveer, zong ze. Hele noffelijke dag, Martje de mooie snuif van Linse Valk, die techniek. Mijn naam is Douwe Heringa, graag ontdekken een weekend. En dadelijk Bureau de Vries. Ontzien.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
5: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: De eerste snedematten van het land. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
11: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
10: Toch ek mij. Jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
18: Een familiegeheim dat bleert jong werd in een boek. Het leven na de topsportcarrière van Aleida Norbruis. De Kate in Blauw Hoes. En het grutte dilemma van Hein de Haan. Azen in Brode Vries.
19: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeesje maar in beëining.
21: Maar gewoon CA plus een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
22: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
24: Ieper Loft de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? Ieperloft.frl.
25: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
26: Ik krijg een vakantiebroertje.
27: Huh?
26: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
27: Cool, wil ik ook.
28: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
29: EuropaKinderhulp.nl.
30: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
31: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
32: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
33: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
34: Pap, die moeten we hebben!
33: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
35: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
36: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
37: Onlineveilingmeester.nl.
35: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
18: Een vierbad verhaal dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op Schiermonnikoog begint, is no fast line in een boek. Herma Jonker uit Bakkeveen kroept in de hoed van haar mem om het verhaal vers te lezen.
38: En hij zegt: weet je ook wie mijn moeder is? En toen keek ik hem aan. Ik keek hem in zijn ogen. Ik keek naar zijn gezicht. We hadden echt even zo'n contactje. Ja, die je niet zo vaak hebt in je leven. En toen zei ik, ja, ik weet wel wie jouw moeder is.
18: En wat als succesvol paratopsporter op Hosma de Sport... voor Aleida Norbruis...

0: lokale komst en zo, als ik die ketens rondbel, dat klinkt net fantastisch.
1: Hein de Haan vertelt weer iepen en eerlijk over zijn ziekte. En deze keer ook vooral over de ziekte van zijn zoon Jelte.
2: Wat mij op dit moment eigenlijk echt bezighoudt, is niet zozeer mijn eigen gezondheid. Dat komt uiteindelijk allemaal wel goed. Maar hoe het nu met Jelte gaat, dat is waar het om gaat.
3: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
1: Dat de komende oren in Bureau de Vries. Een hele goeie morgen. Skimmelzeeg, de oorlog, de leefde en een familiegeheim. Dat binnen de kernwoorden van het boek Als ik alles had verteld van Herman Jonker uit Bakkeveen over het leven van haar mem. Als Herman 15 jaar is, vertelt haar mem haar over de oorlog die ze voor een pad terugbracht op Skimmelzeeg. En ze vraagt Herman om over dat verhaal een boek te schrijven. Dat docht ze op dat stuit net, ze weer nog maar 15. Meer dan 40 jaar later is het boek De Dagskom.
4: Toen ik 15 was, is mijn moeder op een gegeven moment naar Schiermonnikoog gegaan. Een weekendje weg. En ze kwam eigenlijk terug als een beetje een andere moeder. Ze was een beetje in de war. En ik had dat wel gemerkt, maar ach, ja, weet je, ik ben 15, ik let er ook niet zo op. Totdat ze een paar weken daarna tegen mij vertelt van, mag ik even met je praten? Nou ja, natuurlijk mag ze met me praten. Hè? En toen vertelde ze mij dus dat ze op Schiermonnikoog haar geheugen terug had gekregen van iets wat ze weg had gestopt, heel veel jaren. En dat ze dus als 17-jarig meisje in de Tweede Wereldoorlog op Schiermonnikoog was geweest om daar te werken in een hospitaal. Nou, voor de Duitsers en de eilanders. En dat is een verhaal wat ze al die jaren weg had gestopt, want daar hangt veel meer aan vast. Heel veel gevolgen aan vast. Het heeft heel veel impact gehad op haar leven. Ja, heel verdrietig.
1: Ze had iets weggestopt dat zo diep ging dat het menselijke brein besloot om er niet meer aan te denken.
4: Ja, klopt. Ze ging daarheen. Ze werd daar te werk gesteld, was verplicht. Ze ging met haar vader samen. Ze dacht gewoon in een hospitaal wat schoonmaakwerk te doen. Maar wat er sowieso al heel bijzonder was op dat eiland, is dat dat de oorlog daar een hele andere versie van de oorlog had dan dat die in de rest van Nederland was. Of in Groningen, waar zij vandaan kwam. Want daar waren gewoon vriendschappen. Mensen, Duitsers en eilanders gingen gewoon vriendschappelijk met elkaar om. En wat er gebeurde was, ze werd verliefd op een Duitse soldaat. Was helemaal niet vreemd, want dat gebeurde daar veel vaker. Alleen, ja, mijn moeder kwam uit Groningen. En in Groningen gebeurden er misschien wel de meest verschrikkelijke dingen van heel Nederland in het Scholtenshuis. En hoe. Ze zat natuurlijk zelf ook in tweestrijd. Hè? Ze kende ook die verhalen van Groningen en daar een heel andere wereld. Dus ze zat heel die periode van die verliefdheid, wat toch een dikke 2 jaar heeft geduurd op Schiermonnikoog, van ja, ik ben verliefd op hem. Hoe moet dat na de oorlog? Mijn liefde mag niet bestaan, maar ik wil wel dat die bestaat. Het was ook een liefde waar ze niet tegen kon vechten, want ze was tot over haar oren en hij ook op haar. Toen Nederland bevrijd is in mei 1945. Toen is ook Groningen bevrijd. En de Duitsers die toen in het Scholtenshuis zaten, op de Grote Markt, die zijn toen gevlucht naar Schiermonnikoog. Want die dachten van, nou, dan kunnen we mooi de dans ontspringen. Alleen ja, de Duitsers op Schiermonnikoog, die hadden wel een andere instelling dan die Duitsers van het Scholtenshuis. En die hebben dus die Duitsers vastgezet in een paar boerderijen. En die hebben ze onder schot gehouden. En zo hebben de Canadezen die Duitsers kunnen vangen of gevangen kunnen nemen. Dus de soldaten van Schiermonnikoog, die zijn ook niet krijgsgevangen zo gemaakt. Die zijn naar Beerta afgevoerd en daarna zijn ze de wereld weer ingetrokken. Toen is hij weer teruggekomen naar mijn moeder. Want dat was ook het plan natuurlijk. Hè? Want dan komen we terug en dan gaan we weer terug naar Schiermonnikoog in vrede en kunnen we weer samenleven. Zoiets, hè? Want het exacte verhaal, ja, heb ik ook soms een beetje erbij moeten verzinnen, maar de grote lijn, rode lijn, klopt absoluut. Hij is toen teruggekomen, heel kort, hebben een fijne tijd gehad samen. Maar toen is hij teruggegaan naar Duitsland, want hij had natuurlijk ook zijn ouders al heel erg lang niet gezien. Met de belofte, ik kom zo snel mogelijk weer terug, binnen 2-3 weken, en dan gaan we trouwen. Hè? En dan, dat had hij al gevraagd, misschien wil je met me trouwen. Dus dat was al hoe het vastging, hoe het ging lopen, hoe het plan was in ieder geval. Maar hij kwam niet terug.
1: Dus de liefde kon niet blijven bestaan.

0: Je moeder had een geheim. En dat heeft ze jou verteld toen je 15 was, maar niet volledig.
1: Nee, niet volledig. Kijk, toen ze het me net begon vertelde, was het een heel warrig verhaal. En wat ik ook snap, omdat ze natuurlijk naar Schimmelko ging, dat geheugen komt terug. Dat is natuurlijk ook niet meteen helemaal scherp en kloppend, et cetera. Het ging alle kanten op en het verhaal werd wel steeds scherper en duidelijker en er kwam echt een rode lijn in. Maar waarin ze me wel vertelde dat die Duitse soldaat dus terug was gekomen. Hij heet overigens Horst. Horst was teruggekomen en was ook weer weggegaan en niet teruggekomen. Maar in de tijd dat hij was teruggekomen, had hij een kind verwekt bij mijn oma, bij haar moeder. Dat is wat ze mij vertelde. En daar zaten voor mij ook de hiaten, dat ik zei, mama, dat klopt niet wat je me vertelt. En dan zei ze maar weer van, ja mam, Herma, als ik je alles vertel, dat wil ik wel, maar dan moet je echt het boek gaan schrijven. En dat heb ik gewoon steeds geweigerd, mijn hele leven lang.
0: Het is toch ook gek als je te horen krijgt dat de liefde van je moeder een kind heeft verwekt bij je oma.
1: Ja. Dus, en dat is ook wat ik tegen haar zei. Mam, als hij dan zo verliefd op jou was, hoe kan hij dan? Ja, maar dan zei zij dus, maar jij kent mijn moeder niet. Mijn moeder is de meest verschrikkelijke vrouw van de wereld. Die is tot alles in staat. En dat is ook het wat moeilijk was, wat ze mij vertelde. Zij vertelde mij echt hele erge dingen over mijn oma. Wat ook ging over moord, bijvoorbeeld. Dat is ook wel moeilijk geweest voor mij. Van hoe ga ik dat nou in het boek beschrijven? Want ja, dat weet ik. Dat zijn haar verhalen. En zijn dat haar verhalen geweest om mij bij mijn oma weg te houden? Want ze wilde pertinent niet dat wij ook maar in de buurt van haar familie kwamen. Niet alleen dat ik dan niet mocht, maar niemand van mijn gezin. Wat ik later heel goed snapte. Hè, toen ik achter het laatste puzzelstukje kwam, snapte ik heel goed waarom zij wilde dat wij daar vandaan bleven. Want dat ging dus over dat familiegeheim. Waarin zij toch wel de hoofdrolspeelster was eigenlijk.
0: En het familiegeheim, is dat uiteindelijk wel duidelijk geworden? Heeft je moeder je dat nog verteld, uiteindelijk?
1: Nee, ze heeft me dat niet verteld. Nee. Vlak voordat zij stierf, een dag of drie voordat zij stierf, op haar sterfbed, heb ik nog aan haar gevraagd, mam, zijn er dan nog dingen? He, want ze had kanker, dus we wisten, ze zou eigenlijk maar 3 weken leven, maar ze heeft nog 3 maanden geleefd, waardoor ik nog heel veel met haar heb kunnen praten. Toen zei ik van, mam, je hebt me zoveel verteld altijd, maar zijn er nog dingen die je niet aan me hebt verteld? Die ik wel zou moeten weten of willen weten, want straks kan ik het niet meer vragen, jij kunt het niet meer vertellen. En toen draaide ze haar hoofd weg en toen kreeg ze tranen in haar ogen en zei ze, het heeft nu geen zin meer. Ik ben er uiteindelijk wel achtergekomen natuurlijk.
0: Ja. Hoe ging dat?
1: In de oorlog had die Duitse soldaat voor mijn moeder een liedje geschreven. En mijn moeder zong dat altijd. En ze leerde mij dat. En ik heb altijd gezongen, ook in bandjes. Dus ze vroeg heel vaak aan mij, maar wil je voor me zingen? En dat deed ik dan ook. Dus ik zong ook heel vaak dat liedje voor haar. Want daar werd zij blij van. Inmiddels was mijn moeder 7 jaar gestorven. Ik zong dat liedje niet meer. Maar in één keer begon ik dat liedje zomaar te zingen. En toen keek ik in de spiegel naar mezelf. En toen zei ik, mam, misschien ga ik toch je boek wel schrijven. Want ik vond het wel bijzonder dat ik in één keer... En die vraag hing toch nog, toch hoe je ook went of keert het. Die vraag hing nog steeds in mijn systeem. Van Herma, wil je mijn boek schrijven? En toevallig, maar toevallig bestaat natuurlijk niet, stuurt mijn zus Helene die middag mij een appje. En die zegt van, Herma, ik krijg een appje van onze oom Wim. En hij vraagt of we met hem willen praten over de familie. Maar ze zegt, ja, ik weet helemaal niks van die familie, maar jij wel meer. Want mama sprak altijd met jou, wil je wel met me mee? En bij hem aan tafel vroeg hij van, weten jullie wie mijn ouders zijn? Ja. Toen zei ik van, ja, ik weet wel wie jouw ouders zijn. En ik dacht, nu is het aan mij om aan jou te vertellen wie jouw vader is. Dat een Duitse soldaat is. Hij zegt, weet je, wie is mijn vader dan, zei hij. Ik zeg, nou, jouw vader is een soldaat. Ik vond het nog moeilijk om het Duitse soldaat te zeggen, want ik wist niet hoe hij daarover zou denken. Ik dacht, laat ik het een beetje gefaseerd gaan vertellen. Maar hij zei meteen, ja, hij zegt, dat was een Duitse officier. Nou, ik wist dan weer niet dat het een officier was, ook niet zo belangrijk. Thank you. En hij zegt, weet je ook wie mijn moeder is? En toen keek ik hem aan. Ik keek hem in zijn ogen. Ik keek naar zijn gezicht. We hadden echt even zo'n contactje. Ja, die je niet zo vaak hebt in je leven. En toen zei ik, ja, ik weet wel wie jouw moeder is. De meeste van mijn broers en zussen hebben dat met heel veel... Die waren blij dat het boek er was. Want daardoor gingen ze het beter snappen. Ja, hebben ze mijn moeder beter leren kennen. Maar ik heb ook een zus die zei van... Ja, ik vind gewoon niet dat je dit kan publiceren. Want het gaat over onze moeder. En op het moment dat ik zeg van... Ja, maar dat heeft ze mij gevraagd. Het is een vraag die nog steeds uitstaat. En die gewoon... Het moet gewoon gebeuren, weet je? Ik doe het voor mama. Ik doe het niet voor mijn plezier. Hè? Ik hoef er ook geen geld aan te verdienen. Ik bedoel... En ik heb het boek voor mijn moeder geschreven. Niet voor iemand anders. Voor mijn moeder. Ja.
2: Waarom denk je dat zij wilde dat dit boek er komt?
1: Ja, ik denk werkelijk dat het ook een afsluiting van haar leven is. Want mijn moeder is gestorven, inmiddels 40 jaar geleden. Maar ik denk werkelijk dat dit boek pas een afsluiting van haar leven is. Dat dit boek pas, dat nu pas gezegd mag worden wat altijd verzwegen is. Dat eigenlijk haar leven nu mag bestaan zoals het is geweest.

0: Herma Jonker over het verhaal van haar mem dat ze beschreven had in het boek Als ik alles had verteld. Waar het nieuwsgierig is, nooit hele verhaal, nooit laatste puzzelstukje, zal het boek lezen matten. Het is juist te presenteren op Schiemelzeeg. Om de weken vertelt Hein de Haan, oud-wethouder van Ljouwert, hier bij u hoe het met hem gaat en hoe het met zijn leefsten gaat. Hein en zijn vrouw Sanne had drie bijen, twee famkes, Veerle en Linde, en een zwansje, Jelte. En Jelte is ongeneeslijk ziek. Hij had een metabole ziekte. Hein zelfs had lymfeklierkanker en zit midden in de behandeling. Hier is Hielendal Hein.
1: Hielendal Hein. Jelte wijst de weg. En weer schreef ik deze kolom aan de rand van het ziekenhuisbed van Jelte. En ondertussen krijg ik heel vaak de vraag hoe het nu met mij gaat. Ja, met mij, ik wacht op de vijfde chemokuur. En die is krijgt uitsteld omdat ik een virus onder de leden heb. Een voorhoofdholteontsteking. En die moet eerst fut voordat ik de kuren kan hervatten. Dus eerst aan de antibiotica. En ja, ik merk de impact van de kuren op mijn eigen lichaam steeds meer. Wat mij op dit moment eigenlijk echt bezighoudt, is niet zozeer mijn eigen gezondheid. Dat komt uiteindelijk allemaal wel goed. Maar hoe het nu met Jelte gaat, dat is waar het om gaat. En hij leidt inmiddels 5 weken in het ziekenhuis. En de grote vraag is, knapt hij genoeg op om weer naar huis te kunnen? En als dat al lukt en er gebeurt weer wat, wat doen we dan? Jelte heeft MLD, een onbehandelbare metabole ziekte. En zijn lichaam ruimt afvalstoffen niet goed op. En daardoor worden zijn spieren steeds meer aantast en vallen ze uit. Hij kan inmiddels nauwelijks meer iets, behalve wat leggen en wat kieken. En we weten dan ook dat we in zijn eindfase van zijn ziekte zijn beland. En afgelopen paasweekend verslikte hij zich in zijn slijm en daardoor stikte hij bijna. Er volgde spoedopname in het ziekenhuis. En daar kwam een zware longontsteking bovenop. 2 momenten dat hij er bijna tussenuit piep was. Maar met maximale optiflow, dat is hoge druk, zuurstof, en dat krijgt hij met 23 liter per minuut, daarmee redde hij het net. Maar dat moeten we wel weer voorzichtig afbouwen. En de eerste poging die we deden, die mislukte. Zijn hartslag schoot omhoog, zijn zuurstof en saturatiewaarde daalden. Kortom, zijn lijf moest gewoon te hard werken om te ademen. Dus gingen we terug naar het maximum en begonnen we later een laatste en nieuwe poging. In kleinere stappen. Om de dag 2 liter minder, soms een extra rustdagje. Maar goed, inmiddels zitten we rond de 10 liter. En het is kielen, maar het gaat de goede kant uit. Maar het blijft enorm spannend. De vragen waarvoor we staan binnen intens. Als het niet lukt, blijft hij dan aan de optiflow? Is dat nog kwaliteit van leven? Mijn vrouw Sanne en ik spraken altijd af, alles wat Jelte comfort geeft, dat doen we. En alles wat alleen maar levensverlengend is, dat hoeft niet meer. In theorie dat helder, maar in de praktijk heel vaak ingewikkeld. Want met die flow is Jelte vaak wakker en helder. Dan kijkt hij met zijn mooie blauwe ogen indringend aan. Is er nog heel geregeld een lach elke dag en soms als een skaterlach. En meerdere keren per dag gaat ook zijn moeder open en wil hij die een kusje geven. Zijn lichaam raakt op, maar Jelte is er nog, heel vaak. Maar blijvend aan de optiflow betekent ook aan bed gekluisterd zitten. Geen rondje meer met zijn grote vriend Tibbe, onze hond. Niet meer even een wandelingetje door de Pinse Tuin. Niet meer even zijn zussen van of naar school brengen. En stel dat het afbouwen al lukt en we mogen naar huis, wat doen we dan met een volgend incident? Behandelen we dan nog een keer? Nog een keer weken in het ziekenhuis? Nog een keer aan de optiflow? Of kiezen we dan voor het palliatieve spoor? Want we weten ook dat moment komt er een keer aan. We weten alleen niet wanneer. Wat we nu doen, is wat we al 3 jaar doen. We zitten in Team Jelte. En we volgen hem en we proberen hem te lezen. Toen ik ruim 3 jaar geleden hoorde wat we allemaal zouden gaan verliezen, zien zitten, zien staan, zien praten, zien eten, eigenlijk eens zeggen, zien alles, was dat een ondraaglijk vooruitzicht voor een vader. Maar Jelte leefde ons voor hoe ze daar met omgaan kist. Zonder frustratie. Altijd kieken naar wat nog wel kan. En altijd vrolijk en blij. En daar houden we ons ook nu aan vast. Lukt het hem om van die flow af te komen, dan gaan we gewoon lekker naar huis en hopen we op een paar hele mooie voorjaarsdagen. Of misschien weer het wel weken en zelfs misschien wel maanden. Maar lukt dat niet, dan is dat ook een antwoord en is het misschien wel zijn tijd. Dan gaan we om hem heen staan met alle liefde die we in ons hebben. We vertrouwen erop dat Jelte ons de weg wist. We zitten in zijn team, in Team Jelte.
0: Hein de Haan. Zijn eigen ziekte stiert op achtergrond, nood Jelte in de laatste fase van zijn lippenzit. Over 14 dagen vertelt hij je weer over hoe het met hem en zijn gezin gaat.

0: Een golden oldie van Jim Reeves. He'll have to go. Waad de sport en ik de Paralympische sport volgt, kent haar namen, Aleida Norbruis. De Paralympisch hutfietster van Woodrup. Ze waad onder andere Olympisch en wereldkampioene op de baan in de C2-klasse bij het baanwielrennen. Maar na haar carrière jaren we net volle meer van haar. Van de succesvolle rietster kwam er een nijgevjocht, dat van een nijbestingen. Een zwiergevjocht, op zich naar een nijplak in de maatschappij. Mooi diepe dalen en het saniem de zwarte god. Aleida is bennen mooi hersenletsel. En om dan je plak te vinden is dreeg, ze vertelt ze.
1: Dames en heren, uw hand op elkaar.
2: Aleida, we zitten hier bij de Thuis in Woodrup. Ik zie je niks onder wand hingen van die hutfietsgeschiedenis.
3: Nee, klopt, want dit is mijn thuis en de herinneringen zitten elders.
2: Ja. Hoe bedoel je?
3: Ik heb boven wel een paar rondes waar het wielrennen nog heel duidelijk naar voren komt in de vorm van prijzenkassen, medailles. Maar de wenkimmer is nou Thuis. En Thuis is nou. In Woodrup werd het fietsen best had en mij hoed de hele wenkamer net mee vol.
2: Nee, dat is een oorleven.
3: Ja.
4: Fragmenten uit de succesvolle jaren van Aleida Norbruis. De Woodrupster Gouden Paralympisch hutfietster wordt roem om ere om haar fantastische prestaties. In Tokio wie haar laatste optreden. Een zware leesblessure maakte een abrupt eind aan haar carrière in het jaar 2021. En daarna werd het stil.
2: Hoe wie dat?
3: Ja, moeilijk. Een van de moeilijkste dingen. Je bent hier een actief in een hele mooie functie als je van je hobby je beroep maakt te kennen. En daar ben je 24/7 mee bezig. Maar alle mensen om je heen en dat valt in ieder geval. Dat is wel even een dobber.
2: Ja, dat wie een dobber. En we jaren wel vaak van topsporters ik dat daarna het zwarte gat komt. Hoe wie dat voor jou eigenlijk?
3: Nou, ik denk dat zwarte gat dan nog mild was had. Ik denk dat het volle erger weer dan dat. Ik omschrijf het de laatste periode en jaren als het om mij vreugd hoe wie dat voor jou, dan is dat net een zwarte gat west, maar dan is dat een complete identiteitscrisis west. Wie ben ik? Wat ken ik? Wat wil ik? Dat zijn sowieso de vragen die dan opkomen. Ik voor oren zwartes, maar vooral de vraag wie ik, wie wil mij in deze maatschappij? Ik ben natuurlijk Paralympisch sporter en het hoort in dat je afstand tot de arbeidsmarkt hebt. En daar begon het nieuwe gevecht.
2: Het nieuwe gevecht.
3: Ja, wat nou? Wat ken ik, wat wil ik? Maar vooral ik, wie wil mij? En waar is er een geschikt plak? En dat had een hele lange, moeilijke zoektocht geweest.
2: Ja, want als Paralympiër is het in de belangstelling. Wie is succesvol? Hier is een team om die heen, begeleiding. Wie er geen nijswarg?
3: In mijn geval net. Nee, ze sissen dat dat er wel is en ze bedoelen het ik echt heel goed. Ze hebben bijvoorbeeld Team NL het werk. Maar dat is vooral interessant als ik een hersenletsel haast en als die naar Randstad wennen, ze haast vooral de connecties. Ik had wel met hun probeerd je wat te zieken, maar ze konden me gewoon net bieden wat ik zocht. Ze hadden geen connecties in het noorden, al helemaal net voor functies in de zorg. Dus ik haal heel snel afscheid nemen maten van Team NL het werk, want zij kon gewoon niks voor mij betekenen en de nazorg. Wie draag ik, ik net? Oud trainen hak zelf die in. Wie net nodig? Ja, en vanuit topsport Tokio, ja, zit hij niet in Thuis op de bank. Natuurlijk had hij vrienden en familie naar wonen, maar die hadden hun eigen bezigheden en dagelijksheden. Dus dat gaat terug. En daar zit dan. En ja, nog steeds met de vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat ken ik? Maar daar kwam ik net uit, want wie voor mij? En dat had gewoon een heel moeilijk traject geweest om iets te vinden wat bij mij past. Maar ik om binnen te komen. Ja, dat is gewoon heel moeilijk geweest. Ja, ik had echt op eigen kracht van familie en uiteindelijk hulpinstanties wel uitziekje matten.
2: Zij is de kamst in een identiteitscrisis. Hoe uiteren hem dat?
3: Nou ja, hoe langer als thuis is, hoe hoe donkerder het wordt natuurlijk, als je het gevoel had dat je nergens meer bij bent. En ik had nooit het wielrennen die in omzicht mij en ik wil in de belangstelling staan. Ik had altijd die omdat ik het mooi vind om alle dagen het maximale uit jezelf te halen. Alleen nog op dat moment kwijnsvot. Ja, haast nergens meer iets om voor te leven. Er is op dat moment echt even niks. Dus voor mij resulteerde dat echt in een inktzwarte periode waarvan ik dacht, maar als dit het leven is, mijn hersenletsel. En dit is wat de maatschappij vreegt of het is zo moeilijk, dan vreeg ik me af of ik nog geschikt ben voor deze wereld wel. En ik had zo diep zitten dat ik dacht, als dit het wijze maand, dan hoeft het leven voor mij niet meer. Ik zie nergens meer een stip aan de horizon. Ik zeg, het lag net misschien. Ik hoorde de vogeltjes net meer fluiten. Ja, ik ga echt heel diep zitten.
2: Hoe zul je dagen er dan uit?
3: Nou, ik denk gewoon heel depressief, heel zwart, heel verdrietig. Op een gegeven moment gewoon gevoelloos, nutteloos, futloos. Ja, alleenig, eenzaam en teruggetrokken. Kluizenaar vind ik een extreem woord, maar ik wie mijn eigen bubbel en boetengangen terug en dat wie het. Ja, hoe langer het duurde, hoe meer ik in mezelf keerde en hoe slechter het ging. Ja.
2: Je zoon zei zijn nice aan carrière, dan moet ik op dat vlak nog eens omzien worden terug een Team NL. Nou, hoe gaat het eigenlijk met deze sporter?
3: Ja, dat is er eigenlijk nooit echt west. Nee. En dat is jammer, want haast al die jaren natuurlijk met hun op paard west, haast zafvolle voor die dien, haast vreugde en verdriet deelt. En ik snap, het werkje terug als een baan beëindigd wordt. En misschien wat we het zei, ik zin en binnen. Dit is gewoon de hele hudde lessen van die tijd. Had ik mijn werkloos rijtje dan, ging ik ervan uit dat het west gaat. Men doet ons niet werk en dat wordt waardeerd. Maar als je net meer in beeld bent, dan is dat blijkbaar de huidige maatschappij. En ik denk dat van geluk spreken mij is dat er nog eens een enkeling is die dan zich gauw vraagt, hey, hoe gaat het mij die? Ja, ik had daarin wel nazorg mist. En ja, jammer dat dat dan net wie in de vorm die ik nodig hier. Misschien is het te verhoren wel. Maar nee, wat ik zei, ik had mist. Ik hield heel

0: Ik ben natuurlijk net onnozelijke kwaliteiten. Maar het stukje hersenletsel jouwt ik uitdagingen. Het brein is toch de hersenbloeding gewoon fors beschadigd. Er zitten bepaalde consequenties om weer terug het dagelijks leven. Heel veel extra vregen van mij. Het is onzichtbaar en dus onbegrijpbaar. Maar neem bijvoorbeeld dit voorbeeld. Als ik op bed ga en ik denk dat ik een goede nacht sliep hoor, dan zie ik altijd een meisje en dan was dat vergelijkje met die telefoon. Die had een batterijtje bovenin en is dus precies hoe vol dat balkje nog is, met groene kleur. En er zit het aantal percentages bij hoeveel procent die batterij nog had. Nou, we weten nu uit een traject wat ik nou volg op basis van mijn hersenletsel, dat ik al sliep, ik nog zo goed. Ik van geluksprek in mij dat het batterijtje misschien tot 70% opladen is.
1: En dat is misschien ik dat mensen dat net begrepen, omdat als topsporter, dan wie is ik? Nou, litten we zeggen zo'n 110% aan de gang.
0: Klopt, maar topsport is wat dat betreft een heel luxe leven. Alles wordt voor die regeld, in een zekere zin natuurlijk. Het is heel erg kaderd en de opdrachten zijn heel duidelijk. Het fietsen. En die opdrachten die worden jongt door middel van trainingsschema's. En dan stoot die gewoon braaf volgt. En in de tussentijd luistert ook gewoon mijn begeleidingsteam. Hey, hoe gaat het? Hey, hoe viel het? En zij letten de analyses van de trainingen erop los. Dan rollen het er vanzelf wel wat uit. Maar ik maak nou alle ballen zelf heugen elke dag, elke week, elke maand in dit leven.
1: Ja.
0: En dat vreegt van mijn brein, mijn hersenletsel. Volle meer dan een heel gekaderd en gestructureerd en geprogrammeerd topsportleven. Ja. En om een geschikt plakje te vinden, was binnenkomenkist, zonder die stempel afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, dat is een moeilijke wijze, want ik kwam tussen te zitten en dan kom je in het web van het UWV en lid me duidelijk wijze. Het is prachtig dat het er is, maar voor de meesten met arbeidsvermogen zoals ik die ha, is het echt een web van systemen waar ze helemaal in verstrikt raken. Dus wat ik makkelijk had, dat ik me nog ongelukkiger kon voelen dan ik al weer. Dus dat bevestigt des te meer. Zus, wel, ik ben niks, ik ken niks en niemand wil me ha. En, nou ja.
1: Wat weer die verstrikking in die verhaal van het UWV?
0: Nou ja, dat is koppelt dus om instanties en routes die totaal net op niveau binnen. Die net zuggen naar die kwaliteiten, maar die puur baseren op deze stempel haast van het UWV krijgen en dan zal dit er ongeveer wel bieren. Bijvoorbeeld Caparis. Met alle respect, ik ga heel veel bewonderingen meesten die daar werkje. En dat die ben voor mij lieke belangrijk en die ben voor mij niks meer of minder dan mijzelf.
1: Maar doe je eerst en net.
0: Maar heel eerlijk, ik vind net dat ik daar. Maar dat weer wat de niveaus west dan op inschat west. Ja, en hoe komt er dan uit naar het niveau west wel juist, maar we misschien toch ik wil weer wat onpassingen nodig binnen. Ja, en dan valt dus continu letterlijk tussen wal en skip. En dat dus nog steeds, want nou haak een plakje. En nog steeds zit ik verstrengeld in het web van het UWV. Enerzijds is het mooi dat er is, maar ik ken nou net een stap meisje naar wat ik zou willen. Ik wil altijd leefd in de uitkering en het huidige werk en alle regeltjes die daarom ver zitten. Dus ze is het verst in de systemen die eigenlijk straffen voor het feit dat ze nou wel probeert zelf te werken en in broek op te horen. Maar dat jouwt ik wel heel volle stress. En ik continu het gevoel van zus wel, haast die stempel.
1: Ja. Ja, wat doet dat mooie, dat stempel?
0: Dat is vreselijk als je bemachtigd binnen om een volwaardige functie te bekleden. Zat ik dat nou door? En in de systemen is het daar net de rondte om de stapper u te meiden. Ja, dat viel vreselijk. Dat is hartstikke verdrietig. Dat is jammer, want ik al haal je uitdagingen en je beperkingen. Het is mooier als de samenleving dat durft te zien als een uitdaging. En dat juist als room te bieden wil om deze mensen te laten excelleren kunnen, want dat kind, maar dan mag ze wel de room te bieden die ze daarvoor nodig had.
1: Ik heb hier naar Leida.
0: Wij gaan even naar een fruimte. Daar zorg ik eigenlijk al voor sinds ik hier ontwerp ben, dus al rond de vrije hier. En deze mevrouw had Parkinson en ik had een hele speciale klik met mevrouw en ze maakt nou even haar toveroeren tabletje haar. Dag, mevrouw Pot. Ik heb voor u even uw tabletje.
2: Ja,
0: is weer tijd. Je water erbij. Is het nog genoeg, denkt u?
2: Ja.
0: Jawel, hè? Dat dacht ik ook wel. Komt u staan? U moet mij wel een beetje helpen, want ik kan u niet tillen.
3: Na die peer zwarte jaren komt er dochs wat lucht. Aleida krijgt een opleiding en werkt in een wenzorgcomplex in Grote Gast.
0: Zo. Ja? Gaan we rijden.
1: Dit is die werk. Dit is wat zo door medicijnen brengen.
0: Ja, ik ben helpende plus. Dus dat betekent ik dat ik bevoegd en bekwaam ben om bepaalde medicatie u te delen, om te reiken, te Jaan. Dus ja, dat is een extra leuke toevoeging op het helpende. Het is natuurlijk wat breder dan dat, maar het stukje medische vind ik wel heel interessant. En dat is iets wat me triggert, dus dat is voor mij echt wel een toegevoegde waarde voor mijn werkgeluk. Maar het begint natuurlijk niet eens met de standaardroutine.
1: En dat is?
0: Wakker maken, wassen, aankleden. Ja, ik krijg zelfs met fietsen je meer waar in voelen. Dus red ik me gewoon heel goed mij. Mijn eigen trucjes en handigheden om iemand op een goede manier te wassen, om aan te kleien. En zit hem vooral de moeilijkheid nou in de fijne motoriek.
3: Klaas Lindeboom is directeur van het Wenszorgcentrum.
4: Ja, nou, ik vind het eerste dat je als maatschappelijke organisatie ook een maatschappelijke rol hebt. Hè. Dus en mensen die een ambitie hebben om in de zorg te willen werken, ja, die moet je daar ook maximaal in faciliteren en een kans geven. En ja, dan moet je als werkgever ook heel erg hiervoor inzetten om het mensen goed naar de zin te maken. En ja, daar is Aleida in die zin niet eens zo heel moeilijk voor geweest. Want Aleida was meer dan 300% gemotiveerd. Hè? En als je dat ook nog een keer hebt, ja, dan ben je als werkgever, hoef je alleen maar te faciliteren dat iemand gewoon goed zijn ding kan doen.
1: Dan is het wel even nu het ziekje. Wat kennen ze?
4: Nou ja, en ik denk van, en dan moet je straks naar je linkerbuurvrouw, maar dat Geertje samen met Aleida, dat die wel een bepaalde chemie met elkaar ontwikkeld hebben en elkaar hebben leren verstaan. En dat Aleida met alle talenten die ze heeft, maar ook wel de uitdagingen die er zijn om ook goed dit werk ook vol te houden, dat Geertje met haar daar wel een hele goede weg in heeft gevonden.
3: Haar begeleider is Geertje Kempenaar.
1: En dan komt zo'n jonge vrouw binnen. Wat doet ze dan als eerste?
5: Eerst gaan we in gesprek om te kijken van wat wil je graag? Hoe kan ik jou het beste helpen? Waar wil jij gelukkiger van? En die weg hebben wij gevonden. En Aleida, net wat Klaas ook zegt, super gemotiveerd. Dus we hebben stap voor stap zijn we de opleiding in gegaan.
1: In hoeverre mast al Aleida begeleiden?
5: Ik denk de rem er af en toe op zetten. Dat alles echt stukje bij stukje ging. Hè? Niet te snel. Veel duidelijkheid. En Aleida is natuurlijk super gemotiveerd. En ze wil gaan. En ze wil zo snel mogelijk alles leren. Gretig.
1: Dat is de topsportmentaliteit, nemen ze dat, hè?
5: Absoluut, ja absoluut. Ja, die kwamen we ook heel vaak tegen. Ja.
1: En hoe doet ze het?
5: Ja, super, hartstikke goed. Zeer betrokken bij de bewoners en kent de bewoners door en door. En 100%, meer dan 100% inzet.
1: Ja. Wat betekent Aleida voor u?
6: Heel veel.
1: Ja?
6: Heel veel.
0: Waarom? Moet hier ook een kapje soep
6: zijn. Ja, ze verzorgt mij. Ze is altijd in voor een gesprekje en probleempjes. We lossen, proberen het samen op te lossen. Ja, heel veel. Ik kan niet zonder haar.
1: Ze was een hele goede wielrenster.
6: Ja, zeker. Heel trots op haar.
1: Ja?
6: Ja, heel trots op haar. Ja.
1: Nou, Aleida, juist het maar even, hè?
0: Ja, die kijk maar in de boezem stekken.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoeveel uren werkest?
0: Ik werk je op stuit 24 uren per week.
1: Dat is best een soort.
0: Dat is netjes. Ja, een keer meer. Maar voor nu is het prima.
1: Waar lighting grains?
0: Ik denk dat ik die net haal. Het is een vlagje hellen. En ook dat vlagje hellen haar dan. Ja, ik wil dan weer een nieuwe uitdaging halen. Ik mag dan weer een nieuw vlagje halen. Ja, dat zit op een of andere manier in me.
3: Het giet nodig stikken beter met Aleida. Maar de waai wie lang. En de dagen soms hier een zwat.
1: Als topsporter heb ik nog wel wat geld verzinnen. Dat gong ik op onder het UWV?
0: Ja, Logische wies als iedereen gaat gonger 40% van de medaillebonus naar de belastingdienst. Dat vind ik prima, iedereen moet belasting uitdragen. Maar mijn medaillebonus is uitkeerd op het moment dat ik toen in de WW, werkloosheidswet, zie het, omdat ik stop hier per direct per landster dan niet. En op dat moment wordt mijn medaillebonus uitkeerd. En dan wordt dat zo als te volle verdiensten. Dus in plaats van dat ik daar heel volle van genieten kon, wie het waarom betalen en boeten en boeten. En ik, ja, het wien meerdere dingen bij elkaar in de financiële romslomp die er compleet terug ontsteert. Ik geef gewoon alle keer op orde, gewoon een prima salaris vanuit de topsport. Dan wel onveel natuurlijk, gelukkig erom in eigen stichting, hoe zie ik de topsport nooit van ken. Want dat ik alleen van het salaris van NOC en NSF leven moest, dat wie ik net leuk. Maar goed, dat, he, die combinatie, daar heb ik echt een prima, zorgeloos leven mee. Maar ja, nadat ik stop ben, wordt vrijwel alles. Binnen een week mijn auto kwijt, mijn salaris, mijn vaste ritme, mijn stip om de horizon. Ja, en daar zit je dan. En dan komen dit soort dingen bovendruwen. Uiteindelijk ben ik echt gewoon ontspoord en ben er hulpinstanties bij roepen. Ja, ik heb eigenlijk wel gedragsproblematiek chillen en me echt compleet uitstond van de boetenwereld. En op een gegeven moment had ik zijn, hè, dat we in signalen op een gegeven moment die naar boeten kwam. Toen ging de alarmbel ik bij de meesten tichter om me heen en ging au. En toen is die in een oor inzet en had ik hulp gekregen, had ik nog. En ja, sinds de hulpinstanties zich om me begin bekommeren, klim ik in de rin van Auroen en Jeren eindelijk een beetje uit die identiteitscrisis valt. Ja. Ik ben er nog net. Ik voel ik af en toe wel eens een terugval. Net zo hevig als toen, maar gewoon van goh, de uitdagingen die ik nou ondervind en in de trajecten waar ik in zit met de inzichten, denk ik, oh ja, dit is weer zo'n momentje.
1: Wat gebeurt er dan?
0: Nou, dat ik compleet het balans ben. Dat ik gewoon dan even een terugslag ga in hoe ik met de dingen omgeen maat, hoe ik dat opvangen kan. Hoe hou je jezelf dan even steende? Dat af en toe wankel ik nog eens. Maar ik ga nou het geluk dat het bij de familie en bepaalde vrienden bekend is hoe diep ik zitten ga. En vanuit bepaalde hulptrajecten is dat ik al heel goed besprutsen. Dus ik ga nou tools onrijk krijgen waarmee ik ooit een keer bij belangrijke mensen voor me van hey, denk erom. Ik voel me nou sa en sa. Of ik merk nou dat ik dit en dit zin lid. Denk erom. Let even op me.
1: En doe dat?
0: Ja. Ja. Ik hoop ergens dat ik nou en in de toekomst een voorbeeld wijzen kan van ik al zit je nog zo jip, dat je altijd in je eigen kracht moet lopen en vooral in de dierbare mensen om je heen. Dat dan vanzelf er wel een stip op de horizon komt. En dat is de ding ik wil weer zitten. Ik al is het af en toe moeilijk, maar ja, dat is vooral die hoop wel uithelijk is.
3: Een les voor haarzelf, maar misschien ik voor oren. En ze had ik nog wel een tip voor jonge Paralympiërs.
0: Begin heel op die het echt vier van tevoren al te oriënteren en te ontdekken was worst. En probeer voordat wist dat ze alweer stopt, ik kon mas nog beginnen, al een bepaalde route uit te stippelen met lijntjes en connecties. Waar ze een beroep op dwangkist op het moment dat ze echt stopt. Of op het moment zelfs in mijn geval noodgedwongen stoppen maast. Omdat ze dan alweer een route creëert die eigenlijk kleerlijkt waar ze instappen kist. Maar als dat nog ontdekken mag op het moment dat het hier komt, dan wordt het een lastig verhaal. Ja.
1: En is het voor een Paralympiër oors als voor een, nou, tussen kraskes, een normale topsporter?
0: Dat zou wie zijn. Dozijs haast status van we kennen die. Ik had in alle jaren dat ik nou stop ben nergens in waarom viel, net zo'n. Nogmaals, daar hak het ik nooit voor dienen. Maar ik ga nooit teren kennen op mijn successen en prestaties dat ik hoop hier in de vorm van het succes daarna beginnen kennen. Ik denk dat het toch wel verschil is als Sven Kramer hier of Aleida Nobruis. Ik wil wel mij zeker iets zissen dat er onbedoeld, onbewust, automatisch al dwarren voor Sven Kramer hier op een stand gaan werden voor mij geen hier op een kier stand had. En daar zit alleen nogal het verschil. Maar dat meisje dit jaar, die denken van... Goh, als een inspirerend verhaal haast en wij kunnen daar dus lessen uit loeken... dan bied ik me bij deze om. Want ik wil maar graag, maar wat graag mijn verhaal vertellen. Maar heel veel inspirerende momenten, eye-openers en triggers die omzetten tot actie, denk ik.

0: Cyndi Lauper begeleerde dit verhaal van Aleida Norbruis, dat optekenen waterrog Simone Scheffer. Dit toeren van Bureau de Vries eindigen we alle week een mooi verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit Fjouwer Europese dwarpen vertellen over haar dwarp, over de Mierskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus over Blauwhoes in Friesland. En Joet geeft het over de Keet. Gerardus vertelt erover.
1: Nee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja. Ik denk dat wij in groep 7 of groep 8 dat de keten kwam. Eerst nog bij iemand even op zolder. En we een liet ploegje. En daarna kregen wij een caravan bij in het team. Dus toen wel een keten. Die man en vrouw en ik hier een naaiplakje voelen. En ja, het zusje van die jongen bij de keten toen. Die zei, dan ben wij nou aan de beurt. Dus toen kwamen wij in hun caravan. En nou ja, van nu ter eerst een liedje caravan. En daar gezellig zitten en dan een staakerven met te komen en komen de nieuwe maten bij van de oordwarpen, het wordt wat groter. En zo vormen wij de matenploeg zodat het uiteindelijk worden is.
3: Is de blauwe bier op bij?
2: Eerst ziet men eerst de strombult, dus dat hier net zo moeilijk dat we je keten strombult. En dat vonden we toen heel leuk, maar ja, letter als tot boorskaal komst en zo is die shit in keten strombult, dat klinkt net fantastisch. Dus toen we van plak verhuizen binnen met de keet. Toen heb ik zo'n van Noosteed van oren namen. Dat wie op een kieën. Dus toen was het keten kieën. En zo het elke ploeg wel een naam die refereert naar hun matenploeg. Of naar het plak waar de keet stiet. Of gewoon een hele ludieke oren namen. In Grunterp Ien. In Westhem zitten er twee. Wolsum Ien. En richting Tjerkwit zit er nog in. En bij Smitstra is die trick nog eens een, zijn we toch weer zo'n, misschien wel 8 keten die er nog steeds voor staan. Dus alleen wij waren de enigste die echt in Blauwhoes stond. Dus dat we voor ons altijd wel een, iets om trots op te wijzen. En Kate stiet als een basisplak waar je als matenploeg, dat is eigenlijk Jo huis als matenploeg zijn er, zeg maar. Wij staan altijd machinaal wijze kist. Ja, een gezellig plak. Een plak waar je van weet dat het altijd leuk is om heen te gaan. Echt een, ja, als het ware het thuiswijzen. Een huis voor die matenploeg. Toen wij ons tweede echt een staakkerf en keet kregen. Echt een keten op zich. En die hebben wij toen ik, omdat we wat geld maken hier, hebben we die gewoon helemaal leeg hellen. En hebben we daar gewoon echt vanaf nul, hebben wij hem helemaal zelf machinaal opgebouwd. Nou, je banken erin maken, een bar erin bouwt. En op een gegeven moment kwam er ik een logo van een skate, dat is een grote bulldog. En toen ben wij mooi in steltje creatievelingen, hebben we ons logo helemaal op de bar maken met een Friese vlag ernaast. En dat we echt iets waar we trots op vieren. Dat we ons logo, dat we is toen voor onze keet. Mensen die dus kwamen, die wisten van hey, ja, dit jaar bij hun keet. En gewoon ik de bar alles zelf bouwen. Marmikor zelf bouwen. En ja, gewoon gezellig maken. Vlagen, zelfs schilderijtjes die erin hong, die moesten hangen blauwen. Want ja, dat jij erbij duk eet. En ja, zo langzamerhand ga je wel eens op stap. En nou, dan moet ik altijd een trofee maar in huis staan. Dus daar met een vlag of een bierglas of een matje wat op de bar ligt die met mij. En zo sta er gewoon met al die liedse dingen, oren lawaai. Nou ja, wat dat in je keet is, maar.
0: Ja, Ja, dat weer de Kate in Blauwhoes. En daarmee ben ik aan de aankom van dit oren van Bureau de Vries. We gaan aan ze via de Maid Nijs Forum. En dat besteedt je woord uit Marieke Vellinga, Lianne van der Wal en Klaas Wat. Ondaarsen.
4: Ze maakt de hele sjerre stikken.
5: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
6: Ja, lekker, lekker, lekker.
5: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
7: Ik vind het wel een moment erop.
5: Zoog op YouTube.
7: Het de wienjaarsjes.
5: Het Omroep Friesland streekje hier.
8: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
12: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Nu, later en altijd.
17: Ga je bijna met pensioen?
18: Ja.
17: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
18: Nee.
17: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
19: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
20: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
21: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
22: Tromeesje maar in beëinding.
23: Maar gewoon CA Plus, een certificering. Hè?
21: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
24: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele jaar terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurlijk en ietsje on het wetter.
25: Dit is Omroep Friesland.
26: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
27: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Friesland, Maite Nijs. In Ljouwert is van de morgen het evenement Loop Leeuwarden nu aanzet. Zo'n 14.000 deelnemers verschijnen Ljouwert onder start bij verschillende afstanden om te draven of te kuieren. De grootste afstand is de hele marathon, dat is 21,1 kilometer. Die is om 11:10 nu aanzet. Verlien hier waar het loops krast. Na de 29-jarige Jordi de Vic de Komtig van Frencher vlak voor de finish in mekaar zakte, zakken en verstoor. Maar een speciaal span doek door gezien Frun dit hier mei om hem te eren en te betinken. De organisatie had maatregels naam om jitte beroerten voor te krommen. De politie had vannacht een persoon aanhouden na een shit-incident in Wolvegeer. Om middernacht hinnen kreeg de politie melding van een bedreiging op het Van der Sandeplein. Bij de bedreiging waard sketten, net in rekken verwoenen, zat het eerst lieken. Kwart daarna koer de politie een vertochte aanhouden in de omjouwing van het plein. De politie docht onderzoek naar de tadracht van het shit-incident. In het oude Cambuurstadion in Ljouwert had Justrion brandwest. Neffens meerdere fotografen stierde de centrale hal van het gebouw vol met reek. Die reek kwam ik in het Njonkende Lissende Pan, een supermerk van de Jumbo. De brandwacht had de brand uitmaken, het stadion en de winkel binnen ventileren en het gebouw waar ik aanzet mijn linten. De brand ontstie in een stapel pallets aan de achterkant van het gebouw. In het oude voetbalstadion zit nou tijdelijk netwerkcentrum De Klomp. Of Terik Ski is net bekend. Wordt het een historisch seizoen voor sportclub Jereveen of wordt het een anticlimax? De laatste keer dat Jereveen Europees voetbal helle is alweer 14 jaar geleden. Joet speelt Jereveen tegen NAC Breda. Rechtstreeks Europees voetbal is nog helder. Maar Maas Willemsen is benammen met Joetwaande.
1: Nou, eerst maar komend weekend en dan hebben we hier nog een heel mooi laatste potje van de reguliere competitie in ieder geval. Hopelijk met een mooi vol stadion. En dan met goed gevoel waarschijnlijk de play-offs in.
0: Nou, en dat weekend dat is van de middag om 16:45 in Breda. Daar speelt Jereveen tegen NAC. Hier hebben we volslijn op de hoogte gebracht van die wedstrijd via radio en uw app. Het waren nog, er is een natte eerste wien en die brengt hier koudere lucht. Dat had gevolgen. 11 graden is het op het water, een 12 13 graden meer de provincie in. Dus dit een matige, ontkrachtige natte eerste die zit uit naar kracht 5 on 6. Maar het bloed wel droog en er is ik zinnen. Vannacht is het ik fris, 3 on 6 graden. Vanmorgen had het KNMI koorde giel aanjoen voor het noordelijk kustgebied, omdat er zware windstitten verwacht worden. Dat is voor Montejoen tussen Sais en Allevoeren. En het is ik morgen een frisse dag. En de dagen daarna wordt het net volle warmer tussen de 10 en 13 graden. Lekker binnen zitten. Het was een Kamerlid van D66, een steertelid van de PvdA en een gemeenterietslid van de VVD. Marieke Vellinga, Klaas Wat en Lianne van der Wal aasen in het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
3: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
4: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
3: Big Green Fanny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
5: HWO Hinde van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
29: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
30: Oh yeah.
29: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
32: Dynamisch.
31: Maar in de winter wil ik zekerheid.
33: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zeker voordeel.

0: Goedemiddag, Jan van Hette, welkom bij het Nijs Forum. En ik een heel hartelijk welkom om mijn gasten van Joet, Marieke Vellinga, tweede Kamerlid van D66, Klaas Swat, PvdA statenlid, en Lianne van der Wal, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenterie van Zuidwest-Friesland. Twee debutanten.
1: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
0: Ja, Lianne van der Wal en Klaas Swat hebben nog net jeder hier te gast was. Marieke Vellinga zelfs wel, want alle Friese Kamerleden komen hier regelmatig even del. Maar ik begin dus maar eventjes mooi Klaas Swat. PvdA statenlid. Ja. Eerst ambtenaar West.
2: Ja, klopt.
0: Dus die aan je oren kant eigenlijk, hè?
2: Nou, ik weet niet of het de oren kant is. Je hebt een hele oren rol voor zelf. Nee, ja. Het is net de oren kant. Want je werkt hier natuurlijk wel...
0: je werkt je geer.
2: Je probeert je zo goed mogelijk weer te werken. En ik gewoon voor Friesland, dus voor die inwoners.
0: Ja, maar hoe bevalt dat?
2: Ja, goed. Ja, het is voor zelf net helemaal onbekend voor mij. Want ik ga mooi schaft gemeenteraadslid west van Ljouwert. Nou, ik ga ik nog een schaft in het AB van het wetterschip zitten. Dus de rol is mij net helemaal onbekend.
0: Nee. En Lianne van der Wal, ja. Fractievoorzitter VVD Zuidwest-Friesland. Doe wennest in Warkum, nevens mij?
3: Ja, klopt.
0: Ja. En hoe, want du bist lekker jong nog.
3: Ik zou leuk, in de politiek is de enige plak waar ik me nog jong viel. Terwijl ik al 36 ben.
0: Nou ja, dat wil je vraag. Ja. Hoe komst erbij om in de politiek in te gaan?
3: Nou, ik heb gestudeerd in Grains en daar zit ik bij de JOVD, de jongere organisatie van de VVD. En daar ben ik er een beetje inrolt toevallig. En dat vond ik ontzettend leuk. En toen kwam ik weer in Warkum te wennen. En toen kwam ik langs bij de VVD. En dat wie precies de vergadering, dat ik koest ommelden voor de list.
0: Oké.
3: Okay. En dat wie in 2000 zontje. Dus 2008 ben ik voor het eerst beëdigd. En toen verkiezingen daarna, toen voelde ik er krijgt buiten, maar toen werd Mark de Man burgemeester. Dus toen kwam ik er weer in. En nou de tweede periode, dus helemaal leuk.
0: Ja, de tweede periode al.
3: Ja, zeker.
0: Ja. En Marieke Vellinga, nou, ik nog jong, hè, voor...
4: Ik nog, ja, dat ben ik eerder bij Lianne eens. Van in de politiek bleef ze heel lang jong.
0: Ja.
4: Dus dat is, dat houden we lekker vol.
0: Ja, ja. Nou ja, nou al een skofke in de Tweede Kamer verzels. Ik denk dat die witte broodsweken, die ben er wel een beetje oud.
4: Ja.
0: Wat ken je er hoe zezen? Hoe bevalt het?
4: Nou, dat eerste heel jaar, dat is natuurlijk echt wel een rollercoaster west. Het wie natuurlijk, en wij hier een heel grote winst. Dus het wie natuurlijk echt wel een beetje, ja, in de laatste weken als het wel een beetje terug van ik kom de verschillen gewoon in.
0: Ja.
4: Maar als toch wel redelijk weinig tijd om die er echt op dat te rieden. Dus er komt erin. En het moest ik lijken aan een slag. En dat is eigenlijk echt een heel soort gewoon uitziekje. Krijg als wanneer je op een orenplek van een nieuwe baan begint. Van waar hel je bij? Ja, de koffie. Maar waar binnen de belangrijke dossiers? Wat gaan we dienen? Waar steen we op bepaalde onderwerpen? Ja. Hoe werkt het jaren? Want het is echt een soort... Ja, het is een cyclus, is
0: ja,
4: maar.
0: Ja.
4: Voordat ze die terug had, dat duurt maar een paar weken.
0: Wordt het even, ja.
4: Ja, en nou binnen we zes mannen op route. En nou heb ik wel het gevoel van ja, nou haak ik een beetje terug wat ik je dwaan kan en wat je dwaan wil.
0: Ja. Dus nu komen de resultaten.
4: Ik hoop wel dat wij daar nou resultaten op leveren kunnen.
0: Ja. Oké, nou hebben we je mee voorgesteld. Dan beginnen we mooi altijd mooi rond je eigen nijs. Ik begin gewoon weer bij Klaas Swat. Het eigen nijs van Klaas Swat.
2: Nou ja, we hebben Arunde Waage hebben een stedengeerkomst te horen van 8,5 uur over stikstof. Dus.
0: Ja, dat is een hele lange geerkomst.
2: Ja, ja, maar ik vond het te vader horenlissend om nou te zeggen van dat mijn nijs is. Wat ik persoonlijk het meest nieuwsgierig vond deze week, ik heb de mazzel horen dat ik 2 keer het veld in mocht. Even naar Gruidevogelgebieden en... dat ene Gruidevogelgebied, dat ligt vlakbij ons. Ik ben hier in Snakkenborn, dat ligt bij Mierum. En we ja, voor het eerst dat we erachter kwamen, wij vonden dat er liepen. En ik schreef ze, wat let we in. En deze keer kwamen we daar en dat tilde op van de schreezen. En we gaan nog een jonge race doen. En dus dat is gewoon heel mooi dat de Mighty dan op die wijze taddy komt.
0: Ja. En, weer dat maar een drone of zo?
2: Nee, gewoon maar de trekker.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik werk je.

0: Bij mijn boerman, die is veehouder. En die ga ik vragen, god, kist ik een extra handbroek? Hij zei ja. Nou, en nou ben ik al een jaar of twee, ben ik daar regelmatig bepleerd.
1: Okay.
0: Dus dat is heel nieuwsgierig en heel mooi werk om te doen.
1: Ja.
0: En toen zei ik dan even dat we bij Nes, bij de Sarremorre. En dat we bij boer Peenstra, Jan Peenstra. En daar heb ik voor het eerst een nusje van, of ik had net zelf van, maar dat wie een nusje van de tjerk, de Tureluur.
1: Ja.
0: Nou, dat is echt zo bijzonder. Dat beestje, dat verstopt hem zelfs helemaal. Dat zorgt ervoor dat het gas helemaal uit het nestje heen gaat. Dus dat is echt, ja, dat is echt een treffer als dat shirt. Dat is echt heel mooi. Dus dat is weer voor mij de hechtepunten van deze week.
1: Nou. Ja. Mooi, mooie hechtepunten.
0: Ja.
1: Lianne van der Wal, wat voelde hij op?
2: Nou, ik een beetje in hechtepuntentocht. En man die weer natuurlijk de dodenherdenking. En ik, in Zuidwest dan gingen alle wethouders en raadsleden naar een kent. We hadden 89, dus we hebben al wat te verdelen. En dan, ik mocht nou in Warkum, dus dat was helemaal leuk, bij mijn thuis. En ik voel het toch wel bijzonder dat het toch weer, ik denk wel 120 man in die optocht dan mooi rennen naar de begraafplaats. En dat het naar alle band van de basis kon. Die gingen dan blomkes mooi voor de verzetsmeesken om daar dan een blomke op het, kruis, op het graf te lissen. En dan, we hebben dan in Warkum hebben van wat Britse soldaten hebben wat graven van het vliegtuig wat is Delstort. En dan hebben we daar dan even die dodenherdenking. Maar ik denk van, toch wel mooi. Dat is dan aan de ene kant op televisie een heel soort tjengeluurd, juist. En dat er dan toch weer, ik zit er bij het monument te wachten voor die stille tocht. En dan druppelt toch vanuit alle hoeken iedereen daar weer heen. Dus dat is dan heel soort
1: dat het drok bezocht wordt, hè?
2: Ja,
0: wie in de Prinsentuin extra.
1: Ja, Prinsentuin er ook.
0: Ja, de betinking wie echt de hele Prinsentuin vol. Dus dat is heel mooi om te zien.
2: Dat vond ik heel mooi. En het orenhichtepunt weer, ik ben trouwambtenaar. En ik heb Auronne Vreed, mocht ik een collega-raadslid verbinden om zijn partner. En dat weer wel echt een heel mooi feest van de liefde.
1: Ja.
2: En dat vond ik wel heel bijzonder. Want op een gegeven moment kwam er een vrouwke naar de tien. En ik dacht, maar van wat voor partij bestoot dan? Ik zei, nou, van de VVD. En Mark is dan van de Partij van de Arbeid of van Pro inmiddels. En ze zei, zo bijzonder dat je hem zo samen kan werken. Ja, maar dat maakt het eigenlijk net zo volle uit in gemeentepolitiek. Dus dat vond ik wel heel mooi. Ik sta een heel mooi hechtepunt.
1: Ja. Nou, mooi. Dank wel. Marieke Vellinga.
3: Ja, ik heb wat heel oors. Want haste krekkoe van zit nou heel hier in Den Haag. Maar ik ga hiervoor natuurlijk op Vlieland zitten. Ja. Dus ik hou dat nog altijd een beetje in de gaten. En nou ben ik net zo van het voetbal. Maar wat mij wel opvoelt, is dat de voetbalvereniging of voetbalclub op Vlieland per direct de club competitie stapt is.
1: Ja.
3: En dat, dat is gewoon hartstikke sneu ook voor die club Minsken. Maar dat lid ook wel wat zien, wat ik heel wichtig vind om mee te nemen naar Den Haag. Van die eilanden, de Minsken daar. Die haar ook hun verschillings nodig. En soms is het extra dreig. Dat weten de mensen direct. Daar doen ze ook hun best van. Maar het is al dreig om een club mensen te gerren te krijgen. En dit alleen te organiseren. En dan vind ik het ook wel heel teleurstellend. Dat orenclubs net moeite nemen van wij komen echt naar dat eiland.
1: Ja, want dat wie het probleem, hè?
3: Dat wie het probleem.
1: Ja.
3: En dat leert wel wat onder listen Shen van we moeten soms ook een beetje moeite doen voor die watereilanden. We genieten daar maar zien al een heel soort van. Maar dan gaat het ook om dit soort gewone dingen. Dat we direct in de game van een voetbalwedstrijd.
1: Ja, want dan ben je gewoon meisken die een sociaal lim hebben.
3: Precies, en die komen ook alle jaar naar de Walta van een voetbalwedstrijd. Dan zit ze op de boord van 10 voor zon.
1: Ja.
3: Wist eind van de midden, wist weer eens rond.
1: Ja.
3: En de oren kant op. Zo dat mooi was, had dat echt meer gebeurd. Dus ik hoop dat ze gauw weer rond binnen in de competitie.
1: Ja. Ik een mooi onderwerp. Ik hier het net op mijn listje steen, maar dat hier samen ken. En wat ik net op listje steen, ik dacht, daar begint Marieke vers door. Dat is de omslag op het D66-kantoor.
3: Ja, nou dat hier ik eigenlijk inderdaad even heel bewust net kiezen. Precies omdat dat, Lianne hier te krijgen hoor van dit wie de wieken van de derde betinking. Eigenlijk de wieken echt van verbinding in Nederland. Waar wij mij zien allen ik weer even weten van, dit verbindt u. Dit is steen wij te gerevaar. En dit wie wel heel bot schrikken voor ons alle jaar.
1: Ja.
3: Ja, en zeker ik. He, ik zit er natuurlijk vier van nou. Het is ben je hier in Friesland, het wie ik recess, dus ik wien ik net in Den Haag. Maar er wie wel 30 van uw jonge democraten wie daar in dat gebouw. Dan binnen 30 jonge mensen, he, sommigen nog net eens 20 jaar oud, die zitten daar om zich in te zetten voor uw maatschappij.
1: Ja.
3: En dan gebeurt zoiets als dit. En dat is wel heel verdrietig. En ja. Ja. Nou ja, wat eigenlijk al een soort sign is van wij litten ek, u's ek net chin houden. Maar dit is wel heel verdrietig dat dit gebeurt in de maatschappij. Dat we denken dat we op deze manier met elkaar communiceren met.
1: Ja. Wat mij opvoel is dat het. Ja, het wel in het Nijswest, maar als.
2: Ja, minimaal.
1: Minimaal. Heel apart vond ik dat.
3: Ja, en
1: dat is toch een heel groot iets?
3: Het is een heel groot iets, ja. En aan de ene kant denk ik dat wij zelf ook denken van... nou, wij willen dit echt net te groot opblazen. Wij binnen direct van nou ja, we willen dit normeren. Maar we willen echt weer terug, want hier gaat het net om. Maar aan de andere kant is het...
1: Maar we mogen toch echt net normaliseren?
3: Nee, nou precies dat. Het is echt wel schokkend dat er eindelijk gelijk al reacties weer van mensen die zeggen... Ja, ik kan het wel begrijpen. Of ik ben direct net toch verrast. En dat vind ik misschien nog wel het ergste. Dat mensen zeggen, ja, je maakt je direct naai.
1: Ja.
3: Zo is het net. We jou is mening. Wij jou is mening volgens de regels die we echt met elkaar hebben. We zitten in het openbare debat op. We zitten in de volksvertegenwoordigings. Dat is de plek waar we mijn elkaar oneens wezen moeten. En, ja. En net, ja, net in een jaar een rompte en ja. Zeker net met een vuurwerkbom.
1: Nee. En dan maar eens.
0: Ja, en je kan je ook wel eens afvragen van ja, natuurlijk, het is nice en mag ik in het nice komen. Er zijn wel helaas meerdere dingen binnen. Hè. We hebben hier de viering van Cambuur, van de promotie. Ja. Nou, daar ben ik weer een paar dingen misgegaan, jammer genoeg. Dat komt in het nice, dat mag ik in het nice komen, wat er gebeurt. Aan de andere kant, je kan natuurlijk ook wel eens afvragen hoe groot moet je dat podium maakt voor de mensen die dit kennelijk als normaal beschouwen, hè, die dat doggen. En dat is een heel nieuwsgierige discussie natuurlijk. Komen we hier net, denk ik, in een jaloerke uit. Maar er zit wel altijd, vind ik, een bepaalde... Ja, er moet een bepaalde verhouding in komen. Hè? Dat je het echt net sagrut maatje... dat je continu eigenlijk die mensen de aandacht jouwen. Want dat is natuurlijk wel een van de dingen waar ze op uit binnen.
3: Ja.
0: Dat is gewoon zo.
1: Ja, dan gaan we haast na het lezen op een onderwerp... wat ergens onderaan het listje steert, maar wat er wel weer... de bekladding van het monument op de Dam.
0: Ja.
1: He, want daar werd ik van zijn van... ja, moeten we daar een heel soort omdenken aan, Jan? Want... He, dan krijg je die meesten niks een soort omdenken. Wil ze dat het zo verschrikkelijk is.
3: Ja. Het is
1: kan
3: het
1: die vraag eens beantwoord je?
2: Ja, ze krijgen nou wel het podium wat ze willen. Want het is natuurlijk de foto's die het op internet iedereen in de chat. In plaats van alleen nog de meesten die er langs binnen rond. Ja. En ja, mus die afregen was het podium Jan. Maar ja, aan de andere kant vond ik het echt mooi dat de burgemeester zei van nou, we hebben binnen een dag hebben het skin. Er staan camera's op, dus we pakken hem. Ja. Ik denk van nou, dat vond ik wel dat mooi. Van hey, we pakken nou wel terug. Dit accepteren we net en al helemaal net op jouw mooie.
1: Nee.
2: Maar ja, het is gewoon heel verdrietig dat dit moet.
3: Het is inderdaad eigenlijk hetzelfde. Van, van we binnen net. Het demonstreren is een grut jocht. Ja, die mening Jaan op het Malieveld stinken als dat echt wolst, dan dat is een grut rjocht.
1: Je hebt buis democratie.
0: Maar, absoluut.
3: Ja, dat je hebt buis democratie. Maar als het in die rjocht steert, maar net meer lustre wolst naar de orenkant, of alleen nog maar rjochtse best op het delzet van die eigen mening, dan is het echt geen peteer meer. Nee. En dat is dit echt, ja. Hier wie het echt de reacties, dat minstens is van ik begrijp het wel. En. Ik kies het begrip van haar in dat mensen zich heel erg. Die wollen wat dwaan. Maar dit is gewoon net de manier. Kijk, als het blokkeren van snelwegen en zo. Dan krijg je net de publieke opinie ook in mij. En kies die afregen, werken dit net in. Dus ik zou die mensen net oproepen willen. Denk daar dus over na. Van op welke manier krijg je nou het goede geluid. Naar buiten te en krijgt ze het mensen mooi in een gesprek in plaats van alleen nog maar te zenden. Dit is uw mening. Ja. En wij willen heel dit maar verder gaan om uw mening te jaren.
0: Ja. Maar het is jammer genoeg is het wel een trend worden. Hè? Althans, dat is het de ontwoorden steeds maar even. En ik denk dat er genoeg, wij weten maar snel dat er genoeg mogelijkheden zijn om je mening te uiten op een manier die het als niet van zegt, oké, okay, daar maken we het door. Ja. Dit zijn mensen die kiezen van een andere manier. Ja, mooi alweer, ja, ronde verschijnselen eromheen. En bij mensen zeggen, ja, maar dat accepteren wij net. Dat moet wij absoluut niet accepteren. Ik vind de reactie van de burgemeester wat dat onbelangrijk die past mij ook al heel goed. Aan de andere kant, ik denk dat het ook goed is dat we wel onderzieken en uitvinden van hoe komt het nou dat dat steeds meer baat? Mm-hmm. Want het is wel een trend. En je kent net alleen maar steeds van ja, foei, dat mag je net. Nee, dat mag je dwan, maar daar houdt het net op.
1: Nee. En wat leidt eronder?
0: Ja, wat leidt eronder? Daar zullen we toch ja, rekening mee houden. Maar, of rekening mee houden is misschien verkeerd woord. Maar toch onderzoek doen. Maar van waar komt dat waar? Waarom doen ze dat op deze wijze? En ja, hoe boeg je dat om? Hè? Verantwoordelijkheid leidt natuurlijk in eerste instantie bij de meesten zelf. Altijd. Maar ja, het is ook net zo dat we nou helemaal steeds kennen van ja, we scoort je nog 2 keer en we hopen dan dat het demo mee ophoudt. Mm. Dat is helaas net zo, ben ik bang.
3: Nee, zeker niet.
1: Nee. We gaan naar de lelieline. Ja, de lelieline. Hoe vaak hebben we daar net oer aan?
3: Hij er nog net.
2: Nee, wij zijn nog jong, maar zullen die er komen? Ze waren ja, nog ja, binnen, ik weet ja, het net.
3: Nee. Misschien als wij pensioneerd zijn, dan kunnen wij tegen naar Amsterdam. Maar dan
2: kunnen we
3: een
2: dagje uit.
0: 2050 gaan ze toeren.
2: Nou,
0: dus ja,
2: is er ooit zo'n lijn, kom op de datum dat ze zijn van dat is het beste geval? Nee,
0: dat loopt net.
1: Maar goed, de lelieline gezant Klaas Knot, hè, bekende namen die het zijn van nou, had de noordelijke provincies, de vier noordelijke provincies, nou is 40 miljoen per jaar op wasje in een aparte fonds stapje en 25 jaar langs Paris, dan luidt er vanuit het noorden 1 miljard. En het Rijk zou ik nog eens 400 miljoen per jaar hetzelfde dwarmaten. Dan ben je een heel lijn. Want het kost het 3,4 miljard loog. Is nou berekenen. Zal ik wel meer worden, want dat is meestal zo. Maar dat is nou het plan. En dan mag je er naar Den Haag. Eerst eventjes de kant van de provincie. Ja, verzintwoordiger toch Klaas Zwart.
0: Oh, zit er zo. Oh, ik ben een beetje bescheiden nemen dan namens de PvdA.
1: Ja,
0: ik denk dat ik zeg dit als een investering in de toekomst. En zeker dat je het haalt over een periode 2050. Hè, en dan is het nog maar de vraag. Hè. Dus dan haal je het over 15 jaar. Meer dan 15 jaar nog. Hè, en wat zeg ik? 24 jaar?
1: Ja, 24 jaar.
0: Nou, ja. Ik denk wat voor Friesland wel wichtig is, is dat wij zeker investeren ook in die bevieren in de infrastructuur. Dat is voor ons meesken, ons eigen meesken ook heel wichtig, dus inwoners. Maar ook voor onze economie. Mm-hmm. Want ik maak het met daar wel wat zwaar gaan doen. Mm-hmm. Dus economie. Dus ik denk dat het heel goed is dat wij een project gaan.
1: Maar 40 miljoen, is dat het wel? Per jaar?
0: Ja.
1: Soort geld, hè?
0: Een soort geld, ja, tuurlijk. En dat is een heel soort geld. Maar ik denk dat als je dat wil, is dat het waar. En ik besug het graag wat breder. Ik besug het graag van investering in de infrastructuur, in de verbindingen van het noorden. En Flevoland vanzelf. En daarin investeren vind ik een hele goede zaak. En dat je daar echt verspart, vind ik ook een hele goede zaak.
1: En dat is een goed plan, denk je al.
0: Ik vind ik vind dat het heel belangrijk is dat wij in het toekomstplan investeren. Ik grote toekomstplan. Ik bedoel, een oorzaak die ik heb ik net in je twaartrijen bouwd. We hebben de deltawerken, hebben dingen. Nou, daar ben ik nog meer voor. En er zijn net dingen waarvan je op een gegeven moment zei van nou, laten we dat nog eens even doen. He, dus dat is iets, daar zet je op in. Dan neem je de tijd voor. Er zijn al je verhoringen in erin van de tijd. Maar gegeven dat je spar je om te investeren in de toekomst van in dit geval de noordelijke provincies en Flevoland, vind ik een heel goed gegeven.
1: Oké. Eerst even naar Marieke Vellinga, want dit komt dus, dit zal in de Kamer besprutsen worden. Hoe steen je hem erin als D66 in de Kamer?
3: Nou, ik ben het vanuit D66 eigenlijk heel erg eens met Klaas. Van, hè, dit moeten we zien als een investering. In inderdaad de economie en de toekomst van het noorden. En ik weet dat er angsten binnen dat het noorden dan net meer het noorden is. Zouden wij dat kennen? Mm-hmm. Maar ik denk dat we heel goed beseffen met dat als we het net doggen, als we net investeren, dan houden we het noorden echt net zoals wij dat graag aanwollen.
1: Nee, maar nou eventjes over dit plan. Die 400 miljoen per jaar.
3: Ja, dat Ik ben daar vaak. Ik zou daarvan wijzen, maar ik zit er echt heel eerlijk bij. We gaan natuurlijk, hè, Klaas hier het krijgt door een grotere plaatje. We gaan op het gebied van infrastructuur op dit moment een heel wichtig probleem. Want we gaan gewoon over het hele land verdeeld. Gaan we achterstand met heel soort investeren we er gewoon in het spul dat we al gaan. Dus ik denk dat de discussie echt benadrukt zil dat we net beloftes dwaan moeten die we net weer een maatje kennen. Aan de andere kant is dit een plan dat natuurlijk heel erg naar de toekomst is.
1: En heel duidelijk is, zet het in een apart fonds, zodat we er echt niet meer omkomen op het stuit dat het reserveerd is. Ja. Want ja, we weten natuurlijk, de wiertraaien komen voor jou een miljard.
3: En dat is al verdampt. Ja. Ja, dat is leegroven.
2: Dat is hoe ik zeg, van ja, oké, we gaan sparen in een 4-4, dan denkt iemand, hey, mooi potje, dat brukken we weer ergens anders voor. En dat vind ik zo gevaarlijk om dit plan.
3: Ja, daar moeten dan heel goede afspraken nog komen. Als we er inderdaad toe besluiten van dit doggen we ze, dan moeten we direct net omkomen. Nee. En dat is dus net alleen nog de verantwoordelijkheid van nou, maar ik van komende kabinetten en
0: maar dat zoek ik voor. En wat doe als gelijk. Dus dat zoek ik vrij. Ik denk dat wat het noordelijke provincies en Flevoland zelf, had die 40 miljoen sparen. Dat zou iets in het Riek zijn en oorsom. Vreugde het Riek dat misschien ook, want dat er gewoon een bestuurlijk convenant komt, waarin het verslijn wordt, dat er gewoon juridisch verslijn wordt. Niks is wis in deze wereld, maar dan ga je in ieder geval daar wel een bepaalde borging op krijgen. Maar dat mag je wel doen.
1: Ja. Maar helpt het, neffens Den Haag, als de regio zeg maar commitment toont om dit te doen, dat de regio mooi betellen wil?
3: Ja. Zeker, en dat is correct. Wel een beetje het probleem nou, want he, dat advies wie er, en dan wie natuurlijk gelijk al wel ophef van partijen die zeggen van ja, maar hallo, dit is net mij in Oerlis Majus gebeurd en wij zullen dit net zitten. En ik denk wel dat het heel wichtig is dat de regio dat financiële commitment uiteindelijk toont, maar dat begint met een gezamenlijke visie. Zij zullen het voor u van het Noorden. En dat ontbreekt nou wel eens nog een beetje. En dat wie eigenlijk een van mijn eerste inzichten in Den Haag, dat ik echt vanuit de Orenpartij, mensen uit oordeel van het land, die het, ja, zijn dit die noordelijke lobby, die is altijd zo verdeeld. En die is zo wat sterker moeten. En die zo ook wat positiever moeten. Maar een positief verhaal van dit kunnen wij bereiken voor uw regio. Ja. In plaats van alleen nog, we hebben misschien een beetje de neiging om af en toe naar Den Haag te gaan met van ja, maar dit krijgen we net en dit krijgen we net en dit krijgen we net. En onze regio is zo volle meer dan dat. En ik denk dat het wichtig is dat we de komende en ik dat gezamenlijke verhaal vertellen. En ik zie litten van dit hebben wij alle jaar al vol. En wij willen dat versterken. En dat kan de leden die naar USEC brengen.
1: Ja, maar even conclusie. Als D66 vind je hem dat de lelieline weer op de politieke agenda moet?
3: Wij vinden zeker dat we weer op de politieke agenda moet. Ja.
1: Oké. Okay. Zuidwest-Friesland, docht die lelieline net volle?
2: Nee, hij komt net echt bij USDEL. Nee. Wij hebben wel les. Nou, ik denk een jaarlijn, misschien al wel dat hij iets zo snel hebben. Een soort van bijeenkomsthand van, nou ja, wat nou als hij er komt en hij komt via het JRVN of Drachten. Wat kunnen we dan mijn snits bereiken? En hoe kunnen we dan dat als hij daar is, het dan connecten met Zuidwest? Dat wij er voordeel van hebben.
1: Nog maar een lieslijntje ertussen.
2: Ja, nou, daar ben je inderdaad sprake van. Dat kan wel even samen. Maar ja, daar wordt wel gewoon over praten. Maar in principe is het een beetje om eens heen.
1: Ja. Maar de wordt wel hoe praat dus binnen de gemeente van.
2: Ja, we hebben wel een informatie-joen oerhand. Ja. En we mochten gewoon al jaar even vertellen van wat onze utopie was en hoe kunnen wij er om mooie twan.
1: Ja, want steden als Warkum, Starem, Hielpen. Ja. Die lezen wat in nu het hoek verzelt.
2: Ja. Ja. Nou ja, we zitten al bij de trein natuurlijk. Dus op zich is dat nog wel prima. Ja. Maar
3: vanuit Snits hast dan een heel goede verbinding met Ljouwert.
0: Ja. Maar dat is wel heel nieuwsgierig wat zij zo nou zei natuurlijk. Hè? Want dat betekent eigenlijk van we moeten nog meer nadenken hoe wij vanuit de provincie, vanuit de verschillende regio's, weer verbindingen krijgen kunnen naar die lelielinie. Ja. Of hoe dat ding dan. Hij krijgt vast ook nog eens een oren namen. En maar hoe dat ding dan ik maar hieten mooi. Maar dat is natuurlijk wel heel nieuwsgierig. Ja. En dat gaat ook over de busverbindingen bijvoorbeeld. Hè, naar die nieuwe station staan. Hoe rint dat? Ljouwert is natuurlijk ook altijd nog een vraagstuk. Ljouwert moet op een of andere manier. En Snits ook. Moet het daarop onjekken worden? Ja, want dat is natuurlijk heel nieuwsgierig en heel kansrijk. Ja. En dat je daar nou de tijd voor haalt om daar nou eens goed om uit te denken van ja, hoe zit dat infrastructurele net in Friesland en daarnaast nu?
3: Ja, en dat is ook een beetje kip of ei verhaal natuurlijk. Want het is heel tijd minder worden.
0: Ja.
3: Maar ook omdat het gewoon voor mensen in Friesland net een redelijk alternatief is. Vaak om uit of heet ik in Minsk Wollewol.
2: Ja.
3: Maar ja, hè, dat zeg ik bij u. Wij wenen in Boersum. Ja. Dat we een gewone bus. Nou, dat we een elite bus. Nou is het een belbus.
0: Ja.
3: Ja, omdat het gewoon, het is net vaker nog een optie. Maar op het moment dat we dat is een lelijke has, dan wordt het echt een betere optie. En dan kiest dan krijgt ze echt die massa om de oorlogen in.
2: Maar die verbinding ben wel heel belangrijk. Want ik ben hier dan in Warkum. Als ik van Warkum naar jou het ben ik al 50 minuten onderwijs. Ja, dan moet ik nog naar het Heerenveen. Ik pak de auto van Warkum naar Heerenveen. En daar stap ik op de trein.
3: Ja. Ja.
2: Dus daar moet wel naar Sjoerd worden in ieder geval.
0: Ja. Ja. Maar als je naar je hoofdinfrastructuur krijgt, dus is Grifje en Hek, dat er dan ik Sjoerd wordt. En dat mag gewoon een Sjoerd worden. Hoe binnen die verbindingen naar die hoofdinfrastructuur daar?
3: Ja. Ja.
0: En dat is heel nieuwsgierig. Dat is zeker kansen.
3: Ja. Zeker.
1: Ja. Goed. We gaan naar het AZC in Snits. Dus ik ga even naar Lianne.
2: Ja.
1: Een nieuw AZC, Haringsmaland.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Er is ook al een AZC.
2: Ja, in de Noorderhoek.
1: Noorderhoek.
2: Ja, en wij wien in eerste instantie als VVD Chin het AZC in Haringsmaland. Maar ja, uiteindelijk wie er een meerderheid voor. Dus toen hebben wij zoiets van, dan... Wij kunnen het net meer Chin horen. Nee. Dus wij van u zien het in de Noorderhoek mooi zitten. Nee, dus maar ja, we gaan uit Haringsmaland.
1: Het gewoon bleven, werd het no shit.
2: Ja, dat wie van u wie dat prima was. Nou ja, toen is dit kom. En nu hebben ze iets van, nou ja, dan moeten we ik gewoon mijn werkje om dan het beste mogelijke situatie daar te krijgen. Want er werden een heel soort mensen omheen die zich toch wel heel erg zorgen maar zien.
0: Mm.
2: En dat ik weer in de zienswijze inderdaad deze week.
1: Ja, die ben in Chinnen, hè?
2: Ja, klopt.
1: Stikkers 8, meen ik?
2: Ja, er weer wat meer, maar dan ben ik een peer eigenlijk bij hetzelfde of samen ondertekenen. Dus ik geloof dat het rond de 20 mensen ongeveer wien die daarop reageert.
1: Ja.
2: En zij is eigenlijk al jaar van het participatieproces is net oké. En dat hebben we al jaar, ik bij het college deadline. En die zei van ja, wij hebben aan alle regels houden van participatie. Maar ja, het
1: eigenlijk
2: zijn ze
1: bij hen net genoeg inspraak van.
2: Ja, en in eerste instantie weer de traaie locaties. En er is een heel soort ambitie verkeerd in de oerlis. En daarvan zitten wij van nou, blow nou net hameren die van wij het goed dient, wij het goed dient. Maar zitten ze een keer van nou, we hint misschien beter in het wan en litten we in gesprek in. Want het bloot maar heen en weer in. En natuurlijk is het ik maar participatie altijd ingewikkeld. Want mensen die willen zich litten jaren, maar die willen ik graag geliek krijgen. Ja. En ja, dat is natuurlijk participatie is net per se die zin krijgen. Dus dat is ik altijd wel een beetje ingewikkeld. Van nou ja, heel veel mensen zitten ik film in het jet, want er wordt niks maar dient. Mm-hmm. Maar ja, is er dan wel naar luisteren. Ja, maar kunnen we er gewoon misschien net voor horen? Dat is natuurlijk ik ben ingewikkeld. Maar in dit geval hebben we wel zoiets van... Geer nou alsjeblieft gewoon maar die meesten op tafel. Want ik zeg een stik oer een monumentale boom... dat ze bang binnen dat die BM verzakt of futgiet. Of dat binnen van die zorgen, die kiest heel makkelijk fut, Hallie.
1: Mm-hmm.
2: Dus geer gewoon het gesprek oor. En doe dat maar die meesten om dat fut, Hallie.
1: Ja, maar... Dat naar je AZC komt, dat is wel duidelijk.
2: Ja, dat is een gegeven.
1: Ja.
2: En er is een heel soort onrust over het veiligheidsplan. Daar wie ik persoonlijk een beetje verbaasd over. Want ik mag hopen dat elk AZC in Nederland een veiligheidsplan heeft.
1: Is ik samen.
2: Ja, dus dat of er nou 400 vrouwen in mijn ben of 400 man zitten. Beide keren moet ik gewoon een veiligheidsplan wijzen. Dus ja, dat vind ik net per se een reden voor meesten om daar angst te krijgen dat het wat een gek AZC wordt omdat er een veiligheidsplan leidt. Nee, dat moet gewoon.
1: Ja. En dat is ik daar signed.
2: Ja, dat is ik daar signed.
3: En het is zo dat het AZC in de Noorderhoek dat verdwijnt dan op het moment dat hij in Haringsmaland in.
2: Ja,
3: en dan krijgt daar ook weer mogelijkheden.
2: Ja, daar krijgt weer naar je wend. Ja. Want dat wie ik bij een heel soort meesten zou hebben, we willen nijbouw. Maar ja, dat natuurlijk nog wel in de Noorderhoek straks kan. Zoals het effect is dat er nijbouw kan komen.
1: Ja.
2: Maar ja, is dit de situatie die de VVD heel erg fijn vindt? Nee, maar het is nou wel zo, want de meerderheid het dat nou eenmaal besluiten. Dus daarom zitten wij van, ja, dan moeten we gewoon zorgen dat die mensen die zich zorgen met zijn jaart worden en dat we daar gewoon de beste situatie
1: en dat nou het proces zwaarvaardig dient.
2: Dus daar zitten we bovenop.
1: Ja, het is wel bijzonder, vind ik, dat dit gewoon zo of gewoon, nou ja, dat dit uitviert wordt, wil zelfs het oeral yes, dat er zo'n probleem binnen mooie AZC's. En dat een heel soort mensen in opstand komen en dat ik op een manier doch die net altijd lieke vrolijk is. Hmm. Maar dat dit toch in snits, ja, de binnen dingen die net goed gaan, maar toch redelijk soepel.
2: Nou, wij hebben wel mensen die er chin binnen, maar die ben wel echt heel vriendelijk, eigenlijk, ja. Nee, ik ken het door zitten, heel
1: misschien
2: constructief.
1: Ja.
2: En ze lezen zich in goed in, want ik krijg brieven dat ik soms denk van oef, ik moet even dit traject in lezen, want dit is wel heel goed juridisch voorbereid. Maar nee, wij hebben nog net echt meesken maar spandoeken bij het stadhuis of nee, dat net. Dus die groep, ja, ze ben wel onwijzig, maar net vervelend.
3: Nee. Maar de kind stek rutsk op wijzen.
0: Ja, absoluut.
3: Hè, dat proces is misschien de kind absoluut een ding om verbeteren worden.
2: Ja.
3: Maar uiteindelijk is het in die zin blik daar wel echt een goed proces west, omdat de ging grote protesten west binnen en mensen wel het gevoel hebben van we binnen nog in gesprek en dat moet nou weer op nij. Dat denk ik maar die Iris.
2: Ja.
3: Maar mensen binnen wel yet.
2: Ja. Ja, en ze schrijven goede brieven, ze witten de waai, ze bellen en ze kloppen op alle doren die ze kunnen kloppen. Maar inderdaad, net op een nare, vervelende manier inderdaad.
1: Nee. Dus wat dat betreft hebben we grutsk wijzen.
3: Ja, denk ik zeker.
0: Grutsk op snits.
2: Heel Zuidwesten.
0: Ja, heel Zuidwesten.
1: Zuidwest, ja. Het volgende onderwerp, de gewaaksbeschermingsmiddelen, pesticiden. Grut onderwerp. Want ja, de provincie die het nou zei van ja, meesken, had je hem binnen 4 kilometer is het ook van een Natura 2000 gebied zitten en je hem telen lelies of ik meen de
0: Noord.
1: En er weer nog in.
0: Ja.
1: Ja. En je broeken, gewaaksbeschermingsmiddelen, dat mooi net meer binnen hier, maar dat oerwijze of je mat aantonen kennen dat het geen ecologische invloed heeft op dat natuurbeschermingsgebied. Ja. En daar is de BBB nogal in de provincie nogal het zin van leren trokken.
0: Ja.
1: En die hebben misschien zelfs de takomst van het college er wel onder ophangen.
0: Ja.
1: Komt het Sophia net?
0: Nou, ik heb begrepen dat we er nou komende wagen in de commissie op praten zullen. Dus in die zin, en eens is dit, hè, dat zou je Maxima ik alweer, een beetje dom. In ieder geval, ik ben een hele grote woon. Dus dat zei ik wel eens wat over de politiek en de tijd waar we aarzen weer inkomen. Dus het zie je maar van de verkiezingen. En ja, dat had kennelijk, maar goed, dat is dat met je aan de BBB zelf reden van had het online geweest om vrij grote woon te broeken.
1: Nou ja, ze lezen echt wel een beetje op ramkoers.
0: Ja, hè, de briefmaat van tafel en het kerstanet. En dan moet het, nou ja, hè, op de vraag of ze het college eventueel dan vallen laten wollen. Dat zullen we misschien kennen. Maar goed, ik had nou begrepen, we praten de komende wagen hoor. Dus in die zin had ik het idee dat
1: Wat is dan de insteek van de PvdA?
0: Nou, als je heel duidelijk, dit is net beleid van de provincie. Hè. Dit is een rechtelijke uitspraak van de Raad van State. En daar maak je uitviering van jou. Hè. En alle partijen die beweren dat ze democratisch en op wettelijke grondslag opereren, die moeten dat serieus nemen. En het is een voeg van het college. Hè, want het gaat door de handhaving, vergunningverlening, handhaving. Nou, dat is voeg van het college. En als je als statenlid of als partij zegt van god, daar willen we het oor haar. Dat ken. Hè, want wij kennen het oral oor haar. We kennen het hier ook oor haar. Maar dan is het algemeen zeg je dan van nou, wij willen dat op agenda haar. En dan praten we erover en dan vreven u het list van waarom gaat het zo. En dan gaan we daar een goed peteren over. En dan kun je alsnog zeggen dat je het wel of net maar eens bent. Maar dit, om nou aan de voorkant al te zeggen van die brief die maakt van tafel en het college met een zware maatje, et cetera. Er zitten 12 BBB'ers zitten er in het college, nota bene. Dus dit is een collegebrief. En dat ding komt keurig netjes op agenda van de vergadering van het college. Dus ze had er oor hoorn. Dingen ze hier op bier, nou ja, dan.
1: Ja, ze uit de BBB, maar wij komen op voor uw boeren, uw achterban.
0: Ja,
3: ja, maar dat is, ja,
0: dat is de vraag.
3: Even de vraag. Ja, precies dat. Van, door dat echt op deze manier.
1: En lezen ze?
3: Want uiteindelijk had boeren je wat vaar, was net weer meisjekind. Want zoals Klaas al zei, het is gewoon de wet die met gewoon uitviert worden. Dus daar moet ik het college van Friesland zich aan houden. Dus op het moment dat boeren voorhouden, we kunnen dit nog op een of andere manier chin houden. Nou, dan vertel ze eigenlijk net de weerheid. En dan, ja. Terwijl boeren daar misschien wel op rekening gaan. En dat hebben we te vaak dingen. We hadden te vaak van die geitenpaadjes bewandelen van ja, maar het kan misschien nog wel oors en misschien kan het nog chin houden. En dat ken je maar net. We moeten van een aantal gewasbeschermingsmiddelen, daar binnen we nou achter dat die echt heel schadelijk binnen voor de omjouwing, ook van mensen. Daar moeten we alternatieven voor hebben. En daar wringt de schoen eindelijk, want het moet nou al jaar vrij snel. En wat boeren soms terecht zitten van ja, maar ik ga nog geen alternatief. Mm-hmm. Nou, daar binnen we nou landelijk ook mooi dwaande. Ja. En dat is een beetje de processen die naast elkaar rennen van zoest eindelijk die alternatieven al haar willen op het moment dat ze die brief uitstuurt van ja. Het moet verorden.
1: Ja. Ja.
3: Maar die alternatieven, die zullen er altijd goed is gauw wijzen. Dus we moeten ook mijn boeren geerwerkje van wat kinderen dan wel? In plaats van ja, dit is storm in een glas water eindelijk, of iets wat eindelijk net chin te houden is. Van wat kinderen wel? Hoe kunnen we verzorgen dat je hem kunnen boeren, maar dat je hem ook je hem aan de regels houden kunnen? Ja. Goed binnen van ja, alle
0: jaar. En je zullen, er wordt op dit stad werken aan een landelijke convenant over gewasbescherming met mooie sector. Hè? Ja. En dus ik hoop dat ze daar een goede afspraken maatje kennen. En het is wat Marieke zei, van ja, ben het altijd nog vervangende middelen. En dat is zo. Hè, maar dan moet ik het aan werken willen. Hè, we hebben natuurlijk echt een beetje de neiging altijd van ja, het komt net zo gauw. En het valt wel wat daar enzovoort. Dus we scoren heel zo naar voren daar. Dat speelt dus echt wel eens wat parten. Maar moet goed rekening houden met de belangen van de sector. En je zult misschien ook concluderen, Maarten, dat is misschien ja, wat hut. Maar je zult soms ook concluderen dat bepaalde teelten net op alle plakken kennen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is wel vaker zijn in het leven. Hè, dat we net altijd alles wat we graag willen op hetzelfde moment of op hetzelfde plak. En ja, zo'n lelieteelt, ja, daar weten we gewoon van dat de druk van gewasbeschermingsmiddelen behoorlijk heeg is. Ja, dan is misschien in omjouwing van een toeren tot 1000 gebieden is misschien net het ideale plak om dat te doen.
1: Nee.
0: Daar rennen we in de praktijk wel eens vaker zien en on. Ik bij horen vraagstukken.
1: Maar dan heb je een hut boodschap van die boer die het krijgt daar misschien bedroogd waan is.
0: Nou ja, dat wil ik wel een beetje nuanceren. Hè, want daar ben vaak ook hele toeke ondernemers en die weten ook wel hoe het werkt. En lelieteelt is een van de voorbeelden dat het vaak verhier van groen is. Hè? Dat het natuurlijk vaak een soort ja, groen die dat op dat stuit net door de eigenaar of door de gebroeken gebroekt wordt en dan wordt het verhierd.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik vind natuurlijk, daar moet je rekening mee houden, want het zijn bedrijfsbelangen. Maar je moet soms ook zeggen, ja, er zijn orenbelangen en die zijn wichtiger.
1: Zou het matje soms wijzen.
3: Ja, en dat is wel de taak van de politiek. Hè? Uiteindelijk om dat maatschappelijk belang in de gaten te houden.
0: Ik vind dat is natuurlijk vaak zo. En daar gaan we in de politiek wel eens wat lijst van. Begrijpelijk, hè, want er zijn verschillende belangen. Maar je zult op een gegeven moment zeker een keer een karmaatje maken. En dat betekent ook dat net alles oer al kan.
1: Ja. Duidelijk.
3: Ja, zeker weer.
1: Ja, gaan we naar het volgende onderwerp. En dat is eigenlijk een onderwerp wat vorige week ik al speelde. Maar ik word er toch nog even op, hè, omdat je hem er ook op praten hebt in de steden, Swat. En dat is de Provinciale Commissie Landelijke Beheerd.
2: Jim hebben al een soort een honderd, nee.
1: Ja.
0: Maar je bent
3: goed bij Jim.
0: Jim
2: hebben ook dan nou daar, toch? Als plaatsvervangend voorzitter.
0: Ja.
2: Nee, maar sorry.
1: Nou ja, ik heb ChatGPT al even vragen. Wat speelt het er al een keer? Maar daar kwamen sokken, de woningbouw en al die dingen die het overal spelen.
2: Nee, maar het is al jaren.
0: Nou, maar is blij dat er wat in de provincie speelt.
1: Ja, ja.
2: Nee, fijn.
1: Ja. Nou ja, die commissie Landelijk Beheerd, dat is natuurlijk wel een dingetje. Want ik weet dat mijn collega, die het vorige week Casimir vregen om hier om te komen.
0: Ja.
1: En toen zei Casimir, die zei, dat wou ik wel, maar ik wil toen één ding net, hè.
2: Oh.
1: Nou ja,
0: doe
1: hebben zei, dan hoedt het net. Dus speelt het dus wel.
0: Ja.
1: Het speelt het heeg op.
0: Ja. Ja.
1: En Jo Hedrik, wat hoe zou je nou Roene Waas in de steden?
0: Ja, Klopt. Nou, misschien even het plaatje in de Provinciale Commissie Landelijk Gebied. Hè. We broek altijd die oude kwarting, maar de Provinciale Commissie Landelijk Gebied. Dat is eigenlijk het wichtigste adviesorgaan van de provincie als het gaat over dingen op maat van landbouw, natuur, landschap, wetten.
1: En eigenlijk elk die term uit de kraaien heeft, is daarin vertegenwoordigd.
0: Die kent daarin vertegenwoordigd. Ja. Dus de gemeente, Boukendam, Wielneemt, het wetterschap, maar de natuurbeschermingsorganisaties, Fiskemilieu, Federatie, neem maar op, en de landbouworganisatie voor zelf. Het is een breed zelschip.
1: Ja.
0: Dat besteedt al jaren. En de heer Kazimier is, drie of jouw rier is hij nou voorzitter, onafhankelijk voorzitter. En de heer Kazimier is een heel betoefd, ervaren,
1: bestuurder.
0: En bestuurder, ik ken hem ook wel redelijk. En het is ook net een man die samen even over in je nacht ijs zei van nou, dit ken het meer of wat dan ook. En dat is eigenlijk het enige wat wij in het college zijn. Van dit is vast net van de een op de oren die. En dit, je bent natuurlijk peteren geweest. Dat sociaal komt. En dat had vooral helaas te krijgen met de landbouwvertegenwoordiging.
1: Ja, want dat moeten we dan ook even duidelijk hebben. Hè? De landbouwvertegenwoordigers die ben er uitstapt.
0: De vertegenwoordiger van de LTO. Wat heel spietig is natuurlijk, want de LTO is een wichtige organisatie.
1: En dat weer al in september vorig jaar.
0: Ja. En ik van de agrarische jongen, die ben er uitstapt. Wat ik echt persoonlijk ik heel spietig vind dat gebeurd is. En dan zo je verwacht je, dan komt er een proces op gang om bij die partijen om tafel te zitten van jongens, hoe doen we dit? Hoe lossen we het op? Want ik wil mij net aan dat deze beide organisaties het belang van zijn adviesorgaan net onderschreeuwen. Dat zou heel vreemd werden. Met verantwoordelijke organisaties, zeker agrarische jongens, zorg ik naar takkomst en die willen daar graag hoe mooi praten. Tenminste, dat zo een logische insteek wijzen. Dan is het wel heel spietig in ieder geval, maar misschien ook wel een beetje wonderlijk dat dan op een bepaald moment een onafhankelijk vastzitter zit en maakt van ja, ik houd er mee op. Dat is wel heel bijzonder. En de college had nou een brief geschreven aan alle leden van die Provinciale Commissie Landelijk Gebied, dat ze vaar in juni maar een plan komen maken van hoe ze nou naar de takkomst zeggen. Dat is op zich helemaal net verkeerd. Maar het is, volgens mij is het en-en. Want het is echt een zaak van de provincie. Want het is uw adviesorgaan. Dus wij jaren ek in actie te komen. En dus ik vind dat het college excessen had van ja, wij treden zelf ek in de oerlis met deze partijen. En met de LTO en de agrarische jongeren. Die er nou net dus je part mee verliet. Maar dus die reageren ek net op deze vraag.
1: Nee.
0: Dus dan maar eens hinnen. En dan maar eens het serieus nemen. En zeggen jongens, hoe doen we dit?
1: Ja.
0: Want wij missen de inbreng vanuit de praktijk, vanuit de sectoren op deze wijze. En dat kennen het.
1: Je zegt eigenlijk, wij vinden dat je hem te min dienen hebt.
0: Ik vind dat ze actiever wijzen maken.
1: Ja.
0: Ik ga niks, die brief is prima, daar heb ik helemaal niks op tjen. Alleen ik vind dat ze zelf bestuurlijk ek in actie komen, maar richting de bestuurders van deze belangenorganisaties.
1: Ja. En is er al wat op antwoorden?
0: Nou, dingen gaan net zo heel snel in de politiek, ja. Ik ging ervan uit dat er goed of nooit gedacht wordt. En als het te lang of nooit gedacht wordt, ja, dan steken we de vinger wel weer eens op.
3: Ja. Okay. Er kan echt net te lang of nooit gedacht worden. Want we hebben natuurlijk een heel grote opjeft op het gebied van landbouw en natuur. Ja. En het is juist zo wichtig dat we nou, de ouderen hier had dat heel erg tien oor elkaar staan. En alsof het alsof natuur tien oor landbouw stiert. En dat moet nou weer te jaren oplukken gaan. Ja. En dat kan alleen nog als we te jaren om tafel zitten. En er zijn zoveel mooie voorbeelden ook in de rest van het land waar dit wel lukt.
0: Ja.
3: Dus ik zou ook de verwachting hebben van het provinciaal bestuur van jongens, geen de vaar, zwaar dat Elsen in om tafel zit en dat je maar uitkomen maar ook. Want oors, dan krijg je natuurlijk op het vorige onderwerp dan moest je uiteindelijk brieven sturen omdat het toch besluiten nemen moest op een gegeven moment. Waarbij we zitten, zo doggen we net. En we kennen net meer oors. En dan hebben we dat gedonden weer.
0: Ja.
3: Dus we moeten gewoon aan de voorkant met elkaar eruit komen. Hoe doggen we dit?
0: Ja.
3: Welke romte kennen we aan de natuur? Welke romte kennen we aan de landbouw? Aan infra, aan bewenning, aan nijbouw? En dan moeten we echt weer met elkaar een goed verhaal over haar. Dat het liefste aan de voorkant al steund werd.
1: Maar dit is misschien ook wel weer een voorbeeld van dat er in het noorden, in dit geval nou dus Friesland, dat de meningen zo verdeeld binnen. En dat de partijen dus ik verdeeld binnen.
3: En dat vregen dus wel een sterk bestuur.
1: Ja.
3: Dat daar ek in durft te steen van, hè, wij haar als bestuurder has natuurlijk die mening. Hè, en dan binnen natuurlijk, hè, binnen het provinciaal bestuur, binnen verschillende meningen. Maar dat is dan ook steeds, maar mijn taak als bestuurder is nou om het te geren uit te komen. Ja. En dan, en dat, dat is ek al aan de volkant als bestuurder accepteert, dat betekent dat ik net, ek net 100% van mijn politieke mening realiseren kan. Maar mijn taak is nou om de mensen aan tafel te
0: zijn adviesorgaan is ek voor de toekomst. Hè, broer, maar dit, dat is net even keppelen in een bestuursperiode van een college van BMW of van een gedeputeerde of wat er ik. Nee, dat is verlengte van jaren. He, dus dat maakt een hele stevige rol. Ha. En ja, dan kun je net volgens mij nooit accepteren. Of accepteren, maar dan kun je net zitten blijven. He, want dat ga ik zijn. He.
1: Ja.
0: Je blijft zitten, je moet in actie komen. Maar kun je net zitten blijven als zorgsbad. Want het is ook voor uw toekomst is het wichtig dat ik voor de volgende bestuursperiode dat er een heel goed adviesorgaan zit waar al die meningen op tafel komen kennen. En waar ze nou ook illustreren en beziek je om direct de jaren uit te komen.
1: Ja.
0: En als ze er net uit komen, hou ze in ieder geval hun best in. Hè? En dan kun je ze ook nog, hè, dat mooi, hè? Je mag ook nog een soort sectoraal advies. Ja, van jongeren, deze keer komen we er net uit. Nou, jammer, maar dat kan. Maar het moet er wel wijzen.
1: Ja.
0: Hè? En dat is iets waarvan ik denk van ja, dit gaat verder dan de belangen van dit college of wat dan ook. Nee, dit gaat verder.
1: Dit wordt de toekomst. Okay. Ja. Ik zeg even naar de klok. De tijd die vlucht altijd in dit oorke. We zijn er alweer haast terug in. En ik hier nog een paar liedse dingetjes. Omdat we willen toch altijd een beetje fleurig en luchtig willen eindigen. Dus ik hier nog een paar liedse dingetjes op agenda zetten. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Heemt al in de hoes?
0: Ja, is wat meer
2: van naar luisteren, nee.
0: Is wat meer van mijn generatie. Ja, ik ben bang.
3: Ik dacht, als de Spice Girls komen met een nieuw album, dan maak ik mij hier maar weg.
1: Ja?
3: Rolling Stones, dat is.
0: Ja, ik had wel. Dit is Foreign Tongues, heet het, het album. Hè? En ik heb er binnen twee singles ben er al op Spotify, YouTube, et cetera.
1: Ja,
0: goed, het is. Wist, ik vind het bijzonder knap. En hoe zij dat doen?
1: Ja.
0: Is ongelooflijk. Een man ben in de 80.
1: Ze ben in de 80 en hij draaft nog wel op het podium.
0: Ja, maar als het just de stem, hij is vers weer mooi. Ondersteunende technieken voor. Maar goed, het klinkt als een klokje.
1: Ja. Okay.
0: En dat is gewoon zo. En het is een goede muziek. Alleen, ja goed, dat zie je hem ook zo vergeren op een gegeven moment. De muziek van je jeugd, daar heeft toch een andere beleving bij dan...
2: Spice Girls.
1: Ja.
0: Nou, verdien je demmen maar.
1: Ja. En al een aardig cadeautje kregen van Memedai?
3: Ja, we vinden weer hartstikke verrast van de morgen.
1: Okay.
3: Ik zei al, ik krijg het al van mijn oudste, die Santje, die weet even 40. Die dat het nijwieken weer. maar nou ja, een mooi knutselwerkje en een mooi kettingje. Dus
1: mooi.
3: Weer hartstikke
1: Ik zie het, krijg nog nooit het kettingje te zien.
2: Dus de jongste, die weer 14, dat hij het zelf hier knutselt. Dus die weet het zelf al aan het uitpakken. En toen, hij. Ik dacht, ik kijk roodje. Oh, dit is die pollepel die ik heb verf. Ja, sorry, alsjeblieft.
1: En de vrouw een mooi cadeautje, joh?
0: Ja, wist. Wij zeggen altijd, dit is echt een beetje de dag van waarop we extra bleed binnen dat we de band gaan.
1: Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel bijzonder.
1: Ja.
0: En is band die ben het huur zit, die studeren en die werken. Maar die ben beide, dat vind ik heel mooi. Hè? Die had ik zo'n periode gewoon van seks en zontje. Maar nou sturen ze, wij zeg ik binnen altijd een cadeautje of een briefje of een berichtje. Ja. Dus dat is heel mooi.
1: Dus het wordt veel beter.
3: Het
0: komt
3: wel
0: goed.
1: Alles komt goed.
0: Het komt
1: mooi. Nou, dat is heel mooi om mooi dat boodschap ik te eindigen.
0: Ja.
1: Ik wil je me tig dankzij voor het praten in het Nijs Forum. Klaas Zwart, Lianne van der Wal en Marieke Vellinga. Dank wel en tot de volgende keer. Ja, ik neem nou Askie en daarbij wil ik je er even op wijzen dat dit programma Vrom te Harkje is op uw website en uw app. Zie je naar de knop Harkje en ga dan naar de datum en de tijd van dit programma en dan kan je het Vrom jaren. Dadelijk naar Ian gaat Johan Vrom in de tijd in Snijn in Friesland. En wat mij onbelangt nog een hele mooie dag te wensen.
4: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
5: Hoi.
4: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
6: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sijsbieren. Achter de Zeediek, is dat haar nije thuis?
7: Moet blij wezen dat hij hier in Sijsbieren woont en nooit weer weggaan.
6: Tina in Sijsbieren, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
5: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
11: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje maar in beëinding.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Even Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, evenlof.frl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
23: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, 12 minuten door hier is het weer. Het is snijden in Friesland. Ont 6 uur hebben we er mij de tier. We zien er vanzelfs. Alle uren wordt dan een hier bepaald. En dan zie je wij het nijs nice en de muziek erbij. Nou, ik start er maar voort maar, de tiermachine. Wat wordt het hier deze uren? Op ziek naar het nijzen van Doe en ik de muziek uit de hitlist. Hetzelfde wie ik het doe. Zeker het en bijziekje tijdens de reclame. Yes, dadelijk zal een noemer uit.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
24: Ik meen of dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
3: Doch ik mij, meen hoe dij. Grutsk op uw grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
25: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
26: Oh, wat betekent dat voor mij?
25: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
26: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
25: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
26: En moet ik verder nog ergens op letten?
25: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
27: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
28: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
29: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
30: Dynamisch.
29: Maar in de winter wil ik zekerheid.
31: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
32: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
28: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
33: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
34: Ik krijg een vakantiebroertje.
35: Huh?
34: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
35: Cool, wil ik ook.
36: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
37: EuropaKinderhulp.nl
38: Snijden in Friesland.

0: dat weer doe.
1: Omroep Friesland. Ik vind het prachtig. Ja, ik zie er echt uit.
2: Ik luister inderdaad, maar zo het nog nooit. Dus ik zou zeggen, ga met die banaan.

0: Plaat worden wat langer dan de tekst, hè? Ja, dan heil je wat, hè? Fleetwood Mac wie dat en Big Love.
1: Snijden in Friesland.
2: Ontzijns hoor
1: het gevoel.
2: Het neus.
1: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
0: Echt wat die nomer op heb. Oh, Jantje Zoon 80. Hij had de hitlist er even bij. Hij had het in het archief vanzelfs. Hij zei, oh, moet mij zo beginnen met Fleetwood Mac. Nou, hé, hey, Egbert. Dat is toch een mooie start van het programma op net dan. Welkom, ontseizoeren. Nou, dat seizoeren, ja, dat wordt nog langer. Want Sportclub Jereveen, die voetballert, dat zet om 3 of 4 minuten eind. Verzelf Blauwe erbij, ze winnen op visite bij NAC Breda. En Jes Verzelfs letter in de media het wedstrijdverslag. Dat net alleen nog maar de opening van het vrije formatieseizoen is begonnen. Je hoort in mijn naam, Helco Broersma is er voor u bij. Dadelijk praat er dus bij. Ja, en wij gaan dit soort weer waarom. En Jontje zo'n 80 dus. Heel Nederland in spanning om de ontviering van Gerrit-Jan Heijn en de Herald of Free Enterprise. Prijs die bij Zeebrugge in Zee verdwijnt. Madonna bepaalde moorden met fishnet shirts, velreerde lippenstift, schoudervullingen en beenwarmers in alle kleuren van de Rijnbogen. Ja, en tigbussen hier spreekt gang de troginnen van het toupeerde blondeerde hier om dat oerijn te houden.
1: Dit is
2: de top 3
1: van Toe.

Hetzelfde wie ik het doe op Traaien Ferry 8. Wie hinter krijgt te leven hoor. Ja, Herald of Free Enterprise, de grote ramp bij Zeebrugge. Degong de plaat hoor. Bijzondere versie van Let It Be. Nou, de grote ferry ramp bij de Herald of Free Enterprise bij Zeebrugge, waar het Ferry 8 oprichtte om geld in te samelen voor de slachtoffers en families. Artiesten als Paul McCartney, Boy George en Kate Bush die zongen er op mij. Op Traaien, hetzelfde wie ik het doe. Het twaalf dus Piet Veerman, Sailing Home. En op Ian definen we Crockett's Team van Jan Hammer. Waar het verneemt door de serie Miami Vice. Hammer maken de muziek haast heel en dolle linnig in zijn studio met synthesizers en drummachines. Het nummer zie het al in aflevering 84, maar kan pas letter als single uit. Net alleen het Crockett's Team, maar maken muziek van meer dan 90 afleveringen van de serie. Dit is Jan Hammer. Hij zit in de clip te zien als vlechtende crimineel.

0: tune van Miami Vice. Jan Hemmer, die maakt het, die op INSL de weekend doe. En Crockett's team. Het is een kwartier uur in worden. Ja, het is altijd even een momentje. Dan is best de opening van het vrije formatieseizoen. In mijn naam, Joert, Helco Broersma. Goeiemiddag, Helco.
1: Goedemiddag, Johan. Ja, in die en mijn naam. Dit keer de opening. Meestal is het in Friendship, maar mijn naam is naar voren te halen. Het heet nog de Gouden Willem-partij. Maar ja, die Gouden Willems, die ben net meer betelbaar. Als het al een puur goud is voor jou nog een karaat, dan kost dat per gram 124 euro. Nou, geven we vanuit 20 karaat, 90 euro. En 18 karaat, 80 dus dat, of euro, mag ik zeggen. Dat is natuurlijk net meer te betellen. Dus de normale prijzen om het samen te drukken, die ben je te verzinnen. Dat zie je per toer nog wel eens, dus drie prijzen. En we zijn om 12 uur het aanzetten, maar dit is de eerste vrije formatiepartij van het seizoen. Waarbij eigenlijk nou de nummers 7 en 8 dwanden binnen. En dat is wel een pikante partij, want Martin Bergsma, Hessel Postma, die won voor de PC met Pieter Jan Leijenaar. Maar ja, die waren er nou bij zetten. En daar kwam Erwin Sielser van in het plak, want die keerste mooi. Gert aan de Bos en tegen Triemstra. Ja, die zien we net weer om op een keertje. Misschien wel eens een keer maar een invalbeurt. He, die man die in het puntenklassement tegen Triemstra maar 938 punten. En Gert aan de Bos op het zesde plak met 134 punten. Misschien ik nooit wel weer inhalen worden zullen. Maar goed, die ben er net meer bij. En Erwin Sielser is nou de achterin. En hij dacht ik de vermeeste opslag bij Martin Bergs en Hessel Postma. En Pieter Jan Leijenaar die vond onderdak bij Steven Koster en Gerben de Boer. Utschum en Exmarre en Pieter Jan Leijenaar, die werden het zelf in Makkum. Dat is dus wel even mooi dat die voetendaagse helemaal goed keert te kennen. Dus noemen we zo een achterbeschut dus dat we al twee partijen uit hebben. Want 4 en 6 ben ik de wanden. Remmel Bouwma, Jorn Lars van Beem en even Pieter Talsma kwamen 4 om het wel achter. Helden nog wel op dat 4 en 4 en 6 was. En Corné Tuningen, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma. Maar toen werd een zitbal van Corné Tuningen die een oi maakt aan deze partij. De winnaars van voor hier, Johan Sipma, Gabian van Popten en Hendrik Koosteren. Die liet Nauke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Mierdema op een spulsje steen. Hierin, mijn naam is, ik ben namer Merke. Er is een memmedaille, Merke en allerhande festiviteiten in Alwest. En ja, je wordt om 11:16 met afsluiten in de feesttent. Dat het eerste aanroen is mijn Butterfly. Nou, de wist wel, Butterfly is mijn afscheidstournee dwanden. En toch dus ik nog even mijn naam aan. Wie twee keer mis op een keer zien, hij zoest in comeback maatje. Maar dat gaat definitief net terug. Dylan Drent, zijn schouderbestuur is zo slim dat hij kan echt net meer keertsen. Maar benijd hoe het gaat tussen de patoren van Bergsma en Koster. De eerste 6-2 aan de kant ging het van het tour van Steven Koster. Maar ja, we zitten vanzelf nog maar in de beginfase.
2: Snijden in Friesland, dat wie doe.
3: Maar ik de jaren 80. Doet Don Johnson het coolste kapsel, de breedste schoudervulling en de vlugste auto's hier in Miami Vice.
4: I got enough problems with this investigation already.
5: Oh ja, dat wie mooi.
6: En de tocht der tochten twee keer verrieden waren. Maar de finish op een bonken.
7: 1 km 13 11 de tocht.
3: Snijden in Friesland,
6: dat wie doe.

Mixed Emotions, You Won't Love. Ik een hit in jochtje in de 80. Ja, dan rinst eens even terug de hitlisten. Zelden wie ik het doe. En de Hellester noemers uit. Ja, er komt de mooiste tjen van zelfs. Maar domestic mij bepalen wat we draaien. Dit is de oer uit jochtje 80 uit die hitlisten.

0: We doeken het romantische hoekje beachy. Dat heeft hij in de gaten. Hè? Wat wordt het? A. Climax, I Miss You of B. Boy George, Everything I Own. Dat bepaalt mij. Paul Vienst in de Omroep app. Haast me op je telefoon. De Omroep app. Dan zoeken we even hier op je. Rios Boppen. Dus dit appuus. En daar hebben we even niet zet. Hoe slim maar even die favoriet van deze twee om te klikken. Heegste percentage. Komt nog 10, 12 uur dan voorbij.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: Ja, Björn is er even met je bij. Die is al druk dwaande mij het nijste Guardian. Nootje in zo'n 80 of hier vanzelfs krijgt even door die grutte ramp met die Britse veerboord. En op treien, in die top treien, zelfde week doos die Ferry 8. Hè, maar die speciale versie van Let It Be. Voor het goede doel komen dan artiesten bij elkaar om geld in te samelen voor de slachtoffers van die grutte ramp. En die grote ramp die vindt begin maart plak. De Herald of Free Enterprise die kapseist voor de Belgische kust. En daarbij komen 193 meesken om het leven. De boot is zo'n 6 kilometer de haven van Zeebrugge uit. Als via de Ierpesteende Boegdwarren werd er in de boot streemt. Jitroch kapseist de boot.
3: 350 opvarenden worden uit het ijskoude water gered. Voor 193 mensen kwam de hulp te laat. Toch kwam de hulp heel snel op gang. Het was rustig weer en de zee was kalm. Het schip was net hals over kop vertrokken voor een routinetocht naar Dover. Het kapseiste zo snel dat men niet meer in staat was om een SOS-signaal te versturen. Overlevenden werden vanaf de spiegelgladde veerboot omhoog gehesen.
4: En hij ging nog schuin en op een gegeven moment schoof mijn wagen helemaal tegen die kant om. Die trailer die naast me stond, die schoof ook gelijk tegen mijn wagen om. En op dat moment voelde ik ook mijn voeten nat worden. Er kwam water in stromen. Ja, daar had ik één gedachte, ja, wegwezen. Toen ben ik naar boven geklauwd, dus zelfs, ja, over mijn auto heen nog eens, over die trailer. Over luxe wagens heen. En daar stond ik bovenop op een gegeven moment.
3: Na de redding was het voor veel passagiers lang afwachten of hun vrienden of familie ook waren gered. De meeste slachtoffers kwamen door de snelle afkoeling in het ijskoude water om het leven.
2: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
5: Joggetje Psalm 80.

0: Respectable. Mel en Kim, wie en dat? En daarvoor Ferry Aiden, Let It Be.
1: Snijn in Friesland.
0: Softwarebedrijf Adobe opricht in 1982, ontwikkelt succesvolle softwareprogramma's van het werkje bij computerafbeelding. En ze komt in ons hier, we hebben toen hard is horen, 1982 Adobe uit. Twee jaar later komt het populaire Photoshop-programma uit. De Amerikaanse studio MTV begint ook in Europa, dus ook in Nederland met het sturen van videoclips op televisie. Wat weer dat populaire eind jaren 80 en begin jaren 90. Schade DJ's uit heel Europa praten muziekvideo's onderkoor in de fest in het Engels. En op 28 mei is er nog een mooie stunt. De 19-jarige Matthias Roest uit West-Duitsland. Die vlucht met zijn sportvliegtuig stiekem naar Moskou en zet Del op het Reerde Plein. Dit net alleen nog daar stomme verbazing van de Sovjet-Unie, maar ik van de hele wereld. En het lek in de verdediging van het loftrom van de Sovjet-Unie budget net alleen nog een. Het ontslag van een aantal hege Russische militairen, maar ik fjouwer hier Wurkkamp van Roest. Ja, het is 1980. Vanzelfs het Wraadnijs, wichtig. Het Nijs uit Nederland, maar ik uit eigen provincie. Komt altijd voorbij. Erik Ennemaat, dank van Omroep Friesland. Ja, Erik, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Johan. Begin bouw tweede Friese crematorium in september. Dat is Nijs in is Kronië, zo'n 80. Dat nije crematorium komt in de Nijskoorts. Dat is het tweede crematorium Nijgautum in is provincie. De bouwvergunning is intussen verliend en daar het nogal wat kritiek op west. 50 van de 53 gezinnen in Nijskoort die hebben handtekening onder een massierschrift zetten. Bewoners hebben vooral verwacht zien nogal wat problemen te krijgen met het verwachte groei van het autoverkeer. Op andere gronden liet ook het gereformeerd politiek verbond Heerenveen Mildam weten verontrust te zijn wegens de strijdigheid van een dergelijke voorziening met Gods woord. Nou, Lieke Goort is de bouwvergunning verliend. Er wie een budget van 3,2 miljoen goenen. In de oorspronkelijke opzet werd met bijna het dubbele van rekening gehouden. Nou, maar hij komt er dus, dat tweede crematorium van Friesland.
0: Dadelijk zocht Erik nog even naar de televisie. Dit weekend, wat weer te zien. Met de sepper in de hand, die we dat vanzelfs. Dat jij nog gedisse horen, Njotjes aan 80. Ja, en ik zit even naar die hitlist te zien. Ik kan je er wat noemen. Zo. Dadelijk, Madonna, La Isla Bonita, Hinterleven hoor. Madonna bepaalt de moorden met fishnet shirts, velrieerde lippenstift, schoudervullingen. En ik beenwarmers vanzelfs. En die beenwarmers, ja, die zitten echt in alle kleuren van de rijnboog. Ik moest kijk net bedenken. Ja, Madonna hier een grote rol in de moorden. Njotje Sam 80. Dadelijk komt ze erom uit La Isla Bonita. Maar eerst, dit is van Crowded House. Hier is Don't Dream, It's Over.

0: Dat. De opening van het vrije formage seizoen in mijn naam. Helco Broersma, ja, de Gouden Willem-partij. Wie krijgt even bij die eindige de partij. Marten Bersmaatje en Steven Kosteren. Die, hoe verint dat?
1: Nou, dat verint inzienig. Het eerste bordje waarop Saïd Lik verkeerd stond een mooie zitbal van Steven Koster. Dus Utsjom, Magerem de Boer en Pieter Jan Leijner pakken daarmee het eerste bordje. Maar daarna is het klokslag in positieve zin dat van Maarten Bersma, Hessel Postman en Erwin Schielstra. Vier treien keer Saïd Fjouwer en één keer Saïd Twaast is. Dus nou mooie Fjouwer om in voor het goede opslaan van Maarten Bersma. En ik het tussenspul van Erwin Schielstra. Daarna achterin bij dit petoren pikken dan de punten zou pakken. Dat die niet zien is, ik bij treien. En Saïd Fjouwer toen hij de bal retour sloeg in het perk. Keerskes ben ik net groot aan de kant van het patroon van Steven Koster. Dus die voorsprong is daar mooi Fjouwer om in. Beetje inzichtig van in het ik aan de andere kant tussen Peter Verschuiden, Albert Hoekstra en Kevin Jori Hiemstra. Die kwamen voor, maar misschien het rijeerst. En zien Jori de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser. Doen wij misschien het rijeerst en Saïd Lik. Wie het zou dat eigenlijk Jori de Groot misschien zijn eerste bootje pakken kon. Maar hij sloeg de bal voor. De nooit ze het wol, waar Wolf Fjouwer om in. Maar ondertussen staan ze achter mij om in. Dus ze moeten erop passen, want anders gaat de plaatselijke favoriet Jori de Groot er voort en dadelijk al. Zien de patroon van Peter Verschuiden, Art Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Nou, even niet een opslagbal meenemen van Erwin Schielstra, de nieuwe man dus bij Hessel Postma en Maarten Bersma. Maarten Bersma natuurlijk vanzelf wel heel wat mooi maken heeft. Hij hier een hersenvliesontsteking, dat kwam in de winter tot Utrecht. Ja, daarna in het ziekenhuis, toen toch weer even wel goed hersteld. Even een keer voetbal van Minsky, ga ik net Maarten. Mooi west naar Argentinië. Bij het Largus, de Tour de Prijs op het WK. En Keningsdooi, maar tankerstipje misschien over de geest, dat hij even een praatje hier met koning Willem-Alexander en dat hij even een bal sloeg. En nou ben je dan gewoon weer actief in het keerseizoen op mijn naam. En voorlopig positief, want ze staan dus voor met Fjouwermien, zien het patroon van Steven Koster.
0: Ik heb even naar de Paul in de Omroep app. Hoe gaat het ermee? Ik zet ze nou even alle twee, dat is even een gevoel. Misschien is het letterlijk niet eens kijken, hast dan het jet, waar het om draait. A of B?

0: Ja, die hitlist is zelden weer doen. Jotje zo'n 80, maar dit is het wel noemers erin. A, Climax, I Miss You. En B, Boy George, Everything I Own. Zeven, Shen Werbutter ze al op stemt. Ja, de meeste stemmen op het tijd voor Boy George. Voor de Culture Club, ik heb hem ik nog voor zelfs. Hè. Klaas gaat ervoor, Jan Jaap, Romke zei het wordt weer een mooie midje. Ik voor Boy George. En Climax komt dat ik ben. Ja, Grietje gaat ervoor. En krijg ik nog twee stemmen, Klaske en Ali. Ik kan toch even mij bepalen wat het wordt. Eén van deze beiden heeste percentage wordt de laatste plaats. Het zijn twee oeren van dit hier. Dat kerst fine, dus Paul in de Omroep app. Hier heb je hem even, shut hem zasteen.
1: Dat weer doe.
2: Snijn in Friesland.
0: Nog meer nice. En dan had ik wat te krijgen bij Friesland. Dus uw eigen provincie vanzelfs. Krijgt van Pinkster wordt in Ries Hans Dolhiet ontdutsen bij een persoon. Het gaat om het eerste geval in Nederland. Oorzaak is de biet trog een vleermoes. Er werd nog gezocht naar mensen die het ek in contact west hebben met de vleermoes. Maar er binnen grutte zwaargen door één persoon die ze net fine kennen. Maar deskundige Kees Ras komt mij de relativering.
3: Hey, het is duidelijk het allereerste geval in heel Nederland dat we nu constateren. En we zijn, we hopen in ieder geval dus dat er geen meer gevallen van loskomen. Maar we verwachten het ook niet direct. Het is iets wat, wat wel bekend was in andere landen. En vandaar dat door het opzenden van zo'n vleermuis in dit geval, dus dat het naar voren is gekomen.
4: Er waren de familie nog treien mensen van een groep zocht die het bij die vleermuis westhinder op de Vreule van Zwinderlenen. Ben alle mensen nou voen?
3: Nou, op één na. Eén vrouw, die zoeken we nog. Angstvallig. Tenminste, zo snel mogelijk moeten we die te pakken zien te krijgen. En dat is nogal een hele klus. Maar de andere mensen die allemaal aanwezig zijn geweest, hebben we gelukkig achterhaald. En daar zijn maatregelen tegengenomen of meegenomen om dit te voorkomen. Dus dat ze ziek worden.
0: Snijdt een beetje het oude jagenvoel, hè? Maar alle oren een oor hier en het dier bezitten, die bepaalt uiteindelijk wat het hier dan wordt. Ja, daar is de twee oeren. Die hebben een oor decennium in. Ja, eerst zal een 80 even aansluiten. Dadelijk de Paul van Zels en we sjokken nog even naar de televisie dit weekend. Wat wie er doet te Shen. Oh ja! Eerder kennen mij. Dank niet voor Omroep Friesland. Zullen we dadelijk vertellen. Nog zo'n hit. De hitlisten. Doe. Nancy Boyd en de Capello's. Let's hang on.

0: Ten de Capello's hebben je dat.
1: De TV van Doe. De TV van Doe.
0: Tja, had ik de kruin bij het oh-ja-gevoel, hè? Met de sepper in de hoorn, op een bank. Njotje zo'n 80.
2: En wat kon we zien op televisie? Njotje zo'n 80. Nou, lieve Nederland eerder is er even bij het pakken. Het is eigenlijk de jong van het Eurovisie Songfestival. Voor Augiens on die finale. Een kwarte film over Sandra Kim, de winnares van het Eurovisie Songfestival 1986 door het Hodenwaard in Noorwegen. Nou, om 9 uur begint dan die rechtstreekse uitzending vanuit het Palais du Centenaire in Brussel. Nederland wordt vertegenwoordigd door Marcia met het lied Rechtop in de Wind van Peter Koelewijn. Het commentaar is in handen van Willem van Beuzekom. En waar dat net, Sherwell, die kennen u het weekend naar Nederland Wafers. Als om 20:08 Buffet Froid, een Franse speelfilm van Bertrand Blier. En dan om 11:30 het journaal volgen toch Studio Sport en het nieuws voor doven en slechthorenden. Ja, en Jeroen Jogenhoorde, dus dat Eurovisie Songfestival. Ja, dat is toch wel een iconisch programma natuurlijk. Tegenwoordig plegen toch alweer geopolitieke problemen. Dat we doen er net echt het geval. Alhoewel dat er altijd wel kritiek weer op het feit dat landen vaak van de boerlie stem kregen. En dat ik dat eigenlijk eerlijk weer. Nou ja, Marcia dus, die zong het noemen Rechtop in de Wind. En het Nederlandse commentaar, ik zei het al, waar het verzwaardiger toch Willem van Beuzekom. Ja, en die tune, hè, van het Eurovisie Songfestival, iconisch, liek als het festival zelf. Dus Johan, een lid Breviere.
3: Ja, is dit je.

0: De TV Verdoer. Jokkertje in Song 80. Ja, we slitten maar. Wat wordt het dadelijk? Nij 12 uur het hier.
1: Jokkertje in Song 80.
0: Nij is in muziek. Jest hier dadelijk voorbij komt. Ja, en de polynomer op app. De Jessenbal. Boy George. Die had de winning te pakken. 64% van de stem. Everything I own. Game climax. I miss you. Daar slitten we. Jokkertje in Song.

0: Friesland.
1: Komt-ie.
2: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steent meer op.
2: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
2: Janko komt maar zijn lifehack.
4: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
5: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
5: Maar ik blik dat ik net enige ben.
2: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
14: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
15: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Elsen in.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, het hier is hoor.
1: Joggetje njoggende santig.
0: En je lost dadelijk mee de crypto-quiz. Ja, ik ben er met een Björn Nut. We hebben het cryptisch omskroon al betocht. Ja, die komen er dadelijk om. De eerste. En dan om een dag om te rieren wat het weer ze kennen. De crypto-quiz. Nostalgisch prijspakket zit op het spul. Brengt hij weer waarom naar die speciale momenten van vroeger. Boek mijn eerste 18 jaar. En een boerspul. Remember the music. Dadelijk geef we los. Ik sjog naar die hitlist. Dus sjog ik deze Patrick Hernesting in. Mooie aardraper van de Twadoeren, Jochtje Jochene Santig. Hij komt er dadelijk om.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
24: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
25: Nu, later en altijd.
26: Ga je bijna met pensioen?
27: Ja.
26: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
27: Nee.
26: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
28: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
32: Hasto Excel-lijst van kalkonslag. Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
33: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
34: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
35: Snijden in Friesland.
36: Johan Terps.

0: to be alive.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzang en zoeren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Ja, het is het programma. Best ik gewoon sissermeister. Vroeger wie alles beter, hè. Hond, zij zoeren en wat exalteerd. Want het had alles te krijgen bij de wedstrijd van Sportclub Heerenveen op een site in Breda bij NAC. Ja, voetballen, dat doen we dan vanzelfs ik. Het lijfverslag, gest op de radio, letter in de midden. Ja, het hier van de strenge winter, mij snieën, ijzel en snieënstwarmen vanzelfs. Ja, Jochen is zantig, hè. In Friesland is er een soort opscore. Hoe de komst van de eerste F-16 op vleerbasis Ljouwert. Demonstranten op Stritten, meeske leuk en benauwd van wat commercieel. En ik heb plan om duizenden hectare waardgebied in te polderen. Zwaar voor voele discussies. Uiteindelijk zit er een streek terug in. In Nederland werd de groeikern nu te groen stampt om de wenningsneet op te lossen. In Engeland komt er voor het eerst een vrouw aan de macht, Margaret Thatcher.
1: Dat
2: weer doe. Crypto-quiz.
0: Wat wie ik er weer, hè? De Iron Lady wie het nevens mij, Margaret Thatcher. Ja. Ik zei het al, begin los bij de crypto-quiz. Wat zit er op het spul? Het nostalgische prijspakket dat hij bij Waarom brengt naar die speciale momenten van vroeger. Er zit in de boek mijn eerste 18 jaar. Alleen maar oh ja moment, mooie foto's. Echt perriers, zit er een mooie oersjoch. En dan het boerspel Remember the Music. Ontdekt hoe goed als de grootste hits en artiesten er hier de kist. Wil Stribbers naar het eerste plak op de hitlist. En dan kiest een karmeitje uit de internationale versie of de Nederlandse versie.
2: Crypto-quiz.
1: Onwijzing Ian.
0: Het had mij Jochen Jochensander te krijgen. Dat zet ik er nog even bij. De eerste cryptische omschrijving is Heel Nederland praat der oer. Dus Heel Nederland praat der oer. Die antwoord zocht ik heel graag. Mijn brug in de omroep app, WhatsApp en ik 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

Massa zegt het op treien eruit. Zelfde week het doel. Treien Bob Marley en de Wailers. Stir it up. En twa Cheap Trick. I want you to want me. En Boney M. Stier mij. Hooray, hooray. It's a holiday op nummer 1. De groep van producer Frank Varians. Die bekend om kleurige optredens, doens. En de refrein die is net. Ja, die is de eindswoord. Na één keer op mijn jongst. Opvallend noem ik het net door een echte vakantie. Maar door het gevoel van vrij wijs en ontsnappen. Om economische zorgen en spanning in de wereld.

0: Britse Holiday. 14 minuten voor jouw vertraging is het weer een begin naar het keertsen. Ja, je wordt de eerste partij weer. En dat is de Gouden Willems Partij. Mijn naam, en had het partoe van Bersmal die een werk maken, Helco?
1: Dat is het niet. Toch maar even een uitdruk, zeg je, de Gouden Willems Partij. Maar dat ben net de prijs meer. Het is gewoon de yieldprijs die je per punt krijgt. Maar Maarten Bersman, die heeft die een werk maken. Sinds Steven Kostergem, de boer Pieter Jan Leijnaar. We verlieten hem bij die Fjouwer om Ien vastsprong. En daarna pakten ze de vier wezen toch een zitbal van diezelfde Maarten Bersman bij Fjouwer om Ien en 6-2. Ja, toen kreeg hij misschien toch wat meelijden met het toer van Steven Koster. Hij miste Fjouwer keer het perk. Daartoe waren het 4-2. Maar uiteindelijk is het 4-2 en 6-4 dat Hessel Post met de keers voorbij slacht. Ondertussen hier trouwens wel de nije achterinse Erwin Schulstra. Hier dus de bal oernomen omdat Maarten Bersman even trok om met poedels om het samen uit te drukken. En dat die Erwin Schulstra heel goed. Ik maak een retourslagje en daarna pakten ze dus de keers. Zij op de tweede list. Maarten Bersman, Hessel Postma en Erwin Schulstra. En ze weet ik ze waar ze matten. Want Peter van Zuiden, Albert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra hoeden haar naar die zijn Bob Mietag in te spannen. Zien Juri de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser. Na de Fjouwer om hem kwam ik gewoon de 4-1. En bij 4-1 en 6-4 win de lijst wat punten van de opslager van het partoer Peter van Zuiden uit Bolzert. Dat beschuurt maar het zien partoeren op de list. Dat Menno van Zuiden, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. De man die het vorige jaar het puntenklassement won, het nou nog dochter Jean-Paul Dijkstra, René De Haan en Tim IJsma. Ja, was spanning in de punten, maar net onder de Telegraaf. Want twee keer op Zuidelijk het partoer van Versweten al het bootje pakt. Dat trof steeds ze nou misschien het rij eerst voor. En op, ondertussen is het op het nij Zuidelijk. En het besluit dus dat het partoer van Paul Dijkstra, René De Haan en Jan Tiesma. Ja, het noodwaan. Maar zullen ten opzichte van dat partoer om nog een beetje kans te maken in deze partij. Maar voorlopig ben het partoer van Menno, Rick en Tjesse, heel wijs, ze steen een trei eerst voor.
2: Op snijdt midi, maar is het de hits van Doe.
3: Het meis van Doe.
2: Om het saai zoeren.
3: Waarom in de tijd?
2: Zijn Friesland.
4: Dan denk je, oh ja, dat is weer toen en dat weer toen. Maar dan weet je dat hier net met een jem.
5: Jochentje, 79.

0: het zwingt erdoor, hè? Village People in the Navy. En wie en ik al Born to Be Alive. En vanzelfs Boney M. Zo, gezellig iets.
1: Dat weer doe. Crypto quiz.
0: En de crypto quiz. De eerste crypto is om Skroon Haskrek, hè? Dat wie heel Nederland praat eroer. Ik pak hem er even bij. De Omroep app. Daar komt dan alles binnen wat er om Antwen komt. Ik WhatsApp, joch een keer Sten 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen, haast een idee. Dan mij staat erin zetten. Als de goede antwoord winst, ja, pak de prijs neer bij mij. Linda, die gaat voor de film Alien. Je wilt zijn McDonald's, het Happy Meal, bedje. Ja, het wordt vaker ik al zijn, joch ik. Sjoerd, die gaat voor het Giftskanaal in Lekkerkerk. En je titsje die denkt dat het de winter, sneeuwwinter van Jochen Jochen zantig is. Ja, dat zorg ik al meer voorbij komen. Onder oren van Anne, ik van Dirk. Betty, die denkt dat het kernwapens binnen. Ik weet het, zei John. De poncho, wat ga ik doen? Het is net goed, John, verdikke. Ja, sneeuwstwarm, februaris komt er nog een keer voor. Nou, van Wouter en Dirk, die gaat voor de Happy Meal. Ik net goed, ja. Jan-Jaap, die denkt dat het de eerste Sony Walkman is. En Klaske denkt dat ik...
1: Crypto quiz. Onwijzing 2.
0: Geen goed antwoord, dan is hier de tweede cryptische opschrijving. En die is feestelijk. Dus heel Nederland praat erover. En krijgt nou de naaien erbij feestelijk. Als jij er al mij die in, dan maak ik hem ontrokken in. Geen enkel probleem. Kom erop, als tot tinkst te weten wat het is. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen of de Omroep app.
2: Snij niet verstaan.
1: Dat weer doet.
0: Nee, is het Jochtje Jochene Sandog, de eerste boordvlechteling uit Vietnam, kom in Nederland. Berend Boudewijn vreeg het in zijn televisieprogramma Begrip voor Disse Ballingen.
3: Goedenavond. Wil jij het ook zeggen? Zeg maar goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Ik heet Berend. Hoe heet jij?
4: Ik ben Ful.
3: Zeg, jij kan al een beetje Nederlands, hè? Wat is dit?
4: Neus.
3: Dat is je neus, ja. Wat is dit?
4: Been.
3: Been. Nou, bijna goed. Het is eigenlijk een pink. Maar je bent hier nog maar heel kort. En jij kunt wel een mooi liedje zingen, hè?
4: Ja.
3: Wil je dat even doen?
4: Ja. Ja? Kou dan een Jansson, ben de zonmog. Nou, wie mij lang lalen, deze ei niet. Tang, tang, wie kui, lang zang zo. Dan zon wel, lang zon zing. Daar noorden we, mijn tang.

0: Oh, mooi was dat.
1: Dingen die in Nederland gebeurd zijn, dat zijn vaak futiliteiten. Maar dingen die buiten Nederland zijn gebeurd, buiten onze grenzen, die zijn soms binnengespoeld binnen onze grenzen. Die zijn heel wat belangrijker. En daarom zijn we begonnen met Phu. Want zij is een van de 2600 Vietnamese bootvluchtelingen die nu in Nederland zitten, die een stuk geschiedenis zijn geworden zonder dat ze dat zelf hebben gewild. Die er plotseling zitten. Uit hun cultuur weg.
2: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit
3: Njoggetje Njoggen de Santig.

0: BZN en oh me, oh my, wie je dat?
1: Dat?
2: Wie doet CryptoQuiz.
0: Ja, ja, de CryptoQuiz. Jochtje en Jochen en Santa, denk dat het woord de eerste cryptische omskroon. Heel Nederland praat erover en de tweede feestelijk programma. Ja, ja, ja, feestelijk, hier kan ik zijn, maar dat programma, dat wie het gevolg. Want ik zag al je goede antwoorden. Ik zet ik de Shen, want daar ben ik bezig door gewoon mij. Die zei voorhand al van, ja, ik ga Kreklin won, Treimanlin. Nog net, daar ben ik nog net omheen. Dus ik doe gewoon van de farm mij. Ja, ik al goede antwoorden. En de eerste is Douwe. Douwe, goeie met je.
3: Goeie met je, ja.
0: Wat scherp, Douwe, hé.
3: Ja, ik zeg het. Ik denk van, hé, hey, dat wie toen in Jochen en Sander, ja, die was Brink toen, ja, hij spontaan Jochen en Kurs door de koningin Juliana op de Santerste Jetty, ja.
0: Dat wie het, ja, Jon Dalia. Ach, hé, hey, dat wie echt wel een dingje wie dat, hè?
3: Ja, ja, ja. Nou, ja.
0: Zie je toen van de televisie dat programma te zien?
3: Ja, ik heb het zoen, ja, ik heb het zoen, ja. Het is heel mooi, het is heel mooi.
0: Wat gaan we trodijn in toen ze dat zei? Zie je dat de koe?
3: Het is net normaal, het is net gewoon dat die in al die maar ik vond het wel van hem, ik vond het van Jos Brink wel waarderen, dat we willen accepteren, ja, wat is mooi.
0: Ja, want Jos Brink, ja, die op 30 april weer een speciaal televisieprogramma, een muziekprogramma. Ja. Alsjeblieft, majesteit, ze heette dat. En de presentator Jos Brink, die feliciteerde de koningin. En Joega haar ik nog een tuut. Nou, ze schrok er ik een beetje van, ik het idee.
3: Ja, ja, dat is spontaan, dat is wel mooi. Ja. Dat is mooie televisie.
0: En dat weer typisch ik wel Jos Brink, hè? Zou dat van tevoren betocht dat ding te douwen?
3: Ik weet het net, het is... Ja, het is wel een man die dat, wel in het variété vak zit natuurlijk al. Ja, dus hij wist wel wat hij waardeert, maar het is... En hij waarde dat natuurlijk ik wel. Hè. Het is gewoon, hij is wel bekend in het Nederland. Dus ik vond het wel wel mooi, ja.
0: Ja, fantastisch. Nou, het Smit de Priest is erop. Die sturen we op.
3: Fantastisch.
0: Ja.
3: Hartstikke mooi.
0: We hebben eerst bij de waande vanzelfs de radio bij aan of televisie. En verder nog activiteit nieuwt?
3: Nee, ik luister naar de radio en ik misschien straks op televisie dan... Ja, ik naar het verslag van de Jereveen en de Sinak. Dat is wel mooi.
0: Ja, ja.
3: Vind je een rustige middag.
0: Rustige middag, helemaal goed. Nou, de prijzen komen er aan en succes bij de wedstrijd. Maar het zal wel goed komen. Jereveen zit er goed in op straat,
3: ja,
0: hè?
3: We horen op. Ja,
0: zo is het. Douwe Blo, nog even hing je voor de adresgegevens. En de meid zit achter de scherm Hielmdal in Wadder.
3: Ja. En ik succes met het programma, hè? Dank je wel, hè?
0: Jo, dag Douwe.
3: Doei.
0: Doei. Ja, dan geven we nog even naar het stukje wat het weer vanzelfs hier te krijgen. Maar Jos Brink, hè, die feliciteerde de koningin. En ja, die oud Taha Grutters krijgt hij een tuut van Jos Brink. Dit gebeurde er.
4: Majesteit, we hebben een volle bak, 2000 mensen in huis. Wat fijn dat u een kaartje hebt kunnen krijgen. Dat blijft wat. Ik zal hem maar voor u vasthouden, want... Het is een verschrikkelijk zware boes. Ik had een klein boeketje besteld, vergeet me nietjes of iets dergelijks. En het is een beetje groter uitgevallen. Lieve koningin, het is een beetje moeilijk moment voor mij, dat zult u begrijpen. We kennen elkaar alleen van de televisie. En weet u, maar het is voor u ook een ingewikkeld moment, want het is ons bekend dat u er niet van houdt om gehuldigd te worden of in de hoogte gestoken te worden, gevierd te worden. Persoonsverheerlijking, dat is u vreemd. En dat is natuurlijk een uiterst sierlijke karaktertrek. Maar ja, u bent nou 70 jaar geworden. En dat goed, maar dat hopen we dan toch allemaal van harte, nietwaar? En nou worden er tienduizenden mensen, miljoenen mensen worden er 70 jaar. En als ze dat in goede gezondheid bereiken, is dat alleen maar iets om gelukkig mee te zijn. Maar u moet begrijpen dat wij het alleen maar aanpakken om een aantal dingen hardop te zeggen die we eens een keertje kwijt willen. Want wij zitten hier nou met 2000 onderdanen, zoals dat officieel zo aardig heet, al even lang. En u bent toch de bovendaan dan. Dat houdt, dat houdt het officieel in natuurlijk. En, we hebben dus een soort van programma voor u samengesteld. Dat leg ik u allemaal nog uit. Ik wilde alleen maar zeggen, lieve koningin, we houden allemaal vreselijk veel van u. Waarom, dat zal iedereen begrijpen. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd. En blijf nog lang bij ons. Laten we daar maar mee beginnen. Dank u.
3: Dank u.
0: Ja, de weerder, hè. De tuut en die gang, de hele braad gang die oer. Ja, dat weer in een jochtje in Jochen de Zantig. En de goede oplossing van de quiz. En achteraan, ja, het zijn alle protocol niet, maar het zo letterlijk... Keersen worden ta meest memorabele Juliana-moment. Jos Brink, weer de oplossing van de quiz van dit jaar. Crypto-quiz. Dit is Racy, Sam.

0: Casey en Some Girls. Ik een hit in Jochetje en Jochen de Santer. Regeer Night Keertsen in mijn naam. De eerste omloop, zit hij erop, Elko?
1: Hast. Menno van Zwieten, Rick Minnes, Mathieu Sessens, Sergeant Paul Dijkstra, René de Haan en Jan Tiemen IJsma. Het is nou Menno van Zwieten niet opslag bij 4 om in de cycling. Docht je het goed en behoudt hij de keers, dan is de partij die en komen ze in de hele finale. Nou, dat is hartstikke goed, want de docht het mooie zitbal. Dus de bestuurt Johan mooi zijn pen weer pakken. En nummer 10, Paul Dijkstra, René de Haan en Jan Tiemen IJsma en Krozjan. Björn mooi dikdwan, Menno van Zwieten, Rick Minnes, en Mathieu Sessens. Die komen dus als nummer 9 op de tweede liste staan. Maar nummer 9 bestuurt een steend nummer. En dan zit je dus al in de hele finale. Nou ja, Sienwaas in de hele finale uitkomen zullen is hartstikke wel bekend. Want Johan Sipma, Gabian van Poppen en Hendrik Koortstra, die steen maar schijnen hier eerst naar voren zien. Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma. Dus ik nog een kwestie van vier puntjes onder Telegraaf. Dat zij dan ik in die hele finale instappen. Nee, dit zijn twee eenzijdige partijen. Misschien hopelijk dadelijk dat Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra van Meer, Sjengas, Jan Kenne, Owen Maarten Bergsma, Hessel Postma, Erwin Sjilstra. Dat is een spannende partij en een goede keerspartij. Herken. Want dit eigenlijk tussen de nummers 9 en 10, weer samen voorbij. En ik, Johan Sipman, die stille dadelijk wil finishen. En Corné Tuningen dan maar een schijnende Telegraaf. Misschien allemaal een paar puntjes aan de ene kant, maar dan eraan slaan. Maar in elk geval, de eerste winnaars die het allemaal prijsje hebben, binnen dus Menno van Zwieten, Rick Minnes, Jesse Steenstra. Zij zit in de hele finale.
2: Snijden in Friesland.
3: Dat wie je doet.
2: Jochetje 9 en 10.

0: de vreters.
1: Boter, breien en grine cheese. Hé hey Johan, aan de kant. Ik kom eraan.
2: Snijn in Friesland.
3: Neemt ie mij.
2: Of snijn de medie.
4: Rommie de die.
2: Dat
4: wie je doet.
0: Ja, Henk Wijngaard, dat is toch fantastisch. Ja, die maken LP's en altijd zie je op een LP's die een vrachtauto, hè, de mooiste vrachtauto's. En nou is het bot in het nijs op het stuit, want ze haar een van die oude vrachtauto's, dat weer echt, ja, die weer compleet verrusten. Die gaan ze ergens voen en die gaan ze de heel dag opknapt. Op mij opspuiten zit er geweldig uit. Krek als op de hoes van een van de LP's van Henk Wijngaard. En dat is Botti dat Nijs op het stuit. Ja, hij sabliert. Zijn ik met je begon als de vrachtwijnchauffeur. En zit wurg, dik in de zantig. En nog altijd dat er optredens. Hij bloot het mooi vindt. Henk Wijngaard, stiekem in de hitlist. Njochtje njoch in de zantig, mijn kilometer vreter. Dan geven wij het Nijs uit zijn eigen provincie. Erik Enema, Tagief van Omroep Friesland. Hij zegt dan vooral dat ik even naar dezelfde dij doe. CMI van het Tier.
5: Bijzonder ja, natuurnijs eigenlijk in onze kroon hier. Hommel zoog eieren leeg. Wat is er aan de hand? Het is in Bols. De heer W. van der Veen te Bolsward kwam bij het controleren van nestkastjes in het Julianenpark tot een merkwaardige ontdekking. In een van de kastjes waarin een pimpelmees eieren had gelegd, ontdekte hij ook een hommel. Iets wat wel vaker voorkomt. Bij nader onderzoek bleken echter de eitjes van de pimpel te zijn leeggezogen. In de eitjes ontdekte de heer Van der Veen ongeveer 6 hoekige gaatjes. En in het kastje vond hij verder gele spoortjes, kennelijk restanten van de dooiers. De heer Van der Veen heeft het zelf niet gezien, dat de hommel de eieren leeggezogen heeft. Maar alles overziende lijkt dit hem de enige en zeer waarschijnlijke oplossing van het raadsel van de leeggezogen eitjes. Hier zou ik nog nooit jedder mee maken. Maar ja, voor alles is een eerste keer.

0: Jochen en Sander. Ja, dadelijk zijn we er nog hier en dan geven we op naar een Nijier verzels. We zoeken eerst nog even bij het keertsen in mijn naam. Hoe zit het ervoor, Huiko?
1: Nou, jongens, zit met Gabriel van Poppen en Hendrik Koetsra. Die zullen waarschijnlijk toch wel die hele finale helden. Want ze stien misschien in 4 weer eerst voor. Dat zou eigenlijk nou, dan een kwestie van 12 punten om die werk te maken. Het is een ding, want Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Biervogels met 80 nog. Ja, misschien in 4 weer eerst draaien. Dat maakt eigenlijk net. Ze pakken het bordje op zuidelijk. En ondertussen een mooie retourslag naar de opslagbal van diezelfde Corné Tuninga. Zwaar ervoor dat ze nou zelfs het spul pakken. Dat lijkt het wat drager. Maar ze kunnen haar niet flaters meer permitteren. Maar in elk geval, misschien in 4 weer eerst wordt. Ze staan al achter in het patroon van Johan Sip. Maar nou, mooi.
0: Ja, dus joggen wij nog even naar het Friese Nijs uit Jochetje en Jochen de Santig. Friese Mutens, Jelle Sielstra had in Seize Santig een eigen strit te krijgen in Jesterbierum. Een hele ere van zelfs, omdat hij denkt dat dit komt trots zijn bekendheid als president van Nederland, letter als president van de Nederlandse Bank. Alleen komt hij er nou achter hoe dat taal is.
2: Dat wie op 24 mei in Jochetje Seize Santig. Sielstra wie doe bij dat feit tegen op het skik.
3: Ja, dat is, dat vind ik een geweldige hege onderskering. Dat vind ik eigenlijk wel, ja.
2: Je gaat wel meer onderskeringen krijgen, hoor.
3: Ja, maar dit is een van de mooiste.
4: Ja,
3: ja. De meeste krijg je omdat je toevallig een bepaalde functie inom hebt. En ik neem aan dat ik deze kregen heb, tenminste kan ik het dat ik graag doen. En dat vind ik eigenlijk een zo mogelijk een hege onderskering.
2: Achteraf bezien is dat doel wel wat nu weer verroen met die strip naar Jesterbierum, stelt Sielstra nou vast.
3: Al heel veel jaren geleden toen hij in de gemeente die van het Barredeels had geweest, hè, Barry. Weer een voorstel om die strip naar mij te nemen en ze schuilt mij een brief wat ik dat, wat je van voel. Nou ja, dan kan je alleen maar zeggen dat je dat wel mooi vindt, want het is natuurlijk zo. Maar toen hij is doorgestemd in de gemeente, toen is het wel kleur om mij. Nou, dat had net helst, je. En een heer meisje die. En nee, we doen het net zolang het je man nog leeft. Dat zei die in en door de zaai. Ach nee, dat maakt. Dat is net een goede strijd. Ik kwam het gang net terug. En hier wordt letter. Toen had de burgemeester. Nee, de burgemeester die had het weer. Die is bij mij komen. En toen is het al goed ingelicht ben. Is het aangenomen één stem meerderheid. Dus ik steek hier maar één stem meerderheid. Maar het is een mooi feest geweest. En ze hadden een wakker mooie. Ja, die dwaarsfeest in het kader van het dwaarsfeest is het ding onthuld.
0: Jelle Sielstra, ja. Ik heb Nijs in Jochetje en Jochen de Santig. We sluiten dat hier al. Even bepalen wat er dadelijk naar treien wordt en dat de tierbezine.
5: Jochetje Twaan, Jochetje.
0: Ja, dat is het hier. Nijtrij horen. Nijs en muziek dat hier. Ik ga nog even door die hitlist. Ja, ik zie een soort mooie noemer zien. Maar we pakken toch deze van Cloud om het hier in Jochen de Santig mee af te sluiten. Zee.

0: Friesland. Krijg dat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strategieën, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje mij in beëinding.
19: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Ierbelof de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, ierbelof.frl.
21: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elseny.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
24: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
25: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 12 minuten rijden we een Stijn in Friesland. Dat we doen, dit hoe het hier.
2: Joggetje, twaan, joggetje.
0: Ja, kom al, nijstje. Ongelooflijk. Jij staat al jaren. Vanzelfs ik de muziek uit die hitlist. Zelfde weekend doe. Dadelijk is er van Crowded House. Weather with you. Ja, het hier dat op het Veenhoop Festival. Dat is die Honey. Normaal weer van de partij. Ik bezig het, hè, vanzelfs. Maar ik, Manneke Karaspoor. Over die Hintergrutte hits, hè, in die tiert. En Bette Steigerpijp weer Drik. Joggetje Twaan, joggetje. Dit is hoeren.
3: Personeel tekort. Zet met lange maar de hand niet hier. Maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
21: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elk sunien.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
5: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
28: Voor het maaien van je gras.
27: Voor het reinigen van je terras.
28: Voor het snoeien van je haag.
27: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
29: Wij zijn Medipoint.
30: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
31: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
30: En voor de aangepaste fiets van Maria.
32: En zo kan ik er weer op uit.
30: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
29: Medipoint.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Ontdek alle Stiel-deals bij jouw Stiel-dealer.
30: Stiel. Sterk werk.
29: Medipoint.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
33: Stijn in Friesland.
34: Johan Terpstra.

de jaren 90 wat maken ze, zo het heet. Crowded House, Weather With You. Aan het begin van de tweede oerke, Snijden in Friesland, dat we doen. Mooi dat is de bijbeste soort reactie genomen op F. Altijd mooi, hè. Haast misschien iets maaien. Hier was het mij dus dieren dat kennen. De omroep Epke, Stef Verbroeken,

0: The Beatles en Get Back, wie je dat? Ja, ze stieren op nummer 1 hetzelfde wie ik het doe in Jochetje en Jochen en Sekster. Begin naar het keertsen in mijn naam. De finalist, de eerste finalist is bekend. Dat ben Martin Bergsman. Die, ja, waar komt het bij? Helco.
1: Nou, dat is nog net helemaal te zeggen. Van Zwitten, die stieren dus met 12 meer voors in het patroon van Johan Sipma. Het waren spullen lik en ze pakten zich een voorsprong in het patroon van Johan Sipma. En eigenlijk bij 12 treinen zou ik ze misschien een kans hadden om een gat te slaan. Maar uiteindelijk miste Johan Sipma toch wat te vol in deze partij. Dat die ik bij deze slag. We maaien ze dus in Stefan Fjouwer met 12 voor. Kwamen ze op treinen lik en dat het naar een swingjoen onder het patroon van Menno van Zwitten. Want diezelfde Menno van Zwitten hier een prachtige zitbal bij 6-12. Daar moet je de vastsprong van Fjouwer om het rijden. En ondertussen hing er alweer een skinne Fjouwer. Dat besjut dus dat zij nou dwanden binnen misschien om een gatje te slaan. Nou, diezelfde Jesse Steenstra, die slaagt nou op een boppen. Stiet er Rick Mindersma dan en Menno van Zwitten stiet hier. Tjernoer, Johan Sipma, de beide opslagers. Daar komt Steenstra misschien bal. Nou, Menno kan de krek net bij. Dus het tweede blokje ken ik deelzetten naar het rood Famke, die een blokje erin is. Fjouwer om het rijden en Fjouwer niks is de vastsprong voor de patroon van Menno van Zwitten.
2: Snijden in Friesland.
3: Dat wie je doet.
2: Jochetje Jochen en Sekster.

0: altijd een uitdaging, hè? Dus ja, groep Dave, die Dozy, Bikkie, Mick en Titch. Ja, Don Juan, wie dat? Ik een hit in Jochetje en Jochen en Sekster. Je Nijt Keertsen in mijn naam, de hele finale. Auko.
1: Ja, voor jou om het rijden en voor jou twaalf weer. Doet ik in verleden min of een suite naar ik minstens met Jesse Seens erin die voorsprong. Voor jou twaalf. Toen liep het erop dat Johan zit. Maar van jou gelijk zwaar ik zo terug ja, die bal verkeerd retour te slaan. Maar hij rekken daarbij die bal. Ik zie voet en dan ben je de punt kwijt. En die Steven van jou gelijk waren het dus 6-2. En de opslagbal ernaar van Johan zit. Maar waren het ja, een bovenslag van Rick minstens maar 4 om het rijden. Dus die hing het nog aan de telegraaf. Ondertussen een voor jou gelijk. Waarbij de voor jou twaalf voorsprong eerst die wolf of suite niet. Maar terug een bovenslag is het nog jouw gelijk worden en mijn man of van Sweden dat op Nijbeziekje zien we de perk van Gabriel van Pop daar. Ja, hij mist het perk. Daarmee komt de Sois jou aan de telegraaf te hingen van Johan Zetman die, nou, misschien wist het bordje nog wel te pakken. En dan mooi de spanning weer om te brengen in deze hele finale. 400 rijden nog van Sweden die met de Sois jouw is dus nog voor Johan Zetman.
0: Het is ondij, Jochtje Jochen de 60, die hitlist 12 noemers hebben we even gepakt. Roeg Rantje of toch ik word de gitaar, maar dan super strak.

0: Kom maar op. De poll in de Omroep-app. Daar zit hij. A. The Who, Pinball Wizard of Gift for Bay, Creedence Clearwater Revival en Proud Mary.
1: Omroep Friesland.
2: Zijn in Friesland.
0: En daar is dan. De Rijn is sabot versmarrig troch een giftgolf in Duitsland. Dat dus drinkwater verschenning in gevaar komt. Maar ook de uitbreiding van fabrieken en landbouw in Duitsland versmarrigt het wetterbod.
3: Als het in Nederland zo doorgaat als nu, dan zal er maar al te gauw geen bruikbaar zwemwater meer over zijn. Want zie hier het Pekeler Diep. Onder een dikke laag stinkend schuim was bijna geen water meer te bespeuren. Uit het zwarte water moesten zieltogende vissen worden opgeschept om naar gezonder orde te worden overgebracht. En wat het IJsselmeer betreft, pluimvee en andere bedrijven loosden daar zoveel afval, tegen alle verboden in overigens, dat de waterzuiveringsinstallaties het niet afkonden en dat daardoor het baden in de randmeren zo langzamerhand een bedenkelijke, om niet te zeggen riskante zaak aan het worden is.
2: Dit wie het nice van doe. En dit is de muziekuut.
4: Jochetje 69.

0: Harry Jackson, Seasons in the Sun. Wie dat snijden in Friesland, dat wie je doen. Jochentje, Jochna 60. Ja, we hebben om de realiteit op het stuit. Want we beginnen na het keertsen in met name Iepening Vrije Formatieseizoen. We hebben al een finalist, die is al duidelijk, hè? Martin Bergsma. Maar waar komt er nou bij wat de hele finale is uit, hè?
1: Ja, Menel van Zwitten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Die maatje die een werkje in het ploeg van Johan zit. Maar Gabian van Poppen en Hendrik Koolstra. We hebben verliet niet bij 4 om het rijden vastsprong die zal hier. Maar bij 6 jaar lijn er toch kansen voor het ploeg van Zitma. Om het vierde bootje van de Telegraaf te krijgen. De keertse waard voorbij sluit tot Jesse Steenstra. Dat bezit het dus 6 lik. En toen moest Johan Zitma weer ten opzichte van het perk van Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Dat deed hij niet goed. De bal sloeg hij voor te kwad. Dus van oude stuit. Want dat broekte de ook al. Dat stuit is de opslag. En dat bezit dus dat. Daarmee het dien weer van zijn tour. En daarmee dat we in elk geval een oren winnen krijgen als vorige keer. Want Johan Zitma, Gabian van Poppen en Hendrik Koolstra wonen dus vorige keer in mijn naam. Harry nou de tredde prijs. En wat het wint, ja, dat is nog de grote vraag. Martin Bergsma, Hessel Postma, maar daarna je achterin zijn Erwin Sielstra. Of Menno van Zwitten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra winst voor de tour van Zwitten. Ervoor zorg je dat Rick Minnesma in drie partijen, drie kransen pakt. Maar ja, dat betekent Martin Bergsma, maar Hessel Postma en Erwin Sielstra oorzoor. We hebben even schoft. Butterfly, die kennen hun warm draai in de feest. En de 6 keertse zit in de finale. Aarsens Spielimatten, die krijgen een kwartier geschoft.
0: Dan naar die hitlist en ik maak je echt bebliet. Want die zei het nog van ja, als het dan saai is, die hitlist. Jo, en ik zag Simon en Garfunkel stingen. Zo is dan de box dat ik bijpakken kennen en draaien. Zeker.

0: Simon & Garfunkel en de boksen.
1: Dat die je doet.
0: Ja, dan Erik Enema, Tarquin Frommer of Friesland. Ja, het is echt zien domeinen. Ja, hij vindt het zo mooi. Op snijdt een beetje dan heel lekker te sneupen. En dan, ja, Jochen de Seks is wel heel vier web rond. Het Nijs van Doe, Selderdij. U dus eigen provincie. Dan gaan we toer het zien je maaien, Erik.
2: Een heel leef berucht, dus kronie, hè? Jochen 60, hè, Johan. Hendrikus en Regina zeiden van harte ja. Maar het heeft alles met de leeftijd te maken dat dit bijzonder is. Hendrikus Keeskamp, 86, en Regina Zwart van 81 konden vanmorgen niet wachten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer J.C. Dikke, het trouwformulier helemaal had voorgelezen. Helder en krachtig klonk hun ja. Voor de nieuwsgierige belangstellenden in de Leeuwarden trouwzaal was het reden tot glimlachen. Bruid en bruidegom trokken zich daar niets van aan. Waardig hadden zij samen door een haag van nieuwsgierigen de trap van het stadhuis bestegen, gevolgd door familieleden en de zusters van het Sint-Josef Pension. De heer Keeskamp was gekleed in een grijs pak. De bruid droeg een groen-zwart geruite japon met daarover een zwarte stola met lurex draadje. Beiden waren getooid met een rode roos. Nou, er weer nooit zoegen bij verzels, maar waarom de meesten op deze hege leeftijd alsnog trouwen, dat wordt eigenlijk in het verhaal net neemt. Dat zou je toch graag weer te wollen. Ik mag het antwoord der muziek schuldig blijven.
1: Dat
2: wie je
1: doet.
2: Jochetje 69.

0: Fifth Dimension, Aquarius, let the sun shine in. Achterbrief door jou vier van deze twee. Een sportclub jaren vingers zit er goed voor, maar een zonde plak in de Eredivisie en deelname om de play-offs. Ja, dat positieve loert is ik te jaren van trainer Robin Veldman.
1: Als je kijkt naar een groot doel, is het beter doen dan vorig jaar? Nou, dat hebben we gedaan. Als je dan nu naar de kortere termijn kan kijken, en vanaf de winterstop hebben we ook gezegd van Europees voetbal. Eerst vanwege de beker. En nu kan dat ook nog steeds vanuit de competitie. Nou, dus zitten we er gewoon op de goede route, denk ik.
0: Ja, de goede route. Roelof, goeie midje.
2: Goeie midje.
0: Ja, dan nog wel even 12 wedstrijden en ze volle mogelijk punten pakken. Dat is de opdracht, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Heel stiekem dreem ik nog van rochtstreeks Europees voetbal. Dat kin aan Jereveen vierde wordt. En dan is dit het scenario. Jereveen maar twee keer winnen. En Twente en Ajax maar twee keer verliezen. Zij ja, details dan wel nog dat volgende week Jereveen Ajax is. Goed is het Ajax, Utrecht en Twente Sparta. Ik zou dat alleen net gebeuren. En vervolgens is het dan vooral rotsje op die play-offs. En dan treft Jereveen misschien ook wel bij Ajax. Maar goed, eerst maar even rotsje op deze wedstrijd. NAC Breda, Jereveen. 12 verschillende belangen. Eerst maar even hoe Jereveen dus. Dat hebben we kijkt al even uitline. Zorgen we naar de opstelling. Zorgen we dat Maxence Rivera nog altijd blesseerd is. Lik als Andries Noppert en Hopland. Die hoort ik op de bank begon wingen. Maar dus nou ik net op de bank zitten. Van Rivera speelt het weer Luca Ooyen. Kijk, dat is Vrede Wieke. En op het middenveld is Joris van Overeem er net bij. Hij zit hier, hij is er voorbij trouwens, want hij zit hier een stukje verderop op de Parse tribune. Maar zijn plak wordt die naam terug. Luc Brouwers. En dus een oor-middenveld. In vergelijking met Vrede Wieke. Een in-oren wijziging dus. Luc Brouwers in plak van Joris van Overeem. Dan opstelling. Maar Ben Klaverboer op een goal. Centraal Willemsen en Kersten. Rochsbeck is Braude. Linksbeck is Zagaritis. Middenveld dus. Dus ik denk het leegst, een beetje op die sijspositie van Overeem, denk ik dan Linde Spili, Brouwer wat jip, Brouwers wat jipper en Meerveld dan wij wat jipper op het middenveld. Ros Boeten is de topscorer van Sportclub Jereveen. Dat is Trensko, links Boeten, Luca Ooyen en in de spits. Dus wer Dylan Vente krijgt als vriendenwieke. En dan nog vol even hoe die belangen van NAC Breda. Ja, die Matte Joert winnen en eigenlijk ik dik winnen. En dan hopen dat zowel Volendam als Telstar Joert net winnen. En dan maar dat volgende week weer hetzelfde gebeuren. Nou, eigenlijk kunnen we dus al concluderen dat er een hele lietse kans is, want ze moeten nog dik winnen. Eigenlijk is ze officieus al degradeerd. Net officieel, maar officieus. Dus nog net 100%. En dat viel je en merk je op het stadion. Je komt hier om, er is een protestmast. Ik ga nou alweer geholpen schadiging, want ik werd weer vuurwerk aangeknald van het stadion. Net normaal. En dan ging ik geruchten dat een groep NAC-supporters deze wedstrijd stil lissen wil. Nou, laten we daar net op hopen. Laten we er gewoon op hopen dat kijk als alle orenwedstrijden die alle je joert om kwartier van vijven beginnen. Ik eindig je oren twee keer drie kwartier. Natuurlijk het kwartier pauze. Aans dus om kwartier van vijven hoef jou een minuut om kijk te wijzen. In het begin van NAC Breda in Sportclub Jereveen.
0: En het wedstrijdverslag komt van Roelof de Vries. En wij zijn erbij. Omroep Friesland. Lood er lekker bij vanzelfs. Jochen en Sechter nog even een hit van Mary Hopkin. Hier is Goodbye. Tjitterik.

Mary Hopkin, wie je dat? Ja, Jochen 60, ik de hit. Ja, en bepalen, Kesto mij, wat we draaien als laatste noemer dadelijk. Zijn vier woorden uit die hitlist, Jochen 60. Wordt dat A of B?

0: de revival Proud Mary wordt onder oren stemtrog Frauk en Ben. Sjoch, je krijgt maar ik Abraham, Ipe Gitte voor Gerrit. Waar ik de hoek komt binnen. Jan Jaap Gitte Derwe voor. En ik sjoch ik Anne. Ja, ik kan toch even mij bepalen. Varsprong van Creedence Clearwater Revival op het stuit. Bepaalt het mij. Dat ken mij de omroep hebben. Als die Ierpenst, dan sjoch ze hem steen de pol. Het is precies kwartier van vieren. En de vraag is voor zelfs, ja, give ik echt dan los, Roelof?
1: Nou, haast op een seconde good times. Want misschien is het fluitsignaal, Jere. Ja, sorry, daar is het fluitsignaal. Het scheelde voor jou een seconde. Zo, Jacob Tresco, die zit die bal in één keer vanuit de penaltystip op de keeper. Dat is Bjelica, de keeper van NAC Breda. Dat zullen jullie ongetwijfeld aanzien hebben bij Paris Saint-Germain. Hè? Paris Saint-Germain bij München, dus ik zou naaien tactiek. Gewoon die bal in één keer, traaf je naar de andere kant en daar trof voetbal. Hè? Nou wil ik eerst weer net al te gauw vergelijken, maar Paris Saint-Germain, de Champions League finalist van dit hier. Zijn wel balbezit, Jervin op het eigen helft intussen. Maar Kersten, die combineert met Maas Willemsen, die in het treihoekje van Gilles Schurz de tussentrok op mijn wol. Daar werd ik een flinke training maken. Terug André Ayou. En dat had de skierzochter wel aardig zoen. De skierzochter is Sander van der Eijk. Nevens mij hier die der. Ik wil een gele kaart van Jan Kin. Als ik het samen hebben rondjoch. Want dat is een pittige. Marcus Linde, jouwt nou ik om. Want de skierzochter en de man onder de ziekant van Jo. Dit wie wil echt zadanig pittig. Dat je misschien ik nog wel even naar Sjoen willen, maar nou goed, dat kan ik nou hier net oordelen, want een herhaling heb ik hier nou net voor me. De blessure is er wel aan de kant van Ringo Meerveld. Wel grappig van hem om wie Joris van Overheem, de onvoerder eigenlijk ik van Jervin als Luc Brouwers net speelt. Nou wel, dus nou wel verder. Maar Joris van Overheem weer te gast bij een programma van ESPN, de collega's, en die zei van, wat is nou de beste voetballer waar West ooit maar spelen haast? Nou ja, hij neemde twee namen. En niet van een naam, maar die zei die in potentie is dat Ringo Meerveld. En hij had toch best wel maar wat aardig spelers voetballen bij AZ, Maccabi Tel Aviv, bij FC Utrecht. Maar hij neemde onder andere Ringo Meerveld, die nou wel een beetje wel weer op zit. En ik wil naar achteren daar, of naar de zijkant daar rint. Maar het ziet er net zo heel florissant uit. Dan heb ik wel het idee dat hij werd het field in wol en ik in Geensel. Dan hoop ik dat het wat afvalt. Fransiaal had er allemaal West. Maas Willemsen had de vrije trap intussen namen. Dat doet hij naar achteren daar. En Ben Klaverboer is de keeper die hem naar de rochterkant trapt. Dat is de linksback Boy Kemper van NAC Breda. Die aardig wat meters pakt ten opzichte van Oliver, of van Tresco. Die net geweldig mooi verdedigt. En het publiek hier NAC van NAC gaat het voetbal even achtersteen. Want die pikken daar een corner eruit. Ja, het kind echt wel. Je kan die spoken in het Radverlegstadion. Een voetballer van NAC Breda. Van nee, dat het Radverlegstadion niet. Dat kun je echt spoken. Het leukste is wel een avondje NAC. Ja, het is natuurlijk nou nog net donker. Ik denk net dat we de wedstrijd ik in donker armhuisje gaan. Altijd alleen als de wedstrijd iets misschien nog stil aan wat. Maar nou, gaan we twee een hele minuut spelen. En is de corner. Van de linkerkant. U draait terug. Holtby komt er. Te lang. Dan bloed ik Lissen. Kan ik isketten worden? Twee keer, drie keer. Maar ik ben. Ja, het is nou echt vrouwen en benen eerst. Wil die bal uiteindelijk wel voortwerken. Valerius kan er nog iets zitten. Maar wil Goerblok terug Oliver Brouwde. Ja, NAC Breda zit er wel aardig vol op. Komt Goes uit de kleikamer. Noteer ik de eerste aardige mogelijkheid. Die ben dus van NAC Breda. 0-0 nog gestaan. Naar Trijmer in spinning.
0: Jochtje 69. De hitte.

0: Je wilt, je ziet die hitlist. Zelfde wie kan doen. Jochetje en Jochen en 60. Dizzy, ik zal lang net meer jetten. Tommy Vrouw en Dizzy.
1: Snijden in Friesland.
0: Het lijst vandoor poppenduo Bert en Ernie. Maar je had een debuut in Sesame Street. De oorspronkelijk Amerikaanse versie van Sesamstraat. Letten we het, Jerry Nederland waarschijnlijk. Heel populair. En op televisie komt Fred Ostermaier het programma Poets. Het allereerste verborgen cameraprogramma van Nederland. Een van de beroemde grappen met het programma is een fragment waarin voorbijgongers opzitten beweren dat ze het verschil tussen een gewoon glas water en een glas speciaal behandelde water proeven. Of de keer dat acteur Gerard van Lennet in een slachterij krijgt doch dat hij een vis uit een viskom opbiedt. De varinder van de letter bananensplit gaan met die banaan. Nou, dan neemt u dus eigen provincie de Lauwe Zeewut afsluiten. Definitief wordt de allerlaatste caisson op 23 mei sluiten. Maar ik al jeder is er een soort publiek. Wordt er om samen te zitten oefenen.
2: In het rand van de afsluiting van de Lauwe Zee had men van de media aan de Friese kanten onder grote publieke belangstelling het zegje in de caisson, of dichtzet, zou gewoon meestal zeggen, dat zinken bracht. Meneer Heidsma, je bent als ingenieur verbonden aan de Lauwe Zee werking en je bent op dit tijd haat van de afdeling veiligheid. Er is ook van de media wat vlugger gingen als het plan weer.
3: Ja, meneer Dijkstra, normaal wachten wij langer met het invaren en indraaien, maar we zijn deze keer vroeger, eerder voor de kentering begonnen, om al bij hogere stroomsnelheden in te gaan varen. En dat is gedaan om de situatie op de laatste dag, wanneer de stroomsnelheden rond de kentering hoger zullen zijn, nu al enigszins na te bootsen en ervaring daarmee op te gaan doen.
2: En is het slagen van een beetje?
3: Het is prima gegaan van de middag. Het ging allemaal bijzonder vlot en de afwerking uit as uiteindelijk is ook maar een paar decimeter, ongeveer 20, 25 centimeter, wat zeer bevredigend is.
2: Ik voor de politie wie het joort een drokke dij bij de Lauwe Zee. Meneer Hooghiemstra, er wienen gans meer auto's dan zoals.
4: Ja, het wie joort een geweldige dij. De stichting die het een protocatie verkocht en wien een file langs de Zeedijk. Jalve Peersers, dat is ongeveer 12 hele kilometer wel.
0: Ja, nice van doe het, Jochetje, Jochen de 60. Wat wordt het dadelijk? A of B, The Who of Creedence Clearwater Revival? Ik druk dadelijk op de knop. Maar we gaan eerst Nijs, Sportclub Heerenveen, in Breda, NAC. Nog 0-0, Roelof.
5: Onderwijs en Heerenveen begint eindelijk druk te zetten. Want de eerste twee mogelijkheden wien van NAC Breda. Maar die kopbal uit een corner van Moussa Soumano als hichtepunt wat betreft kansen van NAC Breda. Maar Heerenveen begint eindelijk druk te zetten en creëert ik wel wat mogelijkheden. Krijgt het echt een mogelijkheid om uit te hellen dat hier misschien wel kan. Nou begint het publiek ik al een beetje te fluiten omdat Rio Hillen de bal eigenlijk kansloos hoort. De Sidlinde trapt het. En dus is het balbezit van Heerenveen. Ja, let eens dat de eerste 6 minuten een NAC Breda beter weer. En Heerenveen en ik heel slordig. Toch nog eventjes wennen om het plan wat de trainer van NAC Breda, Karel Hoefkens, Delzet had. Speelt het haast elke week maar een soort orenformatie, oorsysteem. We zien hier maar NAC Breda. Ik net heel erg vreemd noer. Hing het hier bij Liekse Spandoek. Hoefkens tot de grens en niet verder. En de grens ben dan in de kleuren van de Belgische vlaggen. Oftewel opzouten met waarom bij België. Allereerst, zo interpreteer ik het. Ze bent trouwens wel creatief. Dus met de Klaverboer nou de ballen horen. Sidlinde trapen, maar spandoeken. Je ziet bijvoorbeeld data volgens NAC. Goede prestatie. Data volgens ons. Gewoon degradatie. En het riemt ik nog. NAC Breda had een ingooi en had balbezit. De eerste spelprikjes van Heerenveen hebben we niet eens correct, jongen. Maar het is hier nog wel in Breda 0-0.
0: Dadelijk naar 4 woorden. Wat we dan het hier waar het om draait. Jochetje Fjouwen Zand. Dat juist, dadelijk snij 4 voor muziek en het nijs van Doe. Ik druk nu op de knop Paul Omroep App. Wat is er uitkaam? Maar leest 72% Git van Creedence Clearwater Revival. En Proud Mary.

0: Friesland.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
2: Goedemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
1: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
0: En maar de muziek was vleurig wekker.
2: Hij scheelt zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is net al joh.
3: Nee, dat is net al joh.
1: Friesland van de Moon.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh
7: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, dadelijk hier weer Rob, dat we doen. Maar eerst gaan we naar Breda, want hoe gaat het bij sportclub Jereveen Tjenak?
3: Nou, nog altijd 0-0, maar de beste kansen. Ik ben toch echt voor NAC Breda. Jereveen had het ontnauwd dan moeilijk. Vooral doordat NAC het goed steen had. Maar ik omdat Jereveen, zoals nou bij Gleeks, maar Ben Klaverboer, de bal gewoon onder de sidelieden speelt. En zijn nou dan echt min voetballend en chaotisch is slordig. Het is dan net bepaald goed. En daar trok ik nog 0-0 te staan.
8: En wat hebben we een prachtig hier, hè?
13: Joggetje Fjouren Santig.
8: Ja, daar gaat het om. Ik zit de hitlist even te schermen. Maar daar is je tussenin van Mut. Dynamite komt er dadelijk om.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van de ander? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: True Lease met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Snijden in Friesland.
24: Johan Terpstra.

0: dat wie je doet. Omroep Friesland. Of Sluitermiddy, Meister Tussen.
1: Je teach me alles beter, alles beter, alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het meisje van Doe.
0: Of Saizoeren.
2: Waarom niet iets?
0: Sluitermiddy Friesland.
3: Ik heb een fantastisch programma, jongen. Het komt al in de boppen, hè?

0: Mud en Dynamite.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzang en zoeren.
1: Snijny Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Die en Jochetje Fjouwer de Zaltig. Dat draait het is zoer om. Maar dat net alledag. We hadden sport voor zelfs ik. Hoe gaat het in Breda? Mijn sport met Pierre Veenroelof.
3: Ja, nog altijd 0-0. En het is een echte typische 0-0 wedstrijd. Ontnauta. 23 en een hele minuut onderwijs. En ja, NAC Breda had wel aardig wat kansen kregen. Misschien Jervin nou ik op de counter. Maar Luc Brouwers, punt 6 medegebied. Dan moet er een goede facet komen. Die komt er dan net. Ik werd die peel. Krijgt dan wel een kansing. Komt dan wel bij de eerste peel. Een meerveld. Kijk, krijgt net buiten dat Rio heel om die bal. De vader eerste peel naar vod kopt. En Savier noteren we de eerste. Nou, aardige onval van Jervin. Nou, misschien tweede. En wel eerste corner van sportclub Jervin. Maar Jacob Trensko die aansnemen zil. Nee, Jervin had echt moeite met het spul van NAC Breda. Dat zelf echt wel een stuk of drie voor jou een aardige mogelijkheden slash kansen hoorn had. Jervin dus eigenlijk nog geen in. En je joggen, het zagerijn op het veld. Het druk oelissen, maar ook hoor ik bij de technische ster van de zijkant. Dat ze net precies weten hoe nou te steen en hoe te spelen. Misschien dat het dan uit een deerspeelmoment speelmoment kom ik in. Maar een corner. Waar schietsjochter nou even fluitend. Omdat er een speler van NAC Breda op de groen uit. Ja, Jervin verzamelt hem dan een beetje roen om de penalty stip. Maar heeft jou of vier meestal hem ook kon innen. Een soort van klutje maatje dus ervan. Zodat ze dan Denij verspringen een keer door het 16 meter gebied. En dan vrijsteen een keer. Maar misschien een kopbal nou. Nee, die komt er dus krek net. Tweede bal wordt ik vond terug Holby. Kors werd verlen. Maar ik ben daar een keer misschien nog op een koude keel komen. Maar ik die wil er vakkundig uit hellen. Nee, goed en leuk is het om nou daar nog bepaald net. Haast 24 minuten doen huis. 0-0 nog te staan bij NAC Jervin.
0: En de wet werkeert. Het is de opening van het vrije formaatseizoen in mijn naam. En de finale is los.
4: Dat klopt. Menno van Zwinderik, Mens met Jesse Steenster aan de ene kant. En het patoer van Maarten Bergsma, Hessel Postman en Erwin Sielsen aan de andere kant. Nou, dat patoer neemt de lijst. Die komt als de eerste op een bordje. Het is bij Sijs Fjouwer, Erwin Sielsen, de achterin zit Jester Lindsnij bij dit patoer die de bal bovenslaagt. Dus het eerste bordje verharden. Maar ze helpen ondertussen kan weer een Sijs Fjouwer. Ik, omdat benamen de voorin zit Hessel Postman uit Wezen, dat soepele hand ziet. Nog hield hij het in linkerhand. Al draaien bovenslaan het in de finale. Hij maakt nou mooi Erwin Sielsen keren. Want er loopt een keert, nou een meter of zien je van de voorlinde steeds maar die voorbij slaan worden, maar Rick Minnesma en achterin zit Jesse Steenstra. Die binnen de afwachting van de bal wat Maarten Bergsma.

0: ook zo de Graaf van Betelli wel omrekken, hè, Tjitwurf. Nederlanders in de band van de energiecrisis. Ek op het dik verorten van alles, want in Njontje Fjouweren zondag werd het blaaspiepje invierd voor alcoholcontroles. Voor het eerst werd de streng controleren op drank in het verkeer. En dan het WK voetbal in West-Duitsland. Na jaren docht Nederland eindelijk bij mij, maar het magische totaalvoetbal verovert Oranje de Vrouw. Waar in de finale gaat het mistje in Gastland West-Duitsland.
1: Dit is de top 3 van toen.

Ja, zo stiert er, hè, in die winkel, in die platenzaak. Vaak in een grut boert achter de balie. Op treien zegt dan het singeltje Steen van de Golden Earring, Instant Poetry en Twa, ABBA en Waterloo. En het heegste plakje, dat is voor de Cats, Be My Day. De man hier al een protte succes, hè? Maar dit nummer was een echte opstekker. Get door Ian dit. Die die heel dat goed meisje kent. Simpel, warm en romantisch. Jonge Piet Veerman zit hier die tier geregeld met twijfels hoe het trok in bij de band. Maar krijgt dit soort successen, joeg de band weer nieuwe energie. En hoe is

0: Tomke omheen, in de Omroep app. Ja, bij de Cats en BZN is dat altijd het geval. Prachtig, mooi op de sham. De hit van de Cats op INSL de week het doe. Be My Day, Njotje, Fjouwere Santig. Ja, Jereveen, komt het al wat beter in de wedstrijd, Roelof?
1: Nee, eigenlijk net. Misschien vreest hij dan al, komt NAC dan ik wat beter in de wedstrijd. Nee, eigenlijk ik net. Het is een slordige wedstrijd. Nou, een uittreding van Sam Kersten op een middenline. Ben ik irritaties in het veld. Ik roen het veld, heb ik het idee. Want het hield iets wat onrestiger, heb ik ze nou aan het idee. Wat show je wel groepjes supporters in de graft. Maar spandoeken, Hoefkens oud, Maas oud. Hoefkens is dan de trainer van NAC Breda. En Peter Maas, oud scouting van Jereveen trouwens. Die is hier nou technisch directeur. Dus nou het duel ongeveer. Door de linkerkant tussen Kemper en Brouwde. Die winnen alle twee intussen wel aardig breed. Maar Kemper

0: is nog wat sterker. Die knalt aan hoe Brouwde hinnen. Brouwde luidt op de groene. Het richten van haar eigen cornervlag is het nou een vrij traap voor Jervin. En ik zag ik weer Henk Brugge uit de duckout komen. Terma Robin Veldman en Dukko Lissen. Maar Luca Ooyen in dit geval onder de linkerkant. Wet steen, hoe te rinnen, hoe te bewegen. Want ja, de on van rinnen net. Je kent wel zeggen, Jervin echt wel beter voetballer kind dan NAC Breda. Ja, dat mag ik wel. Het is de nummer 1 laatste van deze competitie. En NAC Breda, of NAC Breda, Jervin is op dit stuit de nummer 1. Stiekem show natuurlijk. Kijk even naar de orenwedstrijden in de Eredivisie. Die dan voor Jervin voor belang binnen. Nou ja, Ajax Utrecht is nog altijd 0-0. En Twente Sparta, ik daar nog altijd 0-0. Een heel soort wedstrijden ben trouwens nog 0-0. Van NAC is het belangrijk dat Telstar net winnen mooi. Nou, daar zit ik nog 0-0. Wil ze nou zorgen dat Holby uit Helling Git van staat 20 meter waar dan een bal in plaats van onder de binnenkant van zijn voet rekket. Rijsje Wol rekket hem aan de boetenkant van zijn voet. Ja, aanspieler van Tottenham Hotspur, Schalke 04. En nou degraderen. Hij zal al op leeftijd zijn, maar NAC Breda. Telstra zit ik nog altijd 0-0. Maar we zorgen wel dat Excelsior Volendam 0-1 is in het voordeel van Volendam. En dat is dan ik weer heel erg in het nadeel van NAC Breda. Feyenoord AZ is ik nog 0-1 trouwens. Ik een opvallende. Dus dit een hele rare rotspeelbal is van Maas Willemsen. Bij de Klaverboek in die bal. Vaart de Peel nog krijgt. Nou ja, voorkomen dat die bal erin gaat. En zo is het heel typerend van het voetbal. Wat we wel nou thuis joggen in deze wedstrijd. 32 en een heel minuut onderwijs. 0-0 nog te staan bij NAC Jereveen.
1: Geertsen, vrije formatiepartij. Mijn naam, Helco. Is er een spannende finale tussen?
2: Ja, ik wist wel zeggen. Het eerste weer dus van het patroon van Martin Bersen, die 6 jouwer. Dit was dus 6 liter op die bobbeslag van R.S. Silsen. En toen miste Martin Bersen, maar het perkt het beschut dus dat je dus een spel voorkomt hier. Wordt het eerste lik en ondertussen gesneden dus maar 2-1 achter. En een 2-1 hing het onder de Telegraaf. Ja, de punten die werden wel duur verdeeld om het samen te drukken. Jesse Steenstra is nou die enige die het opslaat. Hij brengt de bal naar het perkt en voor hem Hessel Posma. Die hem, ja, dit keer net goed rekt. Het zitbal dus van Martin Bersen. Maar dat beschut dus dat zij, of Sint Martenbergs, maar dat beschut dus dat de patroon van Thiessen dus nou weer een 2 punten pakt. Zij ben voorlopig de bobbelisende partij, maar ik denk dat het patroon van Bersma nog wel weer omkomt.
1: Ja, zet even de omroep op app hier en stem even mij.

Hoe gaan we op reis? Met de trein of het vliegtuig? A. I'm a train. Albert Hammond. Of B. Teach in Fly Away. De polvinst in de Omroep app. Ja, de Omroep app, hè. Rjochs Boppe. Hij zit er weer op het oude vertrouwde plakje. App us als ter op druk in die Omroep app. Dan Schuster Paul Steen. Hoest alleen maar even die favoriet om te vinken. Tjen, zijzoeren draaien we dan ja, de plaat die het hoogste percentage krijgt. Dus de Omroep app. Rjochs Boppe. App us. Daar kerst op stemmen.

0: Er is een doelpunt van. Is die van Sportclub Heerenveen of van NAC?
1: 36e minuut van het duel. Radverlegstadion springt er niet omheen. Omdat de knal van Boy Kemper Sahut is. Dat hij Astrog hem net in de knalt. Hij zit hem in de kruising. Maar een dropshot voorbij. Een kansloos Bernd Klaverboer. En NAC Breda. Ja, ja. Komt ik nog wel een beetje te rochten op een 1-0 vastsprong. Si on chantait.

0: Altijd spannend om dat dan aan te kondigen. Frans, wie net mijn beste vak, kan ik dat vertellen. Nou, dank je wel. Julien Claire, Sion Chanté. Ik hoop dat ik goed weer. Begin uit Keersen, mijn naam, Helke Broersma.
1: Ja, het komt er wel op terug, denk ik, Johan. Maar het is iemand van 22, ik ben nog van Zwitten. Hij slaagt op en hij dacht dat net goed. Zijn is die Martin Bersen dat een keer op zal ik. Dus je hebt wel die boetenslag dat het verzwaren dat de partij weer in Likwicht is. Zo werd het hier spullen gelijk.
0: Safa. Ja, we keerden weer waarom naar Breda. Trainer Robin Veldman, wie er al wat benauwd voor? Hij verwacht een heksenketel. Is dat ik de oorzaak dat Jereveen net goed in het spul komt?
2: Nee. Jereveen is zelf heel slordig, heel matig. Het wut wat bij mij opkomt, het is een mooi wut, maar het is net een goede typering. Het is labbekakkerig als Jereveen onthoudt daar Sjenlitz. Het levert visten te vaak de bal in. Maar het is een oorzetten worden dat maakt Breda wel vjocht dat voor haar laatste kans. Dat het net heel goed speelt, maar wel ja, een soort energie erin smiet. Nou, ik werd een vrije trap mooi krijgt omdat Valerius, de rochtsback, bloot knokken, bloot strieden en dan een vrije trapper uiteindelijk uithelt. Nee, Jereveen liet het gewoon net zien. Maar dit is vastbronk van NAC Breda. Ben ze nog altijd degraderen trouwens, omdat Telstar nog altijd op een liekspul zit. Die matten verliezen en Volendam zit op een vastbronk zelfs op 1-0 bij Excelsior. Die matten namelijk alle 12 verliezen, dus dan gaan ze er nog neer om. Maar goed, ze toch nou in eerste instantie nog wel wat ze dan matten winnen. En krijg nou ik een indraaiende vastzet van de zijkant. Terwijl de bal is ik nog voor NAC Breda. Maar Rio Hillen, die shot dat het zien Scott blokt wordt. Wordt daarna achterin opvangt door Kamal Soa. Worden in 12 gaan daar onder de linkerkant. Maar Sumana slag het net. Bomaat eigenlijk dwongen toch het druk zetten van Jereveen. Wevrom naar je achteren daar. En daar is uiteindelijk de keeper. De man bij rechts noemen Jochen Jontig. Daniel Bielica die de lange bal houdt. Xam Kersten maakt het duel ongeen. Kopt die bal goed naar Trensko. Hele duel met Sjoerik heel makkelijk van de bal afzetten. Ja, labbekakkerig dus. En denk je het Boy Kimper weer onder de linkerkant. Goh, wat sket die bal niet krijgt. Lekker in de cruisings is. Dat is dan Scott hier dan. Op het moment dat je witte, dat je hem rijdt, op het moment dat je hem rijdt, je witte je. Dit is erin. Dat viel je waarschijnlijk onder alle kant. Vind je wel een aardige back trouwens. ADO Den Haag speler Boy Kimper. Bal gaat naar de rechterkant, naar Odoi. Wat Ghanese International. Ik zei jongen die nog op zijn oude leeftijd nog weer te lanekamer is in Breda. Smiet de bal in. Krijgt hem ik weer waarom van Kamal Soa. Bal gaat naar achteren daar naar Rio Hillen. Ja, naar Breda speelt het natuurlijk nou ik wat meer op bal bezit. En vindt het dan ik wel even best. En maar ik lever wel eens wat langer, wat vaker de lange bal, Jan. Zoals het nou doet met Bielica die dan de linkerkant op ziet. Maar Kemper die een soort van judo-actie hierin gedacht had. Ja, Brouwer die shot ik van wat was toon nou? Hij shot die bal heel dan naar meer. Git dan op Brouwer. Ah, hing het als het ware om hinnen. Laat hem op een groen. En rek het dan ik nog zelf blesseerd. Zo. Ik denk dat hij iets te volle in zichzelf leunen gaat op dit tijd. De Boy Kemper. Maar hij schiet die bal er wel lekker in. Maar wat nog? Vier en een hele minuut te gaan hier in Breda. Net goed. En stier ik mijn hier achter.
3: Snijden in Friesland. Dat bier doet.
0: Ja, daar is dan het jongetje Fjouweren zal te doen. Rest in het midden, eerst tussen Israël en de Borderlanden, werkt het echt trog in de benzineprijzen. Amerika, Europa, Japan kiezen de kant van Israël in steen van Egypte en Syrië. Die op harde beurt werd steund worden door de Arabische wraad. De Arabische landen nemen wraak en zorgen voor een oliecrisis. Ze vregen de olieprijs maar 70% en verminderen de olieproductie. Door deze crisis krijgt Nederland te maken met 10 autolezers snijden. Tussen 4 november en 3 januari van ons hier. We hebben toch hard deze oren. En mijn benzinebon. Ja, wist dat nog? 8 maart komt er bij 5 mannen een eind aan het olieembargo van de OPEC. In Amerika, Europa en Japan. Maar het is wel het begin van een energiecrisis en een hege benzineprijs.
4: Olie bleek in die tijd een machtig wapen. De Arabische oliestaten gingen onder meer Amerika en Nederland boycotten, omdat die landen Israël te veel zouden hebben gesteund. Maar ook verlaagden ze hun productie aanziende en er kwam een eenzijdige forse prijsverhoging. De Palestijnse crisis luidde voor de hele wereld een energiecrisis in.
5: Het is eigenlijk nog maar pas begonnen. Dat is het eerste teken wat we hadden. We hebben de prijsexplosie gehad. En ook de komende jaren zullen we wel degelijk merken dat energie duur wordt, schaars wordt. En daar zullen we ons op in moeten stellen.
4: Dat deden we rigoureus. En veel mensen, ook automobilisten, vonden het eigenlijk best fijn. Zo'n heel rustige zondag. En het was ook zo goed voor het milieu. En toen kwamen de benzinebonnen. Dat liep nogal chaotisch. Er kwam direct zwarte handel in bonnen. Maar al gauw waren er ook pomphouders, vooral in de buurt van de grens, die geen bonnen vroegen uit angst om klanten te verliezen aan de concurrentie over de grens.
6: Dat wil niet zeggen dat er geen brandstoftekort was. Veel chauffeurs hebben dat aan den lijve ondervonden. Dat betekende voor massa's mensen wachten in lange files bij een pomp, waar de prijs van super intussen was opgelopen van 78,5 naar 87,5 cent per liter. Maar toch bleven we autorijden. De autoloze zondag verdween, de distributie verdween, maar de prijs bleef stijgen tot bijna een gulden per liter.
7: Dit wie het nice van doe. En dit is de muziek uit...
8: Joch

0: Een ster wie je dat. Ja, het spul van Sportclub Heerenveen, dat Neemsto labbe kakkerig. We houden hier dus even in de studio zitten, Jen. Rummy Kuppen, dat doe ik een soort. En Asno de Goeie letters, hartst, hè? Een soort 32 punten op smieten, labbe kakkerig. Dat is toch een aardige score, hè?
1: Dok het voor. En hartstikke de definitie opzacht.
0: Nee, dat net.
1: Dat dan weer net. Nee, ik wil me neiden wat erachter steert. Dat klopt. Ik zie het aanstel wel even op. Het fluitsignaal had niet, kijk ik best. En we ben ik wel taal aan een labbekakkerige bakje koffie misschien. Ik weet niet of die definitie er ik bij past. Maar het is zo nou dan net goed voor Jervin. Het is 1-0 dus. Toch een doelpunt. Lekker doelpunt van Boy Kemper. Maar NAC Breda, de nummer 1 lijst van deze competitie. Ietsje de nummer 6. Of eigenlijk de deelt nummer 6 van deze competitie. Jervin lid hele dol mee zien. En ik zie mezelf aan te vreken op dit net de minste 44 minuten van dit seizoen binnen. Want ja, Jervin had het net vaak zo. Zelf samen minder als dit. Ik heb mijn jedere wedstrijd van het begin van het seizoen herinneren. Ik wil ze even wat minder wie ik qua fases. Maar nee, ze hadden je moment echt inzetten. Zijn we even één keer, twee keer een mogelijkheid horen op een kans. Maar dat blurt het dan ik wil bij. Nummer 6 van deze competitie. AZ zit trouwens op dit stage. Uit bij Feyenoord in de Kuip. Maar je 1-0 voor. Dus dan het is zwaar het plakje in de playoffs. Helemaal net zo belangrijk. Maar het is toch wel vervelend dat zesde plak eventueel nog uit zicht komt. Maar goed, dat is al hier nog een beetje glazen bolwerk. Dat is wel letter nog wel. Je vindt het in elk geval na dik 44 minuten spieling. Maar 1-0 achter hier in het Radverlegstadion.
0: Dan geven we Helco. Die had geen tijd om te Rummy Cup. Maar die zit in een hele mooie wedstrijd aan te zien. Een mooie finale.
2: Ja, er willen we wat flaterkens maken voor zelf. Maar de partij is aardig in de Liekwicht. En kan al verslaan in Liekwichter komen. Want het patroer van Martin Bergsma kwam naar het spul. En Liekwicht zelfs met Rijn met 12 voor. Toch een mooie zitbal van diezelfde Martin Bergsma. Maar ze staan al weer achter in Saïs. Twee mooie de punten. En Martin Bergsma, Martin Keertse, die nou een meter of 12 van de middel in. Dus zien beide maten, die steen van die Keertse. Hessel Posma en Erwin Silster in afwachting van wat opslagen. Ruud Minske, de PC-kening van vorig jaar. Dwan Silt ten opzichte van het werk van Rick Minnesma voor iemand pet. En Thierse Steinsra achterin. Hij gaat naar Rick Minnesma. En dat gaat even. Dat komt er net al te vaak, Hessel Posma. Het keerwerk. Hij looi van Keertse. Maar de bal die vlucht onder hem terug. Daarmee is dus die Keertse voorbij. Komt dus de punten aan de kant van het patroon van Zweden. En dat beschut ik dus dat het gewoon drie eerste lig is. Nou ja, we beginnen gewoon op nij. Beide hebben nou drie eerste.
0: Ja, hoe gaan we op reis dadelijk? Sinds zij zoeren, stappen op de trein of stappen het vliegtuig in? A of B?

Albert Hammond, I'm a Train, wordt onder oren stemd troch Klaas, Grietje en Gerrit, zo gekikst in. Maar ik stem voor Teach-In en Fly Away. Klaske, die komt er mij, Hakar en Mijnte en Linda. Ja, Linda zit er nog bij ze binnen. Beide wel draaiwurig, Johan. Ja, het is A of B, hè. Het is hier nog het oren, Linda. Ja. Stem ik even mij. Lichte vastsprong op het stuit van Teach-In, Fly Away. Het is ondij, hè. Tjes IJzoeren draaien we dan het heegste percentage. Hoe is mijn stemmen? Dat ken in de omroep app. Als me op die telefoon haast, rugsboppen, appuus. Als dat dan klikst, als je de Paul der Stingen. A. Albert Hammond, I'm a Train.

0: Het is altijd een feest op Snijn te midden.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat hier doe.
0: Er wordt begin van toeren of krijgt van het toeren wordt dan bekend wat het hier wordt. En dan de hitlist erbij zie je. En dan gist het er al heen en naar. Gewoon een, ja, gewoon een snobberswinkel. Hè? Al die juweeltjes. Nou, en dat is mij bepalen wat we dadelijk nog draaien. Het zijn seizoeren. Albert Hammond, Time of Twain of Teaching Fly Away. Hier van beiden, Paul in de omroep heb. Dan geven we nog even naar het Nijs van Doe in Amsterdam. Hier met minister Irene Vorink. Die vrouwde zondag het eerste proefstation. Werd 5 elektrische witkar wijntjes beschikbaar binnen. Een witkar is een 2-persoons elektrisch wijntje op treien chillen. Dat mag het collectief vervoersmiddel in de Amsterdamse binnenstad worden. Vrouwde zondag al, hè, elektrisch. En de Hongaar Enne Rubik ontwikkelt de Rubik's Cube. Kist het verst wel. Rubik's bloekt de kubus eerst tieners in wiskundelessen. In 24 neemt hij er octrooi op, maar alleen nog in Hongarije. Pas in 1980 wordt het echt populair als een Duitse speeltjesmaker het op de merk brengt. Rubik is dan echt net riek worden van zijn uitvinding. Dat is ongelooflijk, hè? Wat is het? Zo'n balen wezen, hè? Dan geven we naar het Nijs uit zijn eigen provincie. Drachten krijgt toch de verbreden en verhegen bregen bij de Jedam. En daar toch een betere vaarverbinding.
3: Dit is de neerslag van 12 maanden bouwen, baggeren en modderen in gunstige zin. Goed beschouwd kwam Smallingeland met een bolle wind in de zeilen door de brug. Zoals het Friese Statenjacht op de Hooidammen. Waar ook watersport en beroepsvaart met vreugde de nieuwe brug zagen opengaan. Met 16 meter doorvaartwijdte, een hoogte van 2,75 meter... voor 25.000 passerende schepen per jaar een uitkomst. Het was modderen bij de Hooidammen en het werd nu krom bagger. Want het uitdiepen van de vaarweg naar Drachten was een logisch vervolg. Daarmee is Drachten nu bereikbaar voor schepen tot 1350 ton.
0: Tja, de Jedamsbregen, prachtig. Het Nijs, Njotje Fjouwer, interessant dat hij grutter waard en heger. Muziek erbij, uit die hitlist, zelden wie ik het doe. Dit plaatje van Silvio. Hier is Marion, Come Back Home.

0: Silvio, ze kwamen uit Den Bosch. Ze maken ze een leuke plaatsje, zoals dit ik in Jontje Fjouwer. Zondag uit de hitlist, zelden week het doe. En Marion, come back home. We beginnen het keertsen, mijn naam. En de derde finale, Martin Bersma, Nietzsche en Menno van Zwieten. Ja, hoe pakt dat uit? Is er wat kentering in de strijd?
1: Ja, er is een kentering in de partij. Ze had ik uit te pakken. Menno van Zwieten, Rick Minnes, Mathias en Seenstra. Krijgt ze in de hele finale naar het Rijesselijk. Slaan ze nou bij het Rijesselijk. En zij is Sjouwer, Koer, Hessel, Post. Maar de keer is net voorbij. Dus wordt die Sjouwer om het rijden daar. Ondertussen is het een schijnende zij 4 om het rijden. En ze hebben ook alweer een schijnende 12 te pakken. Al moet ik zeggen dat nou de keer zijn eigenlijk net zakruit binnen. Dat betekent dus dat het misschien nog een kans is voor het tour van Martin Bersma. Maar in de hele finale, omdat ik zou toen pakte Tjessen die. Mijn Menno en Rick, ik naar het Rijesselijk. Ja, jongens, even wat extra gas. Johan zit maar weer toen een beetje kwijt. En dan kwam dus, ik zeg maar, die 400 rijden. En besides, ik kwam derde aan. Nou, dan hing het die 400 rijden. En dan scheen het waar. Let wie een keer mooi pakken. Dat doen ze dan wel eens even vaker. Dat Menno van Zwieten de eerste keer pakt. Die wat lietser is. En dat Tjesse Steenser dadelijk de keer van het redelijk blokje verdediging maakt. Maar daar was hij net op. Maar wel even die eerste. Dezelfde Tjesse Steenser. Die keert nou bij dat blokje steen. Nou, een meter of size het Hessel Post met de Friese. En dan vlak voor de kweerling. Daar staat dan Erwin Schielsen. Daar komt men nog eens met die bal. Hij brengt hem. Ja, de hoezen net in actie te komen. Keert hij wat lids. Hij smiet hem boeten. Daar trof wordt het 2 in dit eerst. Maar de 5 om traaien voorsprong is voor het toer van men nog eens weten.
0: Rina in de Omroep App had even stemd op Albert Hammond. I'm a train. Ze zei erop bij. Johan, ik ga een geweldige memmedaille. Gewoon een geniertje weer van de uitsturing. Ik stem op A. Hij zit er even bij. Van Jemik. Rina, dank voor de reactie. Hè. Abba, Waterloo.

0: Ik een hit. Jontje Fjouwer is zand. Hij zit in de hitlist. Zelfde week de Wings. En yet, wie je dat. Begin bij mijn naam, want de finale is uit.
1: Ja, Menno van Schieten, Rick Minnesma, Tjesse Steenstra. Ze winnen de eerste vrije van maaspartij. Ze stien maar 4-3 voor. Het waren uiteindelijk nog 4-4. Maar bij 4-4 en 6-2 is het Rick Minnesma die de keerst voorbij slaat. Martin Bergsma die komt net meer retour slaan. Dertrog komt de eerste winst voor haar. Martin Bergsma en Hessel Postman en Erwin Schielstra pakken dus de tweede prijs.
0: En dan gaan we naar het voetbal, want de tweede helte die is uiteindelijk. Roelof.
2: Ja, 1-0-4 de rest aan. Dat is het nou ik. Na een dikke minuut spinning in die tweede helte. Geen wissels om beide kanten. En ja, Labbekakker G, dat wie natuurlijk het wut van de eerste helte. Sjen, of er wat passie en energie in de tweede helte komt een keer naar de kant van Jereveen. Nou, nog net, want NAC is alleen nog wel het opvallendst in die tweede helte. In de beginfase, zei ik nou, maar de bal onder de rechterkant werd de doelpuntenmaker Boy Kemper. Die bal voor Jan Wol. Wordt dan blokt troch Olle Verbrouwde. Wordt drok appelleerd van een hensbal. Maar goed, wie ik boet in het 16 meter gebied. En het wie ik dicht bij de cornervlaggen. Dus een vrije trap of een cornervlaggen. Of een corner vanuit die hoeken waar hij in het geval heel veel uit maken. Corner komt er dus wel. Lewis Holby, die mooi daar vanaf de linkerkant de bal nemen. Dat doet hij gauw kwad op de Asmant Field. Is het nou Hillen die ik uithelle. Scott wordt smoord, maar dat nog een keer dwan. En dan wordt hij van Rochting verroren. Toch een nakspieler in Kemper. Die hem als laatste onrekkert. We trok die bal over de achtlijn heen geeft. En Jervind keeper Bernd Klaverwoer de bal uitraapje. Maar god, wat speelde die ik een minne eerste helte. Net dat er een blunder of zo op de pas kwam. Ja, in die in Arston Scott werd hij er net zo heel geweldig uit. Zeg maar van de rest qua reddingen voelde het wel mooi. Maar elke uitraapje eigenlijk min. Misschien dat dit nou de reden is dat hij de bal maar bij Maas Willemsen deel uit. Nee, het is een opbouw die ze toch. Een bal gauw naar de linkerkant waar Ayu dan druk zet op Kersten. Daarna komt de bal lang van Klaverboer. Nou zit hij een bal richting Vente. Dat is de man waar die bal natuurlijk naar Tamat. En dan het tweede duel eens een keer winnen op het middenveld. Dat gebeurde in eerste instantie Wol. Komt de bal daarna net goed om bij Dylan Vente. Wol om bij Valerius. De Rochs heel eigenlijk als het ware nou... Onder de achterkant jouwt de bal ik Jip. Daar kan Ayu net bij komen. Klaverboer uiteindelijk Wolder. Trapt die bal naar voren. Daar wordt het duel verlet of Vente. Alhoewel die ik wel flinke set in de recht kreeg. Daar is kritisch achter van de eik van mij. Ik wil van fluitje wachten. Dat doet hij net. En de bal bloot wel in balbezit. Ik vaar Jereveen. Dus een keer een goede onval. Dat zou lekker wezen. Dit is wel een rare moeilijke bal op Trensko. Die ik nog geen bal goed onrekken had. Ja, deze bal koer ik net al te volle mooi. Die paas van Maas Willemsen. Ja, en ze had NAC bij daar al weer balbezit. Maar Kemper die het de mooie bal van Trockhit. Ten opzichte van Jacob Trensko. De bal van ik nog heel vrij houdt. On Holby. Hier komt een dikke kans om. Die komt een krijgt net. Maar de tweede instantie keer. NAC bij daar nog een keer uit. Helly misschien. Nee, Valerius brengt die bal naar achter. Naar Odoi. En de Grutskevaar is voorlopig even wat. 1-0 nog altijd. Trocht ik de vastsprong in het voordeel van NAC bij daar.
0: Vertellen. Oh, nee, zei ze horen. En dan zitten we een jongetje Fjouwer en Sander Overbloem erbij. Voor zelfs voetbal. Dat het laatste signaal der klonken had. Nou ja, wat wordt het dan? A of B? A, Albert Hammond, I'm a Train. B, Teach In, Fly Away. Druk nou op de knop. Zo'n 60%. Git van Teach In, dat wordt hem. Jontje Fjouwer en Sander.

0: Teach-in en fly away. De achterstal van Sportclub Jerevin. Ja, toch die treinpunt weer toch wel wichtig. Roelof, zit het erin, Joert?
1: Nee, voorlopig net. Het is Wolsa dat daar nou net bepaald een wonderploeg is. En als Jerevin vol goed begint te voetballen, of in elk geval better, dat zit er natuurlijk nog wel wat in. En het is nog altijd maar 1-0 in de 450ste minuut van dit duel hier in Breda. Jerevin had wel even wat langer balbezit, hoor. Nou, een lange bal over de verdediging heen, richting Meerveld. Die zit er nog net bepaald lekker in. Verliest het duel en NAC Breda rost die bal weer vol. Ze wint fysiek sterker. Ze winnen wat meer duels. En de tweede bal. En de tweede bal is het moment dat een lange bal joe wordt. Dan wordt hij weer naar voren of naar achteren gekopt. En dan mag je dat duel winnen. Ja, dat wint Jerevin net. Eigenlijk nooit in dit duel. Net nog komt Jerevin gewoon net onvoetballend taal. Had het net vaak de bal. En had NAC Breda gewoon wat beter voor mekaar. Nou, via de rochter komen mooi Odoi en Valerius. Zet Zagaritis. Wel druk werd er nog Valerius, die bal weer naar achteren te spelen, maar naar de keeper. Vier boetens in doelgebied. Ja, vindt hij gewoon keurig de rondte daar bij die spits voorin. Sumano, Moussa Samano, waar Maas Willemsen dat ik moeilijk mooi had. Hij is lang en best wel sterk. En hij wint een soort duels. En ik zie Ayu, die orenspits, is best wel... Oh, dit is een hele verkeerde rondspiebal van Bielica. Nou, maar Jerevin het omaatje. Tresco, oh, maar die bal. Oh, er is een echt doelpunt. Hij steekt krek net. Wat die bal. Mooi wippeke van Mamutovic. Krek net hoe keeper Bielica in de git. Dit zag er heel raar uit. Maar god, wat is het om beide kanten eigenlijk min voetbal. Dus we intussen al besjoggen naar een counter van NAC Breda naar voren taan. Maar dat tot Zagaritis goed, die verdedigt goed mooi. En dan komt die vastzet van Tresco helemaal net goed on. Maar die verkeerde inspeelpaas van Bielica, de keeper van NAC Breda. Die maakt die pas strak voor je aan richting Vente. En zo moeilijk weer die bal net. Maar hij komt dan gewoon totaal net goed on. Vente shot nou nog even naar Tresco. Maar Tresco, ja, die shot de andere kant op. Broude, Zwaar gaat wel weer ervaren wat... Fjoer in het spel, want die brengt de bal nou naar de rechterkant en trapt die bal gewoon over de achterlijn heen. Het is echt, echt heel min. Het is 44 minuten al heel min. Het is intussen 54 minuten heel min. 1-0 de vastsprong van NAC Breda.
2: Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
13: Even Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, evenlove.frl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Snijden in Friesland.
17: Johan Terijs.

0: Dat weer doe.
1: Omroep Friesland. Extra lang ben we erbij snijden in Friesland. Dat weer doe. Het is 4 minuten oer seizoen. De tweede helft van Sportclub Heerenveen op bezoek bij NAC Breda.
2: Heerenveen zit nog altijd maar 1-0 achter naar dikke oer spieling. Maar begint wel heel tijd beter te voetballen. Eindelijk. Oh, dit is het fakkeltje al op het veld. Oh nee. Dat we van tevoren al zo bang van wien. Ja. Daar is de eerste fakkel op het veld. Het publiek van NAC Breda fluit het hut. Het is maar een eentje. Dit hem even banen. En dan toch. Ik had het idee dat Sander van der Eijk ik net vond uit. We kappen hem mooi. Ofwel. Hij werd ik een beetje. Oh, nee, daar komt de tweede even aan. Ja, daar wordt staakt de wedstrijd. Oh, jongens, treienvakkels. Oh. Ja, van tevoren waren we er dus al bang voor. Ik zie kijk nog een berichtje op mijn Instagram van een supportersite van hey, wat denk je, wordt hij nog staakt? Want Heerenveen doet er alles om die wedstrijd net te staken, omdat het een positief scenario is. Vandaag 16-1-0 voor. 16-1-0 voor, waarom zou je nu dat fakkels op het veld gooien? Nee, ze zijn volle macht uiteindelijk, deze supporters. Dat, het, dat ze gewoon maar het smieten van fakkels die ze dan maar smokkelen naar binnen het, de wedstrijd staken kunnen. Wel bizar. Ja, laat je club maar in de steek, zongt het publiek van NAC, nou ik. Dat vind ik dan wel bijzonder. Nog een fakkel wil erop smieten trouwens. Nou, ik zou zeggen, wij kappen dan ik, maar ik zou ik wel staken willen. Ik zou dat witte weer voor. Kan er ik je simmer in, Johan? Ik wil ik staken.
3: Nee.
2: Ik kan goed slaren, Jeff, verder. En, ja, maar ken ik best verder. Dus ik zou geen reden om echt te staken. Maar eigenlijk zou ik hierop staken willen, omdat zij staken willen. Wat een gedoe, wat een onzin. Ja, er liggen dus nou jouw fakkels op het veld te smeulen. Dus ik schat niet dat we straks 4 minuten de wedstrijd stil is. En zodra ik weer meer nijs is, dan kom ik weer bij hem bij Bron.
3: Praten we, dan zorgen wij voor nog wat mooie extra dat we doen klassiekers. Wat dacht je van? De Hollies was top. Zodra er wat te melden is in Breda, ben we er weer bij.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

weer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou?

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de Leiden Marathon mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie moeten Telstar en FC Volendam volgende week in een onderling duel uitmaken wie er zal degraderen. Telstar deed vandaag goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles en heeft volgende week genoeg aan een gelijkspel. Volendam speelde vandaag gelijk. Tegen Excelsior werd het 1-1. Voor Excelsior was dat genoeg. Die club is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Door deze uitslagen is degradatie voor NAC Breda nu zeker. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeien! Want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen oven en ien oeren.
4: Een vierbad verhaal dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op Schiermonnikoog begint, is no first line in een boek. Herma Jonker uit Bakkeveen kroept in de hoed van haar mem om het verhaal vers te lezen.
5: En hij zegt, weet je ook wie mijn moeder is? En toen keek ik hem aan. Ik keek hem in zijn ogen. Ik keek naar zijn gezicht. We hadden echt even zo'n contactje. Ja, die je niet zo vaak hebt in je leven. En toen zei ik, ja, ik weet wel wie jouw moeder is.
4: En wat als het als succesvol paratopsporter ophoudt met de sport? Voor Aleida Norbruis wie het tegendreeg.
6: Ik kom skroeien de laatste periode en jaren als het om mij vreugd hoe wie dat voor jou, dan is dat net een zwarte gat was, maar dan is dat een complete identiteitscrisis was.
4: En ik werd een verhaal uit Blauw Hoes over de Kate deze keer.
7: Eerst ziet men eerst de strombult, dus dat wie net zo moeilijk dat wie Kate de strombult. En dat vond ik toen heel leuk, maar ja, letter als tot boorskale komst en zo is die kit in Keten Strombult. Dat klinkt net fantastisch.
4: Hein de Haan vertelt weer iepen en eerlijk over zijn ziekte. En deze keer ook vooral over de ziekte van zijn zoon Jelte.
8: Wat mij op dit moment eigenlijk echt bezighoudt, is niet zozeer mijn eigen gezondheid. Dat komt uiteindelijk allemaal wel goed. Maar hoe het nu met Jelte gaat, dat is waar het om gaat.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
4: Dat de komende uren in Bureau de Vries een hele goeie morgen. Schiermonnikoog, de oorlog, de liefde en een familiegeheim. Dat binnen de kernwoorden van het boek Als ik alles had verteld van Herma Jonker uit Bakkeveen over het leven van haar mem. Als Herma 15 jaar is, vertelt haar mem haar oer de oorlog dit ze voor een pad terugbracht op Schiermonnikoog. En ze vreegt Herma om oer dat verhaal een boek te schrijven. Dat docht ze op dat stuit net. Ze wie nog maar 15. Meer dan 40 jaar later is het boek De Dagskom.
5: Toen ik 15 was, is mijn moeder op een gegeven moment naar Schiermonnikoog gegaan. Een weekendje weg. En ja, ze kwam eigenlijk terug als een beetje een andere moeder. Ze was een beetje in de war. En ik had dat wel gemerkt, maar ach, ja, weet je, ik ben 15, ik let er ook niet zo op. Totdat ze een paar weken daarna tegen mij vertelt van, mag ik even met je praten? Nou ja, natuurlijk mag ze met me praten. Hè? En toen vertelde ze mij dus dat ze op Schiermonnikoog haar geheugen terug had gekregen van iets wat ze weg had gestopt, heel veel jaren. En dat ze dus als 17-jarige meisje in de Tweede Wereldoorlog op Schiermonnikoog was geweest om daar te werken in een hospitaal. Nou, voor de Duitsers en de eilanders. En dat is een verhaal wat ze al die jaren weg had gestopt. Want daar hangt veel meer aan vast. Heel veel gevolgen aan vast. Het heeft heel veel impact gehad op haar leven. Ja, heel verdrietig. Ja.
4: Ze had iets weggestopt dat zo diep ging dat het menselijke brein besloot om er niet meer aan te denken.
5: Ja, klopt. Ze ging daarheen. Ze werd daar te werk gesteld. Was verplicht. Ze ging met haar vader samen. Ze dacht gewoon in een hospitaal wat schoonmaakwerk te doen. Maar wat er sowieso al heel bijzonder was op dat eiland, is dat, dat de oorlog daar een hele andere versie van de oorlog had dan dat die in de rest van Nederland was. Of in Groningen, waar zij vandaan kwam. Want daar waren gewoon vriendschappen. Mensen, Duitsers en eilanders gingen gewoon vriendschappelijk met elkaar om. En wat er gebeurde was, ze werd verliefd op een Duitse soldaat. Was helemaal niet vreemd, want dat gebeurde daar veel vaker. Alleen, ja, mijn moeder kwam uit Groningen. En in Groningen gebeurden er misschien wel de meest verschrikkelijke dingen van heel Nederland in het Scholtenshuis. En hoe. Ze zat natuurlijk zelf ook in tweestrijd. Hè? Ze kende ook die verhalen van Groningen en daar een heel andere wereld. Dus ze zat heel die periode van die verliefdheid, wat toch een dikke 2 jaar heeft geduurd op Schiermonnikoog, van ja, ik ben verliefd op hem. Hoe moet dat na de oorlog? Mijn liefde mag niet bestaan, maar ik wil wel dat die bestaat. Het was ook een liefde waar ze niet tegen kon vechten, want ze was tot over haar oren. En hij ook op haar. Toen Nederland bevrijd is in mei 1945. Toen is ook Groningen bevrijd. En de Duitsers die toen in het Scholtenshuis zaten, op de Grote Markt, die zijn toen gevlucht naar Schiermonnikoog. Want die dachten van, nou, dan kunnen we mooi de dans ontspringen. Alleen ja, de Duitsers op Schiermonnikoog, die hadden wel een andere instelling dan die Duitsers van het Scholtenshuis. En die hebben dus die Duitsers vastgezet in een paar boerderijen. En die hebben ze onder schot gehouden. En zo hebben de Canadezen die Duitsers kunnen vangen of gevangen kunnen nemen. Dus de soldaten van Schiermonnikoog, die zijn ook niet krijgsgevangen zo gemaakt. Die zijn naar Beerta afgevoerd en daarna zijn ze de wereld weer ingetrokken. Toen is hij weer teruggekomen naar mijn moeder. Want dat was ook het plan natuurlijk. Hè? Want dan komen we terug en dan gaan we weer terug naar Schiermonnikoog in vrede en kunnen we weer samenleven. Zoiets, hè? Want het exacte verhaal, ja, heb ik ook soms een beetje erbij moeten verzinnen. Maar de grote lijn, rode lijn, klopt absoluut. Hij is toen teruggekomen, heel kort. We hebben een fijne tijd gehad samen. Maar toen is hij teruggegaan naar Duitsland. Want hij had natuurlijk ook zijn ouders al heel erg lang niet gezien. Met de belofte, ik kom zo snel mogelijk weer terug. Binnen 2-3 weken. En dan gaan we trouwen. Hè? En dan, dat had hij al gevraagd. Misschien wil je met me trouwen. Dus dat was al hoe het vastging. Hoe het ging lopen. Hoe het plan was in ieder geval. Maar hij kwam niet terug.
4: Dus de liefde kon niet blijven bestaan. En je moeder had een geheim. En dat heeft ze jou verteld toen je 15 was, maar niet volledig.
5: Nee, niet volledig. Kijk, toen ze het me net begon vertelde, was het een heel warrig verhaal. En wat ik ook snap, omdat ze natuurlijk naar Schiermonnikoog ging, dat geheugen komt terug. Dat is natuurlijk ook niet meteen helemaal scherp en kloppend, et cetera. Het ging alle kanten op. En het verhaal werd wel steeds scherper en duidelijker. En er kwam echt een rode lijn in. En, maar waarin ze me wel vertelde dat die Duitse soldaat dus terug was gekomen. Hij heet overigens Horst. Horst was teruggekomen en was ook weer weggegaan en niet teruggekomen. Maar in de tijd dat hij was teruggekomen, had hij een kind verwekt bij mijn oma, bij haar moeder. Dat is wat ze mij vertelde. En daar zaten voor mij ook de hiaten, dat ik zei, mama, dat klopt niet wat je me vertelt. En dan zei ze maar weer van, ja, mam, Herma, als ik je alles vertel, dat wil ik wel, maar dan moet je echt het boek gaan schrijven. En dat heb ik gewoon steeds geweigerd. Mijn hele leven lang.
4: Het is toch ook gek als je te horen krijgt dat de liefde van je moeder een kind heeft verwekt bij je oma.
5: Ja. Dus, en dat is ook wat ik tegen haar zei. Mam, als hij dan zo verliefd op jou was, hoe kan hij dan... Ja, maar dan zei zij dus, maar jij kent mijn moeder niet. Mijn moeder is de meest verschrikkelijke vrouw van de wereld. Die is tot alles in staat. En dat is ook het wat moeilijk was, wat ze mij vertelde. Zij vertelde mij echt hele erge dingen over mijn oma. Wat ook ging over moord, bijvoorbeeld. En ja, dat is ook wel moeilijk geweest voor mij. Van hoe ga ik dat nou in het boek beschrijven? Want ja, dat weet ik. Dat zijn haar verhalen. En zijn dat haar verhalen geweest om mij bij mijn oma weg te houden? Want ze wilde pertinent niet dat wij ook maar in de buurt van haar familie kwamen. Niet alleen dat ik dan in mocht, maar niemand van mijn gezin. Wat ik later heel goed snapte. Hè, toen ik achter het laatste puzzelstukje kwam, snapte ik heel goed waarom zij wilde dat wij daar vandaan bleven. Want dat ging dus over dat familiegeheim. Waarin zij toch wel de hoofdrolspeelster was eigenlijk.
4: En het familiegeheim, is dat uiteindelijk wel duidelijk geworden? Heeft je moeder je dat nog verteld, uiteindelijk?
5: Nee, ze heeft me dat niet verteld. Nee. Vlak voordat zij stierf, een dag of drie voordat zij stierf, op haar sterfbed, heb ik nog aan haar gevraagd: mam, zijn er dan nog dingen? He, want ze had kanker, dus we wisten, ze zou eigenlijk maar 3 weken leven, maar ze heeft nog 3 maanden geleefd, waardoor ik nog heel veel met haar heb kunnen praten. Toen zei ik van: mam, je hebt me zoveel verteld altijd, maar zijn er nog dingen die je niet aan me hebt verteld? Die ik wel zou moeten weten of willen weten, want straks kan ik het niet meer vragen, jij kunt het niet meer vertellen. En toen draaide ze haar hoofd weg en toen kreeg ze tranen in haar ogen en zei ze: het heeft nu geen zin meer. En ik ben er uiteindelijk wel achter gekomen natuurlijk.
4: Ja. Hoe ging dat?
5: In de oorlog had die Duitse soldaat voor mijn moeder een liedje geschreven. En mijn moeder zong dat altijd en ze leerde mij dat. En ik heb altijd gezongen, ook in bandjes. Dus ze vroeg heel vaak aan mij: maar wil je voor me zingen? En dat deed ik dan ook. Dus ik zong ook heel vaak dat liedje voor haar, want daar werd zij blij van. En nou ja, inmiddels was mijn moeder 7 jaar gestorven. Ik zong dat liedje niet meer. Maar in één keer begon ik dat liedje zomaar te zingen. En toen keek ik in de spiegel naar mezelf. En toen zei ik: mam, misschien ga ik toch je boek wel schrijven. Want ik vond het wel bijzonder dat ik in één keer... En die vraag hing toch nog, toch hoe je ook bent of keert het, die vraag hing nog steeds in mijn systeem. Van Herma, wil je mijn boek schrijven? En toevallig, maar toevallig bestaat natuurlijk niet, stuur mijn zus Helene die middag mij een appje. En die zegt van: Herma, ik krijg een appje van onze oom Wim. En hij vraagt of we eens met hem willen praten over de familie. Maar ze zegt: ja, ik weet helemaal niks van die familie. Maar jij wel meer, want mama sprak altijd met jou. Wil je wel met me mee? En bij hem aan tafel vroeg hij van: weten jullie wie mijn ouders zijn? Ja. Toen zei ik van: ja, ik weet wel wie je ouders zijn.

0: bedrijf moest gewoon te hard werken om te ademen. Dus gingen we terug naar het maximum en begonnen we later een laatste en nieuwe poging. In kleinere stappen. Om de dag 2 liter minder. Soms een extra rustdagje. Maar goed, inmiddels zitten we rond de 10 liter. En het is kielen, maar het gaat de goede kant uit. Maar het blijft enorm spannend. De vragen waarvoor we staan binnen intens. Als het niet lukt, blijft hij dan aan de optiflow? Is dat nog kwaliteit van leven? Mijn vrouw Sanne en ik spraken altijd af, alles wat Jelte comfort geeft, dat doen we. En alles wat alleen maar levensverlengend is, dat hoeft niet meer. In theorie dat helder, maar in de praktijk heel vaak ingewikkeld. Want met die flow is Jelte vaak wakker en helder. Dan kijkt hij met zijn mooie blauwe ogen indringend aan. Is er nog heel geregeld een lach elke dag en soms als een skaterlach. En meerdere keren per dag gaat ook zijn moeder open en wil hij die een kusje geven. Zijn lichaam raakt op, maar Jelte is er nog, heel vaak. Maar blijvend aan de optiflow betekent ook aan bed gekluisterd zitten. Geen rondje meer met zijn grote vriend Tibbe, onze hond. Niet meer even een wandelingetje door de Pinse Tuin. Niet meer even zijn zussen van of naar school brengen. En stel dat het afbouwen al lukt en we mogen naar huis, wat doen we dan met een volgend incident? Behandelen we dan nog een keer? Nog een keer weken in het ziekenhuis? Nog een keer aan de optiflow? Of kiezen we dan voor het palliatieve spoor? Want we weten ook dat moment komt er een keer aan. We weten alleen niet wanneer. Wat we nu doen, is wat we al 3 jaar doen. We zitten in Team Jelte. En we volgen hem en we proberen hem te lezen. Toen ik ruim 3 jaar geleden hoorde wat we allemaal zouden gaan verliezen, zien zitten, zien staan, zien praten, zien eten, eigenlijk eens zeggen, zien alles, was dat een ondraaglijk vooruitzicht voor een vader. Maar Jelte leefde ons voor hoe ze daar met omgaan kist. Zonder frustratie. Altijd kijken naar wat nog wel kan. En altijd vrolijk en blij. En daar houden we ons ook nu aan vast. Lukt het hem om van die flow af te komen, dan gaan we gewoon lekker naar huis en hopen we op een paar hele mooie voorjaarsdagen. Of misschien weer wel weken en zelfs misschien wel maanden. Maar lukt dat niet, dan is dat ook een antwoord. En is het misschien wel zijn tijd. Dan gaan we om hem heen staan met alle liefde die we in ons hebben. We vertrouwen erop dat Jelte ons de weg wist. We zitten in zijn team. In Team Jelte.
1: Hein de Haan. Zijn eigen ziekte stiet op achtergrond, nood Jelte in de laatste fase van zijn lippenzit. Oer 14 dagen vertelt hij je weer oer hoe het met hem en zijn gezin gaat.

De Paralympische sportvogel kent haar namen, Aleida Norbruis. De Paralympisch hutfietster van Wutrup. Ze waart onder oren Olympisch en wereldkampioene op de baan in de C2-klasse bij het baanwielrennen. Maar na haar carrière jaren we net volle meer van haar. Van de succesvolle rietster kwam er een nijgevjocht, dat van een nijbestingen. Een zwiergevjocht, op zich naar een nijplak in de maatschappij. Mooi diepe dalen en het saniem de zwarte god. Aleida is binnen mooi hersenletsel. En om dan je plak te vinden is dreig, ze vertelt ze. Dames

0: Aleida, we zitten hier bij de Thuis in Oerterp. Ik zul je niks aan de wand hingen van die hutfietsgeschiedenis.
1: Nee, klopt, want dit is mijn thuis en de herinneringen zitten elders.
0: Ja. Hoe bedoel je?
1: Ik heb boven wel een paar rondes waar het wielrennen nog heel duidelijk naar voren komt in de vorm van prijzen en kassen, medailles. Maar de wenkamer is nou thuis. En thuis is nou in Oerterp waar het fietsen best had en mij hoort de hele wenkamer net meer vol.
0: Nee, dat is een oorleven.
1: Ja.
2: Fragmenten uit de succesvolle jaren van Aleida Noorbruis. De Oerterpster Gouden Paralympisch hutfietster wordt roem om ere om haar fantastische prestaties. In Tokio wie haar laatste optreden. Een zware leesblessure maakte een abrupt eind aan haar carrière in het jaar 2021. En daarna waat het stil.
0: Hoe wie dat?
1: Ja, moeilijk. Een van de moeilijkste dingen. Je bent hier een actief. In een hele mooie functie als je van je hobby je beroep maakt te kennen. En daar ben je 24/7 mee bezig. Met alle mensen om je heen. En dat valt in je valt. Dat is wel even een dobber.
0: Ja, dat wie een dobber. En we jaren wel vaak van topsporters ik dat daarna het zwarte gat komt. Hoe wie dat voor jou eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat zwarte gat dan nog mild west had. Ik denk dat het volle erger weer dan dat. Ik omschroe het de laatste periode en jaren als het om mij vreugd hoe weer dat voor mij, dan is dat net een zwarte gat west, maar dan is dat een complete identiteitscrisis west. Wie ben ik? Wat ken ik? Wat wil ik? Dat zijn sowieso al de vragen die dan opkomen. Ik voor orensporters, maar vooral de vraag wie wil mij in deze maatschappij. Ik ben natuurlijk Paralympisch sporter en het hoort in dat je afstand tot de arbeidsmarkt hebt. En daar begon het nieuwe gevecht.
0: Het nieuwe gevecht?
1: Ja, wat nou? Wat ken ik, wat wil ik, maar vooral ik, wie wil mij en waar is er een geschikt plak? En dat had een hele lange, moeilijke zoektocht geweest.
0: Ja, want als Paralympiër die is in de belangstelling, wie is succesvol, hier is een team om die heen, begeleiding. Wie er geen nijswarg?
1: In mijn geval net. Nee, ze zissen dat er wel is. En ze bedoelen het ik echt heel goed. Ze hebben bijvoorbeeld Team NL het werk. Maar dat is vooral interessant als ik een hersenletsel haast. En als die naar Randstad wennen, dan haast ze vooral de connecties. Ik had wel met hun probeerd je wat te zieken. Maar ze konden me gewoon net bieden wat ik zocht. Ze hadden geen connecties in het noorden. Al helemaal net voor functies in de zorg. Dus ik haal heel snel afscheid nemen maten van Team NL het werk. Want zij kon gewoon niks voor mij betekenen. En de nazorg, wie draag ik net? Oud-trainen haak zelf die in. Wie net nodig? Ja, en vanuit topsport Tokio, ja, zit hij niet in thuis op de bank. Natuurlijk had hij vrienden en familie dan wel, maar die hadden hun eigen bezigheden en dagelijksheden. Dus dat gaat terug. En daar zit dan. En ja, nog steeds met de vragen wie ben ik, wat wil ik, wat ken ik. Maar daar kwam ik net uit, want wie voor mij? En dat had gewoon een heel moeilijk traject was om iets te vinden wat bij mij past. Maar ik om binnen te komen. Hè? Ja, dat is gewoon heel moeilijk west. Ja, ik had echt op eigen kracht van familie en uiteindelijk hulpinstanties wel uitziekje matten.
0: Dan zei ze, de kamst in een identiteitscrisis. Hoe uiter hem dat?
1: Nou ja, hoe langer als thuis is, hoe donkerder het wordt natuurlijk. Als je het gevoel had dat je nergens meer bij jaren. En ik had nooit het wielrennen die in omzug mij en ik wil in de belangstelling staan. Ik had altijd die omdat ik het mooi vind om alle dagen het maximale uit jezelf te halen. Alleen nog op dat moment kwijnsvot. Ja, haast nergens meer iets om voor te leven. Er is op dat moment echt even niks. Dus voor mij resulteerde dat echt in een inktzwarte periode waarvan ik dacht, oké, maar als dit het leven is, mijn hersenletsel. En dit is wat de maatschappij vreegt of het is zo moeilijk, dan vreeg ik me af of ik nog geschikt ben voor deze wereld wel. En ik had zo diep zitten dat ik dacht, als dit het wezen maakt, dan hoeft het leven voor mij niet meer. Ik zie nergens meer een stip aan de horizon. Ik zeg, het lag net misschien. Ik ja, de vogeltjes net meer fluiten. Ja, ik ga echt heel diep zitten.
0: Hoe zul je dagen er dan uit?
1: Nou, ik denk gewoon heel depressief, heel zwart, heel verdrietig. Op een gegeven moment gewoon gevoelloos, nutteloos, futloos. Ja. Alleenig, eenzaam en teruggetrokken. Kluizenaar vind ik een extreem wut. Maar ik wie in mijn eigen bubbel en boetengangen terug en dat wie het. Ja, hoe langer het duurde, hoe meer ik in mezelf keerde en hoe slechter het ging. Ja.
0: Je zoon zei ze, nice aan carrière, dan moet er ik op dat vlak nog eens omschoen worden terug. Een team NL. Nou, hoe gaat het eigenlijk met deze sporter?
1: Ja, dat is er eigenlijk nooit echt west. Nee. En dat is jammer, want haast al die jaren natuurlijk maar hun op paard west, haast zafvolle voor die dingen, haast vreugde en verdriet deelt. En ik snap ik, het werkje terug had een baan beëindigd hut. En misschien had het zei ik zin en binnen. Dit is gewoon de hele hutte lessen van die tiert. Had ik mijn werkloos rijtje dan. Ging ik ervan uit dat het west gaat. Maar doet ons niet werk en dat we het waardeert. Maar als je net meer in beeld bent, dan is dat blijkbaar de huidige maatschappij. En ik denk dat zo'n geloksprek aan mij is dat er nog eens een enkeling is die dan zich gauw vraagt, hey, hoe gaat het mij die? Ja, ik had daarin wel nazorg mist. En ja, jammer dat dat er net wie in de vorm die ik nodig hier. Misschien is het er voor oren wel. Maar nee, wat ik zei, ik had mist. Ik had heel

0: ik ben natuurlijk net onnozelijke kwaliteiten. Maar het stukje hersenletsel jouwt ik uitdagingen. Het brein is toch de hersenbloeding gewoon fors beschadigd. Er zitten bepaalde consequenties om weer terug het dagelijks leven. Heel veel extra vreegt van mij. Het is onzichtbaar en dus onbegrijpbaar. Maar neem bijvoorbeeld dit voorbeeld. Als ik op bed ga en ik denk dat ik een goede nacht sliep hoor, dan zit ik altijd te meezien. Dan was dat vergelijkje met die telefoon. Die had een batterijtje bovenin. En dat is dus precies hoe vol dat balkje nog is met groene kleur. En er zit het aantal percentages bij hoeveel procent die batterij nog had. Nou, we weten nu uit een traject wat ik nou volg op basis van mijn hersenletsel, dat ik al sliep, ik nog zo goed. Ik van geluk spreek in mij dat het batterijtje misschien tot 70% opladen is.
1: En dat is misschien ik, dat mensen dat net begrepen, omdat als topsporter, dan wie is ik? Nou, laten we zeggen zo'n 110% aan de gang.
0: Klopt, maar topsport is wat dat betreft een heel luxe leven. Alles wordt voor die regels, in een zekere zin natuurlijk. Het is heel erg kaderd en de opdrachten zijn heel duidelijk. Het fietsen. En die opdrachten die worden jongt door middel van trainingsschema's. En als je die gewoon braaf volgt. En in de tussentijd luister ik gewoon met die begeleidingsteam. Hey, hoe gaat het? Hey, hoe voelt het? En zij letten de analyses van de trainingen erop los. Dan rollen het er vanzelf wel wat uit. Maar ik maak nou alle ballen zelf heugen elke dag, elke week, elke maand in dit leven.
1: Ja.
0: En dat vreegt van mijn brein, mijn hersenletsel. Volle meer dan een heel gekaderd en gestructureerd en geprogrammeerd topsportleven. Ja. En om een geschikt plakje te vinden, was binnenkomenkist zonder die stempel afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, dat is een moeilijke wijze, want ik kwam tussen te zitten en dan kom je in het web van het UWV en lid me duidelijk wijs. Het is prachtig dat het er is, maar voor de meesten mijn arbeidsvermogen zoals ik die ha, is het echt een web van systemen waar ze helemaal in verstrikt raken. Wat ik makker had, dat ik me nog ongelukkiger kon voelen dan ik al weer. Dus dat bevestigt des te meer. Zus wel, ik ben niks, ik ken niks en niemand wil me haan. Nou ja.
1: Wat wie die verstrikking in die verhaal van het UWV?
0: Nou ja, dat is koppelt dus om instanties en routes die totaal net op niveau binnen. Die net zuggen naar die kwaliteiten, maar die puur baseren op deze stempel has van het UWV kriegen en dan zal dit er ongeveer wel bieren. Bijvoorbeeld Caparis. Met alle respect, ik heb heel veel bewonderingen meestal die daar werkje. En dat die ben voor mij lieke belangrijk en die ben voor mij niks meer of minder dan mijzelf.
1: Maar doe jij het net?
0: Maar heel eerlijk, ik vind net dat ik daar. Maar dat ben wat de niveaus west dan op inschat west. Ja, en hoe komt er dan uit naar het niveau west wel juist, maar we hebben misschien toch ik wel weer wat onpassingen nodig binnen. Ja, en dan valt dus continu letterlijk tussen wal en skip. En dat doet nog steeds, want nou haak een plakje. En nog steeds zit ik verstrengeld in het web van het UWV. Enerzijds is het mooi dat er is, maar ik ken nou net een stap meisje naar wat ik zou willen. Ik wil altijd leefd in de uitkering en het huidige werk en alle regeltjes die daarom ver zitten. Dus ze is het verst in de systemen die eigenlijk straffen voor het feit dat Snow wel probeert zelf te werken en in broek op te horen. Maar dat jouwt ik wel heel volle stress. En ik continu het gevoel van zus wel haast die stempel.
1: Ja. Ja, wat doet dat mooie, dat stempel?
0: Dat is vreselijk. Als je bemachtigd bent om een volwaardige functie te bekleden, zat ik dat nou door. En in de systemen is het daar net de rondte om de stapper u te meiden. Ja, dat viel vreselijk. Dat is hartstikke verdrietig. Dat is jammer, want ik al haal je uitdagingen en je beperkingen. Het is mooier als de samenleving dat durft te zien als een uitdaging. En dat juist als ruimte bieden wil om deze mensen te laten excelleren kennen. Want dat kind, maar dan mag ze wel de ruimte bieden die ze daarvoor nodig had.
1: Ik geef je naar Leida.
0: Wij gaan even naar een vrouw. Daar zorg ik eigenlijk al voor sinds ik hier rond werk ben. Dus al rond de vrije eer. En deze mevrouw had Parkinson. En ik had een hele speciale klik met mevrouw. En ze maakt nou even haar tovenoerentabletje haar. Dag, mevrouw Pot. Ik heb voor u even uw tabletje.
2: Ja,
0: Is weer tijd. Je water erbij. Is het nog genoeg, denkt u?
1: Ja.
0: Jawel, hè? Dat dacht ik ook wel. Komt u staan? Moet mij wel een beetje helpen, want ik kan u niet tillen.
2: Nou, die peer zwarte jaren komt er toch wat lucht. Aleida krijgt een opleiding en werk in een wenzorgcomplex in Grote Gast.
0: Zo. Ja? Gaan we rijden.
1: Dit is die werk. Dit is wat zo door medicijnen brengen.
0: Ja, ik ben helpende plus. Dus dat betekent ik dat ik bevoegd en bekwaam ben om bepaalde medicatie u te delen, om te reiken, te Jaan. Dus ja, dat is een extra leuke toevoeging op het helpende. Het is natuurlijk wel breder dan dat, maar het stukje medische vind ik wel heel interessant. En dat is iets wat me triggert. Dus dat is voor mij echt wel een toegevoegde waarde voor mijn werkgeluk. Maar het begint natuurlijk niet aan met de standaardroutine.
1: En dat is?
0: Wakker maken, wassen, aankleden. Ja, ik krijg zoals met fietsen je meer waar in voelen. Dus red ik me gewoon heel goed mij. Mijn eigen trucjes en handigheden om iemand op een goede manier te wassen, om aan te kleien. En het zit hem vooral de moeilijkheid nou in de fijne motoriek.
2: Klaas Lindeboom is directeur van het Wenszorgcentrum.
3: Ja, nou, ik vind het eerste dat je als maatschappelijke organisatie ook een maatschappelijke rol hebt. Hè? Dus en mensen die een ambitie hebben om in de zorg te willen werken, ja, die moet je daar ook maximaal in faciliteren en een kans geven. En ja, dan moet je als werkgever ook heel erg je voor inzetten om het mensen goed naar de zin te maken. En ja, daar is Aleida in die zin niet eens zo heel moeilijk voor geweest. Want Aleida was meer dan 300% gemotiveerd. Hè? En als je dat ook nog een keer hebt, ja, dan ben je als werkgever, hoef je alleen maar te faciliteren dat iemand gewoon goed zijn ding kan doen.
1: Dan is het wel even nu het ziekje van wat kind ze.
3: Nou ja, en ik denk van, en dan moet je straks naar je linkerbuurvrouw, maar dat Geertje samen met Aleida, dat die wel een bepaalde chemie met elkaar ontwikkeld hebben en elkaar hebben leren verstaan. En dat Aleida met al haar talenten die ze heeft, maar ook wel de uitdagingen die er zijn om ook goed dit werk ook vol te houden, dat Geertje met haar daar wel een hele goede weg in heeft gevonden.
2: Haar begeleider is Geertje Kempenaar.
1: En dan komt zijn jonge vrouw binnen. Wat doet ze dan als eerste?
4: Eerst gaan we in gesprek om te kijken van wat wil je graag? Hoe kan ik jou het beste helpen? Waar word jij gelukkig van? En die weg hebben wij gevonden. En Aleida, nou ja, net wat Klaas ook zegt, super gemotiveerd. Dus we hebben stap voor stap zijn we de opleiding in gegaan.
1: In hoeverre mast al Aleida begeleiden?
4: Nou, ik denk de rem er af en toe op zetten. Dat alles echt stukje bij stukje ging. Hè? Niet snel, veel duidelijkheid. En Aleida is natuurlijk super gemotiveerd. En ze wil gaan en ze wil zo snel mogelijk alles leren. Gretig.
1: Dat is de topsportmentaliteit, nemen ze dat, hè?
4: Absoluut, ja absoluut. Ja, die kwamen we ook heel vaak tegen. Ja.
1: En hoe doet ze het?
4: Ja, super, hartstikke goed. Zeer betrokken bij de bewoners en kent de bewoners door en door. En 100%, meer dan 100% is het.
1: Ja. Wat betekent Aleida voor u?
5: Heel veel.
1: Ja?
5: Heel veel.
1: Waarom?
6: Moet hier ook een kapje soep zijn?
5: Als je verzorgt mij, ze is altijd in voor een gesprekje en probleempjes. We proberen het samen op te lossen. Ja, heel veel. Ik kan niet zonder haar.
1: Nee. Ze was een hele goede wielrenster.
5: Ja, zeker. Heel trots op haar.
1: Ja?
5: Ja, heel trots op haar. Ja.
1: Nou, Aleida, jij is het maar even, hè?
0: Ja, die kijk maar in de boezem stekken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En hoeveel uren werkest?
0: Ik werk op stuit 24 uren per week.
1: Dat is best een soort.
0: Dat is netjes. Ja. Keer meer. Maar voor nu is prima.
1: Waar lighting grains?
0: Ik denk dat ik die net ha. Het is een vlagje hellen. En ook dat vlagje hellen ha, dan. Ja. Ik wil dan weer een nieuwe uitdaging gaan. Ik mag dan weer een nieuw vlagje halen. Ja, dat zit op een of andere manier in me.
2: Het giet nou de stikken beter, Maya Leida. Maar de waai wie lang. En de dagen soms tieden zwart.
1: Als topsporter heeft ik nog wel wat geld verzinnen. Dat gong ik op om het UWV?
0: Ja, Logischerwijs, als iedereen gaat gonger of 40% van de medaillebonus naar de belastingdienst. Dat vind ik prima, iedereen moet belasting uitdragen. Maar mijn medaillebonus is uitkeerd op het moment dat ik toen in de WW, werkloosheidswet, zie het, omdat ik stop hier per direct balans er dan in. En op dat moment wordt mijn medaillebonus uitkeerd. En dan wordt dat zo'n als te volle verdiensten. Dus in plaats van dat ik daar heel volle van genieten kon, wie het waarom betalen en boeten en boeten. En ik, ja, het wien meerdere dingen bij elkaar in de financiële romslomp die er compleet terug ontsteert. Ik geef gewoon alle keer op orde, gewoon een prima salaris vanuit de topsport. Dan wil onveel natuurlijk lokker om in eigen stichting, als ik de topsport nooit van ken. Want dat ik alleen van het salaris van NOC en NSF leven moest, dat wie ik net leuk. Maar goed, dat, he, die combinatie, daar heb ik echt een prima, zorgeloos leven mee. Maar ja, nadat ik stop ben, wordt vrijwel alles. He, binnen een week wie ik mijn auto kwijt, mijn salaris, mijn vaste ritme, mijn stip om de horizon. Ja, en daar zit je dan. En dan komen dit soort dingen bovendruwen. Uiteindelijk ben ik echt gewoon ontspoord en ben er hulpinstanties bij erop aan. Ja, ik heb eigenlijk wel gedragsproblematiek zien litten en me echt compleet oud stond van de boetenwereld. En op een gegeven moment had ik zijn, hè, dat we in signalen op een gegeven moment die naar boeten kwam. En toen ging de alarmbel ik bij de meeste tichter om me heen en gang oud. En toen is die in een oor inzet en had ik hulp kregen, had ik nog. En ja, sinds de hulpinstanties zich om me begin bekommeren, klim ik in de rin van Auron en Jeren eindelijk een beetje uit die identiteitscrisis vond. Ja. Ik ben er nog net. Ik voel ook af en toe wel eens een terugval. Net zo hevig als toen, maar gewoon van goh, de uitdagingen die ik nou ondervind en in de trajecten waar ik in zit met de inzicht, dan denk ik, oh ja, dit is weer zo'n momentje.
1: Wat gebeurt er dan?
0: Nou, dat ik compleet het balans ben. Dat ik gewoon dan even een terugslag ga in hoe ik mij de dingen omgeen maat, hoe ik dat opvangen kan. Hoe hou je jezelf dan even staande? Dat af en toe wankel ik nog eens. Maar ik ga nou het geluk dat het bij de familie en bepaalde vrienden bekend is hoe diep ik zitten ga. En vanuit bepaalde hulptrajecten is dat ik al heel goed besprutsen. Dus ik ga nu tools onrijk krijgen waarmee ik onjaan kan bij belangrijke mensen voor me van hey, denk erom. Ik voel me nou sa en sa. Of ik merk nou dat ik dit en dit zin lid. Denk erom. Let even op me.
1: En doos dat?
0: Ja. Ja. Ik hoop ergens dat ik nou en in de toekomst een voorbeeld wijzen kan van ik wil shit je nog zo jip dat je altijd in je eigen kracht moet lopen en vooral in de dierbare mensen om je heen, dat dan vanzelf er wel een stip op de horizon komt. En dat is de ding, ik wil weer zitten, zus. Ik wil, is het af en toe moeilijk, maar ja, dat is vooral die hoop wel uithelijk is.
2: Een les voor haarzelf, maar misschien ik voor oren. En ze had ik nog wel een tip voor jonge Paralympiërs.
0: Begin heel op die het echt vier van tevoren al te oriënteren en te ontdekken was worst. En probeer voordat wie dat alweer stopt, ik kon mas nog beginnen, al een bepaalde route uit te stippelen met lijntjes en connecties. Werst een beroep op dwangkist op het moment dat het echt stopt. Of op het moment zelfs in mijn geval noodgedwongen stoppen maast. Omdat het dan alweer een route creëert die eigenlijk kleerleid werst instappen kist. Maar als dat nog ontdekken mag op het moment dat het hier ook komt, dan wordt het een lastig verhaal. Ja.
1: En is het voor een Paralympiër oors als voor een, nou, tussen kroskes, een normale topsporter?
0: Dat zou wie zijn. Als je dosis haast status van we kennen die ik had in alle jaren dat ik nou stop ben nergens in waarom viel, net zo'n. Nogmaals, daar hak het ik nooit voor dien. Maar ik ga nooit leren kennen op mijn successen en prestaties dat ik hoopte hier in de vorm van het succes daarna beginnen kennen. Ja, ik denk dat het toch wel verschil is als Sven Kramer heeft of Aleida Nabruis. Dan, ja, ik wil wel mij zeker iets is dat er onbedoeld, onbewust, automatisch al dwarren voor Sven Kramer op een stand gaan, waar er voor mij geen Ian op een kier stand had. En daar zit alleen nogal het verschil. Maar dat mensen dit jaar die denken van... goh, als een inspirerend verhaal haast en wij kunnen daar dus lessen uit loeken... dan bied ik me bij deze om. Want ik wil maar wat graag mijn verhaal vertellen. Mijn heel veel inspirerende momenten, eye-openers en triggers die ons zetten tot actie, denk ik.

0: Cyndi Lauper. Begeleerde dit verhaal van Aleida Norbruis, dat optekenen waterog Simone Scheffer. Dit toeren van Bureau de Vries eindigen we alle weken mooi verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit vier Europese dwarpen vertellen over haar dwarp, over de mierskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus over Blauwhoes in Friesland. En Joet geeft het woord de Keet. Gerardus vertelt roer.
1: Nee. Ja, ja. Ja, goed zo liggen, daar is een stokje neer.
2: En zo is het.
3: Ik denk dat wij in groep 7 of groep 8 dat de keten kwam. Eerst nog bij iemand even op zolder en een Marlies ploegje. En daarna kregen wij een caravan bij in het team. Er is toen wel een keten, die man en vrouw die ik hier een naaiplakje voel. En ja, het zusje van die jongen bij de keten toen, die zei, dan willen wij nog aan de beurt. Dus toen kwam wij in hun caravan. En nou ja, van Uter eerst een beetje caravan en daar gezellig zitten en dan een staakerven met te komen en komen de nieuwe maten bij van de oordwarpen, het wat groter. En zo vormen wij de matenploeg zodat het uiteindelijk worden is.
4: Is er gewoon bier op bij?
3: Eerst ziet men eerst de strombult, dus dat wie net zo moeilijk dat we je keten strombult. En dat vonden we toen heel leuk, maar ja, letter als tot boorskaal komst en zo, als ik zit in keten strombult, dat klinkt net fantastisch. Dus toen we van plak verhuizen binnen met de keet. Toen heb ik zo'n van Noostiet van oren namen. Dat wie op een kieën. Dus toen was het keten kieën. En zo het elke ploeg wel een naam die refereert naar hun matenploeg. Of naar het plak waar de keet stiet. Of gewoon een hele ludieke orennaam. In Grunterp, Ien. In Westhem zitten er twee. Wolsum, Ien. En richting Tjerkwit zit er nog in. En bij Smitstra is die trick nog eens een, zijn we toch weer zo'n, misschien wel 8 keten die er nog steeds voor staan. Dus alleen wij waren de enigste die echt in Blauwhoes stond. Dus dat we voor ons altijd wel een, iets om trots op te wijzen. En Kate stiet als een basisplak waar je als matenploeg, dat is eigenlijk Jo Huus als matenploeg zijn, zeg maar. Wij staan altijd machinaal, wijzekist. Ja, een gezellig plak. Een plak waar je van weet dat het altijd leuk is om heen te gaan. Echt een, ja, als het ware het thuiswezen. Een huis voor die matenploeg. Toen wij ons tweede echt een staakkerf en keet kregen. Echt een keten op zich. En die hebben wij toen ik, omdat we wat geld maken hier, dan hebben we die gewoon helemaal leeggehellen. En hebben we daar gewoon echt vanaf nul, hebben wij hem helemaal zelf machinaal opgebouwd. Nou, banken erin maken, een bar erin bouwt. En op een gegeven moment kwam er ik een logo van een skate, dat is een grote bulldog. En toen ben wij mooi in steltje creatievelingen, hebben we ons logo helemaal op de bar maken met een Friese vlag ernaast. En dat we echt iets waar we trots op vieren. Dat we ons logo, dat we een wie is toen voor onze keet. Mensen die dus kwamen, die wisten van hé, ja, dit jaar bij hun keet. En gewoon ik de bar alles zelf bouwen, marmerkool zelf bouwen. En ja, gewoon gezellig maatje. Vlagen, zelfs schilderijtjes die erin hongen, die moesten hangen in blauwe. Want ja, dat jij erbij duk eet. En ja, zo langzamer gewoon, ga je wel eens op stap. En nou, dan moet ik altijd een trofee maar in de huis staan. Dus daar met een vlag of een bierglas of een matje wat op de baan ligt, die met mij. En zo sta er gewoon met al die liedje dingen, oerlawaai. Nou ja, wat dat in je keet is, maar.
5: Ja,
0: Ja, dat wie de Kate in Blauwhoes. En daarmee ben ik aan de aankom van dit oren van Bureau de Vries. We gaan naast de vierde maand Nijs Forum. En dat besteedt je uit Marieke Vellinga, Lianne van der Wal en Klaas Wat. Ondaas.
2: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries, dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen alve en tolve oeren. Ontzien oeren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Niemand van hen had symptomen van het hantavirus. Op een andere repatriëringsvlucht met 5 Franse opvarenden vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat ze de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui, meer wind en een stuk frisser dan vandaag met een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
6: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen Tolven en Ian te jern weer.
7: Goedemiddag, Jan van Hette, welkom bij het Nijs Forum. En ik een heel hartelijk welkom om mijn gasten van Joert, Marieke Vellinga, tweede Kamerlid van D66, Klaas Swat, PvdA's theaterlid, en Lianne van der Wal, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenterie van Zuidwest-Friesland. Twee debutanten.
8: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
7: Ja, Lianne van der Wal en Klaas Swat hebben nog net jij hier te gast was. Marieke Vellinga zelfs wel, want alle Friese Kamerleden komen hier regelmatig even del. Maar ik begin dus maar eventjes mooi, Klaas Swat. PvdA steertelid, ja. Eerst ambtenaar West.
9: Ja, klopt.
7: Dus
9: ja.
7: Steen je oren kant eigenlijk, hè?
9: Nou, ik weet niet of het de oren kant is. Ja, een hele oren rol zelf. Nee, ja. Het is net de oren kant. Want je werkt die jaren natuurlijk wel...
7: je werkt je geer.
9: Je werkt je geer en je probeert je zo goed mogelijk weer te werken. En ik gewoon van Friesland, dus van die inwoners.
7: Ja, maar hoe bevalt dat?
9: Ja, goed. Ja, het is vanzelf net helemaal onbekend voor mij. Want ik ga mooi schaft gemeenteraadslid west van Ljouwert. Nou, ik ga ik nog een schaftje in het AB van het wetenschip zitten. Dus de rol is mij net helemaal onbekend.
7: Nee. En Lianne van der Wal, fractievoorzitter VVD Zuidwest-Friesland. Doe wennen ze in Warkum, nevens mij?
10: Ja, klopt.
7: Ja. En hoe, want je bent lekker jong nog.
10: Ik zou leuk. In de politiek is de enige plak waar ik me nog jong viel. Terwijl ik al 36 ben.
7: Nou ja, dat is mijn vraag. Ja. Hoe komt het erbij om in de politiek in te gaan?
10: Nou, ik heb gestudeerd in Grijns. En daar zit ik bij de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. En daar ben ik een ambitie inrolt toevallig. En dat vond ik ontzettend leuk. En toen kwam ik weer in Warkum te wennen. En toen kwam ik langs bij de VVD. En dat wie precies de vergadering, dat ik moest ommelden voor de list.
7: Oké. Okay.
10: En dat ging in 2000 zontje. Dus 2008 ben ik voor het eerst beëdigd. En toen verkiezingen daarna, toen voelde ik er krek buiten. Maar toen werd Mark de Man burgemeester. Dus toen kwam ik er weer in. En nou de tweede periode, dus helemaal leuk.
7: Ja, de tweede periode al.
10: Ja, zeker.
7: Ja. En Marieke Vellinga, nou, ik nog jong, hè? Voor,
8: ik nog, ja, dat ben ik dan bij Lianne eens. Van, in de politiek bleef ze heel lang jong.
7: Ja.
8: Dus dat, is, dat hadden we lekker vol.
7: Ja, ja. Nou ja, nou al een skofke in de Tweede Kamer verzels. Ik denk dat die witte broodsweken, die ben er wel een beetje oud.
8: Ja.
7: Wat ken je de Roussezen? Hoe bevalt het?
8: Nou, dat eerste heel jaar, dat is natuurlijk echt wel een rollercoaster west. Het was natuurlijk, wij hier een heel grote winst. Dus het was natuurlijk echt wel een beetje, ja, in de laatste weken als het wel een beetje terug van ik kom er verschillende gewoon in.
7: Ja.
8: Maar als toch wel redelijk weinig tijd om die er echt op dat te rieden. Dus de komst erin. En het moest ik lijken aan een slag. En dat is eigenlijk echt een heel soort gewoon uitziekje. Krijg als wanneer je op een orenplek aan een nieuwe baan begint. Van waar hel je bij je de koffie? Maar ik, waar binnen de belangrijke dossiers? Wat gaan we die en waar steen we op bepaalde onderwerpen? Ja. Hoe werkt het jaren? Want het is echt een soort... Ja, het is een cyclus, is maar.
7: Ja.
8: Voordat ze die terug had, dat duurt maar een paar weken.
7: Wordt het even, ja.
8: Ja, en nou binnen we zes mannen op route. En nou heb ik wel het gevoel van ja, nou heb ik een beetje terug wat ik je dwaan kan en wat je dwaan wil.
7: Ja. Dus nu komen de resultaten.
8: Ik hoop wel dat wij er nou resultaten op leveren kunnen.
7: Ja. Oké, okay, nou hebben we je mee voorgesteld. Dan beginnen we mooi altijd mooi rondje eigen nijs. Ik begin gewoon weer bij Klaas Swat. Het eigen nijs van Klaas Swat.
9: Nou ja, we hebben Arunde Waage hebben een stedelijke geerkomst gehoord van 8,5 uur over stikstof.
7: Dus. Ja, dat is een hele lange geerkomst.
9: Ja, ja, maar ik vond het te verder gewoon om nou te zeggen van dat mijn nijs is. Wat ik persoonlijk het meest nieuwsgierig vond deze week, ik heb de mazzel gehoord dat ik 2 keer het veld in mocht. Even naar Gruidevogelgebieden en... dat ene Gruidevogelgebied, dat ligt vlakbij ons. Hè. Ik ben hier in Snakkenborn, dat ligt bij Mierum. En we hebben voor het eerst dat we erachter kwamen, vonden dat de liepen en de schreeuwen zijn wat led winnen. En deze keer kwamen we daar en de tilde op van de schreeuwen. En we gaan nog een jonge race doen. En dus dat is gewoon heel mooi dat de Mighty dan op die wijze taddy komt.
7: Ja. En, wil je dat maar een drone of zo?
9: Nee, gewoon maar de trekker.
7: Oké.
9: Okay. Ja, ja, ik werk hier bij mijn boerman. Die is veehouder. En die had ik vroeg, God, kerst ook een paar extra handbroek. Hij zei ja. Nou ben ik al een jaar of 2 ben ik daar regelmatig bepleerd.
7: Oké. Okay.
9: Dus dat is heel nieuwsgierig en heel mooi werk om te doen.
7: Ja.
9: En tongetje wie ik dan even zien, dat wie bij Nes, bij de Sore Morre. En dat wie bij boer Peenstra, Jan Peenstra. En daar heb ik voor het eerst heb ik een nusje van, of heb ik net zelf van, dat mag ik net zeggen, maar dat wie een nusje van de Tjerk, de Tureluur.
7: Ja.
9: Nou, dat is echt zo bijzonder. Dat beestje, dat verstopt hem zelfs helemaal. Dat zorgt ervoor dat het gas helemaal uit het nestje heen gaat. Dus dat is echt... Ja, dat is echt een treffer als dat shirt. Dat is echt heel mooi. Dus dat zijn weer voor mij de hechtepunten van deze week.
7: Nou,
9: ja.
7: Mooi. Mooie hechtepunten.
9: Ja.
7: Lianne van der Wal, wat voelde hij op?
10: Nou, ik heb een beetje in hechtepuntentocht. En Mandy weer natuurlijk de dodenherdenking. En ik, in Zuidwest, dan gingen alle wethouders en raadsleden naar een kent. Daar werden 89, dus we hebben al wat te verdelen. En dan, ik mocht nou in Warkum, dus dat was helemaal leuk, bij mij thuis. En ik voel het toch wel bijzonder dat het toch weer, ik denk wel 120 man in die optocht dan mooi rennen naar de begraafplaats. En dat het naar alle band van de basis kon. Die gingen dan blomkes mooi voor de verzetsmeesken om daar dan een blomke op het gras, op het graf te lissen. En dan, we hebben dan in Workum hebben van wat Britse soldaten hebben wat graven van dat vliegtuig wat is Delstort. En dan hebben we daar dan even die dodenherdenking. Maar ik denk van toch wel mooi dat is dan aan de ene kant op televisie een heel soort. Tjengeluurd. Juist, en dat er dan toch weer... Nou ja, ja. Ik zit er bij het monument en wacht voor die stille tocht. En dan druppelt toch vanuit alle hoeken iedereen er weer heen. Dus dat
7: is
10: dan
7: heel soort dat het drok bezocht werd. Hè?
10: Ja,
9: ja de Prinsentuin.
7: Ja, Prinsentuin zit er ook.
9: Ja, ja, de betinking die echt de hele Prinsentuin vol is. Ja. Dat is heel mooi in patiënt.
10: Ja, nee, ja, dat is ook heel mooi. En het orenhichtepunt weer. Ik ben ik trouwambtenaar. En ik heb Auronne Vreed, mocht ik een collega-raadslid verbinden om zijn partner. En dat weer wel echt een heel mooi feest van de liefde.
7: Ja.
10: En dat vond ik wel heel bijzonder. Want op een gegeven moment kwam er een vampje naar de tien. En ik dacht, maar van wat voor partij bestoot dan? Ik zei, nou, van de VVD. En nou ja, Mark is dan van de Partij van de Arbeid of van Pro inmiddels. Nou, en ze zei, zo bijzonder dat je hem zo samen kan werken. Ja, maar dat maakt het eigenlijk net zo volle uit in gemeentepolitiek. Dus dat vond ik wel heel mooi. Ik sta een heel mooi hichtepunt.
7: Ja, nou mooi, dank wel. Marieke Vellinga.
8: Ja, ik heb wat heel oors. Want hartstikke krek van het zit nu heel hier in Den Haag. Maar ik ga hiervoor natuurlijk op Vlieland zitten. Ja. Dus ik hou dat nog altijd een beetje in de gaten. En nou ben ik net zo van het voetbal. Maar wat mij wel opvalt is dat de voetbalvereniging, voetbalclub op Vlieland per directe club competitie stapt is.
7: Ja.
8: En dat, nou, dat is gewoon hartstikke sneu voor die club Minsken. Maar dat liet ook wel wat zien wat ik heel wichtig vind om mee te nemen naar Den Haag. Van die eilanden, hè, de Minsken daar. Die haar ook hun verschillings nodig. En soms is het extra dreig. Dat weten de mensen direct. Van, hè, daar doen ze ook hun best van. Maar het is al dreig om een club mensen te geren te krijgen. En dit alleen te organiseren. En dan vind ik het ook wel heel teleurstellend. Dat orenclubs net moeite nemen van, hè, wij komen echt naar dat eiland.
7: Ja, want dat weer het probleem, hè?
8: Dat weer het probleem.
7: Ja.
8: En dat leert wel wat onderliggend zijn van, ja, we moeten soms echt een beetje moeite doen voor die waadeilanden. Hè. We genieten daar misschien al een heel soort van. Maar dan gaat het echt om dit soort gewone dingen, dat we direct heen gaan van een voetbalwedstrijd.
7: Ja, want dan ben je gewoon meisken die een sociaal leven hebben.
8: En, precies, en die komen echt alle jaar naar de Walta van een voetbalwedstrijd. Dan zit ze op de boord van 10 voor zo'n.
7: Ja.
8: Wist eind van de midden wist weer dus rond.
7: Ja.
8: En de orenkant op. Zo dat mooi was had dat echt meer gebeurd. Dus ik hoop dat ze gauw weer rond binnen in de competitie.
7: Ja. Ik een mooi onderwerp. Ik hie het net op mijn listje staan, maar het hier samen kennen. En wat ik net op het listje staan, ik dacht, daar begint Marieke verst door. Dat is de omslag op het D66-kantoor.
8: Ja, nou dat hier ik eigenlijk inderdaad even heel bewust net kiezen. Precies omdat dat, nou, Lianne hier te krek oor van dit wie de wieken van de derde betinking. Eigenlijk de wieken echt van verbinding in Nederland. Waar wij maar zien allen echt weer even weten van, oh ja, dit verbindt us. Dit hier steen wij te Gerva. En dit wie wel heel bot schrikken voor dus alle jaar.
7: Ja.
8: Ja, en zeker ik zit er natuurlijk vier van. Nou, het is ben je hier in Friesland, het wie ik reces, dus ik wien ik net in Den Haag. Maar er wie wel 30 van uw jonge democraten wie daar in dat gebouw. Er binnen 30 jonge mensen, sommigen nog net eens 20 jaar oud, die zitten daar om zich in te zetten voor uw maatschappij.
7: Ja.
8: En dan gebeurt zoiets als dit. En dat is wel heel verdrietig. En wat eigenlijk wel een soort sign is van wij litten ek u zegt net chin houden. Maar dit is wel heel verdrietig dat dit gebeurt in de maatschappij. Dat we denken dat we op deze manier met elkaar communiceren met. Hè?
7: Ja. Wat mij opvoel is dat het. Ja, het het wel in het Nijs West, maar als,
10: ja, minimaal.
7: Minimaal. Heel apart vond ik dat.
8: Ja, en
7: dat is toch een heel groot iets?
8: Het is een heel groot iets, ja. En aan de ene kant denk ik dat wij zelf echt denken van, nou, wij willen dit echt net te groot opblazen. Wij binnen direct van nou ja, we willen dit normeren, maar we willen echt weer terug. Want hier gaat het net om, maar aan de orenkant is het.
7: Maar we mogen toch echt net normaliseren?
8: Nee, precies dat. Het is echt wel schokkend dat er eindelijk gelijk al reacties weer van mensen die zeggen, ja. Ja, ik ken het wel begrepen. Of ik ben direct net toch verrast. En dat vind ik misschien nog wel het ergste. Dat mensen zeggen, ja, je maakt je direct naai.
7: Ja.
8: Zij is

0: meerdere dingen binnen. Hè. We hebben hier de viering van Cambuur, van de promotie. Mm-hmm, ja. Nou, daar ben ik weer een paar dingen mee gewoon jammer genoeg. Dat komt in het Nijs, dat moet ik in het Nijs komen, wat er gebeurt. Aan de andere kant, je kan natuurlijk ook wel zo afvragen hoe groot met je dat podium maatje voor de mensen die dit kennelijk als normaal beschouwen, hè, mm-hmm. die dat doggen. En dat is een heel nieuwsgierige discussie natuurlijk. Komen we hier net, denk ik, in een jelle hoerke uit. Maar er zit wel altijd, vind ik, een bepaalde... Ja, er moet een bepaalde verharding in komen. Hè? Dat je het ook net sagrut maatje, dat je continu eigenlijk die mensen de aandacht jouwen. Want dat is natuurlijk wel een van de dingen waar ze op uit binnen. Ja. Dat is gewoon zo.
1: Ja, dan gaan we haast na het lezen op een onderwerp wat ergens onderaan het listje steert. Maar wat er wel weer, de bekladding van het monument op de Dam.
0: Ja. Ja.
1: He, want daar word ik van zijn van, moeten we daar een heel soort omdenken aan, Jan? Want... He, dan krijg je die meesten niks een soort omdenken. Wil ze dat het zo verschrikkelijk is? Ja. Kim, die vraag is beantwoord.
2: Ja, ze krijgen nou wel het podium wat ze willen. Want het is natuurlijk, de foto's die op internet iedereen in de chat. In plaats van alleen nog de meesten die er langs binnen rond. Ja. En ja, mus die afregen, was het podium Jan. Maar ja, aan de andere kant vond ik het echt mooi dat de burgemeester zei van, nou, we hebben binnen een dag hebben het skin. Er staan camera's op, dus we pakken hem. Ja. Ik denk van, nou, dat vond ik wel dat mooi. Van, hé, we pakken nou wel terug. Dit accepteren we net. En al helemaal net op jouw mooie.
1: Nee.
2: Maar ja, het is gewoon heel verdrietig dat dit moet.
3: Het is inderdaad eigenlijk hetzelfde. Van we binnen net, het demonstreren is een grut jocht. Ja, die mening Jaan op het Malieveld stinken als dat echt wolst, dan dat is een grut rjocht.
1: Je hebt dus democratie.
0: Absoluut.
3: Ja, dat je hebt dus democratie. Maar als het in die rjocht steert, maar net meer lustre wolst naar de orenkant, of alleen nog maar rjochtse best op het delzet van die eigen mening, dan is het echt geen peteer meer. En dat is dit echt, wie het echt de reacties, tenminste gezegd van ik begrijp het wel. En ik kies het begrip van haar in dat mensen zich heel erg... die willen wat dwaan. Maar dit is gewoon net de manier. Kijk, als het blokkeren van snelwegen en zo... dan krijg je net de publieke opinie ook in mij. En kies die afvragen, werkt dit net in?
1: Mm-hmm.
3: Dus ik zou die mensen net oproepen willen. Denk daar eens over na. Van, op welke manier krijg je nou het goede geluid... naar buiten te en krijgt ze het mensen mooi in een gesprek in plaats van alleen nog maar te zenden. Dit is uw mening. Ja. En wij willen heel tijd maar verder gaan om uw mening te jaren.
0: Ja. Ja. Ja. Maar het is jammer genoeg is het wel een trend worden. Hè? Het is het ontworden steeds maar even. En ik denk dat er genoeg, wij weten maar snel dat er genoeg mogelijkheden zijn om je mening te uiten op een manier die het Elsen niet van zei. Oké, daar maken we het door. Dit zijn mensen die kiezen voor een andere manier. Ronde verschijnselen eromheen. En bij mensen zeggen, maar dat accepteren wij net. Dat moeten wij absoluut niet accepteren. Ik vind de reactie van de burgemeester wat dat onbelangrijk. Die past mij ook al heel goed. Aan de andere kant, ik denk dat het ook goed is dat we wel onderzieken en uitvinden van hoe komt het nou dat dat steeds meer baat?
1: Mm-hmm.
0: Want het is wel een trend. En je kan net alleen maar steeds van foei, dat mag je net. Nee, dat mag je dwan, maar daar houdt het net op.
1: Nee. En wat leidt eronder?
0: Ja, wat leidt eronder? Wat leidt eronder? Daar zullen we toch rekening mee houden. Maar of rekening mee houden is misschien een verkeerd woord, maar toch onderzoek dwan, maar van waar komt dat waar? Waarom doen ze dat op deze wijze? En hoe boeg je dat om? Verantwoordelijkheid luidt natuurlijk in eerste instantie bij de meesten zelf. Altijd. Maar ja, het is ook net zo dat we nog helemaal steeds kennen van we scoort je nog 2 keer, maar hoop je dan dat het daar maar mee ophoudt. Mm. Want dat is helaas net zo, ben ik bang.
3: Nee, zeker niet.
1: We gaan naar de lelieline. De lelieline. Hoe vaak hebben we daar net oerhaan?
3: Hij lijkt er nog net.
2: Nee. Wij zijn nog jong, maar zullen jullie er komen als we nog binnen? Ik weet het net.
3: Misschien als wij pensioneerd binnen, dan kunnen wij te gaan naar Amsterdam. Maar dan leren we nooit zo'n dagje uit.
0: 2050 gaan ze toe.
2: Is er ooit zo'n lijn, kom op de datum dat ze zijn van dat is het beste geval? Nee.
0: Dat loopt net.
1: Maar goed, de lelieline gezant Klaas Knot, bekende namen die het zijn van, nou, de noordelijke provincies, de vier noordelijke provincies, nou is 40 miljoen per jaar op wasje in een aparte fonds stapje. En 25 jaar lang spaar die, dan luidt er vanuit het noorden een miljard. En

0: En het Rijk zou ik nog eens 400 miljoen per jaar hetzelfde dwarmaten. Dan ben je een heel eind. Want het kost het 3,4 miljard loop, is nou berekenen. Zal ik wel meer worden, want dat is meestal zo. Maar dat is nou het plan. En dan mag je het ernaar Den Haag. Eerst eventjes de kant van de provincie. Ja, verzint worden getrokken, Klaas Zwart.
1: Oh, zit er zo. Oh, ik ben een beetje bescheiden nemen dan namens de PvdA.
0: Ja,
1: ik denk dat ik zeg dit als een investering in de toekomst. En zeker dat je het houdt over een periode 2050. Hè, en dan is het nog maar de vraag. Hè. Dus dan haal je toch 15 jaar. Meer is 15 jaar nog. Hè, en wat zeg ik? 25 jaar?
0: Ja, 25
1: jaar. Nou, ja. Ik denk wat voor Friesland wichtig is, is dat wij zeker investeren in die BVV'eren in de infrastructuur. Dat is voor ons mensen, onze eigen mensen, ook heel wichtig. Dus inwoners, maar ook voor onze economie.
0: Mm-hmm.
1: Want ik maak me daar wel wat zwaar aan over. Mm-hmm. Dus economie. Dus ik denk dat het heel goed is dat wij een project gaan.
0: Maar 40 miljoen, is dat het dan? Per jaar?
1: Ja.
0: Soort geld, hè?
1: Een soort geld, ja, tuurlijk. En dat is een heel soort geld. Maar ik denk dat als je dat wil, is dat het dwaan. En ik besug het graag wat breder. Ik besug het graag van investering in de infrastructuur, in de verbindingen van het noorden. En Flevoland vanzelf. En daarin investeren vind ik een hele goede zaak. En dat je daar echt verspart, vind ik ook een hele goede zaak.
0: En dat is een goed plan, denk je?
1: Ik vind ik vind dat het heel belangrijk is dat wij in het toekomstplan investeren. Ik grote toekomstplan, ik bedoel me een oorstudiek, hebben we ook net in je twaartrijen gebouwd. We hebben de deltawerken, hebben we die, nou, daar ben ik nog meer voor. Dat zijn net dingen waarvan je op een gegeven moment zegt van, nou, laten we dat nog eens even doen. He, dus dat is iets, daar zet je op in, dan neem je de tijd voor, dan ben al je verhoringen in erin van de tijd. Maar gegeven dat je spar je om te investeren in de toekomst van in dit geval de noordelijke provincies en Flevoland, vind ik een heel goed gegeven.
0: Oké. Eerst even naar Marieke Vellinga, want dit komt dus, dit zal in de Kamer besprutsen worden. Hoe steen je hem erin als D66 in de Kamer?
2: Ja, ik ben het van de D66 eigenlijk heel erg in eens met Klaas. Van, hè, dit moeten we zien als een investering. In inderdaad de economie en de toekomst van het noorden. En ik weet dat er angsten binnen dat het noorden dan net meer het noorden is. Zouden wij dat kennen?
1: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat we heel goed beseffen met dat als we het net doggen, als we net investeren, dan houden we het noorden echt net zoals wij dat graag aanwollen.
0: Nee, maar nou eventjes over dit plan. Die 400 miljoen per jaar.
2: Ja. Ja, ik ben daar vaak. Ik zou daarvan wijzen, maar ik zit er echt heel eerlijk bij. We gaan natuurlijk, hè, Klaas hier het krijgt door het grotere plaatje. We gaan op het gebied van infrastructuur op dit moment een heel wichtig probleem. Want we gaan gewoon over het hele land verdeeld. Gaan we achterstaan. Er met heel soort investeren worden gewoon in het spul dat we al gaan. Dus ik denk dat de discussie ook benadrukt zal dat we net beloftes dwaan moeten die we net weer een maatje kennen. Aan de andere kant is dit een plan dat natuurlijk heel erg naar de toekomst is.
0: En heel duidelijk is, zet het in een apart fonds, zodat we er aankomen op het stuit dat het reserveerd is.
2: Ja.
0: Want ja, we weten natuurlijk, de weertrijen komen voor jou een miljard.
2: Ja. En dat is al verdampt.
0: Ja.
2: Dat is leeggeroven.
3: Dat is hoe ik zeg, van ja, oké, we gaan sparen en over vier, dan denkt iemand, hey, mooi potje, dat brukken we weer ergens anders voor. En dat vind ik zo gevaarlijk om dit plan.
2: Ja, daar moet er dan heel goede uitspraak naar komen. Als we er inderdaad toe besluiten van dit doggen we ze, dan moeten we direct net omkomen. Nee. En dat is dus net alleen nog de verantwoordelijkheid van nou, maar ik van komende kabinetten en
1: heel die 24 jaar. Oh, maar dat zoek ik
2: ja.
1: Dat zoek ik vrij. Ik denk dat wat de noordelijke provincies en Flevoland zelf, had die 40 miljoen sparen. Dat zou ik in het Rijk zijn en oorsom. Vreugde Driek dat misschien ook, want dat er gewoon een bestuurlijk convenant komt, waarin het verslijn wordt, dat het gewoon juridisch verslijn wordt.
2: Ja.
1: Niks is wis in deze verhaal, maar dan ga je in ieder geval daar wel een bepaalde borging op krijgen. Maar dat mag je wel doen.
0: Ja. Maar helpt het, neffens Den Haag, als de regio, zeg maar, commitment toont, dan, dat de regio mooi betellen wil.
2: Ja. Zeker, en dat is correct, wel een beetje het probleem nou, want he, dat advies wie er, en dat wie natuurlijk gelijk al wel ophef van partijen die zeggen van, ja maar hallo, dit is net mij, in Oerlis maar juist gebeurd en wij zullen dit net zitten. En ik denk wel dat het heel wichtig is dat de regio dat financiële commitment uiteindelijk toont, maar dat begint met een gezamenlijke visie, zes juggen het voor u van het Noorden. En dat ontbreekt nou wel eens nog een beetje. En dat wie eigenlijk een van mijn eerste inzichten in Den Haag, dat ik echt vanuit Orenpartij, misken uit oordeel van het land, ja, zijn dit die noordelijke lobby, die is altijd zo verdeeld. En die is zo wat sterker mutten. En die is ook wat positiever mutten. Maar een positief verhaal van dit kunnen wij bereiken van uw regio. Ja. In plaats van alleen nog, we hebben misschien een beetje de neiging om af en toe naar Den Haag te gaan. Met van ja, maar dit krijgen we net en dit krijgen we net en dit krijgen we net. En onze regio is zo volle meer dan dat. En ik denk dat het wichtig is dat we de komende en ek dat gezamenlijke verhaal vertellen. En ik Shen litten van dit hebben wij alle jaar al vol. En wij willen dat versterken. En dat kan de leden die naar USEC brengen.
0: Ja, maar even conclusie. Als D66 vind je hem dat de lelieline weer op de politieke agenda moet?
2: Wij vielen zeker dat we weer op de politieke agenda moet. Ja.
0: Oké. Okay. Voor Zuidwest-Friesland, docht die lelieline net volle?
3: Nee, hij komt net echt bij Usdel. Nee. Wij hebben wel les. Nou, ik denk Jelien of een Ierlien, misschien al wel dat die het niet zo snel hebben. Een soort van bijeenkomsthand van, nou ja, wat nou als hij er komt en hij komt via het Jereveen of Drachten. Wat kunnen we dan maar snits bereiken en hoe kunnen we dan dat als hij daar is, het dan connecten met Zuidwest. Dat wij er voordeel van hebben.
0: Nog maar een lieslijntje ertussen.
3: Ja, nou, daar ben je inderdaad sprake van. Dat kan wel even samen, Maar ja, daar wordt wel gewoon over praten. Maar in principe is het een beetje om ons heen.
0: Ja. Maar de wordt wel hoe praat dus binnen de gemeente van.
3: Ja, we hebben wel een informatie-joen, oerhond. Ja. En we mochten gewoon al hier even vertellen van wat onze utopie was en hoe kunnen wij er een mooie twan.
0: Ja, want steden als Warkum, Starem, Hielpen. Ja. Die lezen wat in Uithoek verzels.
3: Ja. Nou ja, we zitten al bij de trein natuurlijk. Dus op zich is dat nog wel prima. Ja. Maar
2: vanuit Snits Hast dan een heel goede verbinding met Ljouwert.
3: Ja.
1: Maar dat is wel heel nieuwsgierig wat zij nou zei natuurlijk. Want dat betekent eigenlijk van we moeten nog meer nadenken hoe wij vanuit de provincie, vanuit de verschillende regio's, weer verbindingen krijgen kunnen naar die lelielinie. Ja. Of hoe dat ding dan. Hij krijgt vast ook nog eens een oren namen. He, maar hoe dat ding dan ook maar hitte mooi. Maar dat is natuurlijk wel heel nieuwsgierig.
3: Ja.
1: En dat gaat ook over de busverbindingen bijvoorbeeld. He, naar die nieuwe station staan. Hoe rint dat? Ja. Ljouwert is natuurlijk ook altijd nog een vraagstuk. Ljouwert moet op een of andere manier en Snits ook. Moet het daarop onjekken worden?
3: Ja,
1: maar dat is natuurlijk heel nieuwsgierig en heel kansrijk.
3: Ja.
1: En dat je daar nou de tijd voor haalt om daar nou eens goed om uit te denken van ja, hoe zit dat infrastructurele net in Friesland en daarnaast nu?
2: Ja, en dat is eigenlijk een beetje kip of ei verhaal natuurlijk. Tuurlijk. Want het is heel iets minder worden.
1: Ja.
2: Maar ook omdat het gewoon voor mensen in Friesland net een redelijk alternatief is. Vaak om uit OV te gaan, minsken Bollewol.
3: Ja.
2: Maar dat zeg ik bij u. Wij zijn hier in Boersum, dat wie een gewone bus, nou dat wie een elite bus, nou is het een belbus.
1: Ja.
2: Ja, omdat het gewoon, het is net vaker nog een optie. Maar op het moment dat we dat een lelieline hast, dan wordt het echt een betere optie. En dan krijgt ze echt die massa om de oorovelen.
3: Maar die verbinding ben wel heel belangrijk. Want ik ben hier dan in Warkum. Als ik van Warkum naar Ljouwert ben ik al 50 minuten onderwijs. Dan moet ik nog naar het Jereveen. Ik pak de auto van Warkum naar Jereveen. En daar stap ik op het trein.
2: Ja. Ja.
3: Dus daar moet wel naar Sjoerd worden in ieder geval.
1: Ja. Ja. En maar als je naar je hoofdinfrastructuur krijgt, dus is Griffje en Hek, dat er dan ik Sjoerd wordt. En dat mag gewoon een Sjoerd worden. Hoe binnen die verbindingen naar die hoofdinfrastructuur daar.
2: Ja.
1: En dat is heel nieuwsgierig. Dat is zeker kansen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Goed. We gaan naar het AZC in Snits. Dus ik ga even naar Lianne.
3: Ja.
0: Een nieuw AZC, Haringsmaland.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Er is ook al een AZC.
3: Ja, in de Noorderhoek.
0: Ja.
3: En wij wien in eerste instantie als VVD Chin het AZC in Haringsmaland. Maar ja, uiteindelijk wie er een meerderheid voor. Dus toen hebben wij zoiets van, dan wij kunnen het net meer Chin horen. Nee. Dus wij van u zien het in de Noorderhoek. Mooi zitten. Maar ja, we gingen uit Haringsmaland.
0: Het is gewoon bleu, werd het nou zit.
3: Ja, dat wie van u wie dat prima was. Nou ja, toen is dit kom. En nou hebben ze iets van, nou, dan moeten we gewoon maaiwerken om dan het beste mogelijke situatie daar te krijgen. Want er zijn een heel soort mensen omheen die zich toch wel heel erg zorgen maakt zien. En dat just nou ik weer in de zienswijze inderdaad deze week.
0: Ja, die ben in China, hè?
3: Ja, klopt.
0: Stuk is acht, meen ik.
3: Ja, er weer wat meer, maar dan ben ik een paar eigenlijk hetzelfde of samen ondertekenen. Dus ik geloof dat het rond de 20 mensen ongeveer wie die daarop reageert.
0: Ja.
3: En ja, wist. Zij is eigenlijk al jaar van het participatieproces is net oké. En dat hebben we al jaar, ik bij het college deadline. En die zei van ja, wij hebben aan alle regels houden van participatie. Maar ja, het
0: eigenlijk zei ze, we hebben net genoeg inspraak gehad.
3: Ja, en in eerste instantie weer de treien locaties. En nou ja, er is een heel soort ambitie verkeering in de oerlis. En daarvan zeiden wij van nou, blow nou net hamer die van wij het goed dient, wij het goed dient. Maar zeiden ze een keer van nou, we hint misschien beter kunnen doen en litten we in gesprek in. Want het bloot maar heen en weer in. En natuurlijk is het ik maar participatie altijd ingewikkeld. Want mensen die willen zich litten, maar die willen ik graag geliek krijgen. Ja. En ja, dat is natuurlijk participatie is net per se die zin krijgen. Dus dat is ik altijd wel een beetje ingewikkeld. Van nou ja, heel veel mensen zeiden ik film in het jet, want er wordt niks maar dient. Maar ja, is er dan wel naar luisteren? Ja, maar kinderen willen gewoon misschien net verhoren. Dat is natuurlijk ik weer ingewikkeld. Maar in dit geval hebben we wel zoiets van, ga nou alsjeblieft gewoon maar die meesten op tafel. Want ik zeg een stik oer een monumentale boom dat ze bang binnen dat die BM verzakt of futgiet. Of dat binnen van die zorgen, die kiest heel makkelijk fut Helly. Dus ga gewoon het gesprek om en het, doe dat maar die meesten om dat fut Helly.
0: Ja, maar. Dat naar je AZC'de komt, dat is wel duidelijk.
3: Ja, dat is een gegeven.
0: Ja.
3: En er is een heel soort onrust over het veiligheidsplan. Daar ben ik persoonlijk een beetje verbaasd over. Want ik mag hopen dat elk AZC in Nederland een veiligheidsplan heeft.
0: Is ik samen.
3: Ja, dus dat, of er nou 400 vrouwen in mijn ben of 400 man zitten. Beide keren moeten gewoon een veiligheidsplan wezen. Dus ja, dat vind ik net per se een reden voor mensen om daar angst te krijgen dat het wat een gek AZC wordt omdat er een veiligheidsplan leidt. Nee, dat moet gewoon.
0: Ja. En dat is ik daar zijn.
3: Ja, dat is ik daar zijn.
2: En het is zo dat het AZC in de Noorderhoek dat verdwijnt dan op het moment dat hij in Haringsmaland in.
3: Ja,
2: en dan krijgt daar ook weer mogelijkheden.
3: Ja, daar krijgt weer naar je wend. Ja. Want dat wie ik bij een heel soort meesten zijn, we willen nijbouw. Maar ja, dat ja, natuurlijk nog wel in de Noorderhoek straks kan. Zoals het even is dat er nijbouw kan komen.
0: Ja.
3: Maar ja, is dit de situatie die de VVD heel erg fijn vindt? Nee, maar het is nou wel zijn, want de meerderheid het dat nou eenmaal besluiten. Dus daarom zitten wij van, ja, dan moeten we gewoon zorgen dat die mensen die dat zich zorgen met zijn jaart worden en dat we daar gewoon de beste situatie
0: en dat nou het proces zwaarvoudig
3: dienen. Dus daar zitten we bovenop.
0: Ja, het is wel bijzonder, vind ik, dat dit gewoon zo. Of gewoon, nou ja, dat dit uitviert wordt, wil zelfs het oeral yes, dat is zo'n probleem binnen mijn AZC's. En dat een heel soort mensen in opstand komen en dat ik op een manier doe die net altijd lieke vrolijk is. Maar dat dit toch in snits, ja, de binnen dingen die net goed gaan, maar toch redelijk soepel.
3: Nou, wij hebben wel mensen die er chin binnen, maar die ben wel echt heel vriendelijk eigenlijk, ja. Nee, ik ken het door zes, heel constructief. Ja. En ze lezen zich goed in, want ik krijg brieven dat ik soms denk van oef, ik moet even dit traject in lezen, want dit is wel heel goed juridisch voorbereid. Maar nee, wij hebben nog net echt meesken maar spandoeken bij het stadhuis of nee, dat net. Dus die groep, ja, ze ben wel onwijzig, maar net vervelend.
2: Nee. Maar de kind stek rutsk op wijzen.
1: Ja, absoluut.
2: Uiteindelijk, hè, dat proces is misschien de kind absoluut dingen onverbeterd worden.
3: Ja.
2: Maar uiteindelijk is het in die zin blijkbaar wel echt een goed proces geweest, omdat de gring grote protesten geweest binnen en mensen wel het gevoel hebben van we binnen nog in gesprek. En dat moet nou weer op nij, dat ben ik maar die eens.
3: Ja.
2: Maar mensen binnen wel yet.
3: Ja. Ja, en ze scrollen goede brieven, ze witten de waai, ze belly en ze kloppen op alle doren die ze kunnen kloppen. Maar inderdaad, net op een nare, vervelende manier inderdaad.
0: Nee. Dus wat dat betreft kunnen we grutsk wijzen.
2: Ja, denk ik zeker.
1: Grutsk op snits.
0: Ja.
3: Heel Zuidwesten.
1: Ja, heel Zuidwesten.
0: Zuidwest, ja. Het volgende onderwerp, de gewaaksbeschermingsmiddelen, pesticiden. Grut onderwerp. De provincie die het nou zei van ja, meesken, had je hem binnen 4 kilometer is het ook van een Natura 2000 gebied zitten en je telen lelies of ik meen de
1: Noord.
0: Ja. En er weer nog één.
1: Ja.
0: Ja. En je broeken, gewaaksbeschermingsmiddelen, dat mooi niet meer. Binnen hier met dat oerwijze. Of je moet aantonen kennen dat het geen ecologische invloed heeft op dat natuurbeschermingsgebied. Ja. En daar is de BBB nogal in de provincie nogal het zin van leren trokken.
1: Ja.
0: En die hebben misschien zelfs de takkomst van het college de wollongen ophangen.
1: Ja.
0: Komt het Safia net?
1: Nou, ik heb begrepen dat we er nou komende waarsje in de commissie op praten zullen. Dus in die zin, en eens is dit, hè, wat zou je Maxima ik alweer, een beetje dom. In ieder geval, ik ben hele grote woorden. Dus dat zei ik wel eens wat over de politiek in de tijd waar we aasten weer inkomen. Dus het zie je maar van de verkiezingen. En dat had kennelijk, maar goed, dat is dat met je een BBB zelf vreden van had het online geweest om vrij grote woorden te broeken.
0: Nou ja, ze lezen echt wel een beetje op ramkoers.
1: Ja, hè, de briefmaat van tafel en het kerstanet. En dan moet het op de vraag of ze de college eventueel dan vallen laten willen. Dat zou dan misschien kennen. Maar goed, ik had nou begrepen, we praten de komende waasje hoor. Dus in die zin had ik het idee dat...
0: Wat is dan de insteek van de PvdA?
1: Nou, als je heel duidelijk, dit is net beleerd van de provincie. Hè. Dit is een rechtelijke uitspraak van de Raad van State. En daar maak je uitviering van jou. Hè. En alle partijen die beweren dat ze democratisch en op wettelijke grondslag opereren, die moeten dat serieus nemen. En het is een voeg van het college. Hè, want het gaat door de handhaving, vergunningverlening, handhaving. Nou, dat is voeg van het college. En als je een statenlid of als partij zegt van god, daar willen we het oer ha. Dat ken. Hè, want wij kennen het oeral oer ha. We kennen het direct oer ha. Maar dan is het algemeen zeg je dan van nou, wij willen dat op agenda ha. En dan praten we erover en dan vreven we uitlis van waarom gaat het zo. En dan gaan we daar een goed peteren over. En dan kun je alsnog zeggen dat je het wel of net maar eens bent. Maar dit, om nou aan de voorkant al te zeggen van die brief die maakt van tafel en het college met een zware maatje, et cetera, et cetera. Er zitten 12 BBB'ers zitten er in het college, notabene. He, dus dit is een collegebrief. En dat ding komt keurig netjes op agenda van de vergadering van het college. Dus ze had er over hoorn. Dingen ze hier een bier, nou ja, dan...
0: Ja, ze uit de BBB, maar wij komen op voor uw boeren, uw achterban.
1: Ja,
2: ja, maar dat is, ja,
1: dat is de vraag.
2: Even de vraag, ja. Ja, precies dat. Van doorst dat echt op deze manier?
0: En lezen ze?
2: Want uiteindelijk had boeren, jij wat vaar, was net weer maatje kind. Want zoals Klaas al zei, het is gewoon de wet die met gewoon uitviert worden. Dus daar moet ik het college van Friesland zich aan houden. Dus op het moment dat boeren voorhouden, we kunnen dit nog op een of andere manier chin houden. Nou, dan vertel ze eindelijk net de weerheid. En dan, terwijl boeren daar misschien wel op rekening gaan. En dat hebben we te vaak dingen. We hadden te vaak van die geitenpaadjes bewandelen van ja, maar het kan misschien nog wel oors en misschien kan het nog chin houden. En dat ken je maar net. We moeten van een aantal gewasbeschermingsmiddelen, daar binnen we nou achter dat die echt heel schadelijk binnen voor de omjouwing, ook van mensen. Daar moeten we alternatieven voor hebben. En daar wringt de schoen eindelijk, want het moet nou al jaar vrij snel. En wat boeren soms terecht zitten van ja, maar ik ga nog geen alternatief. Mm-hmm. Nou, daar binnen we nou landelijk ook mooi dwaanden. Ja. En dat is een beetje de processen die naast elkaar rennen van zoest eindelijk die alternatieven al haar willen. Op het moment dat ze die brief uitstuurt van ja. Het moet verorden.
0: Ja. Ja.
2: Maar die alternatieven, die zullen er altijd goed is, gauw wijzen. Dus we moeten ook mijn boeren geerwerkje van wat kan er dan wel? In plaats van ja, deze storm in een glas water eigenlijk, of iets wat eigenlijk net chin te houden is. Van wat kan wel? Hoe kunnen we verzorgen dat je hem kunnen boeren, maar dat je hem ook je hem aan de regels houden kunnen? Ja. Goed binnen van
1: En je zullen, de wordt op dit stad werken aan een landelijke convenant over gewasbescherming met mooie sector. Hè? Ja. En dus ik hoop dat ze daar een goede afspraken maatje kennen. En het is wat Marieke zei, van ja, ben het altijd nog vervangende middelen. En dat is zo. Maar dan moet ik het aan werken willen. We hebben natuurlijk echt een beetje de neiging altijd van ja, het komt net zo gauw en het valt wel wat daar enzovoort. Dus we scoren heel zo naar voren daar. Dat speelt dus ook wel eens wat parten. Maar moet goed rekening houden met de belangen van de sector. En je zult misschien ook concluderen, Mate, dat dat is misschien ja, wat hut. Maar je zult soms ook concluderen dat bepaalde teelten net op alle plakken kennen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wel vaker zo in het leven. Hè, dat we net altijd alles wat we graag willen op hetzelfde moment of op hetzelfde plakken. En ja, zo'n lelieteelt, ja, daar weten we gewoon van dat de druk van gewaarsbeschermingsmiddelen behoorlijk heeg is. Ja, dan is misschien in omjouwing van een Natura 2000 gebied is misschien net het ideale plak om dat te doen.
0: Nee.
1: Daar rennen we in de praktijk wel eens vaker zien en on, ook bij horen vraagstukken.
0: Maar dan heb je een hut boodschap van die boer die het krijgt daar misschien bedroeld waan is.
1: Nou ja, dat wil ik wel een beetje nuanceren, hè, want dat ben vaak ook hele toeke ondernemers en die weten ook wel hoe het werkt. En lelieteelt is een van de voorbeelden dat het vaak verhier van groen is. Hè? Dat het natuurlijk vaak een soort ja, groen die dat op dat stuit net door de eigenaar of door de gebroekt wordt en dan wordt het verhierd.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vind natuurlijk, daar moet je rekening mee houden, want het zijn bedrijfsbelangen. Maar je moet soms ook zeggen, ja, er zijn orenbelangen en die zijn wichtiger.
0: Zo hut moet je soms wijzen.
2: Ja, en dat is wel de taak van de politiek. Hè? Uiteindelijk
1: is
2: om dat
1: hut,
2: maatschappelijk
1: dat is
2: belang in de gaten te houden.
1: Ik vind dat is natuurlijk vaak zo. En daar hebben we in de politiek wel eens wat lijst van. Begrijpelijk, hè, want er zijn verschillende belangen. Maar je zult op een gegeven moment zeker een keer een karma uitje maken. En dat betekent ook net, dat net alles oeral kan.
0: Ja. Duidelijk.
2: Ja, zeker weer.
0: Ja, gaan we naar het volgende onderwerp. En dat is eigenlijk een onderwerp wat vorige week ik al speelde. Maar ik woord het toch nog even op, hè, omdat je hem er ik op praten hebt in de steden, Swat. En dat is de Provinciale Commissie Landelijke Beheer.
3: Je hebt wel een soort ondernemer. Nee.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Je zit
2: best goed bij hem.
1: Je hebt jezelf zo goed.
3: Je hebt Bouke Dam nou daar toch als ja. Plaatsvervangend voorzitter. Die...
1: Ja.
3: Nee, maar sorry.
0: Nou ja, ik heb ChatGPT al even vragen. Wat speelt er al een keer? Maar er kwamen de woningbouw en al die dingen die het overal spelen. Dat
3: speelt
1: het.
3: Nee,
1: maar
3: het is al
1: jaren. Nou, wij blij dat wat in de provincie speelt.
3: Ja, fijn.
0: Ja. Nou ja, die commissie Landelijk Beheer, dat is natuurlijk wel een dingetje. Want ik weet dat mijn collega, die het vorige week Casimir vregen om hier om te komen.
1: Ja.
0: En toen zei Casimir, die zei, dat wou ik wel, maar ik wil toen één ding net, hè.
3: Oh.
0: Nou ja,
1: doe
0: hebben zo en dan hoedt het net. dus sa speelt het dus wel.
1: Ja.
0: Het speelt het heeg op.
1: Ja. Ja.
0: En Jo Hedrik, wat hoe zou je nou Roene Waas in de steden?
1: Ja, klopt. Nou, misschien even het plaatje in de Provinciale Commissie Landelijk Gebied. Hè. We hebben ook altijd die oude kwaadheid, maar de Provinciale Commissie Landelijk Gebied. Dat is eigenlijk het wichtigste adviesorgaan van de provincie als ik hier door dingen op maat van landbouw, natuur, landschap, wetten.
0: En eigenlijk elk die term uit te krijgen heeft, is
1: daarin vertegenwoordigd. Ja. Die kent daarin vertegenwoordigd. Ja. Dus de gemeente, Boukendamwiel neemt, het wetterschip, maar Oilworp, de natuurbeschermingsorganisaties, Fiskemilieu. Milieufederatie, neem maar op, en de landbouworganisatie voor zelf. Het is een breed zeilschip.
0: Ja.
1: Dat besteedt al jaren. En de heer Casimir is, drie of jouw rier is hij nou voorzitter, onafhankelijk voorzitter. En de heer Casimir is een heel betoefd, ervaren, burgemeester. En bestuurder, ik ken hem ook. Wel redelijk. En het is ook net een man die samen even over in je nacht ijs zegt van nou, dit ken het meer of wat dan ook. En dat is eigenlijk het enige wat wij in het college zijn. Van dit is vast net van in op de oren die. En dus, je bent natuurlijk peteren hoe het is. Dat als je ja komt. En dat had vooral helaas te krijgen met de landbouwvertegenwoordiging.
0: Ja, want dat moet ik dan ook even duidelijk hebben. Hè? De landbouwvertegenwoordigers die ben er uitstapt.
1: Ja, de vertegenwoordiger van de LTO. Wat heel spietig is natuurlijk, want de LTO is een wichtige organisatie.
0: En dat wie al in september vorig jaar.
1: Ja. En ik van de agrarische jongen, die ben er uitstapt. Wat ik echt persoonlijk ik heel, heel spietig vind dat gebeurd is. En dan zoen je verwacht je, dan komt er een proces op gang om bij die partijen om tafel te zitten van jongens, hoe doen we dit? Hoe lossen we het op? Want ik wil mij net aan dat deze beide organisaties het belang van zijn adviesorgaan net onderschreeuwen. Dat zou heel vreemd werden. En bij verantwoordelijke organisaties, zeker agrarische jongens, zoek ik naar takkomst en die willen daar graag hoe mooi praten. Tenminste, dat zou een logische insteek wijzen. Dan is het wel heel spietig in ieder geval, maar misschien ook wel een beetje wonderlijk dat dan op een bepaald moment een onafhankelijk vastzitter zegt een maat van ja, ik hou er mee op. Dat is wel heel bijzonder. En de college had nou een brief gekregen aan alle leden van die provinciale commissie landelijk gebied, dat ze vaar in juni maar een plan komen maken van hoe ze nou naar de takken sturen. Dat is op zich helemaal net verkeerd, maar het is net volgens mij is het en-en. Want het is echt een zaak van de provincie, want het is ons adviesorgaan. Dus wij jaren ek in actie te komen. En dus ik vind dat het college excessen maakt van ja, wij treden zelf ek in de oerlis met deze partijen en met de LTO en de agrarische jongeren die er nou net dus mm-hmm. een paar meer vanuit maatje, dus die reageren ek net op deze vraag. Ja. Dus dan maakt het hinnen. En dan maakt het serieus nemen en zeggen jongens, hoe doen we dit?
0: Ja.
1: He, want wij missen de inbreng vanuit de praktiek, vanuit de sectoren op deze wijze. En dat kennen het.
0: Je zei ze eigenlijk, wij vinden dat je hem te min dieren hebt.
1: Ik vind dat ze actiever wijzen maken.
0: Ja.
1: He, ik ga niks, die briefjes prima, daar haak ik helemaal niks op tjen. Alleen ik vind dat ze zelf bestuurlijk ek in actie komen maken richting de bestuurders van deze belangenorganisaties.
0: Ja. En is er al wat op antwoorden?
1: Nou, dingen gaan net zo heel snel in de politiek. Ja. ik ging ervan uit dat er goed of nooit gedacht wordt. En als het te lang hoe nooit jacht wordt, ja, dan steken we de vinger wel weer eens op.
2: Ja. Okay. Er kan echt net te lang hoe nooit jacht worden. Want we hebben natuurlijk een heel grote opjeft op het gebied van landbouw en natuur. Ja. En het is juist zo wichtig dat we nou, hè, de oude hier had dat heel erg tien oor elkaar staan. En alsof het alsof natuur tien oor landbouw stiert. En dat moet nou weer te jaren oplokken gaan. Ja. En dat kan alleen nog als we te jaren om tafel zitten. En er binnen zoveel mooie voorbeelden ook in de rest van het land waar dit wel lukt.
1: Ja.
2: Dus ik zou ook de verwachting hebben van het provinciaal bestuur van jongens, geen de vaar, zwaar dat Elsen in om tafel zit en dat je maar uitkomen maar elkaar. Want oors, dan krijg je natuurlijk op het vorige onderwerp dan moest je uiteindelijk brieven sturen omdat het toch besluiten nemen moest op een gegeven moment. Waarbij we zitten, zo doggen we net. En we kennen net meer oors. En dan hebben we dat gedonden weer.
1: Ja.
2: Dus we moeten gewoon aan de voorkant met elkaar eruit komen. Hoe doggen we dit?
1: Ja.
2: Welke romte kennen we aan de natuur? Welke romte kennen we aan de landbouw? Aan infra, aan bewenning, aan nijbouw? En dan moeten we echt weer met elkaar een goed verhaal over haar. Dat het liefste aan de voorkant al steund werd.
0: Maar dit is misschien ook wel weer een voorbeeld van dat er in het noorden, in dit geval dus Friesland, dat de meningen zo verdeeld binnen. En dat de partijen dus ik verdeeld binnen.
2: En dat vregen dus wel een sterk bestuur.
0: Ja.
2: Dat daar ek in durft te steen van hè, bij haar als bestuurder has natuurlijk die mening. Hè, en dan binnen natuurlijk hè, binnen het provinciaal bestuur, binnen verschillende meningen. Maar dat is dan ek steeds maar mijn taak als bestuurder is nou om het tegere uit te komen.
0: Ja.
2: En dan en dat is ek al aan de volgende als bestuurder accepteert, dat betekent dat ik net 100% van mijn politieke mening realiseren kan. Maar mijn taak is nou om
1: zijn advies,
2: de mensen
1: adviesorgaan is ek voor de takkomst. Broemer, dat is net even Kaplan in een bestuursperiode van een college van BMW of van een gedeputeerde of wat er ik. Nee, dat is voor lengte van jaren. He, dus dat maakt een hele stevige rol. Ha. En dan kun je net volgens mij nooit accepteren. Maar dan kun je net zitten blijven. Want dat ga ik zijn. He.
0: Ja.
1: Je blijft zitten, je moet in actie komen. Maar kun je net zitten blijven als zorgsbaat. Want het is echt voor uw takkomst is het wichtig dat ik voor de volgende bestuursperiode dat er een heel goed adviesorgaan zit waar al die meningen op tafel komen kennen. En waar ze nou ook illustreren en bezieken om dan ook de jaren uit te komen.
0: Ja.
1: En als ze er net uitkomen, haal ze in ieder geval hun best in. Hè, en dan kun je ze ook nog, hè, dat mooi, je mag ook nog een soort sectoraal advies. Ja, van jongens, deze keer komen we er net uit. Nou, jammer, maar dat kan. Maar het moet er wel wijzen.
0: Ja.
1: Hè? En dat is iets waarvan ik denk van ja, dit gaat verder dan de belangen van dit college of wat dan ook. Nee, dit gaat verder.
0: Dit hoort de takkomst. Okay. Ja. Ik zeg even naar de klok. De tijd die vlucht altijd in dit oorke. We zijn er alweer haast terug in. En ik hier nog een paar liedse dingetjes. Omdat we wel toch altijd een beetje fleurig en luchtig wat we eindigen. Dus ik hier nog een paar liedse dingetjes op agenda zetten. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Heem het al in de hoes?
1: Ja, is wat meer
3: van naar luisteren, nee.
1: Is wat meer van mijn generatie. Ja, ik ben bang.
2: Ik dacht, als de Spice Girls komen met een nieuw album, dan maak ik mij hier maar weg.
0: Ja?
2: Rolling Stones, dat is...
1: Ja, ik heb het wel. Dit is Foreign Tongues, heet het yeah. album. En ik heb... er zijn twee singles ben er al op Spotify, YouTube, et cetera.
0: Ja.
1: Ja, goed, het is... Wist, ik vind het bijzonder knap. En hoe zij dat doggen? Ja. Het is ongelooflijk. Een man ben in de 80.
0: Ze ben in de 80 en hij draaft nog wel op het podium.
1: Ja, maar als het just de stem... Hij is vers weer mooi ondersteunende techniek aan voor. Maar goed, het klinkt als een klokje.
0: Ja.
1: Okay. Dat is gewoon zo. En het is een goede muziek. Alleen, goed, dat zit je hem extra vergeren op een gegeven moment. De muziek van je jeugd, daar heeft toch een andere beleving bij dan...
3: Ice Girls.
0: Ja.
1: Nou, verdien je daar maar mee.
0: Ja. En al een aardig cadeautje kregen van Memedai?
2: Ja, we zijn weer hartstikke verrast van de morgen. Okay. Ik zei al, ik kreeg het al van mijn oudste, die Santje, die weet even 40. Die toch dat het nijwieken weer. maar een mooi knutselwerkje en een mooi kettingje. Dus mooi.
0: Ik zie het, krijg nog nooit het kettingje te zien.
3: Dus de jongste, die weer 14, dat hij het zelf hier knutselt. Dus die weet het zelf al aan het uitpakken. En toen, dat weer vrij. Die dacht, ik kijk knutselen. Oh, dit weer die pollepel die ik ga verf. Ja, sorry, alsjeblieft.
0: En de vrouw een mooi cadeautje, joh?
1: Ja, wist. Wij zeggen altijd, dit is echt een beetje de dag van waarop we extra bleed binnen dat we de band hebben.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk heel bijzonder.
0: Ja.
1: Is band die ben het huis zit, die studeren en die werken. Maar die ben beide, dat vind ik heel mooi. Die had ik zo'n periode gewoon van seks en zontje. Maar nou sturen ze, wij zeg ik binnen altijd een cadeautje of een briefje of een berichtje. Ja. Dus dat is heel mooi.
0: Dus het wordt veel beter.
2: Het
1: komt
2: weer
1: goed.
3: Alles komt goed.
0: Mooi, dat is heel mooi om mooi dat boodschap ik te eindigen. Ja. Ik wil je tig dankzij voor het praten in het Nijs Forum. Klaas Zwart, Lianne van der Wal en Marieke Vellinga. Dank wel en tot de volgende keer. Ja, ik neem nou Oskie en daarbij wil ik hem er even op wijzen dat dit programma rond te harken is op uw website en uw app. Zie je naar de knop harkje en ga dan naar de datum en de tijd van dit programma en dan kan je het veromjeren. Dadelijk naar Ian gaat Johan waarom in de tijd in Snijn in Friesland en wat mij onbelangt nog een hele mooie dag te wensen.
4: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron de Middy. Nij alven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Varaan ze zal vast wel treizen en graag ontmoen.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar Miemakers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
2: Steen meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
2: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
0: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
3: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
3: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in Nederland. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken in thuisquarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens de Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en om het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag ook mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones in Letland neer die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste ook de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon, onder ongeveer 4 kilometer voor de finish. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen pas vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. En voor de 8 minuten die nog resten moet de club dus naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert.
4: Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: Bij Australië is mysterieus walvisgedrag waargenomen. De walvissen maken pirouettes. Ze bewegen hun borstvinnen door het water en ze doen aan kaakgapen. En zulke acties zijn zelden waargenomen. Wetenschappers vermoeden dat het om sociaal gedrag gaat. Ja, zo lust ik er nog wel 10. Ik denk dat ze blij zijn dat Timmy na alle omzwervingen weer terug is. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat vindt Duitsland van Poetins plan om ex-bondskanselier Gerhard Schröder als bemiddelaar in te zetten bij vredesbesprekingen met Oekraïne? Hanko Jurgens, die heeft daar wel een idee over. En Yannick Dupont, die komt ook. Die vindt dat Nederland, net als veel andere EU-landen, wel eens grotere stappen mag zetten bij het herstel van de betrekkingen met Syrië. En dat Breda in mei 1940 werd geëvacueerd, 60.000 inwoners, is een vrij onbekend verhaal. De jonge historica Sanne Stevens pluisde het uit en schreef er een boek over. En de Bachvereniging heeft een nieuwe leider, Johanna Soller, en ze komt uit Duitsland. Eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 10 mei.
3: Nou ja, iedereen is kalm en ook opgelucht.
2: Volgens de ambassadeur in Spanje stapten de passagiers van de Hondius blij aan boord van het vliegtuig naar Nederland. En er was meer goed nieuws.
3: Nou, het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft. Dat is denk ik het belangrijkste.
2: Inmiddels zijn ze geland en moeten de passagiers in quarantaine. Dat doet allemaal een beetje denken aan corona. Dus dan bel je al snel.
4: Welkom, mevrouw Koopmans. U bent er weer.
5: Ik ben er weer.
4: Zou ik moeten zeggen.
2: Maar Marion Koopmans was niet de enige viroloog die werd gebeld.
5: Ieder van ons heeft afgelopen week honderden mediaverzoeken gekregen.
2: Koopmans en haar collega's concludeerden al snel dat het hantavirus onder controle is.
5: Dat is niet genoeg, daar red je het niet mee.
2: En dus vindt ze het belangrijk om in de media te blijven optreden.
5: Als daar dan niet verder wat over gezegd wordt, dan komen de verhalen zelf wel.
2: Verder met verdrietig nieuws. U hoorde het al. Een 15-jarig meisje is bij de halve marathon in Leiden overleden. De organisatie wist meteen wat ze moesten doen.
6: Nou ja, dat was voor ons allemaal vrij snel duidelijk. Stoppen.
2: De marathonvoorzitter vond het logisch.
6: We vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad.
2: En dan iets heel anders. Deze week werd duidelijk dat de Amerikaanse minister Rubio soms rapteksten uit de jaren 90 in zijn speeches gebruikt. Dit zei hij bijvoorbeeld over de leiders van Iran.
7: The top people in that government are, to say the least, they're insane in the brain.
2: En dat komt rechtstreeks uit een liedje van Cypress Hill. Maar hij citeerde ook rapper Ice Cube.
8: They should check themselves before they wreck themselves.
9: You better check yourself or you wreck yourself.
2: En als je dan verder teruggaat in de tijd, kom je ineens Public Enemy tegen.
10: Every day, the Department of War lets the drummer get wicked.
11: Here's your ticket. Here the drummer get wicked.
2: Ook bij de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro gebruikte hij rapteksten.
12: We are dealing with people over there that have spent most of their lives living in a gangster paradise.
13: Now, if you don't know, now you know.
14: And if you don't know, now you know.
2: Ja, opmerkelijk. Tot slot, moederdag. Voor deze mannen betekent hun moeder heel veel.
15: Als er ook maar iets nodig is, dan kan ik bij haar terecht.
16: Ze maakt mijn boterhammetjes 's ochtends.
17: Dat klopt, ja, daar hou ik van, dat weet ze. Dus dat bak ze dan voor me. Mijn bed verschonen, doet ze.
2: Dus dan denk je, die hebben allemaal een mooi cadeau gekocht.
17: Eerlijk gezegd nog niet, nee. Ik moet er nog om.
15: Nee, eigenlijk niet. Nee, dat moet ik echt wel doen.
2: Deze jongeman heeft wel een cadeau-idee, maar het lijkt alsof hij nog op de kleuterschool zit.
18: Ik ben druk aan het knutselen. Ik weet dat mijn moeder heel blij wordt van een zelfgetekend iets. Misschien ga ik een bloemetje vouwen.
2: Hij vindt het veel werk, dus is hij blij dat het maar één keer per jaar moederdag is.
18: Nee, ja, omdat ik vind één keer moederdag al te veel. Het kost altijd veel tijd en Je vergeet het vaak. Het is ook geen kinderdag.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Zeg maar, ouders hadden, ja, het is elke dag kinderdag. Maar ja.
2: Oké, de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
16: De tent waardoor gisteren een Amsterdams housefestival werd afgelast blijkt vaker te zijn gebruikt in de hoofdstad. Sterker nog, zo schrijft de Telegraaf, de tent werd ook gebruikt bij de afsluiting van Amsterdam 750 op het Museumplein, waar ook de koning en koningin bij waren.
2: Burgemeester Halsema besloot in de nacht van vrijdag op zaterdag, luttele uren voordat het festival zou beginnen, dat het niet door kon gaan. En daar was ze volgens de krant niet blij mee, en dat is vriendelijk uitgedrukt.
16: Het is onbestaanbaar dat ik dit op de dag zelf moet beslissen, schreef ze in een mail, dat ik vannacht word geconfronteerd met een besluit dat waarschijnlijk een voorbereiding kent van maanden, is wat mij betreft onacceptabel. Ik word daarmee met mijn rug tegen de muur gezet.
2: Het kwam allemaal door geharrewar tussen het stedelijk evenementenbureau en de omgevingsdienst. De ene had positief geoordeeld over de tent en de andere negatief.
16: Hoewel abortus in de Verenigde Staten geen grondwettelijk beschermd recht meer is, hebben de afgelopen jaren wel meer vrouwen in het land een abortus ondergaan. En dat komt, schrijft NRC, door de opkomst van een bloeiende pillenindustrie. Bedrijven die door het hele land pillen opsturen die een abortus opwekken.
2: Vrouwen in de Republikeinse Staten die door het gebrek aan abortuszorg al voor die verboden moesten reizen om een zwangerschap af te breken, hoeven daar nu, dankzij die pillen, de deur niet meer vooruit, waardoor de aantallen van abortus in die staten toenemen.
16: Arts en activist Angel Foster zegt in de krant zelfs: abortus is, ironisch genoeg, goedkoper en toegankelijker dan toen het landelijk recht nog bestond.
2: De vraag is hoe lang nog, want na veel juridisch gedoe moet het constitutioneel hof uiteindelijk de vraag beantwoorden of artsen pillen mogen sturen naar andere staten waar het gebruik ervan verboden is.
16: In Mexico dan hebben scholieren dit jaar niet 2, maar 3 maanden zomervakantie. Die maatregel heeft de onderwijsminister genomen vanwege het WK voetbal, schrijft de Volkskrant. Het WK wordt namelijk gespeeld in de VS, Canada en Mexico.
2: Lijkt misschien leuk, zo'n lange vakantie, maar een maand van tevoren horen dat je kind ineens een maand langer vrij is, daar zijn veel ouders niet blij mee.
16: Een unie voor Mexicaanse ouders zei diep verontwaardigd te zijn, en het netwerk Women United for Education verwierp het plan eveneens. Als de staat zich terugtrekt en scholen stoppen, komt de onzichtbare last bij de zorgdragende vrouwen terecht.
2: Onderwijsbonden vrezen voor grotere ongelijkheid. De duurdere particuliere scholen voeren de langere vakantie namelijk niet in.
16: Camperbezitters dan tot slot zetten hun busje massaal te koop, kopt het AD. Sterker nog, veel mensen moeten hun camper zelfs noodgedwongen verkopen, omdat het te duur is geworden sinds de belasting voor de kampeerauto sinds dit jaar is verdubbeld.
2: Het bedrag loopt op afhankelijk van de grootte van de bus. Voor veel camperaars betekent het zo'n 1000 tot 1200 euro extra per jaar.
16: Het zijn daardoor ook geen goede tijden voor camperverkoper Willem van der Vaart. De telefoon staat niet meer roodgloeiend, zegt hij. De hogere wegenbelasting dreunt door en de gestegen brandstofprijzen helpen ook niet mee.
2: Een uitzondering geldt voor nieuwe campers. Daarvan zijn er juist iets meer verkocht.
16: Een kennis vermoeden dat mensen die zich een gloednieuwe kampeerbus van tienduizenden euro's kunnen veroorloven ook wat minder problemen hebben met de ongeveer 1000 euro extra wegenbelasting per jaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: van de derde weg eigenlijk.
1: Recep was dit met Sweet Goodbyes. De Russische president Poetin zei gisteren, na afloop van de militaire parade op het Rode Plein, dat de oorlog tegen Oekraïne zijn einde nadert. Hij opperde met Europa te onderhandelen met behulp van oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Ja, wat ze van dit idee vinden in Berlijn, dat weet Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond, Hanko.
0: Ja, goedenavond.
1: Ja, fijn dat je er bent. Ja, het is alweer even geleden dat hij kanselier was, hè, Schröder?
0: Inderdaad, 2005.
1: Ja, maar we kennen hem nog wel.
0: Zeker, zeker. Ja, het is eigenlijk ook een oude mannenvriend, kan je zeggen, van Poetin. Dus ze hebben veel gedeeld. Schröder kwam ook op verjaardagen bij Poetin.
1: Toen hij bondskanselier was?
0: Vooral daarna. Dus ja, ja. Hij heeft in allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden, alleen niet namens de Duitse regering.
1: Ja.
0: Dus het is misschien niet onlogisch dat Poetin dat doet. Maar wat ik eigenlijk zelf er ook heel belangrijk aan vind, is dat hij zegt dat het einde van de oorlog nadert. En dat is precies wat Trump wil horen.
1: Ja.
0: Dus de angst is natuurlijk dat Poetin en Trump samen met het verhaal gaan komen dat het einde van de oorlog nadert. En dat ze dan dus Schröder, die ook een beetje echt zo'n mannetjesputter is, die daar best bij past,
1: ja,
0: ook nog kunnen gebruiken. Dus de Duitse regering heeft dat meteen afgewezen.
1: Nee, die vindt dat helemaal niks.
0: Nee, dat is natuurlijk. Kijk, de situatie is eigenlijk zo dat Poetin niets in geen enkel opzicht zijn strategie heeft gewijzigd. Dus hij gaat gewoon door met oorlog voeren. Maar wat hij wel heeft gedaan, hij heeft dus, ik geloof inmiddels alweer bijna 2 weken geleden, of 1,5 week geleden, gebeld met Trump, 1,5 uur. En daar heeft hij natuurlijk, Trump zit in de problemen. Die heeft namelijk gezegd dat hij geen oorlogen gaat voeren.
1: Ja.
0: Hij heeft er nu 2. Poetin heeft eigenlijk gezegd dat hij bij die twee oorlogen goed kan helpen.
1: Ja.
0: Dus hij kan eigenlijk Trump te helpen om van beide oorlogen af te komen. En dat klinkt Trump heel goed in de oren. Maar hij vindt Duitsland op zijn weg.
1: Ja, en die Schröder, heeft hij zichzelf ook uitgelaten over dit plan, of niet?
0: Nee, we hebben niks over gehoord.
1: Niks over gehoord.
0: Dus dat is interessant.
1: Hij zei dat dus, ik zei het zelf, na afloop van die uitgeklede militaire parade, hè, de zogenaamde Dag van de Overwinning in Moskou. Ze vierden dan dat ze Duitsland, Nazi-Duitsland hebben verslagen. Geen tanks, vrijwel geen bondgenoten.
0: Ja.
1: Hoe wordt daar dan in Duitsland naar gekeken?
0: Nou, dat is natuurlijk wel heel uitzonderlijk.

0: Want die parades werden allemaal steeds groter en bombastischer. En plotseling is dat helemaal niet meer zo. En dat is natuurlijk toch een beetje een teken van zwakte.
1: Pijnlijk voor
0: Poetin. Ja, pijnlijk voor Poetin. En het ziet er dus ook wel een beetje naar uit dat er van alles gaande is op dit moment in Rusland. Maar Poetin heeft natuurlijk toch de winter flink onder. Dus men is in Duitsland... Eigenlijk, dat is trouwens wel interessant. Je vroeg, hoe kijkt men in Duitsland?
1: Nou,
0: Duitsland is men eigenlijk heel erg bezig met de crisis in het eigen kabinet.
1: Ja.
0: Want ze moeten een nieuwe begroting maken. En voor het einde van de... Zeg maar, voor de zomer van moeten de christendemocraten en de sociaaldemocraten nog allerlei plannen voor het volgend jaar smeden. En dat lukt voor geen ene centimeter. Dus,
1: ze zijn er niet zo mee bezig.
0: Ze waren er in ieder geval vanavond nog niet zo heel erg mee bezig. Maar waarschijnlijk morgen wel.
1: Ja. Maar goed, het is toch wel opvallend dat Poetin nu begint over onderhandelingen. Notabene met Europa. Dat tot nu toe buiten elke onderhandeling is gehouden.
0: Ja, ik las in die Zeit, dat vond ik eigenlijk wel slim. Die zei van ja, dit moet je juist als aanleiding nemen om met een eigen voorstel te komen. Want het is natuurlijk eigenlijk heel erg raar dat Duitsland is by far de grootste donor van Oekraïne. Bijna twee keer zoveel, of misschien zelfs meer dan twee keer zoveel dan Groot-Brittannië. De Verenigde Staten geven niets meer. Het is eigenlijk een beetje... En de EU is als... Zeg maar, de EU zelf is eigenlijk de grootste donor op dit moment. Dus het is een beetje raar dat de EU of Duitsland niet het voortouw nemen. En dat doen ze natuurlijk alleen maar omdat ze bang zijn dat ze dan Trump in de weg lopen. En dat Trump dan van allerlei rare dingen gaat zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het eigenlijk wel een slim idee om met een tegenvoorstel te komen.
1: Ja.
0: Dat zou inderdaad best interessant kunnen zijn om in ieder geval... de boel open te breken. Of dat gaat lukken is dus zeer de vraag. Want dat vindt men in Washington D.C. natuurlijk toch weer niet zo fijn dan.
1: Nee. Nou ja, de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, die zei van de week dat hij gelooft in onderhandelingen met Rusland.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, diplomatiek gezien, onderhandelingen, dat is natuurlijk waar het op uit moet draaien. En trouwens, Duitsland is in het verleden heel vaak, dat heet dan in de internationale betrekkingen, honest broker geweest. Dus de eerlijke makelaar die strijdende partijen bij elkaar kan brengen. Dat was al zo in het congres van Berlijn in 1878.
1: Ja.
0: Waar Bismarck allerlei strijdende partijen bij elkaar bracht.
1: Mm-hmm.
0: En dat was eigenlijk ook de droom van Olaf Scholz. Daarom was Olaf Scholz vaak... De vorige bondskanselier, die was vaak heel gereserveerd. Op een aantal terreinen wilden die rode lijnen van Poetin niet overschrijden. Eigenlijk in de hoop dat hij dan, als de partijen, strijdende partijen bij elkaar gebracht moest worden, dat hij dat dan zou doen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk niet gelukt. En toen kwam Merz, die had een heel verhaal dat hij, zeg maar, alles vlot zou trekken. En ook dat is dus niet gelukt.
1: Nee,
0: dus,
1: je ziet Merz die kaart niet gaan trekken.
0: Nou, hij zit nu een beetje in een impasse natuurlijk. Omdat hij een kleine fitty met Trump had. Over Iran.
1: Je zit erbij te lachen.
0: Nou ja, goed, dat was... Nou ja, ik zit erbij te lachen.
1: Weet je wel, toch? Ja.
0: Nou, wat ik... Dan toch even serieus.
1: Ja, ja.
0: Wat ik een probleem vind, is dat wij veel te veel in het theater van Trump meegaan. Dus Trump heeft iedere dag weer nieuwe boodschappen. En een van die boodschappen was inderdaad dat hij 5000 soldaten zou terugtrekken uit Duitsland.
1: Ja.
0: Nou, het is een komen en gaan van soldaten natuurlijk. Soldaten gaan altijd weer na 3 maanden weer terug, zeg maar. Maar het is in het grootste belang van Amerika om die luchthavens of de vliegbasis Ramstein en in Stuttgart te houden. Dus ze zullen daar nooit al te veel soldaten weghalen.
1: Nee, het was toch een beetje voor de bühne.
0: Ja, en wij zitten voortdurend dus al die uitspraken van Trump te analyseren. Terwijl de lange lijnen moeten we eigenlijk veel meer in de gaten houden. En dan zijn bijvoorbeeld die telefoongesprekken die Poetin voert met Trump heel belangrijk. Omdat Poetin echt invloed heeft op Trump's denkwereld, om het maar even zo te zeggen.
1: Maar goed, laten we dan nog even teruggaan naar het begin. Dus Gerhard Schröder wordt het niet.
0: Nee,
1: Merz
0: wordt
1: hem ook niet. Wie moet dan dat dan wel gaan doen, die onderhandelingen namens Europa? Wie ligt er dan voor de hand?
0: Nou ja, misschien Kaya Kallas, hè? Maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval. Dus eigenlijk zijn volgens mij alle onderhandelingen zijn op dit moment schijngevechten, zeg maar. En als er een land zou zijn... Ursula misschien. Ursula zou eigenlijk heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de mannetjesputters haar dat niet gunnen.
1: Denk je dat?
0: Ja, ik denk dat ze dan toch liever Turkije, Erdogan zien als een basis van waaruit onderhandeld kan worden. Dat speelt op dit moment heel erg een rol. Bij Trump speelt dat een rol en bij Poetin natuurlijk ook wel. Het spijt me zeer dat ik dat moet zeggen.
1: Toch nog een soort seksisme dan, hè?
0: Nou ja, dat was bij Angela Merkel natuurlijk zeker het geval. Want Merkel en Trump ging gewoon niet makkelijk. Nee. En dat had de genderperspectief speelde daar zeker een rol.
1: Oké, nou voorlopig...
0: We moeten even volhouden, vrees ik. Ja. Tot aan de midterms. Ja. Verkiezingen op 4 november in de Verenigde Staten. Dan verandert er weer heel veel.
1: Oké. Dankjewel voor je toelichting. Duitsland-expert Hanko Jurgens.
0: Graag gedaan. Ja.

0: End of Beginning was dit van Joe. Europa wil de politieke betrekkingen met Syrië verder herstellen. In Brussel beginnen daar morgen gesprekken over op hoog niveau. Wat is het belang van Europa en van Nederland bij nauwere banden met Syrië? Hier in de studio is Yannick Dupont, ja, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Commissie Hulp en Handel. Hartelijk welkom. Ja, u houdt zich al 13 jaar intensief bezig met Syrië. U komt er ook geregeld, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Want u hebt banden daar, familie?
1: Ja, ik ben eigenlijk trouwens gewoon familie. Christelijke familie buiten Damascus. En ja, in het afgelopen jaar 3 keer daar geweest en over 3 weken weer.
0: Dus u bent begaan met het land. Syrië lag na de oorlog grotendeels in puin. Dat weten we allemaal nog. Hè. De economie lag op zijn gat. Wat is er sindsdien verbeterd? Dat heeft u natuurlijk ook met eigen ogen kunnen zien.
1: Nou, er is echt wel heel erg veel gebeurd in het laatste jaar. Ik kan er maar een paar dingen uithalen.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel vluchtelingen teruggekeerd. Echt wel 1,5 miljoen uit het buitenland. Met name uit de buurlanden. Uh-huh. 2 miljoen Syriërs binnen Syrië die ontheemd waren. Die zijn terug naar hun oude huis of oude buurt. Je kan sinds vorige week weer pinnen. Dus ja, gewoon Mastercard en Visa.
0: Dat is fijn, toch?
1: Dus je hoeft geen grote bedragen dollars in je tas te duwen. Je kan daar weer gewoon internationaal betalen. Belangrijk voor de economie natuurlijk.
0: Ja.
1: En je ziet dat was fantastisch. Een hele mooie analyse van Charles Lister. Die houdt al 15 jaar de geweldsincidenten bij. En vorige maand schreef hij in 1 keer... we hebben het laagste aantal geweldincidenten in 15 jaar.
0: Ja.
1: En dat terwijl de hele golf ontplofte, was Syrië buitengewoon rustig in 1 keer. Dat is opmerkelijk.
0: Het land was natuurlijk heel instabiel. Hè? Geweldsuitbarstingen tussen allerlei groepen. Ik kan me nog herinneren de Alewieten. Ik heb het hier ook wel eens over de Druzen gehad. De Koerden.
1: Ja.
0: Hoe is dat op dit moment? Minder geweld dus, hè, wat u net zei. Maar zijn die groepen ook echt veiliger? Want ze voelden zich niet altijd zo.
1: Nou, kijk, de onderliggende problemen zijn er nog steeds. Het aantal incidenten is op een lager niveau momenteel. Het is nog wel reden voor zorg. En dat is een algemene feit dat dit soort landen, vaak 60% van landen die uit conflict komen, die vallen binnen 5 jaar weer terug in een burgeroorlog of internationale oorlog. Dus als dit soort problemen niet worden aangepakt, dan kan het tot van kwaad tot erger weer komen. Maar momenteel lijkt het erop dat het relatief stabiel
0: is. Want een president met een jihadistisch verleden, dat zorgt er natuurlijk voor wantrouwen. Dat begrijpt u ook.
1: Nee, zeker. Zeker. En dat... Ja. Maar het interessante is dat ik tijdens die reizen opzettelijk ook bijvoorbeeld de christelijke gemeenschap in Aleppo opzoek. Een grote christelijke universiteit buiten Damascus, maar ook met de Koerdische gemeenschap praat. En daar hoor ik eigenlijk het allersterkste van, we zijn wel bezorgd. Maar kom alsjeblieft met de internationale gemeenschap nu helpen. Want we hebben er niks aan dat u in het buitenland allerlei slogans over ons verspreidt. En solidariteit betuigt. We hebben u dan ook hier nodig om aan tafel te zitten en met de regering aan de slag te gaan. Dat dit verbetert.
0: Ik heb begrepen dat diverse Europese landen veel toeschietelijker zijn dan Nederland.
1: Nou, ze zijn proactiever. Ik denk dat Nederland, maar dat is een algemene observatie. Ik werk in veel conflictlanden. Dat Nederland natuurlijk de laatste 10 jaar in afnemende mate betrokkenheid heeft gehad om een proactieve rol te pakken. Landen als Duitsland, Frankrijk, maar ook België, Zwitserland. Zeer actief in Syrië.
0: Wat doen die dan wel, wat Nederland niet doet?
1: Nou, een aantal hebben al een ambassade geopend, bijvoorbeeld, vrij snel. Bij de Europese Commissie zijn open. Ik was daar vorig jaar oktober en ik loop daar gewoon naar binnen. 1 bewaker, even aankloppen en lekker op de koffie met de ambassadeur daar. Allemaal vrij relaxed in Damascus. Die zijn vrij snel weer begonnen. Trekken ook flinke bedragen uit. En wat zeer opmerkelijk is, en dat is wel echt nieuw, dat je ziet dat er een zeer actieve samenwerking wordt opgezocht met, nou wordt het net ook wel, Turkije. Maar ook met de golflanden, met name Qatar en Saudi-Arabië. En dat er nu ook morgen zeer actief die landen zijn uitgenodigd. Er worden veel gesprekken gevoerd, weet ik. Om te kijken hoe er in gezamenlijkheid nu voor stabiliteit en wederopbouw kan worden gezorgd. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, hoe komt het dat Nederland wat dit betreft zo in de achterhoede zit?
1: Ja, ik weet het niet zo. Dat is jammer. En ik denk ook niet logisch. Ik kan het ook niet logisch verklaren. Omdat we hebben 170.000 Syriërs in Nederland. He, migratieproblematiek staat hoog op de agenda. Syrië stond 10 jaar lang op de nummer 1 of 2 van ontvangende landen hier. Dus het lijkt me dat we daar dan ook een prioriteit van zouden maken meteen.
0: Omdat er dan gedacht wordt, dan kunnen ook misschien een flink aantal van die Syriërs weer terugkeren.
1: Ja, dat is een grote. Net als met Duitsland is dat natuurlijk een hele grote een groot belang. Het is ook de veiligheid. Hè. Dus ik kan me nog goed herinneren, 2015, hè, die vluchtelingengolf die op gang kwam. Kijk, als het land weer vervalt, 60% van dit soort landen vervalt weer opnieuw in een conflict. Als we dat laten gebeuren.
0: Bent u daar bang voor?
1: Nou, niet zozeer bang. Ja.
0: U noemt het dan voor de tweede keer. Dus denk ik.
1: Nou ja, ik zag het met Libië gebeuren. Je ziet het met heel veel andere landen gebeuren. Waar we denk ik te snel of te langzaam naar binnen gaan. Of te snel weer naar buiten gaan. Het is natuurlijk gewoon een risico. En je zit nu nog aan de knoppen. En je hebt nu het voordeel dat daar de Europese Commissie zo het voortouw neemt. Dat Duitsland daar zo'n belangrijke lijn de rol in neemt. En daar kunnen we denk ik heel mooi van profiteren. Ja,
0: maar het is nog steeds niet verklaard waarom Nederland nu zo achteraan loopt.
1: Nou, er zijn terechte zorgen die ik in het parlement hoor over minderheden. U noemde het al.
0: Ja.
1: Mijn ervaring leert... dat je juist aan tafel moet gaan zitten met zo'n regering om te zorgen dat die situatie verbetert. Mm. Dat is ook de koers die de Europese Commissie neemt. Ik denk dat daar Nederland misschien wat toch wat angstiger voor is geweest. Ik hoop dat we daar overheen kunnen komen. In het belang van die minderheden, met name.
0: Ja. En die 170.000 Syriërs die nu in Nederland zijn, die zouden misschien een rol kunnen spelen bij de wederopbouw?
1: Nou ja, dat doen ze al. Het is heel grappig. Dus ik heb nu met enige regelmaat dat ik daar rondloop. En dat ik dan Syriërs uit Duitsland of Nederland zelf tegenkom. Die dan tijdelijk op bezoek zijn. Of die als adviseur van de minister daar nu in dienst zijn getreden. Sommigen vrijwillig, sommigen half vrijwillig. Dus je ziet dat die diaspora al een enorme rol speelt op Europees niveau. Alleen ik zie nog ook daar niet zo die aansluiting. Ik zie dat nog steeds als een parallele realiteit. Die we zouden kunnen aanjagen als land.
0: Ja, u pleit voor zoiets als circulaire migratie.
1: Ja, dat zie je dus in heel veel landen die uit conflict komen. Dat de eerste investeerders, de eerste bedrijven die teruggaan, de eerste economische activiteit zijn eigenlijk heel vaak migranten die kennis, ervaring en netwerk en geld hebben opgebouwd in het buitenland. En die dat dan weer terug meenemen om weer voor hun land iets te betekenen. En dat zou bij Syrië bij uitstek...
0: Dus dan gaan ze een tijdje naartoe? En dan kunnen ze ook weer terugkomen. Dat idee toch?
1: Nou ja, heel veel Syriërs hebben natuurlijk een Nederlands paspoort. Ja. Dus die kunnen sowieso terug.
0: Ja.
1: Je zou ook inderdaad aan programma's kunnen denken. Dat je ze een tijdje terug laat gaan. Om te kijken of ze kunnen aarden.
0: Ja.
1: Met de keuze om dan weer terug te komen als het niet lukt. Omdat als je dat namelijk niet doet. Turkije doet dit overigens al wel. Look and see visits heet dat.
0: Okay.
1: Dat leidt uiteindelijk tot meer terugkeer dan het niet toestaan.
0: Maar dat gebeurt dus ook niet, die circulaire migratie?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: En want dat is op een of andere manier... Ik weet dit ook niet. Ja, de heropening van de Nederlandse ambassade in Damascus zou misschien toch een hele goede eerste stap zijn. Ook als je naar dit soort dingen kijkt.
1: Ja, dat lijkt me zeer logisch. Ja.
0: Maar u ziet het voorlopig niet gebeuren?
1: Nou, ik weet het niet. Kijk, het kan wel, hè, hoor ik. Vooral vanuit deze 60 huizen horen we het kan wel.
0: Het kan wel, ja.
1: En ik zie dus dit dossier. En ja,
0: bent u ook wel in Den Haag te vinden dan? Om het hier eens even lekker voor te pleiten dan?
1: Af en toe.
0: En deze en gene?
1: Af en toe. Nee, ik denk serieus dat dit in ons nationaal belang is. En ook van links tot rechts. En ook voor partijen die opkomen voor de minderheden. Dat we hier toch echt de handen voor elkaar moeten krijgen. En dat we iets uit die politieke loopgraven moeten. Zo zie ik het een beetje in Den Haag.
0: Ja.
1: Om gezamenlijk met die nieuwe regering, en dat gaat vast niet makkelijk worden, de schouders eronder te zetten. Ja.
0: Oké, we gaan het zien. Hartelijk dank, Yannick de Pont, voor uw bijdrage. En onmiddels is Sanne Stevens binnenkomen wandelen. Hartelijk welkom, Sanne Stevens.
2: Hallo, goedavond.
0: Ja, en we gaan het met jou, of ik ga het met jou hebben over je boek. Het ligt hier, Hoe een stad de benen nam. Een boek over hoe de hele stad Breda in 1940 werd geëvacueerd. Morgen is de boekpresentatie, maar ik heb het al gelezen. Leuk. Ik vond het erg leuk om te lezen. Ik kende het verhaal ook niet, moet ik tot mijn schande bekennen. En jij groeide op in Breda, maar jij wist het ook niet.
2: Nee, dat klopt.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, ik denk omdat ik geen familie had in Breda die daar was opgegroeid. Ik hoorde het verhaal op een gegeven moment van een vriendin die met vanzelfsprekendheid zei, ja, mijn oma heeft de vlucht meegemaakt.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel een intrigerende opmerking, maar ik had geen idee waar ze het over had.
0: Ja.
2: Dus mijn onderzoek startte eigenlijk bij die onwetendheid. Dat ik dacht, waar gaat dit over?
0: Gewoon eens even bij Wikipedia kijken.
2: Ja, waar je als historicus dan toch even begint. Toch even Wikipedia erbij.
0: Ja. Maar er stond ook niet veel.
2: Nee.
0: En toen ben je erin gedoken. Nou, oké, wat gebeurde er op 12 mei 1940? Vertel het maar.
2: Ja, het is een beetje een raar verhaal. Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers binnen.
0: Ja.
2: Die rukken op met een snelheid die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. En die koersen eigenlijk recht op Breda af. Dus dat is 10 mei en dan 11 mei. Arriveren de Fransen in Breda. Want die hadden het plan van, nou, we kunnen die Duitsers misschien nog wel tegenhouden. En Breda, dat gaan we dan gebruiken als verdedigingslinie. Dat komt ons wel goed uit. Dus die arriveren op 11 mei. En die beginnen dan meteen ook al een beetje paniek te zaaien. Zo van, ja, wij gaan het hier wel uitvechten in de straten. Dus het is misschien handig als jullie het even weggaan.
0: Wie zegt dat? Zeggen dat u...
2: Ja, dat is een beetje onduidelijk.
0: Ja,
2: dat,
0: daarom vraag ik het
2: ja,
0: ook.
2: Ja, dat is nog steeds niet helemaal helder wie dat zegt. Er zijn hoge Franse militairen waarvan bekend is die dat geopperd hebben. Maar ik ga ervan uit dat de burgemeester van Breda uiteindelijk wel de knoop heeft doorgehakt.
0: Ja, jij zet die burgemeester van Breda neer als een man met een militaire achtergrond.
2: Ja,
0: die zich
2: ja.
0: eigenlijk al een tijdje druk maakt over het feit dat hier geen plannen voor liggen.
2: Ja.
0: En dan op een gegeven moment denkt, nou, dan ga ik het zelf wel doen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar het is nooit helemaal opgehelderd.
2: Nee, en dat evacuatieplan wat hij van tevoren had bedacht, dat kon ook eigenlijk meteen de prullenbak in.
0: Maar goed, het waren 60.000 mensen.
2: Ja.
0: Ik bedoel, hoe krijg je die gewoon zo snel de stad uit? En waar moeten ze heen?
2: Ja, daar is op een gegeven moment een Michelinkaart bij gepakt, als ik de bronnen moet geloven. En toen is Antwerpen aangewezen, want Antwerpen was de grootste stad in de buurt. Met een veilig verdedigingswerk, ja. Veel schuilkelders. Dus mensen dachten, nou, dat is dan wel een goede haven waar we heen zouden kunnen. Maar ja, de straten zijn bijvoorbeeld al in Breda heel, heel krap om daar al die 60.000 mensen op kwijt te kunnen.
0: Ja.
2: Dus dat loopt eigenlijk al vrij snel uit op chaos. Mensen splitsen zich bijvoorbeeld al snel op in twee verschillende stromen.
0: En ze moeten dus opeens alles achterlaten. Die 10 ja. mei is het zowel moederdag als Pinksterdag.
2: Ja, ja.
0: En wat ik echt vreselijk vond, is dat ik las dat ze moesten dus al hun huisdieren moesten ze afmaken.
2: Ja. Ja, niet iedereen houdt zich daar aan, gelukkig. Nee. Maar dat was wel het idee.
0: Ja, er staat er, kan men voor het afmaken en begraven deze dieren niet zelf zorg dragen, dan brengen men de dieren naar het openbaar slachthuis,
2: ja.
0: waar de afmaking pijnloos geschiet.
2: Ja, ja. Geeft ook wel aan dat ze dachten dat het echt voor een lange periode zou zijn. Dat
0: kennelijk.
2: Ja.
0: Zijn natuurlijk altijd mensen die denken, ja, maar mijn fikkie, die ga ik niet afmaken, maar die neem ik mee.
2: Ja, dat gebeurt ook.
0: Mensen
2: hondje onder de arm en dan naar Antwerpen.
0: Ik lees nog één klein stukje voor. Dit vond ik zo'n mooi verhaal. Want die mensen kunnen dus ook niet naar de Pinkstermis. Dat is natuurlijk hartstikke katholiek daar ja. in Breda. Het wegblijven van veel kerkgangers zorgt voor een onverwacht probleem. Er liggen honderden geconsacreerde, geheiligde hosties klaar die niet uitgedeeld kunnen worden. Er ontstaat hetzelfde dilemma als bij de nog op het vuur staande pannen. Hè? Dat de mensen hun pannen nog op het vuur laten staan. Weggooien is zonde, in dit geval in meer betekenissen van het woord. Er zit maar één ding op. De hosties zelf opeten. De geestelijken nemen deze heilige taak heer heroïs op zich. We wisten gelukkig 1000 hosties te nuttigen, ondanks dat velen een kunstgebit hadden,
2: ja.
0: schrijft kapelaan Jan uit de Willige Trots in zijn dag.
2: Ja,
0: ja.
2: Ondanks die kunstgebitten.
0: Fantastisch. Ja. Hoe ben je aan al die informatie gekomen?
2: Ja, heel veel. Ja, uiteraard via archieven, daar ligt genoeg. Maar ook heel veel via van mensen die nog de vlucht hadden meegemaakt.
0: Maar wacht eens, 1940, hoe oud zijn die dan wel niet?
2: Ja, oud. Ja, dat is het. Het zijn er ook niet zoveel geweest.
0: Nee, dat kan niet. Nee.
2: En ik heb ook wel veel met kinderen van vluchtelingen gesproken. Ja, en dan via blijkt dat er nog wel iemand een dagboek op zolder heeft. Nog wel wat papieren heeft liggen. Verslagen heeft getypt over wat er dan gezegd is na die evacuatie. Dus dat is wel een ander soort geschiedenisonderzoek dan wat ik normaal gewend ben. Dat is toch vooral dat je naar een archief gaat,
0: ja.
2: daar een doos open doet en daar zit de informatie in. Dit was echt heel veel met mensen praten en dan kijken of zij nog snippers hadden. Zowel letterlijk als figuurlijk in dit geval.
0: Want het is ook weer niet zo dat jij dit helemaal ontdekt hebt.
2: Nee.
0: Er was natuurlijk al best het een en ander over geschreven.
2: Ja.
0: Er is ook een keer een andere tijden aflevering
2: ja.
0: over gemaakt.
2: Ja.
0: Maar op een of andere manier is het niet echt gaan horen bij onze kanon, zal ik maar zeggen, van de Tweede Wereldoorlog.
2: Nee, en dat was ook wel de reden dat ik uiteindelijk dat boek ben gaan schrijven. Ook wel verbazing over de onbekendheid van het verhaal. Dat niemand het daar eigenlijk over had. Dat het toch een heel uniek verhaal was in dat Nederlandse geschiedenisverhaal. ja, vooral in de Tweede Wereldoorlog was het uniek. Maar in de hele geschiedenis is het niet eerder voorgekomen.
0: Ja, en die vluchtelingenstromen gaan dus twee verschillende kanten op. Je zei het al, het wordt een drama in heel veel opzichten.
2: Ja, in allebei de groepen. Er is geen groep die eigenlijk ontkomt aan het oorlogsgeweld. Want ze worden ingehaald door het oorlogsgeweld. Ze vluchten er van weg, maar ja, het gaat zo snel.
0: Ja, ze komen gewoon in bombardementen terecht. Ja. En één groep komt in Antwerpen terecht.
2: Ja, die trekken dan een deel daarvan, die blijft dan in Antwerpen. Die wachten dan de Duitsers af tot Antwerpen is ingenomen. Een deel daarvan die trekt ook verder.
0: Ja.
2: Ja, dat zorgt eigenlijk voor alleen maar meer ellende.
0: Sommigen zelfs tot in Zuid-Frankrijk.
2: Ja, tot diep Zuid-Frankrijk, ja. Ja. Gewoon puur uit angst om ingehaald te worden door de Duitse troepen.
0: Het bizarre is eigenlijk dat ze ook weer teruggaan vrij snel.
2: Ja, één groep die keert vrij snel weer terug. Die gaat met een boog van Breda naar de Belgische grens richting Zundert is dat. En die komt eigenlijk al vrij snel voor een dichte Belgische grens te staan. Ja, en die worden dan ingehaald door de Duitse troepen. Ze kunnen geen kant op, dus ze moeten wachten.
0: Ja.
2: Worden ingehaald, dan blijkt vrij snel dat Breda dus is ingenomen, want er was niemand. Dus dat ging vrij simpel.
0: Door de Duitsers?
2: Ja, ja.
0: En dan komen ze terug in een stad die eigenlijk intact is gebleven, vrijwel.
2: Ja, ja, er was natuurlijk ook niemand. Dus want die Fransen die waren met de vluchtelingenstroom meegegaan. Dat zorgt ook voor alle ellende dat de Duitsers het vuur openen op de Franse militairen tussen de vluchtelingen.
0: Ja. En dan zeggen ze, nou ja zeg, hadden we net zo goed niet hoeven
2: doen. Het was allemaal voor niets.
0: Ja, dat is ook die nasleep, die beschrijf je ook in je boek.
2: Ja, ja, ik vind dat wel interessant, omdat het aan de ene kant is het heel logisch dat mensen daar meteen boos over zijn. Dat hoort ook bij de traumaverwerking van die groep. Ze moeten door, dus er moet een schuldige worden aangewezen. Er moet een verhaal worden gemaakt over die gebeurtenis. Maar aan de andere kant vind ik het ook raar dat het 86 jaar later nog steeds eigenlijk gaat over wiens schuld was het nou eigenlijk?
0: Ja, van die burgemeester.
2: Ja, niet van de Duitsers blijkbaar, van die burgemeester. Die krijgt de schuld.
0: Ja, of van de Fransen.
2: Ja, ja, maar absoluut niet de Duitsers die op 10 mei dachten, dit is van ons.
0: Het is een fantastisch verhaal. Je hebt het ook echt heel spannend opgeschreven, vind ik.
2: Ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, nou zeker. Heel goed gelukt. Je draagt je boek op aan alle vluchtelingen wereldwijd.
2: Ja, ja, dat klopt.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Het was eigenlijk het eerste wat mij opviel toen ik begon met mijn onderzoek. Die link met die vluchtelingen. En het viel me ook op toen ik begon met praten met vluchtelingen van toen, uit 1940. Dat zij zelf ook impliciet het steeds over de vluchtelingen van nu hadden. Zij legden zelf die link. Toen dacht ik, ja, als ik de link leg en de vluchtelingen zelf leggen de link, dan kan ik eigenlijk niet. Dan is het raar als ik het niet benoem in mijn boek.
0: Ja.
2: En er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest sinds de Tweede Wereldoorlog als nu.
0: Dus je hebt het idee dat die mensen gewoon daar meer begrip voor hebben gekregen?
2: Ja, dat zeggen ze ook wel. Dat ze aangeven dat ze zouden willen dat ze iets zouden kunnen doen. Dat ze begrijpen hoe het voelt.
0: Ja.
2: Er is duidelijk begrip bij het kleine aantal wat er nog is.
0: Morgen wordt je boek gepresenteerd in het Stadsarchief in Breda.
2: Ja.
0: En komen daar dan nog overlevenden van die tochten? Zijn die er nog? Je zei er zijn er nog een paar. Maar
2: Ik weet dat er eentje nog goed genoeg is om daar aanwezig bij te zijn. Er zijn er nog wel meer die in leven zijn, maar die zijn te oud om daar nog een hele avond bij mij te zitten.
0: Ja.
2: Helaas.
0: Dus heb je het idee, iemand had het eerder moeten doen?
2: Ja, nou inderdaad. Ik had meer moeten doorschrijven, maar ja.
0: Ja. Oké, nou, het was een mooi boek hoe een stad, of het is een mooi boek, hoe een stad de benen nam. Geschreven dus door Sanne Stevens. Even kijken hoor. Ja, gaan we even naar het volgende onderwerp. Ja. Wacht even hoor. Ja, sorry, ik moet eventjes opzoeken. De tekst. Hier. Ja, over de inspiratiebronnen van Johann Sebastian Bach. Daar ga ik zo over spreken met Johanna Soller, de nieuwe artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Ze is Duits. Ze maakte vanmiddag haar debuut in het muziekgebouw aan het IJ met die Bachvereniging en gaat zo voor het eerst een gesprek op de radio in het Nederlands doen. Maar nu eerst dus die muziek van een andere Bach, Johann Ludwig, de achterneef, die Johann Sebastian inspireerde.

0: Ja, Johanna Soller, hartelijk welkom. Welke muziek horen we hier?
1: Dat is een duet uit de Oosterkantate Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen van Johann Ludwig Bach.
0: Ja.
1: En die wurde Bach in 26, dus 300 jaar geleden, in Leipzig op.
0: In 1726 heeft hij dat uitgevoerd. Ja, vanmiddag dirigeerde je eerste concert, hè, met die Bachvereniging. Daar was dit ook te horen?
1: Daar was het ook te horen.
0: Ja.
1: En de constellatie van de cantatas is gebaseerd op deze jaar, op 26.
0: Ja, ja.
1: Het is een heel bijzonder Bachjaar, omdat we niet weten wat Bach daar gedaan heeft. Hij stopte met componeren.
0: Ja. Hoe ging het trouwens goed vanmiddag?
1: Het was prachtig.
0: Ja. Ja. Hij stopte met componeren. Voor die tijd componeerde hij aan de lopende band. En opeens was er een stilte, is het zo?
1: Ja, dat is zo. Juist in het begin van 26 stopte hij gewoon. En dat is bijzonder, omdat hij moest cantates componeren. Dat was zijn opdracht.
0: Ja, dat was gewoon zijn baan.
1: Ja, ja. En we weten niet waarom, maar in plaats van zijn eigen composities heeft hij 18 cantates van Johann Ludwig Bach opgevoerd. Ja.
0: En Johann Ludwig Bach was een achterneef van hem?
1: Een heel verre.
0: Een verre neef.
1: Ja, ja. Ja. 8 jaar ouder.
0: Ja.
1: Ja, maar
0: dat was dus voor hem kennelijk een inspiratie. Nou ja, hij moest dus zelf ook op zoek naar inspiratie. En dat verwacht je niet zo gauw bij Johann Sebastian Bach. Je hebt het idee van, nou, die man was altijd wel geïnspireerd om de mooiste muziek te maken.
1: Ja, dat is waar. Maar de hele Bach-familie was heel
0: muzikaal.
1: Muzikaal. Mm-hmm. En dus Bach heeft een eigen bibliotheek gehad met composities van de hele Bach-familie, maar ook andere componisten. Dus hij was heel geïnteresseerd op andere muziek.
0: Geïnteresseerd ook in dus muziek van die verre neef, die Johann Ludwig Bach. We hebben net dus dat stukje gehoord. En dan denk je, ja, er zit er zeker wel verwantschap in die muziek, toch?
1: Ja, en ook met de cantatas van Johann Sebastian Bach, die we in deze programma spelen.
0: Uh-huh.
1: Die ook van 26 zijn. En gebaseerd zijn op dezelfde dichtbundel. Dat is heel bijzonder.
0: En van wie is die dichtbundel?
1: Die dichtbundel is van een vrouw. De zus van de hertog van Meiningen.
0: Ja.
1: Johann Ludwig was in Meiningen hofcomponist.
0: Ja.
1: En de zus van de hertog.
0: Die heeft die gedichten gemaakt?
1: Ja.
0: En daar zijn die cantates op gebaseerd? Of tenminste de tekst van die cantates?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En is dat iets wat pas ontdekt is of niet? Of wisten we dat al langer?
1: Nee, dat is nog niet lang bekend.
0: Nee. Zo blijft er altijd nog wel weer van alles te onderzoeken naar hem. Hè? Te ontdekken aan Johann Sebastian Bach.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Het lijkt alsof hij de jaargang van Johann Ludwig of die cantates die hij opvoerde complementeren wilde. Met zijn eigen cantates.
0: Okay,
1: van dezelfde jaar.
0: Ja, ja. Je zei net 1726 is opvallend jaar, omdat hij opeens heel bijna stilvalt.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht eerst even, misschien is er een kind van hem gestorven, maar dat gebeurde vrijwel elk jaar, hè?
1: Ja.
0: Dus dat kan dan toch niet de reden zijn. Terwijl in 1727, 1 jaar later, heeft hij de Matthäuspassie gecomponeerd.
1: Absoluut.
0: Maar zijn we er nu al achter waarom die stilviel in 1726? Of is dat gewoon speculeren?
1: Dat is gewoon speculeren.
0: Je bent opgegroeid met Bach in Duitsland, hè? Ik dacht, goh, ik vind het fantastisch dat je nu de Bachvereniging gaat leiden. Maar ik dacht, in Duitsland zijn toch vast ook wel een hele hoop mooie plekken waar je terecht kan. Is dat dan toch leuk om hier naartoe te komen?
1: De Nederlandse Bachvereniging is een van de belangrijkste oude muziekensembles van de hele wereld.
0: Is dat zo?
1: Dat is zo. En dus, dat is, Zoals een droom.
0: Is dat de heilige graal?
1: Ja, misschien zo.
0: Ja, maar waarom is dat, laten we zeggen, de belangrijkste Bach-vereniging van de wereld niet in Duitsland gevestigd? Dat zou toch veel meer voor de hand liggen?
1: Er zijn ook heel veel bekende barok-ensembles, Freiburger Barokorkest, Academie voor Alte Muziek Berlin, Concerto Köln. Maar die combinatie vocaal-instrumentaal is toch ja. Misschien Stuttgart bijvoorbeeld, de Bach Academie. Maar er zijn niet zoveel ensembles.
0: Niet?
1: Nee.
0: Als in Nederland?
1: Ja.
0: Tenminste, er zijn misschien wel meer ensembles dan in Nederland. Maar je zegt dat dit is gewoon het beste. De Nederlandse Bachvereniging.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Ja, die zijn ook bekend in Duitsland dus.
1: Ja.
0: Ver over de grens.
1: Via Olaf Bach. Via Olaf Bach en YouTube is de Bach-vereniging wel bekend in de hele wereld.
0: Ja, Olaf Bach, dat is een YouTube-kanaal. Hè? Ja. En daar zijn ze ook mee door bekend geworden.
1: Ja, ik heb de Bach-vereniging wel via de opnames van YouTube ontmoeten. Ja, leren kennen. Mm-hmm. Ja, en die zijn gewoon op een niveau en level die uitstekend is.
0: Ja, je bent nog niet zo heel lang, hè, in Nederland. Heb je wel verbaasd over die enorme Matthäus- en Johannes-passiecultuur hier in Nederland?
1: Ja, dat wist ik niet. Bevor ik... voordat ik in 24 die Matthäus leidde. Maar dan...
0: heb je dat in Nederland gedaan? Die Matthäus gedirigeerd?
1: Met de Bach-vereniging.
0: Oh, toen ook al. Je kende ze al.
1: Goeie Vrijdag in Naarden.
0: In Naarden, ja.
1: En dan natuurlijk wel.
0: Ja, en toen? Wat dacht je toen?
1: Ja, dat is echt anders dan in Duitsland. Dat het hele land zo enthousiast is voor deze stuk. Dat is heel bijzonder in het Nederland.
0: Ja, en kun je dat verklaren?
1: Ik kan het niet echt verklaren, maar ik vind het prachtig.
0: Ja? Word je het niet een beetje overdreven?
1: Nee, ook die tour met die Bach-vereniging speelt. Dus 12, 13, 14 concerten. Is zo bijzonder omdat het stuk niet nooit te veel wordt.
0: Nee.
1: Dat is toch een kwaliteit van Bach.
0: Ja, nu hebben ze Raphaël Pichon hebben ze het nu weer laten doen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus dat is weer een Fransman die weer met Bach in de weer gaat. Maar goed, jullie blijven dus voorlopig nog even met dit programma concerten geven.
1: Ja.
0: Over 1726.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Goed, ik wens je daar heel veel succes bij. En dank je wel voor je komst. Johanna Soller. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Maar morgen is er natuurlijk weer een. Dan zit hier Chris Keijne. En zometeen kunt u op deze zender nog genieten van Wat blijft van Omroep Human. Dag.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: 1 vandaag.
3: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
4: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
3: Dat is het.
1: Verdieping bij het nieuws.
5: Verdriet.
6: Het is het zelfscannen wat problemen veroorzaakt. Ja.
5: Schaamte.
7: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
5: En zeer respectloos.
1: Elke dag een factcheck.
8: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
9: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
2: Avro Tros met 1 vandaag.
1: Op NPO Radio 1.
2: Elke werkdag van 12 tot half 2.
1: Wie luistert, weet meer.
10: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: europakinderhulp.nl.
15: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
16: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
15: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
19: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
18: En voor de aangepaste fiets van Maria.
20: En zo kan ik er weer op uit.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
22: Ah, ik ben uit!
21: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
23: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
24: Hou je bek, man.
21: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
17: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
26: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minsk bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept het dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: middie bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het hier is.
5: Hé, wachtje.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de middie van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
6: En nu dit.
8: Let's go, girls.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.